0: 27 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. 2K Voetbal is live te volgen in de Sporza-app.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

0: vrouw, ik heb niet veel. Je get niet ambetant, ik zijn een bodybuilder in mijn recht verand.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Kamer is donderdagavond de herziening van artikel 195 van de Grondwet goedgekeurd. En dat is nodig om in de toekomst de Senaat af te schaffen. Er waren 110 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 11 onthoudingen. Het is nog maar een stapje in een lang proces. De volgende stap is de wettekst die de Senaat effectief afschaft. Die moet dan eerst in de commissie en in de plenaire vergadering van zowel de Kamer als de Senaat worden gestemd. De hinder door de stiptheidsacties van de loodsen is aan het verminderen. Toch lagen er gisteravond nog 44 schepen te wachten om havens in of uit te varen. Dat blijkt uit een update van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Van de wachtende schepen liggen er 8 in de haven van Antwerpen en 36 op de Noordzee. Die laatste hebben Antwerpen of de haven van Gent als bestemming. De loodsen bereikten een akkoord met Vlaams minister van Mobiliteit en Havens Annick de Ridder over de pensioenhervorming. Ze voerden al sinds midden juni een stiptheidsactie waarbij ze hun maximale rust opnamen. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen en raakten 9 mensen gewond bij nieuwe Russische aanvallen. Rusland zou de plaatsen Dnipro, Nikopol en Sinelnikove onder vuur hebben genomen met drones, artillerie, glijbommen en ook een raket. Vorige nacht voerde Rusland ook al zware aanvallen uit op hoofdstad Kiev. Daar vielen zeker 27 doden en meer dan 90 gewonden. En op het WK voetbal lijkt Portugal naar de 8e finales te gaan. Portugal staat 2-1 voor tegen Kroatië. Kroatië kwam op voorsprong in de tweede helft via een schot van Perisic. Cristiano Ronaldo maakte gelijk van op de penaltystip. In blessuretijd maakte Ramos de 2-1. En op dit moment wordt er de 12e minuut over gespeeld. In principe zou het nu worden afgefloten en dan gaat Portugal naar de 8e finales. Maar de scheidsrechter laat nog even spelen, dus het staat voorlopig 2-1. En dat zal wellicht zo blijven, denk ik. Tenzij er nog een Belgisch mirakel volgt. Gisteravond kwalificeerde Spanje zich makkelijk voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. Het is fris vannacht, minimaal rond 13 graden. De dag begint op veel plaatsen nog grijs. De zon zal dan doorbreken en dan krijgen we aangename maximaal rond 25 graden. Ook in het weekend veel zon en maximaal tot 27 graden. En ik moet even terugkomen op die wedstrijd tussen Portugal en Kroatië, want het is daar toch echt nog een mirakel geworden. Zo net heeft Kroatië de gelijkmaker in de goal getrapt in de 13e minuut. En zo staat het daar 2-2 en krijgen we verlengingen. Dus voorlopig is het nog niet meteen duidelijk wie van de 2 naar de 8e finales gaat. Dat hoor je in het volgende bulletin. Ander nieuws ook altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

ruimte is smal. De kamer valt naar binnen, alsof het zonlicht vergat.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken, met ook temperaturen boven de 40 graden. Uitleg van Frank Renaud.
3: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. De snelweg naar Spanje werd 's middags afgesloten. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk. Duizenden mensen zijn geëvacueerd uit hun huizen en ook van campings, waar de branden huisjes en mobile homes in de as legden. Niet ver van Perpignan vloog een gebouw op een industrieterrein in brand. En zelfs een jacht in een binnenhaven werd gegrepen door de vlammen.
2: Premier Sébastien Lecornu waarschuwde dat de toestand nog kan verergeren. Vanaf dit weekend gaan de temperaturen in Frankrijk opnieuw richting 35 graden. In de Kamer is gisteravond de herziening van artikel 195 van de Grondwet goedgekeurd. En dat is nodig om in de toekomst de Senaat te kunnen afschaffen. Er waren 110 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 11 onthoudingen. Het is nog maar een stapje in een lang proces. De Senaat is nog niet meteen weg. De volgende stap is de wettekst die de Senaat effectief afschaft. Die moet dan eerst in de commissie en in de plenaire vergadering van zowel de Kamer als de Senaat worden gestemd. Op het WK voetbal gaat Portugal naar de 8e finales. Portugal won met 2-1 van Kroatië. Kroatië kwam op voorsprong in de tweede helft via een schot van Perisic. Cristiano Ronaldo maakte gelijk van op de stip. In blessuretijd maakte Ramos de 2-1. En dan werd het nog een dol slot, want Kroatië maakte nog gelijk in de 13e minuut van de blessuretijd. Maar die goal werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. Gisteravond kwalificeerde Spanje zich makkelijk voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. En Spanje en Portugal nemen het dan op tegen elkaar in de volgende ronde. Het is eerder fris vannacht met minimaal rond 13 graden de komende uren. De dag begint grijs, de zon breekt dan door en daarna krijgen we aangename maxima rond 25 graden. Ook in het weekend veel zon. En dan nog een tikje warmer, maximaal tot 27 graden. Ik wens je nog een fijne nacht, fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

Het zijn solden in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de meest trendy outfits bij al jouw favoriete merken. Tot maar liefst 50% extra.

0: weet wat dat ze zeggen over toeval en het lot. Ik ben het bijna zeker, ja, die mug is hot.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 5:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In de buurt van Perpignan in Frankrijk zijn al duizenden mensen geëvacueerd als gevolg van een zware natuurbrand. Ook op andere plaatsen in Zuid-Frankrijk woeden bosbranden. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken met temperaturen boven de 40 graden. Meer uitleg door Frank Renaud.
4: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, uit hun huizen en ook van campings, waar de branden huisjes en mobile homes in de as legden. Niet ver van Perpignan vloog een gebouw op een industrieterrein in brand. En zelfs een jacht in een binnenhaven werd gegrepen door de vlammen.
3: De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat zegt de Risk Management Group die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van maar liefst 39%. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
5: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf. En het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
3: In de Kamer is gisteren de herziening van artikel 195 van de Grondwet goedgekeurd. En dat is nodig om in de toekomst de Senaat af te schaffen. Er waren 110 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 11 onthoudingen. De volgende stap is de wettekst die de Senaat effectief afschaft. Die moet dan eerst in de commissie en in de plenaire vergadering van zowel de Kamer als de Senaat worden gestemd. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot zeker 2595. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd. Er wordt nog steeds gezocht naar mogelijke overlevenden. Zo werd gisteren nog een 43-jarige man levend van onder het puin gehaald. Volgens de Verenigde Naties zouden meer dan 50.000 mensen vermist zijn geraakt. En op het WK voetbal gaat Portugal naar de 8e finales. Portugal won met 2-1 van Kroatië. Gisteravond kwalificeerde Spanje zich voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. Spanje en Portugal nemen het nu tegen elkaar op in de volgende ronde. En het weer dan. De dag begint op veel plaatsen nog grijs, maar de zon zal snel doorbreken en we krijgen aangename maxima rond 25 graden. Ook in het weekend veel zon en tot 27 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws en Sportza.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

Vanochtend werd ik wakker met regen op het raam. En één klein kort momentje dacht ik, ze heeft haar regenjas toch aan.

0: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Radio 1 live.

een kluit. Een brabbelpraatje, het vult geen gaatje. Het is klam hier en ook zoveel bier. Ik wil wat doen, ik kan haar betasten. Maar zij heeft ook de vaste lasten. Het is heel onhandig,

0: Alles begint bij luisteren. Het is 6:00. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het is vandaag de eerste vrijdag van de zomervakantie en daardoor zal het extra druk zijn op Brussels Airport. Er worden bijna 82.000 aankomende en vertrekkende passagiers verwacht. Je komt dus het best op tijd, waarschuwt Jeffrey Fransen van Brussels Airport.
1: Dat betekent zo'n 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone en 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone. En we vragen ook om zeker op voorhand nog de veiligheidsregels na te lezen op onze website voor de screening, zodanig dat die vlot kan verlopen en dat mensen op een comfortabele manier aan hun reis kunnen beginnen.
0: In totaal verwacht Brussels Airport in juli en augustus 5,2 miljoen reizigers. Dat zijn er 4% meer dan in de zomer van vorig jaar. In de Kamer is gisteren de herziening van artikel 195 van de Grondwet goedgekeurd. Dat is nodig om de Senaat af te schaffen. Er waren 110 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 11 onthoudingen. De volgende stap is nu de wettekst die de Senaat ook echt afschaft. En die wettekst moet eerst in de commissie en daarna in de plenaire vergadering van zowel de Kamer als de Senaat worden goedgekeurd. De hittegolf heeft in ons land de voorbije weken een ongeziene oversterfte veroorzaakt. Dat zegt de Risk Management Group, die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
2: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Cienzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
0: In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen en raakten 9 mensen gewond bij nieuwe Russische aanvallen. Rusland heeft drones, artillerie, glijbommen en een raket ingezet. Vorige nacht voerde Rusland ook al zware aanvallen uit op de hoofdstad Kiev. Daarbij vielen zeker 27 doden en meer dan 90 gewonden. Op het WK voetbal komen Portugal en Spanje in de volgende ronde tegen elkaar uit. Ze wonnen allebei hun 16e finale. Spanje versloeg Oostenrijk vlot met 3-0. En Portugal had toch wat meer moeite met Kroatië. 2-1 werd daar de eindstand. Helemaal op het einde werd de gelijkmaker van Kroatië nog afgekeurd door de VAR. En momenteel is ook de 16e finale tussen Zwitserland en Algerije aan de gang. Zwitserland leidt na 1 helft met 1-0, dankzij een doelpunt van Embolo. Zonnig vandaag met in het binnenland tijdelijk enkele stapelwolken. Maxima straks tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag iets meer wolken. En telkens tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. De ochtend. Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.
4: Goedemorgen, en zo werd het al vrijdag. 1 oog op een voetbalmatch nog, het andere op wat we hier allemaal gaan doen. En beide ogen voor u natuurlijk. Welkom.

0: The Corrs en Old Town. En we zeggen nog maar net dat we met een halve oog natuurlijk die 16e finale zullen volgen tussen Zwitserland en Algerije. En het wordt daar meteen 2-0 dankzij Ndoye. Zwitserland staat dus royaal vooral.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: En er staat ook nieuws in de kranten. Heidi, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ruth.
0: Fijn jou hier te zien. Wat staat er op de voorpagina's op deze vrijdag, de 3e juli?
3: Wel, er is vooral veel aandacht voor de vele extra doden die er gevallen zijn in ons land door de extreme warmte vorige week. 1222 extra overlijdens door de hittegolfkoppen, het Nieuwsblad en het Laatste Nieuws. Elke dag sterven zeker 100 mensen extra, schrijft de Standaard. Gazet van Antwerpen dan trok naar Linkeroever om daar te gaan praten met de bewoners van het appartementsgebouw waar die zware brand uitbrak. Tot een half jaar wachten voor ze weer naar huis kunnen en de bewoners voelen zich in de steek gelaten. Maakt Rusland zich op voor nieuwe mobilisatie? Dat vraagt de Morgen zich af. En volgens de Tijd kan 250.000 Belgen zijn of haar consumentenkrediet niet afbetalen. Steeds meer mensen lenen ook geld om hun vaste kosten te betalen, zoals bijvoorbeeld de huur- of energiefacturen.

0: Phoebe Bridgers en Lost Boys.
1: De ochtend.
0: In Zuid-Afrika zijn de voorbije dagen duizenden mensen zonder verblijfsdocumenten uit hun huis gehaald en op bussen weggebracht om het land te verlaten. Afgelopen dinsdag was een deadline gesteld door anti-migratiebeweging. Mensen zonder papieren moesten tegen dan het land verlaten. De voorbije dagen werd er veel geweld gebruikt door die anti-migratiebeweging. U heeft die beelden misschien gezien. Maar er zijn natuurlijk ook mensen in Zuid-Afrika die daar anders over denken en die het opnemen voor wie geen papieren heeft. Inge Meijerssonne is zo iemand. Dag Inge Meijerssonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U woont al bijna 6 jaar in Riebeek Kasteel. Dat is een dorpje in de buurt van Kaapstad. U heeft daar een restaurant, een vakantiehuis. U heeft deze week, denk ik, heel wat meegemaakt. Hè? Hoe is het in uw buurt verlopen deze week?
2: De opstanden die zijn geëscaleerd hier. We hebben van de ganse dag, op dinsdag, hebben wij bakjes zien rondrijden met mensen die ze oppikten in de sloppenwijken. Ons dorp, het centrum van het dorp waar ons restaurant ligt, dat ligt ongeveer 2 kilometer van de sloppenwijken. Dus we zagen die auto's constant passeren. Door bij ons restaurant ook politiewagens die mensen oppikten met koffers, met hetgeen dat ze konden meeslepen nog tijdens die escalatie. Dus dat was verschrikkelijk, ja.
0: Ja, dat heeft u gewoon vooral op dinsdag, zegt u, of de hele week gezien?
2: Dat is eigenlijk gans de week geweest, maar maandag en dinsdag, dat was het ergste.
0: Ja.
2: Dan is het echt volledig ontploft hier.
0: Ja. En u wist dat het er zat aan te komen, maar dan is het zover. Wat denkt u dan? Ja. En wat dacht u en wat dachten jullie? Wij gaan iets doen.
2: Je kunt daar niet zomaar machteloos staan toekijken. Dat gaat niet. Mensen worden uit hun huizen gesleurd. Sommigen zonder schoenen. Die stonden daar allemaal op hun kousen. Soms op blote voeten. Het is winter hier, dus het is koud. Zonder kleren. Dat is volledig geëscaleerd. En er is zeer veel geweld gebruikt. Mensen hun deur werden ingeslaan, gewoon uit hun huizen gesleept, winkels werden leeggeplunderd. En dan is er een groep, een WhatsApp-groep, waar dat wij ook op zitten. Dat is de Crime Valley WhatsApp-groep. En daar worden, dat is een beetje een soort buurtwacht,
0: ja.
2: Waarbij dat de mensen posten van, er zijn er veel honden aan blaffen en kan er eens iemand komen kijken. Zo dingen, zo kleine criminaliteit eigenlijk. Maar nu was dat volledig aan het ontploffen. Mensen zeiden van, mijn tuinman zit vast daar in zijn huis. Kan er absoluut, alsjeblieft, iemand komen om hem eruit te halen, want het is gevaarlijk. Ik durf zelf niet rijden, want... en dan was er op een gegeven moment iemand van... de mensen zijn nu allemaal ondergebracht in het politiekantoor in Riebeek West. Dat is ook 2 kilometer van ons.
0: Ja.
2: Zij hebben nood aan eten, aan kledij, aan dekens, aan kussens. Want daar is ook niets. Dat zijn geen slaapzalen. Dat is buiten en een stukje binnen. Mensen met baby's, met kinderen, vaders, moeders, iedereen... Dus dan is er zo'n soort van noodhulp opgestart door de community hier in Riebeek Kasteel. En hebben ze beginnen geld inzamelen.
0: Ja.
2: Op 15 minuten tijd, denk ik, was er 60.000 rand ingezameld. Wat dat ongelooflijk veel is voor hier.
0: Mm-hmm.
2: Zijn er mensen begonnen met gaarkeukens, restaurants, hun deuren opengezet. Als je ingrediënten hebt, kom maar af. Er zijn vrijwilligers erop afgekomen die beginnen koken zijn voor die mensen. Allee, dat was zo een warm gevoel dat wij hadden. Zo van, kom maar, dit is langs de ene kant zeer triest en langs de andere kant zo mooi. Wat we konden zien in de mensen, van wauw, dat is echt fantastisch.
0: Dat mensen elkaar wilden helpen, bedoelt u?
2: Dat ze zoveel, dat er zoveel hulp was.
0: En wie zijn die mensen die hen wilden helpen? Zijn dat dan vooral mensen die u kent?
2: Dat zijn allemaal vrijwilligers. Dat zijn mensen die we kennen, mensen die we niet kennen, mensen die we nog nooit gezien hebben. Uh-huh. Ja, zelfs mijn staf, die eigenlijk zelf bijna niets hebben, zijn dekens gaan brengen, zijn kleren gaan brengen die te klein zijn voor hun kinderen. Ja, dat was zo'n warm gevoel, ongelooflijk.
0: Met hetzelfde gevoel, ja. Namelijk, dit kan niet.
2: Dit kan niet, ja. Ja, daar was iedereen echt het over eens. Ja. Het is ook zo dat er is dus een nieuwe groep ontstaan die iedereen heeft opgestookt. Ze hebben een deadline gezet van... de regering had gezegd van... alle illegalen moeten het land uit. Dus er is een strenger beleid gekomen... Mm-hmm. En een strengere immigratiewet. Daar heeft een zeer radicale groep gebruik van gemaakt. En die hebben een deadline gezet. Voor 30 juni moeten alle illegalen het land uit. Mm-hmm. Desnoods met geweld. En hier hebben ze dat dus ook letterlijk genomen. Ja. In veel dorpen hebben ze dat letterlijk genomen. Maar het zijn wel de drugsbazen die daar... gebruik van gemaakt hebben. Ja. En die de mensen opgehitst hebben. Ja.
0: Want u zegt daarnet, ja inderdaad, het gevoel dit kan niet, maar het gebeurt wel, hè? Want hoe moet het nu verder?
2: Het gebeurt wel, ja. Ja. Die mensen zitten nu nog altijd te wachten op het politiekantoor. Die wachten nu op bussen. De Home Affairs, dus de Binnenlandse Zaken, moet eerst papieren afwerken en ik weet niet wat allemaal. Die zouden gisteren vertrokken zijn normaal gezien, maar die zitten daar nu nog altijd. Uh-huh. En vandaag, volgens de laatste berichten dat we gehoord hebben, zouden die dus gedeporteerd worden naar de grens.
0: Ja, dat is de volgende stap.
2: Hè?
0: Ja,
2: en dat is de volgende stap.
0: Hebben jullie met z'n allen geprobeerd om die mensen wat te helpen? Ik hoor dat het u raakt, begrijpelijkerwijs natuurlijk, als dat zo dichtbij gebeurt. Ja. Ja. Het geeft ook een grimmig beeld, denk ik, hè, van waar u woont.
2: Wij zelf hebben daar niet echt veel last van.
0: Ja, maar ik bedoel, het geeft een ander beeld van het paradijselijke dat mensen zich er vaak bij zullen voorstellen, zeker?
2: Ja, dat is hier nog altijd het paradijs. Hè. Dat zijn dingen die gebeuren hier, die u raken. Langs een andere kant is er dan ook heel veel moois aan het gebeuren. Van Zuid-Afrikaan, laat hem niet zomaar doen. We vinden het allemaal verschrikkelijk, dus oké. We kunnen ook toekijken. We kunnen ook toekijken en zien wat er gebeurt. Ja, oké, het raakt mij niet. Maar we kunnen ook iets doen. En dat is nu gebeurd.
0: Oké, dank u wel voor uw verslag van ter plaatse. Wij volgen

0: Peter Gabriel en Games Without Frontiers.
1: De ochtend.
0: In Nairobi, we zitten weer in Afrika, is het vandaag de laatste dag van belangrijke onderhandelingen over de plasticvervuiling in de wereld. Vorig jaar nog draaide een grote VN-top in Genève daarover uit op één grote mislukking. Er werd toen geen bindend verdrag getekend om de plasticvervuiling aan te pakken. En dat is nogthans nodig. En nu wordt dus in Nairobi opnieuw door de VN een poging gedaan om die onderhandelingen uit het slop te trekken. Of dat lukt, dat kunnen wij vragen aan Sophie Mirko-Dillien. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Mevrouw, u bent co-delegatieleider voor België, bevindt zich dus daar momenteel in Nairobi. Misschien toch eerst nog even schetsen waarom dat vorig jaar in Genève mislukt is.
2: Aan de ene kant is het oplossen van vervuiling door plastics natuurlijk een zeer complex probleem. Plastic zit overal in onze maatschappij, is een belangrijk element van de economie ook. Aan de andere kant zijn het natuurlijk meer dan 180 landen die hier samen moeten overeenkomen over dit onderwerp. En dan moet ik toch ook wel zeggen, wij hadden een voorzitter die de vergadering, de top, in goede banen moest leiden, die misschien niet goed op de hoogte was of niet helemaal wist hoe hij zo'n grote multilaterale onderhandeling moest aanpakken.
0: Oei, dat is wel een probleem.
2: Klopt, en daarom zijn we ook...

0: opgelucht dat we sinds februari dit jaar een andere voorzitter hebben. Het gaat om Julio Cordano, een zeer ervaren Chileense diplomaat. Hij heeft al een aantal andere multilaterale complexe verdragen onderhandeld, onder andere over de Hoge Zee. En we hebben het gevoel dat we met hem in veiligere handen zitten, okay. Of in ieder geval de goede richting uitgaan.
1: Ja, dat is wel frustrerend. Kan ik me voorstellen dat het soms ook van één persoon kan afhangen, hè? Hoe het dubbeltje valt, langs welke kant. Want er is dringend actie nodig, veronderstel ik.
0: Ja, plasticsvervuiling is een enorm probleem. Iedereen heeft de beelden al gezien van schildpadden die verstikken in vislijnen en dergelijke, stranden vol met afval. Maar aan de andere kant is het ook soms veel kleiner. En microplastics vind je overal. Er zijn aanwijzingen dat die zeer negatief zouden zijn voor de gezondheid van dieren, gezondheid van mensen. Dus probleem dat we echt moeten aanpakken.
1: Ja, en we kijken natuurlijk vanuit een zeer geprivilegieerde, waarschijnlijk westerse blik en denken, we zijn toch goed bezig, we zijn toch aan het veranderen?
0: Ja, België noemt zichzelf misschien vandaag, sinds gisteren ook bijna wereldkampioen in andere zaken, maar ook in recycleren. In recycleren, wij zien dat echt als een van onze sterktepunten. Maar zoals een aantal collega's van mij hier altijd zeggen, you cannot recycle your way out of this. Recycleren is goed, maar dat is natuurlijk maar een heel klein deel van het probleem.
1: Ja, want als er al plastic is, ja, dan moet je het wel gaan recycleren. Het is beter om te zorgen dat er minder plastic is, zoiets.
0: En dat klopt inderdaad. Dus dat is ook de reden dat een heel aantal ambitieuze landen, en dat zijn echt niet alleen landen uit de westerse wereld of Europese landen, zelfs Kenia zelf, die een aantal verplichtingen heeft rond de manier waarop dat producten geproduceerd worden of wegwerpplastic, zoals plastieke zakjes en dergelijke, die verboden zijn hier. Maar die ambitieuze landen ijveren dus voor upstream maatregelen in de eerste plaats. En dat betekent dus alles wat met productieproces, chemicaliën in producten, manieren van het maken van producten. Bijvoorbeeld, kan dit gerecycleerd worden? Is dit gemaakt uit 10 verschillende soorten plastic en dergelijke? Maar daar dus ook maatregelen van te hebben.
1: Ja, want dat is toch ook altijd de vraag, hè? We kunnen dan nog wel zo ons best doen in onze vuilzakken hier. Dat hele grote verhaal, productie, die hele grote spelers. Denk maar aan China. Ja, zolang die niet mee aan boord zijn, ja, dan kunnen wij recycleren wat we willen.
0: Daarom zijn we ook wel blij dat China hier constructief meewerkt in dit proces. Nu, dat is zeker niet sinds deze fase in Nairobi. Dat kan ook wel zeggen in Genève al, dat China heel constructief meewerkte. China kijkt eigenlijk naar dit probleem als een probleem waar zij wel, verplichtingen die zullen opgelegd worden, waar zij wel mee om kunnen. Zij zien hun industrie wel in staat om de nodige veranderingen te maken om bijvoorbeeld beter recycleerbare producten of producten die minder snel stuk gaan en dergelijke te maken. Dus China is er natuurlijk mee, omdat zij ook wel weten dat de ambitieuze markten of landen zijn hun afzetmarkt. Dus
1: ze
0: kunnen daar ook niet blind voor blijven.
1: Zijn er grote dwarsliggers?
0: Wel, de olieproducerende landen, met olie is natuurlijk ook een basis voor plastic productie. Zij zijn de moeilijke onderhandelaars hier aan tafel, met Saudi-Arabië op kop eigenlijk.
1: Nochtans, heeft Saudi-Arabië, is dat niet zo een voorstel op tafel gelegd om echt tot een concrete doelstelling te komen?
0: Een recyclagedoelstelling. Nu, het ironische daaraan is natuurlijk dat als je, ik ga het nu heel blunt zeggen, maar als je meer produceert, dan kan je natuurlijk ook meer recycleren. Ja. Dus een recyclagetarget op zich.
1: Dat kunnen we allemaal.
0: Ja, inderdaad. Dus daar moet natuurlijk veel meer. Nu, we grijpen deze kans natuurlijk van Saudi-Arabië aan om daar iets positiefs aan toe te voegen. Dus ook monitoring over hoeveel wordt er geproduceerd, wat houdt dat juist in van soorten producten en dergelijke. Om dus over de hele levenscyclus te traceren en te bekijken. Maar enkel en alleen dat recyclagetarget is misschien makkelijk om te communiceren en klinkt als een idee waar niemand tegen kan zijn. Maar in het Frans zeggen we, c'est une fausse bonne idée. Omdat er natuurlijk veel meer bij te kijken komt.
1: Dat heeft u ons mooi uitgelegd. Dank u wel en succes daar. Daar moet iets uit de bus komen. Sophie Mirgaud-Dilien als co-delegatieleider voor België. Dank u wel.
0: Dank u wel.
2: VRT Radio 1. De Ochtend.
1: Half zeven, de voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf.
2: Ja, volgens de voorlopige gegevens was er een oversterfte van maar liefst 39%. En dat betekent dus dat er 1222 mensen extra overleden zijn door de hitte. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020.
1: Na 7:30 kunnen wij daarover bellen met een spoedarts van het UZ Gent.
2: Het is vandaag de eerste vrijdag van de zomervakantie en daardoor zal het extra druk zijn op Brussels Airport. Er wordt bijna 82.000 aankomen en vertrekkende passagiers verwacht. In totaal zullen er op Brussels Airport in juli en augustus 5,2 miljoen reizigers passeren. En dat is zo'n 4% meer dan in de zomer van vorig jaar. En dan natuurlijk nog dat WK-voetbal, want daar komen Portugal en Spanje tegen elkaar uit in de volgende ronde. Want ze wonnen allebei hun 16e finale. Spanje versloeg Oostenrijk vlot met 3-0. Portugal had iets meer moeite met Kroatië. Daar werd het uiteindelijk 2-1. En op dit moment is ook nog de 16e finale tussen Zwitserland en Algerije aan de gang. En als ik even naar het scherm kijk, dan zie ik daar dat het nog altijd 2-0 staat voor Zwitserland.
1: Dat is zo. En het weer, dan kan je naar dat andere scherm kijken.
2: Ja, zonnig vandaag. Met in het binnenland wel tijdelijk enkele stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Ook het weekend wordt vrij zonnig. Enkel op zondag zijn er iets meer wolken. En het wordt ook warm tot 27 graden.
3: Radio 1. De ochtend.
4: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.

0: Roxy Music met Dance Away.
1: De ochtend.
0: Dus iets over 6:30 en dan duiken we dieper de kranten in. Heidi, jij hebt kunnen lezen dat zowel het Nieuwsblad als de Gazet van Antwerpen gaan praten zijn met appartementsbewoners die de vreselijke brand op Linkeroever hebben overleefd en kwamen kijken wat er overschiet.
2: Ja, en het is duidelijk dat het ongenoegen naar het stadsbestuur ook heel groot is. Dat zagen we ook al in het journaal gisteren. Want de verzekering die voorziet dus 5 dagen hotel voor die mensen die niet terug kunnen naar hun appartement. Maar daarna moeten ze zelf bij het stadsbestuur gaan aankloppen voor hulp. En dat vinden veel mensen niet gepast, want dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend als je bijvoorbeeld niet goed te been bent. Er is ondertussen wel een crowdfunding opgezet, lees ik in de krant, voor de slachtoffers en ook een inzamelactie voor kledij. Want sommige mensen hebben nog altijd niets. Eén vrouw vertelt in het Nieuwsblad dat ze zelf niet thuis was toen de brand uitbrak. Haar kinderen zijn gelukkig wel naar buiten kunnen gaan, maar dus al hun spullen liggen nog binnen. Ze hebben niets en ze hebben ook geen enkel idee hoe groot de schade in hun appartement eigenlijk is. Een van de slachtoffers staat ook in de krant. De 78-jarige Giselle staat in het laatste nieuws. Zij woonde alleen, maar ze was slechte been door een gebroken heup. De buren hebben haar nog kunnen waarschuwen dat de brand was uitgebroken, maar ze is dus helaas niet buiten geraakt. En een brandexpert zegt ondertussen ook in het laatste nieuws dat dit een drama was dat misschien vermeden had kunnen worden, want hij zegt dat bij oude gebouwen van voor 1994 er nog oude brandnormen gelden.
0: Legerbaas Frederik van Sina, die staat in het laatste nieuws.
2: Ja, en die komt met een opvallende waarschuwing. Hij zegt dat de Amerikanen mogelijk tot 1/3 van hun militair materiaal zullen terugtrekken uit Europa. En dat wordt volgens hem ook het onderwerp van de NAVO-top van volgende week. Dus dat wij als Europeanen steeds meer zelf zullen moeten instaan voor onze verdediging. En hij waarschuwt ook dat wij als België ook steeds zwaarder onder druk zullen komen te staan om meer en meer te investeren in defensie. Nu, volgens de Franstalige krant La Libre zullen onze militaire CITES in elk geval vanaf het einde van dit jaar al beveiligd worden met de hulp van drones. Verder dan nog in het Nieuwsblad. De Amerikaanse ambassadeur Bill White die heeft mogelijk iets te hard gefeest in het Brusselse Jubelpark om die 250ste verjaardag van de VS te vieren. Dat was een groot evenement, 9000 genodigden. Maar nu blijkt dat het vuurwerk mogelijk schade heeft veroorzaakt aan de historische gebouwen in het park.
0: Nee.
2: Het gaat om het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis. Daar hebben ze gemerkt dat er schade is, onder andere aan het dak en ook aan de kroonlijsten. En er is ook een standbeeld in het park dat beschadigd is geraakt. Nu, het is nog niet helemaal zeker dat het de schuld is van Bill White, want het zou ook het zware onweer kunnen geweest zijn. Dat moet nu allemaal worden uitgeklaard en onderzocht door de regie der gebouwen.
0: En dan nog die cijfers, echt trieste cijfers, hoge cijfers. Ja. Er zijn door de hittegolf zeker 1200 mensen meer gestorven.
2: Ja, ook demograaf Patrick de Bozere die schrikt daar enorm van in de Standaard. Dat zijn meer doden dan bij de vorige hittegolven, zegt hij. En er is ook een begrafenisondernemer die in de krant vertelt dat ze op een bepaald moment de vragen vorige week gewoon niet konden volgen. Dat ze daar ook heel wat vragen en oproepen van de politie hebben gekregen over mensen die alleen woonden en die dus gevonden zijn. En de Standaard vraagt zich daarom af of de overheid toch niet meer had kunnen doen, bijvoorbeeld door de ziekenfondsen of de OCMW systematisch in te schakelen om dus naar alleenstaande of meer zorgbehoevende mensen te gaan kijken of ze oké waren of niet.
0: In de Tijd staat dat veel mensen leningen niet kunnen afbetalen.
2: Ja, het gaat dan niet over woonleningen, maar over consumentenkredieten. Dat zijn dus leningen of kredieten die mensen aangaan voor bijvoorbeeld een wagen, om een reis te betalen, om een nieuwe smartphone te kopen of voor andere kosten. En ruim 250.000 Belgen kunnen die blijkbaar niet op tijd afbetalen. Nu, hulpverleners vertellen in de Tijd dat zij zien hoe steeds meer mensen dus ook zelfs een krediet moeten aangaan om hun gewone vaste kosten te betalen. Zoals de schoolfacturen bijvoorbeeld, de huur, de energierekeningen. En daarnaast zien ze ook dat veel mensen ook heel vatbaar zijn voor de groeiende online reclame van bijvoorbeeld goedkope webwinkels zoals Shein. En dan nog op deze drukke dag voor Brussels Airport, zoals we daarnet al zeiden, heeft het laatste nieuws nog een rangschikking gepubliceerd van de beste en slechtste luchtvaartmaatschappijen voor als u dus nog een vliegreis wil boeken voor deze zomer. Aer Lingus, Air Europa en Vueling, die zijn het minst betrouwbaar. Veel annuleringen en vertragingen daar. Gevolgd door, opvallend toch, KLM en dan pas Ryanair. De beste maatschappij is Austrian Airlines en ook Brussels Airlines staat nog net in de top 10.

0: een lange staart, die nieuwe van Angèle Dile.
1: De ochtend.
0: In Venezuela is het dodental na de zware aardbevingen vorige week intussen opgelopen tot bijna 2600. Al was er gisteren wel ook een klein lichtpuntje, zo gaat het dan soms zijn. 8 dagen na de ramp is een man van 43 nog levend van onder het puin gehaald. Maar natuurlijk zijn meer dan 10.000 mensen gewond, duizenden mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. En hulpverleners proberen hen zo goed mogelijk te helpen. In moeilijke omstandigheden kunnen wij ons voorstellen, maar wie dat echt weet is Rick Telemann. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Meneer, u werkt voor de civiele bescherming. U bent lid van BeFast. U bent in de zwaar getroffen regio La Guaira. Als deel van het European Union Civil Protection Team. Wat doet u daar precies, meneer Telemann?
2: Wel, samen met de collega's proberen we hier de Europese teams te ondersteunen die uitgezonden zijn via het Europees mechanisme als civiele bescherming eigenlijk.
0: Ja, en ondersteunen, dat betekent, u heeft een logistieke functie?
2: Wel, ook ja, logistiek functie onder andere, maar ook coördinatie. De leiding is hier eigenlijk door OCHA, dus het Office Center for Humanitaire Affairs, die de hele coördinatie op zich nemen en wij ondersteunen en vooral eigenlijk de Europese teams met allerhande zaken eigenlijk.
0: Ja, hoe lang bent u daar nu?
2: Wij zijn de 27e vertrokken, 27 juni, ja.
0: Ja, wij proberen ons een beeld te maken en we krijgen natuurlijk ook beelden waardoor wij een idee hebben van hoe het daar is, maar u ziet het daar nu echt en ondervindt het aan de lijve. Hoe groot is de ravage, meneer?
2: Wel, wij verblijven natuurlijk in de base of operation, dus het basiskamp van waar dat alle ploegen aangestuurd worden. Maar wij doen ook verschillende assessments. Er zijn verschillende plaatsen waar dat de teams zich bevinden op het terrein. En we gaan dus de Europese teams gaan bezoeken om te zien wat dat kunnen betekenen voor hen. En dan zien we natuurlijk wel de enorme ravage die vooral rond de kuststreek zich voordoet eigenlijk. Het zijn vooral Hier is heel veel hoogbouw en het is daardoor dat er ook enorm veel slachtoffers zijn, omdat die hoogbouw heel gevoelig is bij aardbevingen.
0: Ja, en dus heel veel verwoestingen van die hoogbouw en heel veel mensen zonder huis. Waar kunnen zij terecht?
2: Inderdaad, ja. De meeste mensen verblijven op straat of in kleine tenten. Er zijn ook al een aantal tentenkampen opgebouwd, maar van de collega's die zich ook op het terrein begeven, heb ik toch vernomen dat de meeste mensen proberen dichtbij hun vernietigde gebouwen te blijven. Er is hier ze moeilijk eigenlijk allemaal gecentraliseerd, de mensen. Dus ze proberen, we hebben toch de indruk dat de meeste mensen rond beschadigde en de vernietigde gebouwen blijven.
0: Ja, dicht bij huis, misschien is dat psychologisch, hè? Of dicht bij elkaar. Ons land stuurt tenten en hygiënische middelen. Is dat ook waar het eerste nood aan is?
2: Ja, ik denk het wel. Dus we zijn nu, de aardbeving is gebeurd, de 24, 25. We zijn nu toch al 6-7 dagen verder in de rescuefase. We gaan nu eigenlijk over naar de recoveryfase. Oké, er zijn de teams die nog op het terrein zijn. Er zijn niet nog teams. Die zoeken natuurlijk nog altijd verder waar ze denken dat er mogelijk nog slachtoffers zijn. Maar de focus gaat nu vooral meer gaan op shelter. Dus dat de mensen kunnen onderdak bieden. En ook vooral hygiëne. De wash, dus de sanitaire voorzieningen die eigenlijk moeten zo snel mogelijk aangeboden worden.
0: Ja, we hadden eerder al onze correspondent daar ter plaatse die zei, ja, er zijn nog altijd heel veel mensen vermist uiteraard. Dat gaat over een aantal, denk ik, meer dan 50.000 mensen. En dat de geur van dode lichamen ook echt in de straten hangt.
2: Ja, dat klopt, ja. Dus, het is ook hier warm. Het is altijd tussen de 25 en 30 graden. En die lijken beginnen zich nu al, de mensen, dus die lijken die nog in de puinen zitten, beginnen zich nu al een beetje anders te gedragen dan normaal en met de nodige ongemakken die erbij komen.
0: Ja, bent u dan ook bezorgd voor de volksgezondheid daar?
2: Ik denk dat de grote uitdaging gaat zijn om te zorgen dat er zeker geen epidemieën gaan uitbreken. Het is erom dat vooral hygiëne, de mensen de tools geven om zich beter te beschermen en dat er vooral dus sanitaire installaties of sanitaire voorzieningen komen, zodat ze zich daartegen kunnen beschermen.
0: Ja. En hoe zit het met de samenwerking? Ja, dat is wat u misschien het meeste in beeld kan brengen. In het begin was het chaos, ook niet abnormaal. Is dat al wat gestroomlijnd?
2: Ja, dat verbetert iedere dag. In het begin liep dat natuurlijk wat stroef, maar hoe langer je hier bent, hoe beter je elkaar leert kennen. Groeit dat vertrouwen tussen elkaar, dat de lokale autoriteiten ook zien dat wij hier zijn, de goede bedoelingen, om hier zijn om de mensen zoveel mogelijk te helpen. En dat verbetert dag bij dag, ja. Ja. En ik denk dat dat wel de bevolking ten goede komt.
0: Mm-hmm. Hebt u al iets van deze schaal ooit gezien en meegemaakt?
2: Wel, ik ben ook al in Haiti geweest. Dat was dan eigenlijk nog erger volgens mij, omdat hier is er toch enigszins iets van de leiding van coördinatie, waar dat we kunnen mee overleg plegen en waar dat we kunnen in dialoog mee gaan om tot de beste oplossingen te komen. In Haiti was een brekker dat wel, dus die structuur die hier nu wel aanwezig is.
0: Oké. Ik ga u laten rusten vanavond, want morgen weer een drukke dag, denk ik. En een belangrijke dag daar ter plaatse in La Guaira. Rick Telamon van de Civiele Bescherming en van BFAST, dank u wel voor uw verslag.
2: Ja, dank u wel.
0: Files naar Brussel. Intussen op de A12 staat er 10 minuten in Londerzeel. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten van Stroombeek tot Diegem. Daar is door een ongeval 1 rijstrook dicht en dat is het voorlopig.
1: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.

0: Zo, Jorge, denk ik, en Marisa Monch. Dat weet ik wel, dat dat zo dient uitgesproken te worden met Quando Chego Fa.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Maar we zitten juist in het juiste talenregister, ja, voor het te hebben over de wedstrijden die zijn afgelopen, Olivier. Goedemorgen.
2: Ja, morgen.
0: Twee matchen al gespeeld, afgelopen uren geen verrassingen, maar wel controverse.
2: Ja, de logica dat Spanje zou winnen tegen Oostenrijk en Portugal tegen Kroatië werd gerespecteerd. Maar het is inderdaad in die Portugese match dat toch een bijzondere eindnoot was. Hè. Kroatië was via Perisic op 0-1 gekomen. Daarna kregen de Portugezen een strafschop. En wie anders ging er achter de bal staan? Voilà, inderdaad, penalties binnentrappen, dat lukt nog voor Ronaldo. 1-1 dus, en in de toegevoegde tijd van de tweede helft kwam Portugal op 2-1 via Gonçalo Ramos. Boeken toe, zo leek het, maar in de allerlaatste minuut was er de gelijkmaker van Gvardiol. Maar niets wat de VAR niet kan verpesten in dit toernooi. Die had een chipsensor en in die bal. En daar was een aanraking opgemerkt in de fase voor de goal. Aangezien vooral de assistgever voor die goal die stond offside. En ja, voilà. Kroatië, een nieuw nationaal trauma rijker.
0: Oh, pijn.
2: Heel veel pijn daar. Portugal dus wel door en het speelt tegen Spanje. Heerlijke affiche daar.
0: Ja, en Spanje ging makkelijk voorbij Oostenrijk.
2: Ja, 3-0 doet dat vermoeden. En het had meer kunnen zijn, want 23 schoten heeft de Rode Armada kunnen produceren. Oyarzabal stond alweer te blinken met 2 goals. Luister maar.
3: Contento por ayudar al equipo, por pasar una ronda más y nada. Felices y ahora descansar ya por lo siguiente.
2: Inana, voilà. Trouwens, ook niet onbelangrijk. Spanje incasseerde nog geen enkele goal op dit WK.
0: We zijn gewaarschuwd. Enfin, als we winnen, ja, van de VS natuurlijk. Voilà. Ten slotte nog even kijken naar ons televisiescherm hier. Ik zie veel knuffelen.
2: Ja.
0: En dat is bij de Zwitsers. Hè?
2: De Zwitsers zijn erin geslaagd om met 2-0 te winnen tegen Algerije. Goals van Embolo. En ook net na de pauze meteen Dan Ndoye. En zij gaan dus door naar de volgende ronde. Winnaar van Ghana, Colombia daar dus.
0: Straks meer over het WK met Tom Boudeweel. Jij komt ook nog eens langs, maar het gebeurt bijna onopgemerkt. Ja. De Ronde van Frankrijk start morgen.
2: Ja, ja, de wielerliefhebbers zetten zich schrap voor misschien een van de beste deelnemersvelden in jaren tijdens deze Tour. Elke grote naam is erbij, op Wout van Aert na. In Barcelona trouwens, waar ze starten. Tadej Pogacar is weer de te kloppen man. Hij kan de Tour voor de 5e keer al winnen. Heeft maar 16 wedstrijden gereden afgelopen seizoen. Hij heeft eigenlijk het huidige seizoen. Maar dat betekent niks. Hij voelt zich goed.
4: Pretty good. Only 16 days on racing, but the training kilometers are also counting. And there's been a lot, so I think we're ready.
2: Hij heeft veel getraind en ons land ziet met Remco Evenepoel een uitdager voor Pogacar. En die heeft 3 checks die hij wil afvinken.
5: Ik voel me behoorlijk goed en ik denk dat ik wel terug ga mikken op ritwinst, tijdritwinst. En hopelijk ook terug richting het podium gaan. Dat is een beetje mijn persoonlijke ambitie voor deze Tour.
2: Voilà. Ten slotte kan er ook nog Belgisch succes komen uit onze enorm grote pool van landgenoten in de Tour. We zijn namelijk met 31. Geen enkel land doet beter. En bij die 31 is Jasper Philipsen. Hij is op groene missie, ook dankzij een gunstiger puntensysteem voor die groene trui.
6: Ja, klopt. Dus het is eerlijk. Hè. Dus, als je een aantal ritwinsten kunt pakken, dan ben je ook verdiende winnaar volgens mij van een groene trui. Dus sowieso ritwinst is natuurlijk doel 1. En dan pak je veel punten en raak ook ergens voor die groene trui.
2: Tot zover de interviews van aan de persconferentie onder de Sagrada Familia. En morgen dus de ploegentijdrit. Daar beginnen ze met Montjuïc als mooie eindfinish.
0: Dat is omhoog, dat weet ik.
2: Ja.
0: Dankjewel, Olivier. Zometeen het nieuws van 7. Tot daarna.
7: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
8: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
9: Powered by KBC.
10: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
11: J'aime le drame, j'aime le go.
10: Ben Vols, Bill Callahan.
12: Remember the good things.
10: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
13: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
14: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
13: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
14: Oké. Okay.
13: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
15: Enagreen.
13: Energie-rebellie.
16: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. en verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
1: 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Door de hittegolf zijn de afgelopen weken ruim 1200 mensen meer gestorven dan te verwachten was. En op het WK voetbal gaan Spanje, Portugal en Zwitserland door naar de volgende ronde. Goedemorgen. Door de hittegolf van de afgelopen weken stierven ruim 1200 mensen meer dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van de Risk Management Group. Die valt onder volksgezondheid. Er is dus sprake van oversterfte, zegt Annelies Wijnands van Volksgezondheid.
15: Dus volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest in ons land van 39% tijdens de hittegolf. Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren.
1: De piek in extra overlijdens was vorige zaterdag en zo'n grote oversterfte is echt wel heel uitzonderlijk.
15: Tijdens COVID werd daar natuurlijk ook vaak over gesproken. Maar hier hebben we dus ook wel de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen gekend in ons land sinds de eerste coronagolf.
1: Bij de extra sterfgevallen zitten vooral 85-plussers, maar ook in de groep onder 65 jaar waren er 180 overlijdens meer dan te verwachten was. Vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek voor de opsporing van baarmoederhalskanker krijgen voortaan zelf het resultaat van hun uitstrijkje. Voordien werd dat enkel gedeeld met de arts. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee bekendgemaakt. Volgens de minister zullen op die manier jaarlijks ongeveer 400.000 vrouwen sneller en beter geïnformeerd worden over hun screeningsresultaat. Het is vandaag de eerste vrijdag van de zomervakantie en vertrekken veel mensen dus op vakantie. Op Brussels Airport verwachten ze meer passagiers dan normaal. Dat vertelt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
17: Op een gemiddelde dag doorheen het jaar zien we zo'n 70.000 passagiers op de luchthaven. Nu, met de start van de vakantie, ligt dat op zo'n 82.000 passagiers. Dat is hoger dan het normale aantal. Dus we vragen reizigers om zeker op tijd naar de luchthaven te vertrekken, zodanig dat die reis toch al comfortabel en vlot kan beginnen.
1: In totaal zullen er deze vakantie 5,2 miljoen passagiers via Brussels Airport reizen. Dat is een stijging van 4% ten opzichte van de zomer van vorig jaar. In de buurt van Perpignan in Frankrijk zijn nu al duizenden mensen geëvacueerd als gevolg van een zware natuurbrand. Ook op andere plaatsen in Zuid-Frankrijk woeden bosbranden. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken, met temperaturen boven de 40 graden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
18: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, uit hun huizen en ook van campings, waar de branden huisjes en mobile homes in de as legden. Niet ver van Perpignan vloog een gebouw op een industrieterrein in brand. En zelfs een jacht in een binnenhaven werd gegrepen door de vlammen.
1: De Amerikaanse president Donald Trump heeft enkele dagen voor de NAVO-top in Turkije nog eens uitgehaald naar de bondgenoten. In een boos bericht op zijn sociale mediakanaal noemt Trump het belachelijk dat de VS eenzijdig de NAVO blijft steunen. Trump zegt ook nog eens dat zijn land veel meer uitgeeft aan het Westerse bondgenootschap dan sommige andere lidstaten. En hij wil dat de Europese landen hun defensie zelf in handen nemen. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot bijna 2600. Dat heeft interim-president Delcy Rodríguez gezegd. Er wordt ook nog steeds gezocht naar mogelijke overlevenden. Zo werd gisteren nog een 43-jarige man levend van onder het puin gehaald. Ons land heeft tenten gestuurd naar Venezuela. Die komen van pas, want mensen onderdak bieden is nu de volgende prioriteit. Dat zegt Rick Telamon. Hij werkt in de zwaar getroffen regio La Guardia voor het Europese burgerbeschermingsteam.
19: Er zijn nu nog teams die zoeken natuurlijk nog altijd verder waar ze denken dat er mogelijk nog slachtoffers zijn. Maar de focus gaat nu vooral meer gaan op shelter, dus dat de mensen kunnen onderdak bieden. En ook vooral hygiëne, de sanitaire voorzieningen die eigenlijk moeten zo snel mogelijk aangeboden worden.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft 2 experimentele geneesmiddelen tegen ebola goedgekeurd. De eerste patiënten die besmet zijn met het virus krijgen vanaf nu een testbehandeling. Er is tot nu toe geen vaccin of medicijn tegen de zeer gevaarlijke variant van ebola. 1 op de 3 mensen die besmet zijn sterven aan het virus. In Congo, waar de epidemie uitbrak, zijn nu al 1460 mensen besmet en bijna 450 zijn eraan overleden. Op het WK voetbal gaan Spanje, Portugal en Zwitserland door naar de 8e finales. Zwitserland won zo net van Algerije met 2-0. Portugal haalde het niet zonder moeite van Kroatië met 2-1. Helemaal op het einde werd de gelijkmaker van Kroatië nog afgekeurd door de VAR. En gisteravond kwalificeerde ook Spanje zich voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. Een verslag van Nicolas de Brabander.
20: Een ruime en verdiende zege voor Spanje dat op geen enkel moment in de problemen kwam tegen een zwak Oostenrijk. De Spanjaarden benaderden vooral in het slotkwartier van de eerste helft hun allerbeste voetbal en maakten toen ook de openingsgoal. Cucurella legde knap af van op links en Oyarzabal trapte de 1-0 binnen. Ook na rust had de Europese kampioen alles onder controle. Porro kopte de 2-0 in doel en in het slot mocht Oyarzabal, moederziel alleen voor doel, zijn 4e goal al maken van dit toernooi. 3-0 dus, voor het eerst sinds het gewonnen WK van 2010 wint Spanje nog eens een knock-outwedstrijd. En het sterke Spanje heeft na 4 wedstrijden ook nog altijd geen tegendoelpunt geïncasseerd.
1: Spanje en Portugal nemen het nu tegen elkaar op in de volgende ronde. En als de Rode Duivels hun 8e finale tegen de VS winnen, dan wordt Spanje of Portugal de volgende tegenstander van de Belgen. Het weer zondag vandaag met in het binnenland tijdelijk enkele stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag zijn er wat meer wolken. We halen telkens tot 27 graden. De voorbije weken was er in ons land een duidelijke oversterfte door de hittegolf. Dat was de opener van het ochtendnieuws. Volgens voorlopige cijfers stierven er ruim 1200 mensen meer dan te verwachten was door de hitte. Meer details op vrtnieuws.be.
9: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.
0: Goedemorgen, die oversterfte, dat zijn cijfers. Maar achter elk cijfer gaat een mens schuil natuurlijk. Die hitte heeft er dus hard in gehakt. Moeten we straks toch eens over praten. We gaan ook even naar Seattle, thuisbasis van onze Rode Duivels. Welkom bij De Ochtend.

0: The Waterboys met dat niet kapot te krijgen nummer A Girl Called Johnny.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Straks zo rond 9:15 valt het vonnis in de zaak van een van de grote schietpartijen rond het metrostation Clemenceau in Anderlecht vorig jaar.
3: Ja, daarvoor moeten we terug naar 5 februari 2025. Er is toen met zware oorlogswapens geschoten rond het metrostation. Verschillende kogels zijn toen zelfs ingeslagen in de slaapkamer van een kind. Gelukkig is er toen niemand gewond geraakt, maar er volgde toen wel een indrukwekkende klopjacht, want de daders die waren eerst even spoorloos.
4: In Anderlecht in Brussel wordt er nog gezocht naar de daders van een schietpartij aan het metrostation Clemenceau.
0: Het metroverkeer werd vanmorgen vroeg stilgelegd omdat de politie op zoek was naar twee verdachten. Mensen die vanmorgen met een kalasjnikov op iemand geschoten zouden hebben en daarna in de metro waren gevlucht.
5: Ze viseerden blijkbaar toch wel degelijk iemand. En die iemand die wist dan te ontsnappen, want er zijn geen slachtoffers gevallen.
6: On a peur. Voilà, on a des enfants, on a peur. Effectivement, moi j'ai peur, je sors comme ça. Si je devais prendre ma fille à l'école, tu paniques quand même. Tu te dis, là j'ai la famille qui vit en métro. On sait pas trop, on n'est pas renseigné, on a peur, oui.
3: Ja, de vermoedelijke daders zijn dan uiteindelijk wel opgepakt, maar de eigenlijke schutter die is ondertussen opnieuw verdwenen, want enkele maanden geleden heeft hij zijn enkelband doorgeknipt en sindsdien is hij op de vlucht. En dat zal dus straks mogelijk bij verstek veroordeeld worden. Nu, de andere verdachte die terecht staat, die liep die ochtend ook met een zwaar aanvalsgeweer rond bij het metrostation Clemenceau. Hij loste wel geen enkel schot, maar ook hij riskeert een zware celstraf.
0: Dat weten we dus later vandaag. Die schietpartij toen was jammer genoeg niet de enige daar in die wijk rond Clemenceau in Anderlecht. We hebben Jens Popelier bij ons. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: U woont in de buurt van het Clemenceauplein, heel dichtbij, denk ik?
7: Ja, op 3 straten van het plein, ja.
0: Dat is dichtbij, kunnen we zeggen. En u bent ook lid van het collectief Respect Kuregem. Hoe gaat het daar intussen?
7: Ik zou goed nieuws willen brengen.
0: Het begint al met een zucht.
7: Ja, ik zou goed nieuws willen brengen, maar het gaat alleen maar bergaf, inderdaad. Het gaat niet goed met de wijk, nee.
0: Nee, we hebben de wijk ook bloedrood zien kleuren de afgelopen dagen in de hitte.
7: Ja, ook inderdaad. Het is een groot hitte-eiland, onze wijk, ja.
0: Ja, daar hebben we het uitgebreid over gehad, over hoe dat komt. Wijken met minder sociale kansen, achtergestelde wijken, hebben het ook warmer, snikheet. Dat gaat allemaal samen natuurlijk, hè. Hoe zegt u, het gaat alleen maar slechter? Lopen er nog altijd mensen rond met oorlogswapens?
7: Er zijn nog altijd afrekeningen binnen dat drugsmilieu. In onze wijk wordt er heel veel gedeeld, heel veel drugs gebruikt. En dat creëert hotspots waar men veel geld kan verdienen. En dan wordt het een territoriumoorlog en met de gevolgen van die
0: schietpartijen. En dus nog altijd schietpartijen.
7: Inderdaad, in eind juni was er nog een schietpartij in onze buurt. Ja, op een paar straten van bij mij.
0: Ja. Het klinkt cynisch misschien, hè, maar we zijn daar een beetje aan gewend, denk ik, in het nieuws zelf. Hè?
7: Ja, ik denk dat het op een bepaald moment dat de gevoeligheid eraan afneemt. Maar voor ons is het een dagelijkse realiteit. Voor de families in onze buurt. De schietpartijen maakt deel uit van een van de vele problematieken in onze wijk.
0: Ja, ik hoorde die mevrouw daarnet zeggen in dat korte montage. On a peur, oui. We hebben schrik. Ik moet met mijn dochter naar school. Ik durf niet buiten te komen. Het kan elk moment gebeuren. Is dat echt wat er leeft in de buurt?
7: Er is zoveel dat leeft in de buurt. De buurtbewoners staan met de rug tegen de muur. Kuregem kan je vergelijken met het sterfputje van Brussel. Alle problemen komen in onze wijk terecht.
0: Ja. Hoe uitziet dat elke dag, meneer Popelier? U komt buiten en dan?
7: Ah, een verloop van een normale dagje in Kuregem. We komen buiten en het feit dat we al de openbare ruimte betreden heeft ons een gevoel van spanning. We moeten opletten dat we niet struikelen over het vele afval in onze wijk. Er is sluikstort, er is zwerfafval. Dan de personen die rondhangen in onze wijk. Er is een enorm crackprobleem. Er wordt gedeeld, er wordt gebruikt. De mensen die crack gebruiken, die zijn de voeling volledig kwijt met de realiteit. Het wordt een gevaarlijke situatie. Er worden mensen aangevallen om bezittingen te stelen, om toch crack te kunnen kopen achteraf. De staat van de openbare ruimte zelf. De gemeente geeft zelf toe dat zij 60 jaar achterstand hebben bij de renovatie van de openbare ruimte. Het is van alles. Ja.
0: Als u dat beschrijft, u komt buiten, dat betekent eigenlijk constant op uw hoede zijn.
7: Exact. U bent constant op uw hoede. Het is een soort van switch die aanslaat op het moment dat u uw voordeur verlaat. zal er mij iets overkomen? Wie zal mij aanspreken? Ik ben blij dat ik zelf geen kinderen heb in de wijk. Ik heb schrik voor de families met kinderen. Die kunnen niet buiten spelen. Dat gaat niet. Er is geen plaats voor kinderen in onze wijk om buiten te spelen.
0: Er is toen bij die grote escalatie veel beloofd. Bijvoorbeeld extra politie. Merkt u daar iets van?
7: Ah, de beloftes. Inderdaad, de gemeente Anderlecht op lokaal niveau heeft agenten beloofd voor de wijk Omal en de wijk Kurgem. Maar in realiteit zien we daar bitter weinig van in onze straat. Het blijft onveilig. Maar er is niet alleen een aanpak nodig van politie. Het is eigenlijk een globale aanpak die nodig is in onze wijk.
0: Maar eerst even focussen op die politie en op die beloftes. Hè, want we hebben hier ook al dikwijls de minister van Binnenlandse Zaken bij ons gehad. Dan gaat het over die militairen op straat die ingezet worden bij Brussel-Zuid. Maakt dat een verschil?
7: Inderdaad, onze wijk heeft ook te maken met de problematiek van een groot station. U zegt het Zuidstation. Daar zijn de militairen nu actief. Mm-hmm. En in het station zelf is er een kleine verbetering te merken. Ik gebruik vaak het station, maar dat straalt niet door naar onze wijk. In Kurgem blijft het onveilig. Die militairen komen niet bij ons op straat. Die zijn alleen in het station aanwezig.
0: Dus dat heeft geen effect tot bij jullie?
7: Nee, geen effect.
0: En dat Clemenceauplein zelf, want er werden toch hekken geplaatst om bepaalde delen van parken af te sluiten. Heeft dat iets van effect?
7: Het Clemenceauplein is inderdaad in februari 2025 slachtoffer van die schietpartij. Ja. Dan beslist het lokaal bestuur om daar hekken te zetten. En die hekken zijn daar dag en nacht aanwezig. En in december van dat jaar hebben ze ze weggehaald voor de feestperiode. Maar in de ene kant sluit je een publieke ruimte af. Dus de kinderen en de gebruikers van de wijk kunnen dat plein niet meer op. Je neemt openbare ruimte af van de bewoners die al geen terras hebben of een tuin. En aan de andere kant vragen de bewoners eigenlijk een vaste oplossing. We willen hekken, maar dan alleen 's nachts. En dan zegt de gemeente, er is geen geld. Er is geen
0: mankracht. Om dat te doen, ja.
7: Maar we kunnen het gemeentebestuur niet overtuigen. De buurtbewoners worden gek. Dat plein wordt 's nachts ingenomen door allerlei mensen die problemen veroorzaken. Lawaai, overlast, drugsgebruik, alcoholisme.
0: U zei daarnet, want laat dit dan ook een pleidooi zijn, er is een globale aanpak nodig. Soms, als je er woont, weet je het beste wat er zou nodig zijn. Waar pleit jullie voor?
7: Respect Kurgem zou graag hebben, en daar hebben we ook opgeroepen in onze brief onlangs, we zouden graag hebben dat er een globale aanpak komt met een samenspraak tussen alle niveaus. Lokaal, regionaal, federaal. Een samenspraak met justitie en politie en met de lokale verenigingen die weten wat er gebeurt op terrein. En er is een ondersteuning nodig voor de mensen die het moeilijkst hebben in onze wijk. De daklozen, de mensen die al zeer ver zijn in het gebruik van hun druggebruik. En er is budget nodig en er is mankracht. Maar vooral die samenspraak tussen al die verschillende niveaus. Want momenteel wordt het typisch Belgisch paraplu-systeem gespeeld. Het is niet op mijn niveau dat het speelt, meneer. Het is op die persoon zijn niveau. Het is die minister zijn bevoegdheid. De bal wordt naar elkaar doorgespeeld. En wij zitten met de hete aardappel.
0: En dus die organisatie heet niet voor niets Respect Kurgem. Is het dat wat voor jullie ontbreekt? Dat jullie zich niet gezien voelen?
7: Wij voelen ons opgegeven. Er is al heel lang door het stadsbestuur, door het gewest, een blijk van negeren van de problemen. En het eigenlijk afschuiven van alle problemen in Brussel komen in onze wijk terecht. En in onze wijk zijn er heel veel mensen die geen stem hebben. Er is een laag opleidingsniveau in onze buurt, waardoor dat de mensen niet de mogelijkheid hebben om lokale mandatarissen of regionaal of zelfs federaal aan te spreken. We zijn met een kleine groep in de wijk, Respect Kurgem, en we proberen met onze stem die we hebben om iedereen aan te spreken die we kunnen.
0: Maar je zou toch ook tegelijk kunnen denken, als iemand dat daar nu eens echt zou aanpakken, zou luisteren en zou aanpakken. Ja, stemmen verzekerd lijkt me. Het lijkt me ook een lucratieve bezigheid.
7: Iedereen die er woont en iedereen die er moet zijn, ja, die ziet, er zijn oplossingen nodig voor die wijk. Ja.
0: Ja. Een vraag die iedereen zich stelt die nu aan het luisteren is en die waarschijnlijk al 100 keer heeft beantwoord, maar ik ga ze toch stellen. Waarom blijft u er wonen?
7: Het is onze buurt. We blijven vechten. Het is een buurt met enorm veel potentieel. Ik hou van Brussel, ik hou van mijn wijk. En het is eigenlijk een soort van multicultureel experiment. We zijn een soort van United Nations allemaal samen op een lap grond. We kunnen het samen maken, maar de bedoeling, er moet een impuls komen om het beter te maken. We zijn verloederd. Alle problemen komen op ons dak terecht. De wijk heeft het al moeilijk en alle problemen komen op ons dak terecht. Maar ik zou daar graag blijven wonen. En ik denk dat het ook zal blijven. Want ik geloof in die wijk. Ik geloof in het potentieel van de wijk, samen met de mensen van Respect Curiam.
0: Maar geloof is niet voldoende, hè? U heeft meer nodig.
7: We hebben de hulp van de instanties nodig.
0: Ja. U is gehoord. Dank u wel voor dit gesprek, Jens Populier van Collectief Respect Curiam.
7: Dank u.
0: Intussen daarbuiten op de E314 van Nederland naar Lummen. Daar moet u opletten voor vertraging tussen Houthalen en Zolder. Daar staat een defect voertuig. Files naar Brussel op de A12, 10 minuten in Londerzeel op de E19.
7: Ook... instanties nodig. Ja.
0: U is gehoord. Dank u wel voor dit gesprek, Jens Populier van Collectief Respect Curiam.
7: Dank u.
0: Intussen daarbuiten op de E314 van Nederland naar Lummen. Daar moet u opletten voor vertraging tussen Houthalen en Zolder. Daar staat een

0: and Peebles and I Can't Stand the Rain.
1: De ochtend WK.
0: Even naar het Basecamp Seattle bij Tom Boudewijl. Goedemorgen.
2: Dag Ruud.
0: Goeie avond voor jou. Hi Tom. We zijn, hoeveel keer, het voelt alsof we niet geslapen hebben na de zegen van de duivels tegen Senegal. Maar ik denk, ja, toch al een beetje. Hè. Hoe voelen ze zich daar? Het is Timothy Castagne die gepraat heeft met jullie, hè?
2: Dat klopt. Het was allemaal nog een beetje bekomen, want na die wedstrijd en die spelers die nog vol adrenaline zitten, is redelijk snel naar bed gegaan, vertelde hij op die persconferentie. Heeft nog wat filmpjes bekeken van al die zotte fans die naar een groot scherm aan het kijken waren. En dan is hij gaan slapen. En uiteindelijk hebben de jongens die geen hele wedstrijd hebben gespeeld, die hebben getraind. En de jongens die wel veel hebben gespeeld, die hebben dat binnen gedaan. En ja, het is altijd een hele rustige jongen, Timothy Castagne. Mm-hmm. Die wel ook aangaf. En dat viel me een beetje op. Het was eigenlijk de conclusie na elke wedstrijd. We moeten tegen de Verenigde Staten beter doen. We moeten het analyseren. En de spelers weten het. Maar ik zie het dan wel niet op het veld gebeuren. Dus we mogen niet in deze situatie terechtkomen. Hij benoemde ook wel de pijnpunten mm-hmm. die ook wij hebben gezien. En dat Garcia niet oordeelt op basis van namen. Dus dat heeft hij wat gezegd. Maar het viel mij op dat ze het dus wel weten. Maar er is nog niet echt veel verandering.
0: Wie er wel of niet op het veld zal staan, dat is nu nog moeilijker, denk ik, te voorspellen mm-hmm. dan de voorbije partijen. Daar gaan we nu nog niet over speculeren.
2: Goh, het wordt heel moeilijk, denk ik. Ik heb er al een beetje over nagedacht. Dat hij Kevin De Bruyne aan de kant gaat laten, dat lijkt mij niet. Dat hij met de verdedigende middenvelder zal spelen, dat lijkt mij wel. Dus zal, denk ik, Hans Van Aken sneuvelen. Het is hier alleszins een themaatje ook. Wat met Jeremy Doku?
0: Wat met Jeremy Doku? Daar zijn we nu al een heel week over bezig. Maar nu op een andere manier, hè?
2: Ja. Ja, inderdaad. Moet je de hand boven het hoofd blijven houden of moet je een Moreira of een Luque Bacchio of iemand anders de kans geven om van beide aftrappen alles te geven? Want ja, gaat het nog goed komen? Dat is een heel open vraag voor Jeremy Doku, want hij is nog niet aan zijn niveau geraakt en kan hij dat opkrikken? Het lijkt mij moeilijk. Dus hij kan ook nog wel invallen, maar hij heeft er natuurlijk zoveel van verwacht. Alles kapot gespeeld bij City, alles kapot gespeeld bij de Rode Duivels in die oefenwedstrijden. En dan kom je in Amerika en wordt die droom helemaal doorprikt. Dus ik denk dat het ook een mentale kwestie is bij hem.
0: Ja. Drie matchen gespeeld. De voorbij.

0: Feyenoord. Mm-hmm. Zwitserland makkelijk gewonnen van Algerije. Maar ja. Goed, laten we toch eens kijken naar zowel Portugal als Spanje. Want dat zijn dan de mogelijke tegenstanders als we ooit kwartfinale halen. Ja, als, hè, in een ideale wereld. Begin met Portugal, want dat was een tumultueus verloop daar toch.
1: Goh, ik had bijna een déjà vu van de dag voordien. Ja, er was ook zoveel emotie. Zeker omdat er nog twee doelpunten vielen in de toegevoegde tijd. Dus Ramos maakte 2-1 voor Portugal. Dus dat was al in de toegevoegde tijd. En dan kwamen er 10 minuten bij als toegevoegde tijd. En in minuut 103, dat zal beter zijn. Mm. Dus viel die 2-2. En de VAR riep de scheidsrechter naar het scherm en het was buitenspel. Dus de Kroaten gingen volledig uit hun dak. Die dachten van, ja, we hebben toch nog verlengingen. En toen bleef het 2-1 en gaat Portugal door. En was het voor de allereerste keer sinds 1966, sinds Eusebio, dat Portugal in een knock-outwedstrijd de zaak kon omdraaien. En alle camera's gingen natuurlijk naar CR7. Mm-hmm. Cristiano Ronaldo. En die werd verdorie nog uitverkozen tot man van de match. Want hij heeft een penalty binnengetrapt, de gelijkmaker. En dat was de enige keer dat hij een bal geraakt heeft in de 16 van de tegenstander.
0: Mijn god, echt waar. Dat kan toch ook echt niet meer?
1: Nee, plots ging Roberto Martinez, die we nog allemaal kennen, wisselen na het uur. Dan stonden vier jongens klaar, maar hij ging er niet af. Hij werd pas in minuut 81 vervangen, Cristiano Ronaldo. En hij heeft ook een beetje de show gestolen, omdat het net 1 jaar geleden is dat Diogo Jota is overleden. De Portugese international van Liverpool. Trouwens, Liverpool vandaag ook een standbeeld onthuld voor hem en voor zijn broer. Dus Ronaldo met het shirt ook aan. Ja. Een foto met de groep. De aandacht wel een beetje naar zich trekken. En een mooie revanche voor Roberto Martinez, want 4 jaar geleden werd België in de groepsfase nog uitgeschakeld door Kroatië.
0: Juist.
1: Dus het was een flinke wedstrijd. Maar dat kon je ook wel natuurlijk verwachten. Die wedstrijd van, het zou bijna een tv-programma kunnen zijn, de veertigers. Want Cristiano Ronaldo is 41 en Modric is er 40. Mm. Het zal nu toch wel gedaan zijn, denk ik, met Modric, jammer genoeg.
0: Ja, oké. Ontgoocheling daar bij Kroatië. Spanje, dat was overtuigend?
1: Ja, ik heb de indruk dat ze aan het groeien zijn. Want we zijn zeker niet die openingswedstrijd tegen Kaapverdië niet vergeten. Dat was 0-0, dan makkelijk tegen Saudi-Arabië. Een schamele overwinning tegen Uruguay. Maar ondertussen toch eigenlijk heel makkelijk voorbij Oostenrijk. Wat we toch ook wel een beetje verwacht hadden. Dominant, een beetje Spaans voetbal zoals we dat kennen. Maar vooral met een stabiele defensie. En er is een gouden regel. Wereldkampioenen die houden de nul. En Spanje heeft nog geen enkel tegendoelpunt gekregen in die 4 wedstrijden. Dus de doelman Unai Simon die heeft een nieuw record. 519 minuten zonder een tegendoelpunt. En dat zijn 2 minuten meer dan Zenga tegen de Italiaan. En dan gaan we toch al terug tot 1990. En dan heb je niet echt een fabuleuze doelpuntenmaker. Want die Oyarzabal heeft er wel al 4 gemaakt. Maar dat is wel de spits van Real Sociedad. Dus dat is niemand van Atletico of Real of Barcelona. Trouwens, de doelman ook niet. Dat is iemand van Athletic Bilbao. Dus ik denk dat ze aan het komen zijn. We waren bijna perfect, zei de bondscoach. Dus dat wil toch wel iets zeggen.
0: En wanneer zijn ze dan perfect? Misschien in die kwartfinale. Maar daar gaan we nu nog niet over denken. Wij horen elkaar nog, denk ik. Dankjewel, Tom Barwiel vanuit Seattle.
1: Alsjeblieft.
2: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
5: VRT Radio 1. ochtend.
0: Het is 7:30. Goedemorgen. Door de hittegolf in ons land stierven ruim 1200 mensen meer dan normaal.
6: Ja, er was een oversterfte van 39% tijdens de hittegolf. En dat is heel uitzonderlijk. De piek in extra overlijdens was vorige week zaterdag. Bij die sterfgevallen zitten vooral 85-plussers. Maar ook in de groep onder 65 waren er 180 overlijdens meer dan te verwachten was. In Venezuela dan is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot bijna 2600. Er wordt ondertussen wel nog altijd gezocht naar mogelijke overlevenden. Ons land heeft tenten gestuurd naar Venezuela en die zijn nodig. Dat zei Rick Telamon hier daarnet. Hij helpt ermee de hulp te coördineren.
7: De meeste mensen verblijven op straat of in kleine tenten. Er zijn ook al een aantal tentenkampen opgebouwd. Maar van de collega's die zich ook op het terrein begeven, heb ik toch vernomen dat de meeste mensen proberen dichtbij hun vernietigde gebouwen te blijven.
6: Ja, en dan moeten we het ook nog over het WK voetbal hebben, want daar gaan Spanje, Portugal en Zwitserland naar de achtste finales. Zwitserland won van Algerije met 2-0. Portugal haalde het niet zonder moeite van Kroatië met 2-1. En dan kwalificeerde gisteravond ook Spanje zich dus na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. En wordt net al van Tom, Spanje en Portugal die zullen het in de volgende ronde ook tegen elkaar opnemen.
0: Ja, en dan vervolgens tegen de winnaar van die wedstrijd.
6: Ja, spannend.
0: Ja, wij tegen de VS. Goedemorgen Sabine.
8: Goedemorgen Ruud.
0: Mooie dag vandaag hè?
8: Denk het wel hoor. Er zijn nog wel wat wolkenvelden hier en daar. Vooral over het westen van het land. En nog een paar mistbanken in sommige Ardense valleien. Maar redelijk snel wordt het overal zonnig. In de loop van de dag enkele stapelwolkjes in het binnenland. En dan temperaturen aangenaam om te wandelen en te fietsen. 20 tot 25 graden. Bij een zwakke wind die later matig wordt en draait naar west tot noordwest aan de kust. Noord tot noordwest. Vanavond en vannacht zien we af en toe een paar wolken passeren vanaf het westen. Voort minimaal tussen 9 en 16 graden. Ook morgen aangenaam met zon, enkele stapelwolken. Nog iets warmer, 22 tot 27 graden. En ook zondag krijgen we redelijk mooi weer. Een kleine kans op een beetje gedruppel misschien over het noordoosten. En we houden nog altijd die maxima tot 27 graden. Maandag doen we er zelfs nog een graadje bij. Warm weer dus, met afwisselend zon en wolken. Ook dinsdag wordt het redelijk mooi en is de kans op neerslag echt wel heel klein. Woensdag eventjes wat koeler, 20 tot 24 graden. Maar donderdag wordt het dan alweer warmer, met maxima tot 28 graden.
0: Oké, dankjewel.
2: Radio 1.
5: De Ochtend.
2: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.

0: Mooi mantra van Faithless. Miss you less, see you more, love to know you better.
1: De ochtend.
0: We hadden hier daarnet iemand van Respect Kuregem bij ons. Konden we al even aantikken hoe heet het is geweest daar. Misschien wel het warmste van in heel België. Al was het overal zwaar natuurlijk, hè, die hittegolf van vorige week. We zien dat nu ook in de cijfers. Echt pijnlijke cijfers. Volgens de eerste voorlopige gegevens was er een oversterfte van 39% tijdens de afgelopen hittegolf. Concreet zouden er dus 1222 meer mensen dan gemiddeld in deze periode overleden zijn. Nick Kleijmans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent spoedarts in het UZ in Gent. Die cijfers zijn echt heel zwaar. Maar u heeft dat, denk ik, gezien, hè, dat het er zat aan te komen.
2: Wel, ja, het is natuurlijk even schrikken als je die cijfers ziet, maar wat heel onverwacht is dat natuurlijk niet. In die zin dat we dat elke zomer wel enige oversterfte zien en naarmate dat die zomers warmer zijn of meer hittestress inhouden, zien we wel dat, dat die cijfers ook gaan toenemen. Mm-hmm. Dus heel onverwacht kunnen we dat niet noemen natuurlijk.
0: Nee, enige oversterfte, zegt u inderdaad, bij hittegolven. Was deze golf die u zag en ook wat u in het ziekenhuis heeft meegemaakt anders dan de voorbije keren?
2: Ja, ik denk dat de meeste mensen ook wel zo gemerkt hebben dat het wel een heel extreme hittegolf was. En ik denk veel warmer dan dat we anders zien. En ook in het ziekenhuis hebben we dat nu wel gemerkt in die zin dat bepaalde hittegerelateerde aandoeningen, dat we die zelden zien zoals de klassieke hitteberoerte. Terwijl we nu voornamelijk op de twee warmste dagen, donderdag en vrijdag, meerdere van die patiënten hebben gezien op onze dienst, inderdaad.
0: Ja, die hitteberoertes, inderdaad. Zijn er ook nog andere situaties waarmee mensen door de hitte bij jullie langskomen?
2: Ja, er zijn eigenlijk twee groepen van aandoeningen. Enerzijds hitte-gerelateerde aandoeningen die rechtstreeks het gevolg zijn van de hitte, zoals de hittesyncopes of appelflauwtes door de hitte, uitdrogingsverschijnselen, bepaalde stoornissen van het zoutgehalte in het bloed. Dat is één deel van de mensen, maar anderzijds zijn er ook hittegevoelige aandoeningen. Ja. Mensen met chronische aandoeningen, hart- en longziekten, bijvoorbeeld die door de warmte, door de hitte of verschijnselen die we zien of gevolgen van de hitte ook meer klachten gaan vertonen en hun chronische aandoeningen eigenlijk gaat verergeren op die moment.
0: Ja, en het profiel van die mensen, u zegt het al, mensen die al een chronische aandoening hebben of oudere mensen, want bijna de helft van die overlijdens zijn personen ouder dan 85.
2: Klopt, ja, het zijn inderdaad vooral de mensen uit de risicogroepen zoals de ouderen en mensen met belangrijke chronische gezondheidsproblemen die sterk te lijden krijgen onder de hitte inderdaad. Ja.
0: Ja, die warme nachten, hebben die ons ook parten gespeeld? Dat er geen moment was dat het beter werd?
2: Ja, voilà, inderdaad. Er zijn aanwijzingen ook dat vooral de warme nachten een impact zouden kunnen hebben op die oversterfte. En ja, als we daar dan even over nadenken, zal dat inderdaad vermoedelijk zijn dat we geen moment van verkoeling kunnen vinden en dat er eigenlijk een cumulatieve hittestress optreedt. Het wordt alsmaar warmer in de woningen en uiteindelijk leidt dat dan tot meer gevolgen op de gezondheid.
0: Dus moet het minder warm in die woningen. Hè? Wat moeten we doen om ons daar beter tegen te weren in de toekomst? Wat vindt u als arts?
2: Ja, ik ben natuurlijk geen klimaatexpert of dergelijke, maar inderdaad lijkt dat wel een van de problemen. En bijvoorbeeld ook in de woonzorgcentra is dat een groot probleem dat zij daar niet altijd op voorzien zijn. Ook al doen die mensen hun uiterste best om die warmte daar buiten te houden en de mensen koel te houden, hebben we toch gezien bij onze mug- en pitinterventies in de woonzorgcentra dat het daar toch wel heel warm was en dat daar ook wel de gevolgen van de hitte heel duidelijk te zien waren. En ik denk dat er zal moeten geïnvesteerd worden om die hitte daar toch te kunnen buiten houden of actief te gaan koelen. En anderzijds natuurlijk is het weer een symptoom van een groter probleem, zijnde die klimaatopwarming. En zullen we toch enerzijds dus moeten proberen om de gevolgen ervan de baas te kunnen. En anderzijds proberen vermijden om die klimaatopwarming verder te laten ansporen.
0: Ja, ja. En echt prioriteit van maken. Hè. Er komen weer warme dagen aan. En dat heeft u mooi uitgelegd. Dank u wel. Nick Leijman, spoedarts in het UZ in Gent. Ja, dag meneer.
2: Dag.
0: Op de E314 van Nederland naar Lummen. 20 minuten vertragen tussen Houthalen en Zolder. Daar staat een defect voertuig. Ook files naar Brussel op de E19. 10 minuten van Kontich tot de werken in Mechelen-Zuid. En dat is het voorlopig.
1: Energie Rebellie.

gebleven. Ze hielp me overeind. We hebben veel gevreden. En dat doen we nog altijd. Soske is een vrouwke.

leven lang. Ah, Joske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben gevreden, en dat doen we nog altijd. Ah, Joske is a woman.

0: Remo van het Groene Woud hier altijd in slaagt om ons een glimlach te ontlokken. Joske Schonemeid.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Het lichaam van Ali Khamenei is aangekomen in de Iraanse hoofdstad Teheran. Daar vindt de komende dagen de begrafenis plaats van de hoogste leider. Die werd eind februari, maanden geleden, gedood. Maar zijn lichaam is daar nu pas aangekomen. Tekst en uitleg van Leo Quarten, Arabist en Midden-Oostenkenner. Goedemorgen, meneer Quarten.
2: Hi, goedemorgen.
0: Eerste vraag natuurlijk, hè. Waarom heeft dat zo lang geduurd?
2: Ja, nou, de reden is duidelijk. Het was gewoon de veiligheid, de oorlog. Daardoor kon de begrafenis niet plaatsvinden. Begrafenissen van dergelijke kopstuk in Iran, die trekken miljoenen mensen. Dat is een heel spektakel eigenlijk. Het eist enorme voorbereiding en dat kan niet gedurende een tijd van oorlog.
0: Ja, is het dan nu helemaal voorbij? Is alles veilig?
2: Nee, want nu is dus vandaag de begrafenis van Khamenei. Maar Israël heeft gezegd dat zijn opvolger, zijn zoon Mojtaba, nog steeds op het lijstje staat in Israël om te worden omgebracht. Dus ja, we weten niet zeker of deze zoon ook aanwezig zal zijn, of althans niet zichtbaar. Dus dat legt er wel een behoorlijke druk op.
0: Ja, wat weten we wel eigenlijk over hoe dit allemaal zal verlopen? Het lichaam wordt opgebaard, waar?
2: Ja, het zal worden opgebaard in Teheran. Het zal waarschijnlijk worden opgebaard in de Musalla. Dat is een grote moskee, waarschijnlijk de grootste ter wereld. Die wordt gebouwd in het centrum van de hoofdstad, Teheran. En ja, zij zijn zo aan het bouwen aan die moskee sinds de jaren 90, al heel lang. Mm-hmm. En daar zal waarschijnlijk het lichaam worden opgebaard. En vervolgens zal het lichaam een hele tour maken. De verwachting is dat het vandaag en morgen in Teheran zal zijn. De morgen zou het naar Qom gaan, Qom. Dat is de religieuze hoofdstad van Teheran. Het Vaticaan van Iran eigenlijk. Dan zou het zelfs, maar zeker is dat niet, zelfs naar Irak gaan. Khamenei had veel aanhangers ook in Irak. Zou daar 1 of 2 dagen zijn. En vervolgens wordt het teruggebracht naar Iran. En uiteindelijk zou dan de begrafenis plaatsvinden helemaal in het oosten van het land, in de stad Mashhad. Omdat dat ook de geboorteplaats is van Khamenei.
0: Ja, en u zegt er komen miljoenen mensen op af.
2: Ja, zeker, zeker. Want dit is ook voor het regime een hele belangrijke boodschap die ze gaan uitdragen naar de rest van de wereld. Zo van, we hebben de oorlog overleefd. De oorlog die tegen ons is gevoerd door de Verenigde Staten en Israël. We zijn er nog. En dat moet blijken uit een enorme mensenmassa die dan op de been komt. Er zijn verhalen inderdaad dat mensen die normaal gesproken tijdens deze dagen thuis zouden werken, dat niet mag. Ze moeten op een werk komen, zodat ze waarschijnlijk per bussen zullen kunnen worden vervoerd naar de begrafenis, althans naar de plek waar Khamenei opgebaard is. En ook vakanties mogen niet worden opgenomen. De bedoeling is enorme mensenmassa. Dus dat is wat we kunnen verwachten.
0: Ja, en dit is een heel diep religieuze gebeurtenis natuurlijk. Maar hoe zit dat met, dat is een raar woord in deze, maar met de populariteit van deze man? Er zijn ook veel toch dissidentenstemmen. Zullen die ook aan bod komen? Hoe verlopen deze dagen?
2: Ja, nou, die zullen waarschijnlijk hun mond niet open doen, want de straten zullen vol stromen van juist aanhangers. Dus die stem die zullen we niet horen. En er zijn natuurlijk ook heel veel Iraniërs die wel degelijk aanhanger waren zijn van het regime. En van de overleden opperste leider. Dat zijn er ook natuurlijk ook heel veel. Er wonen heel veel mensen in Iran. En het zijn met name de mensen uit de arme wijken. De armere Iraniërs die wel degelijk achter het regime staan. Nog steeds. Als we het hebben over miljoenen mensen. Er wonen meer dan 85 miljoen mensen in Iran. Dus ook daarmee kun je de straten laten vollopen met aanhangers.
0: Ja. Natuurlijk. Vraag is dan wel, hoe veilig zullen zij zijn? Hè? Want dat lijkt me allemaal toch niet vanzelfsprekend.
2: Dat is ook zo. En natuurlijk is het zo dat op dit moment is er een staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. Ze zijn aan het onderhandelen. Dat gaat allemaal erg moeizaam. Maar ik denk ook dat Iran wel bij bemiddelaars, zoals Qatar op dit moment, heeft aangedrongen dat Qatar vervolgens bij Amerika moet aandringen dat Israël geen aanvallen uitvoert op het moment dat deze enorme begrafenis deze dagen gaat plaatsvinden. Ja, dus de Verenigde Staten zullen op hun beurt ook weer druk moeten uitoefenen op Israël om hun dreigementen niet waar te maken.
0: Want tegelijkertijd natuurlijk, we weten niet of de opvolger Mojtaba aanwezig zal zijn, maar hier zijn allemaal belangrijke mensen van het regime samen toch?
2: Zeker, doe alle kopstukken, iedereen die maar een beetje meetelt en zelfs daaronder, eigenlijk iedereen is daar aan aanwezig. Dus wat dat betreft is het een levensgroot doelwit voor een mogelijke aanval.
0: We zullen zien hoe de volgende dagen zich dan afspelen. Dankjewel, Leo Quarte, Arabist en Midden-Oostenkenner.
2: May I have your attention, please? Oké, tot ziens, doei.

0: Shady van Eminem. Timing is alles.
1: De ochtend.
0: Heidi, je vertelde daarnet al in het mediaoverzicht iets dat ons wel interesseerde. Dat feestje van de Amerikaanse ambassadeur in het Jubelpark in Brussel vorig weekend. Dat zou dan toch wat uit de hand gelopen zijn? Zou. Maar hebben we nu meer informatie?
2: Ja, misschien eerst nog eens zeggen. Dus volgens het nieuwsblad is er schade vastgesteld aan de gebouwen van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis dat daar in het Jubelpark ligt. En mogelijk zou dat dus komen door het vuurwerk dat is afgeschoten tijdens dat feest voor de 250ste verjaardag van de VS. Nu, minister Vanessa Mats, die bevoegd is voor het beheer van de overheidsgebouwen, die laat ons weten dat de regie der gebouwen ondertussen dus ter plaatse is geweest om de schade aan het museum officieel vast te stellen. En er loopt nu dus een onderzoek om uit te maken of die schade ook echt te wijten is aan dat Amerikaanse feest, of dat misschien het zware onweer van vorig weekend de boosdoener is geweest. Nu, als dat effectief door het Amerikaanse vuurwerk komt, dan zal er voor Bill White, de ambassadeur, waarschijnlijk nog wel een stevige rekening volgen. Maar wij kunnen straks na 8 uur eerst even bellen met de directeur van het museum.

0: The Breeders en Divine Hammer. Het nieuws van 8 hamert er ook lekker in zometeen.
1: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers. Samen.
4: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
5: Bij Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Door de hittegolf zijn de afgelopen weken ruim 1200 mensen meer gestorven dan te verwachten was. Vanaf volgend jaar wordt het makkelijker om energiecontracten met elkaar te vergelijken. En op het WK voetbal gaan Spanje, Portugal en Zwitserland door naar de volgende ronde. Door de hittegolf zijn er veel meer mensen gestorven dan normaal. In een periode van 12 dagen waren er ruim 1200 extra overlijdens. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Risk Management Group die onder volksgezondheid valt. De piek was afgelopen zaterdag toen er in één dag 572 overlijdens waren. En dat is een uitzonderlijke oversterfte, zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
10: Tijdens COVID werd daar natuurlijk ook vaak over gesproken. Maar hier hebben we dus ook wel de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen gekend in ons land sinds de eerste coronagolf.
9: Bij de extra sterfgevallen zitten vooral 85-plussers. Maar ook in de groep onder 65 jaar waren er 180 overlijdens meer dan te verwachten was. De begrafenisondernemers hebben de oversterfte de afgelopen dagen ook duidelijk gemerkt. Het was bijvoorbeeld erg druk voor Patrick Petit en zijn collega's in de regio Meissen in Vlaams-Brabant.
11: Vorig weekend hebben wij in totaal 45 overledene personen vervoerd, waar dan wij normaal gezien op een gans weekend er een 20-22 doen. Dus het is bijna een verdubbeling volgens ons. En momenteel is het nog altijd zeer druk bij ons.
9: In Frankrijk zijn er vorige week meer dan 2000 mensen overleden dan normaal. Bij de hittegolf werden daar temperaturen tot boven de 40 graden opgetekend. Gisteren moesten in het zuiden van Frankrijk ook verschillende campings worden ontruimd door bosbranden. Het wordt vanaf volgend jaar makkelijker om contracten voor gas en elektriciteit met elkaar te vergelijken. Het federaal parlement heeft daarover een hervorming goedgekeurd. Amorie de Mulder, wat verandert er precies?
12: Ja, heel wat. Ten eerste komen er transparantere tarieven. Elke energieleverancier moet duidelijk de prijs per kilowattuur vermelden. En ook van de vaste vergoeding die je elk jaar betaalt. En zo moet je leveranciers dus beter met elkaar kunnen vergelijken. Want als je dat nu doet, dan krijg je vaak een prijs per maand en dus niet per kilowattuur. Bovendien zitten daar vaak ook al heel wat welkomstkortingen mee in verrekend. En dat geeft dus soms een vertekend beeld. Want die kortingen krijg je dan vaak pas als je bijvoorbeeld een jaar of zelfs 2 jaar klant blijft. Die misleidende kortingen zijn vanaf volgend jaar ook verboden, want die maskeren de werkelijke energieprijs, zo klinkt het. En ook de vaste kosten per jaar worden beperkt. Nu moet je die soms sowieso voor het hele jaar betalen, ook als je halverwege het jaar van leverancier verandert. Kort gezegd, alles moet dus transparanter en duidelijker. Dat is nodig ook, want de overgrote meerderheid van de Belgen heeft vandaag niet het goedkoopste contract. Heel veel Belgen zouden dus nog heel wat kunnen besparen.
9: Oké, Amorie, dank je wel. Het is vandaag de eerste vrijdag van de zomervakantie en daardoor zal het extra druk zijn op Brussels Airport. Er worden bijna 82.000 aankomende en vertrekkende passagiers verwacht. De luchthaven raadt dan ook aan om goed op tijd te komen. Uiteraard zijn zonvakanties populair, maar mensen zoeken ook het avontuur op, zegt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
13: We zien dat de klassieke zomerbestemmingen heel populair blijven. Het gaat dan om Spanje, Griekenland, Italië, Portugal. Maar we zien ook dat mensen ook vaker toch naar verre oorden trekken. En dat gaat onder meer om São Paulo, dat onlangs ingehuldigd is. En dan Kilimanjaro en Halifax in Canada. Dus eigenlijk een mooie combinatie van die twee, de klassieke zonbestemmingen en de iets verdere reizen.
9: In de Iraanse hoofdstad Teheran is het lichaam van de geestelijke leider Ali Khamenei aangekomen aan de Mosalla Moskee. Daar zal het worden opgebaard. Er worden miljoenen mensen verwacht. Khamenei werd eind februari gedood bij Amerikaanse-Israëlische luchtaanvallen. De uitvaartplechtigheid was toen al gepland, maar werd steeds weer uitgesteld door de oorlog. Maar nu zal dat de komende dagen dus gebeuren. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot bijna 2600. Dat heeft interim-president Rodriguez gezegd. Er wordt nog steeds gezocht naar mogelijke overlevenden. Zo werd gisteren nog een man van 43 levend van onder het puin gehaald. Ons land heeft tenten gestuurd naar Venezuela. Die komen van pas, want mensen onderdak bieden is nu de volgende prioriteit, zegt Rick Tillemon. Hij werkt in de zwaar getroffen regio La Guayra voor het Europese burgersbeschermingsteam.
14: Er zijn nu nog teams die zoeken natuurlijk nog altijd verder waar ze denken dat er mogelijk nog slachtoffers zijn. Maar de focus gaat nu vooral meer gaan op shelter, dus dat de mensen kunnen onderdak bieden. En ook vooral hygiëne, de sanitaire voorzieningen die eigenlijk moeten zo snel mogelijk aangeboden worden.
9: In de 16e finales van het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de volgende ronde. Een overzicht door Olivier de Wilde.
15: Spanje blijft zijn favoriete rol waarmaken op dit WK. Nu ging Oostenrijk vrij makkelijk voor de bijl. Oyarzabal scoorde 2 goals in de 3-0 overwinning. Spanje verloor nog niet en kreeg nog geen enkele tegengoal te verwerken. Portugal had meer moeite met Kroatië. Cristiano Ronaldo pikte via een strafschop weer een goal mee. Maar in het absolute slot konden de Portugezen de 2-1 via Gonçalo Ramos pas binnenkopen. Kroatië zocht en vond de gelijkmaker, maar de VAR registreerde een lichte aanraking van de bal, waardoor die gelijkmaker voor buitenspel werd afgekeurd. Portugal dus met de schrik vrij, nu tegen Spanje. En daar zullen Ronaldo en zijn landgenoten het veel beter moeten doen. Als wij voorbij Amerika geraken, spelen we trouwens tegen de winnaar van die match. Ten slotte nog meegeven dat Zwitserland in een 2-0 zege geen misstap beging tegen Algerije. Dankzij één klasseflits van toernooiontdekking Johan Manzambi werden de Algerijnen al snel monddood gemaakt.
9: Ik heb nog het weer voor u vandaag. Zonnig met in het binnenland tijdelijk wat stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag iets meer wolken en telkens tot 27 graden. Door de hittegolf in ons land stierven ruim 1200 mensen meer dan normaal. Dat zat vooraan in het nieuws. De piek in extra overlijdens was vorige zaterdag en zit vooral bij de 85-plussers. Meer details in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. De ochtend. Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.
0: Goedemorgen, Madonna heeft een nieuwe plaat. 15e studioalbum en we gaan het daar straks over hebben met Gustav. En we gaan het dus niet hebben over haar uiterlijk en alles wat daarbij komt kijken. Maar wel over haar muziek. En straks eerst naar het Jubelpark, na deze

0: Cruising down on Main Street.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Straks Madonna, maar eerst dit. Misschien heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White het iets te bont gemaakt op het verjaardagsfeest van de VS vorig weekend in het Jubelpark in Brussel. Ik zeg wel misschien het zou kunnen, want de regie der gebouwen doet een onderzoek naar schade aan het gebouw van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis. We lezen dat in het Nieuwsblad en bevoegd minister Vanessa Mats heeft dat ook bevestigd aan onze redactie. De schade zou wel eens veroorzaakt kunnen zijn door het spectaculaire vuurwerk van zondagavond. Al kwam dat vuurwerk ook uit de lucht op een andere manier, dus dat dient nog onderzocht te worden. Maar het lijkt ook waarschijnlijk. Geraldine David, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent algemeen directeur van het Koninklijk Museum Kunst en Geschiedenis. Aan u kunnen we wel vragen hoe groot de schade is en over welke schade het gaat.
2: De schade worden nu nog onderzocht, dus door de regie der gebouwen. Het blijkt dat er schade zijn aan de daken, de kroonlijsten en dan was er ook achtergebleven afval op de daken. Het lijkt nog beperkt, maar er is dus een en cours onderzoek die moet wel bepalen hoe groot de schade zijn en wat veroorzaakt het. Want er was ook een grote onweer tussen zaterdag en zondag.
0: Ja, dat is waar. Maar onweer, dat kan natuurlijk niet zorgen voor vuurwerkmateriaal dat gevonden is op het dak en zwarte plekken.
2: Nee, inderdaad. Dus de regie der gebouwen is al in contact met de organisatorenfirma en de vuurwerkfirma om de onderzoek verder te doen en om de aansprakelijkheid te bepalen.
0: Ja, we moeten voorzichtig zijn uiteraard. We willen niet gezegd hebben, het is die zijn fout of die haar fout, terwijl het dan misschien door het onweer kwam, hè?
2: Ja, inderdaad. De feiten moeten bevestigd worden.
0: Inderdaad. Is dat meteen ontdekt?
2: Ja, ja, dus we hebben onze ploegen hebben dat onmiddellijk op maandagmorgen gezien. Dus, en een rapport gestuurd aan de regie der gebouwen.
0: Want als u zegt de kroonlijsten, wat moeten we ons daarbij voorstellen dat daar schade aan is?
2: Dus de stenen op de kroonlijsten eigenlijk.
0: Ja. Hebben jullie al contact opgenomen met het bedrijf dat verantwoordelijk is voor die grote vuurwerkshow?
2: Dus het is eigenlijk de regie der gebouw die het gebouw beheert en die is in direct contact met de firma en die dat beheert.
0: Ja, dus het is helemaal uit uw handen?
2: Ja, inderdaad. Wij zijn wel als musea professionele, wij gebruiken toch het gebouw dagelijks, dus wij leven in het gebouw. Wij zijn de eerste getuigen om schade, eventuele schade te zien. Maar ja, het is de regie der gebouw die dat beheert.
0: Ja, u zegt wij leven in dat gebouw en met uw collectie samen natuurlijk ook, hè. En daar is wel wat dat schade kan oplopen, hè?
2: Ja, inderdaad. En dus ook een beetje een algemene en meer uitgebreide ongerustheid van onze kant als musea professionele. Want er is nog en meer evenementen georganiseerd in het Jubelpark. En mm-hmm. Het Jubelpark is eigenlijk een uitzonderlijke erfgoedsite. En dus grote evenementen zoals vuurwerken of echt zware geluidsinstallaties, dat creëert eigenlijk trillingen die op lange termijn een cumulatieve effect hebben op de stukken en dus mogelijke schade ook kunnen creëren op de stukken. Ja. Denk maar aan de Etruskische collecties of de Egyptische collecties, oude keramiek, oude glazen, oude metalen. Die zijn echt kwetsbare stukken. Hè? En dus ja, trillingen, zware trillingen, dat kan wel schade veroorzaken.
0: Ja, zware trillingen inderdaad, want ja, het is in een stad. Het is geven en nemen, het is keuzes maken en laten samenleven van inderdaad die oude collecties en tegelijk een bruisende stad.
2: Inderdaad, het is altijd een balans te vinden, hè, tussen een levende stad, evenementen, maar ook wat al is in de site. En zoals ik zei, het Jubelpark is een erfgoedsite, is een park ook met dieren en wil leven, maar het is ook een erfgoedsite, zoals ik zei.
0: Die combinatie is belangrijk. En zware trillingen, dat is natuurlijk nog iets anders dan een levendige stad, hè. Deze schade, dat zal wel wat kosten, zeker.
2: Ja, inderdaad. Maar we wachten dus nog op die resultaten van de onderzoek om de exacte juiste kosten te bepalen. Ja. Te weten hoeveel het zal kosten.
0: En ook te zien op wie dat zal verhaald worden. Dank u wel voor dit gesprek. Geraldine David, algemeen directeur van het Koninklijk Museum Kunst en Geschiedenis.
2: U wordt bedankt. Fijne dag.
0: Dag voor u ook. Op de E314 van Nederland naar Lomma, 40 minuten vertragen van hout halen tot even voor Zolder. Daar staat een defect voertuig. Files naar Brussel op de E19, 10 minuten van Kontich tot de werken in Mechelen-Noord. Op de E19 vanuit Frankrijk, 20 minuten door een ongeval bij Nijvo-Zuid. Langzaam naar Antwerpen op de E19, 10 minuten van Mechelen-Zuid tot de werken in Mechelen-Noord. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
1: Sterrenhotel of Sterrenhemel, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.

0: Spinvis met Bang dat ik spring.
1: De ochtend.
0: Het gaat niet elke ochtend hier in de ochtend over Madonna. Maar vandaag wel. Ze is 67, dat weten we. Maar ze denkt nog lang niet aan haar pensioen. Ze bracht afgelopen nacht haar 15e studioalbum uit, Confessions 2. 7 jaar geleden dat ze nieuwe muziek had uitgebracht. En we hebben iemand gevraagd om op te blijven of vroeg op te staan om daarnaar te luisteren. Een grote fan van Madonna. Gustav, goedemorgen.
2: Goedemorgen Ruud, alles goed?
0: Ja, en met jou?
2: Alles goed, alles goed. Het was fijn om op te staan met deze plaat.
0: Voilà, ja. Nog beter geworden door deze Confessions 2?
2: Ja, toch wel. Ik vind dat ze echt terug in opperste topvorm is. En het is echt wel een connectie terug met de, voor mij dan persoonlijk, de Madonna die ik altijd graag heb gehad, die toch een beetje meer left of center, zeker productioneel, terug wat keuzes maakt die heel fijn zijn.
0: Ja. Oh, vertel ons goed, want dit is een vervolg op dat iconische album Confessions on the Dance Floor.
2: Ja, dat klopt. Een beetje haar laatste, voor veel fans, denk ik toch wel de plaat die zo het laatste nog zo het meeste impact heeft gehad. Daarna zijn er zeker nog goede platen geweest, maar misschien meer de impact van die plaat zelf. En ze is terug aan de slag gegaan met Stuart Price, de producer die ook met haar die plaat heeft gemaakt, die eerste, van Let Me Digital en van vele andere producties, ook een heel bekende producer. Hij heeft ook de Celebrations Tour gedaan met haar en daar zou blijkbaar de plaat het ontstaan zijn. En het is vooral een ode, denk voor mij toch in ieder geval als ik het zo hoor, maar ook in de perstekst, aan de original Club Kid dat ze eigenlijk was begin jaren 80 en hoe ze eigenlijk altijd is benoemd geweest door underground scenes gaande van house, techno, ballroom culture en eigenlijk is het wel een soort van ode aan die periode.
0: Ja, is dat een nostalgische plaat?
2: Best wel, ik bedoel, ze sampled Louis French Kiss op de eerste track. Mm-hmm. Op Bring Your Love horen we Inner City, Good Life terugkomen. Dus er zit zeker een schut nostalgie in. Nu ja, de laatste 10 jaar is er ook een soort van, zeker in dance, het idee van retro is minder relevant geworden, denk ik, omdat er gewoon altijd die invloed een rol spelen in dat genre, omdat dat eigen is aan het genre. Maar er zijn ook wel kleine uitstapjes naar wat breakbeat dingen, zelfs een beetje trip-hop invloed, er zijn ook wat rustigere momenten, dus zeker niet alleen maar Four to the Floors.
0: Ja, je hebt die nu beluisterd. Dat is moeilijk hè, om daar meteen van te zeggen, ja, dit is echt een heel sterk album.
2: Ik vind wel haar sterkste album sinds lang, voor mij. In de zin van samenhang. De vraag is niet aan mij of dat haar nu zal terug in een soort van hyper mainstream succes doen belanden in een Gen Z-generatie. Maar ik vind wel dat de plaat voor de eerste keer sinds langs haar terug toch relevant maakt. En ik vind ook dat haar connectie met haar ouderen zelf en waar ze nu staat, echt wel heel interessant is, ook voor mij als artiest, iemand die durft terugkijken en die ook haar lessen heeft geleerd en op een andere plaats staat, maar met liefde kan terugkijken naar haarzelf. Ik vind eigenlijk een heel positieve plaat in die zin.
0: Ja, vertel ons dat eens. Hoezo grijp je terug naar zichzelf?
2: Bijvoorbeeld Danceteria is een track op de plaat en dat is eigenlijk echt, beschrijft haar zelf als jong meisje die eigenlijk Danceteria is de club waar ze altijd naartoe ging. Mm-hmm. Dat is ook de eerste keer Everybody gedraaid geweest. Haar eerste single die dan getekend is. Jong meisje die eigenlijk Danceteria is de club waar ze altijd naartoe ging. Mm-hmm. Dat is ook de eerste keer Everybody gedraaid geweest. Haar eerste single die dan

0: Maar dat komt op de plaat constant terug. En dat is wel ook een rode draad geweest. Het vechten voor vrijheid, het doorbreken van taboes is wel uiteraard een heel uiver dat belangrijk is geweest. En ik vind ook heel mooi, heel de plaat is... Zeker heel dansgericht, een paar heel toffe tracks daar ook op. Bring Your Love is ook fantastisch, met Sabrina Carpenter bijvoorbeeld. Maar op het einde eindigt ze eigenlijk met Lower East Side Girl. Is een nummer dat misschien niet had misstaan op Ray of Light. Dus een Orbit-plaat uit de jaren 90. Het kan zelfs een soort van bijna volkachtige uitstap genoemd worden, vind ik. En het is een heel mooie track, omdat ze eigenlijk daar echt terugkijkt naar de... Het gaat eigenlijk over haar eerste heartbreak in de Lower East Side in New York. En ik hoor echt wel iemand die terugkijkt met heel veel liefde naar die persoon die ze vroeger was. En zo waarschijnlijk ook ergens wel met trots kan terugkijken en zeggen van, I survived it all. Want ja, natuurlijk als je praat over Keith Haring en Basquiat, zijn er veel die niet meer naast haar staan op dit moment. Dus het is wel toch iemand die toch wel al veel heeft. Allee, en zeker iconisch gewijs, zij was voor mij toch als jong gastje dat op de poster van Donald Tans was in zijn kamer. Dat stond naast Michael Jackson, Prince, George Michael. En ze is een van de laatste die nog overblijft van die generatie.
1: Want je leunt tegen de 70. Jij niet, hè, Madonna?
0: Nee.
1: Sorry, het klonk anders dan ik bedoelde. Ja, maar je zal maar tegen de 70 aanleunen. En nog altijd die drive voelen om daar te staan en een plaat te maken. En jij zei zelf al, ja, naast die Gen Z's, heb je het gevoel dat ze hier dicht bij zichzelf komt en daardoor dat het een betere plaat misschien is?
0: Dat is helemaal juist. Dat is wat ik ook voel met deze platen. Ik vond de vorige platen nogmaals, het is maar mijn mening, maar ik vond dat soms een beetje te hard de trends achterna holen, terwijl zij eigenlijk daarvoor altijd dezelfde trends afbakende. En dat is misschien ook een beetje verdwenen. Ik weet niet dat deze plaat per se dat wil doen. Ik weet dat deze plaat zegt van, maar eigenlijk ben ik dit eigenlijk altijd wel geweest. En ik ga vanuit dat idee nu een plaat maken. De terugkeer naar Stuart Price was ook voor het heel, heel slim, omdat Stuart Price heeft ook wel de gaven om heel veel underground sounds en invloed te gebruiken in een soort van mainstream vorm. Iets waar zij ook heel goed is geweest in het schrijven van muziek. Dus ik denk dat die twee samen ook wel daardoor een heel goede plaat hebben samengemaakt.
1: Magie samen. Is het iets voor Radio 1, vind je, Gustav?
0: Ik vind van wel, ja. Zeker Lower East Side Girl kan ik perfect... Dat zou perfect kunnen passen op de Voxlijst, persoonlijk.
1: Oké, dan wachten we dan nog even op die Lower East Side Girl, want we hebben Dance Theory klaarstaan.
0: Dank
1: je wel om dit voor ons te beluisteren en er zo goed over te praten. Dank je, Gustav. Fijne dag.
0: Bye bye. Dag, goed.

0: Ik voel hem wel. Madonna met Dance Theria.
1: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
2: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
0: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
3: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
0: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
1: Het is, Merksiaans wat hij hier doet.
0: Sportza Tour. Oh. Vanaf morgen, elke middag, op Radio 1. Krevel.
4: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter. Nu bij Maxizo.
6: Hallo.
5: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Lees het belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
8: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
9: Volkswagen.
10: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
11: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
12: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
11: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
12: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattie van Aert, Wattie van Aert.
11: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
12: Yo, wat bedoel je?
11: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sportza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sportza.
13: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
0: VRT Radio 1.
14: De Ochtend.
0: Kijk, het is alweer 8:30 geworden. Het wordt vanaf volgend jaar makkelijker om contracten voor gas en elektriciteit met elkaar te vergelijken.
15: Het federaal parlement heeft daarvoor een hervorming goedgekeurd. Elke energieleverancier moet duidelijk de prijs per kilowattuur vermelden. Nu krijg je vaak de prijs per maand te zien en daar zitten vaak ook allerlei welkomstkortingen mee in verrekend. En dat geeft vaak een vertekend beeld van de echte prijs. Door de hittegolf in ons land stierven ruim 1200 mensen meer dan normaal. Bij die extra sterfgevallen zitten vooral 85-plussers, maar ook in de groep onder 65 jaar waren er 180 overlijdens meer dan te verwachten was. Daarnet konden we er al over praten met de spoedarts Nick Kleijmans van het UZ Gent. En hij vertelde ons dat zij vooral veel mensen zagen met een hitteberoerte en hij gaf daar ook een verklaring voor.
16: Er zijn aanwijzingen ook dat vooral de warme nachten een impact zouden kunnen hebben op die oversterfte. En ja, als we daar dan even over nadenken, zal dat inderdaad vermoedelijk zijn dat we geen moment van verkoeling kunnen vinden en dat er eigenlijk een cumulatieve hittestress optreedt. Het wordt alsmaar warmer in de woningen.
15: En dan nog het WK voetbal. Spanje, Portugal en Zwitserland gaan door naar de 8e finales. Zwitserland won van Algerije met 2-0. Portugal haalde het met wat moeite van Kroatië met 2-1. En Spanje walste over Oostenrijk met 3-0. En de 8e finales die zijn zo ook al een mooie afficherijker, want daar treffen Spanje en Portugal elkaar.
0: Dankjewel Heidi. Goedemorgen Sabine.
17: Goedemorgen Ruud.
0: Op deze prachtige ochtend.
17: Jawel, eentje met zon. Er zijn nog hier en daar wat wolkenvelden. Vaak zijn dat hoge sluierwolken. Maar het ziet er redelijk mooi uit voor vandaag. Misschien wat stapelwolkjes later op de dag in het binnenland. En aangenaam om te wandelen en te fietsen, want we krijgen straks temperaturen tussen 20 en 25 graden. Momenteel weinig wind, die gaat wel wat aantrekken en gaat uiteindelijk draaien naar west tot noordwest. Aan de kust naar noord tot noordwest. Vanavond en vannacht passeren er vanaf het westen af en toe een paar wolken, voort minimaal tussen 9 en 16 graden. Ook morgen aangenaam weer met veel zon, een paar stapelwolken, iets warmer ook, 22 tot 27 graden. En ook zondag halen we maximaal tot 27 graden met redelijk wat zon. Misschien in het noordoosten iets meer wolken en een kleine kans op een beetje gedruppel. En dan maandag blijven we nog in dat redelijk warme weer zitten met afwisselend zon, wolken, droog. Dinsdag ook redelijk mooi. Woensdag is even een iets minder warme dag, tot 24 graden. Maar vanaf donderdag wordt het alweer warmer, met maxima tot 28 graden.
6: Dankjewel.
14: Radio 1. De ochtend.
6: Met Ruud Joos en Heidi van Rompuy.

0: The Rolling Stones en Jealous Lover.
1: De ochtend.
0: Morgen bestaan de VS precies 250 jaar. Dat wordt gevierd langs alle kanten. Maar in die 2,5 eeuw zijn ze uitgegroeid, dat hoef ik u niet te vertellen, tot het machtigste land ter wereld. En dat terwijl ze begonnen zijn als 13 nauwelijks bevolkte koloniën, die zich maar met veel moeite van de Engelse kroon wisten los te rukken. Daar hadden we het gisteren over. We praten vandaag met Albertine Bloemendaal. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent docent Amerikaanse en Transatlantische Geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja, die internationale rol van de VS, als we die bekijken en we beginnen bij het begin, dat absolute begin, was dat eigenlijk altijd de bedoeling van de States om internationaal een rol te spelen?
2: Of het de bedoeling was, dat zal afhangen van de verschillende individuen en de founding fathers die u dat vroegen zou hebben gevraagd. Maar in het begin bestond de VS natuurlijk, zoals u zojuist zei, uit 13 niet heel veel betekende koloniën die nog moeite hadden hun eigen broek op te houden. En gewoon de macht niet hadden om dat soort dromen te dromen. Dat was nog beperkt in het begin, maar hoe sneller die macht, hoe verder die uitgroeide, hoe groter de dromen werden die ze droomden. Ja. Dus ontwikkelde zich gestaag.
0: Dat is geëvolueerd inderdaad. En natuurlijk door al die invloed, door die immigranten, is er altijd sowieso een beetje beïnvloeding van buitenaf.
2: De Verenigde Staten zijn natuurlijk tot stand gekomen in die onafhankelijkheidsoorlog tegen de Britse kroon. En waarbij ze dat juk van dat Britse imperialisme van zich afwierpen. Er zijn inderdaad allemaal invloeden geweest. De meeste immigranten in eerste instantie kwamen uit Europa. De Amerikanen wilden niet alleen anders doen dan op het oude Europese continent, maar eigenlijk ook beter. Er zat altijd vanaf het begin een heel erg idealistisch idee in. Het anti-imperialisme zat in ieder geval, speelde dat een grote rol in hun zelfbeeld en in de retoriek. En in eerste instantie creëerden ze hun eigen identiteit ook heel erg in oppositie tegen en in contrast met dat oude Europese continent. En ze waren eigenlijk ook echt vies van de machtspolitiek die daar was oorspronkelijk. Ja. En van de religieuze conflicten, van de dynastieën. Dat wilden ze allemaal niet, dat wilden ze allemaal anders doen. En de Europeanen in de Verenigde Staten, die hebben heel lang wel de buitenlandse politiek bestuurd. Tot ver in de 20e eeuw. Zij wilden eigenlijk in eerste instantie vooral ook zo min mogelijk met Europa te maken hebben.
0: Wanneer is dat kantelpunt dan gekomen, dat men wel interesse toonde in alles wat over de oceanen lag?
2: Het is eigenlijk een beetje met moeite gekomen. Niet helemaal vanuit de Amerikanen zelf. Misschien de eerste keer dat ze tegen, wat eigenlijk bekend werd als de Monroe-doctrine. Het idee wat in 1823 eigenlijk geformaliseerd werd. Dat de Amerikanen zich, eigenlijk zeiden van de Europeanen moeten zich niet met ons continent bemoeien. Dan bemoeien wij ons niet met het Europese continent. Dat is eigenlijk veranderd. Of vooral de politieke conflicten op het Europese continent. Dat is eigenlijk veranderd een eerste keer in de Eerste Wereldoorlog, waar de Europeanen of de Amerikanen heel direct betrokken raakten in militair-politieke conflicten op het Europese continent. Maar daar kregen ze heel snel heel veel spijt van. Want na die oorlog hadden ze zoiets van, wat was ons belang daarin? We hebben ontzettend geleden. Heel veel Amerikanen kwamen enorm getraumatiseerd van terug. En eigenlijk hadden ze zoiets van, we zijn er ingeluist door de mensen die daar belang bij hadden, door de handelaren van de dood noemden ze dat, de bankiers, de wapenindustrie, de Britten die wilden dat we meededen. En eigenlijk hadden ze zoiets, we hadden moeten vasthouden aan de waarschuwingen eigenlijk van onze allereerste president, George Washington, die zei, blijf daar buiten, drijf handel met de Europeanen, et cetera, maar raak niet verstrikt in die politieke conflicten. Ja. En eigenlijk is het de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk het trauma van de Eerste Wereldoorlog had Roosevelt heel veel moeite om de Amerikanen te overtuigen om daar direct een rol in te spelen. Ook al om daar indirect een rol in te spelen. Die Amerikanen wilden toen ook toen de Tweede Wereldoorlog al los was gebarsten op het Europese continent, eigenlijk daar vooral buiten blijven. Maar het was Pearl Harbor. de aanval van de Japanners op Pearl Harbor, Hawaii, Amerika, die de Amerikanen daar uiteindelijk introk. En toen uit die Tweede Wereldoorlog kwamen de Amerikanen echt als de sterkste macht, politiek, economisch, cultureel, in de wereld.
0: Ja.
2: En die macht zijn ze toen ook op verschillende wijzen gaan gebruiken.
0: Ja, sindsdien is alles anders inderdaad. Hè. En dan die tweede helft van de vorige eeuw, die veel luisteraars toch voor een groot deel hebben meegemaakt. Hè. Dan zien we een groeiende inmenging in Zuid-Amerika, in het Midden-Oosten, in Azië. Waarom is dat dan?
2: Ja, zeker. Ik denk dat het is belangrijk om te beginnen door te zeggen dat eigenlijk de rol van de Verenigde Staten op het wereldtoneel en de wijze waarop ze die macht die ze hadden gebruikten, met name in Europa, eigenlijk heel bijzonder was en door heel veel terughoudendheid werd gekenmerkt en ook echt revolutionair en visionair wat met betrekking tot de internationale instituties en de liberale wereldorde die ze opzetten, de democratische retoriek, het rehabiliteren van oude vijanden zoals Duitsland. Door onder andere Europese integratie te steunen, maar buiten Europa en wat we als het Westen kenden, gebruikten ze eigenlijk die macht die ze hadden om zichzelf ook boven dat systeem te zetten. En hun eigen belangen in de context van de Koude Oorlog, die ook direct na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde, op allerlei plekken te gebruiken om hun eigen de belangen zoals zij die zagen na te streven. Dus bijvoorbeeld in Iran in 1954, toen Mohammed Mossadegh daar democratisch verkozen was en de olie wilde nationaliseren. BP, British Petroleum, had er groot belang bij om dat niet te laten gebeuren. Je hebt Eisenhower toen mede overtuigd dat Mossadegh een communist was. En de CIA heeft daar toen een coup d'état gesteund tegen de democratische regering. En dat is op allerlei fronten buiten het Westen met name, hebben de Amerikanen natuurlijk die macht ook gebruikt om antidemocratische en niet-democratische krachten te steunen. Ja. En dat heeft ook weer veel weerstand opgeleverd, waar ze nu ook de zure vruchten van plukken, denk ik, in Iran bijvoorbeeld.
0: Inderdaad, en bijvoorbeeld zeer recent. Hè, en dan zitten we bij de geschiedenis die zich nu aan het voltrekken is, maar daar zeggen we al genoeg over, denk ik. Hè. Dankjewel. Albertine Bloemendaal, docent Amerikaanse en Transatlantische Geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik wens u een fijne dag, mevrouw.
2: Dank u wel.

0: Youssou N'Dour en Nene Cherry met 7 Seconds. Op de E314 van Nederland naar Lummen, klein half uur vertragen van Park Midden-Limburg tot even voor Zolder. De weg is daar wel vrijgemaakt. Files naar Brussel op de E19, 10 minuten van Kontich tot de werk in Mechelen-Noord. Op de E19 vanuit Frankrijk, 25 minuten door een ongeval bij Nijvel-Zuid. Langzaam naar Antwerpen op de E19, een kwartier van Mechelen-Zuid tot de werken in Mechelen-Noord. Dat is het zowat.
1: De ochtend.
0: Olivier, goedemorgen.
2: Ja,
0: alweer genoeg WK-nieuws vanmorgen. Ja. Wij deelden alle match samen deze ochtend.
2: Ja.
0: Maar het meest recente nieuws komt uit Duitsland.
2: Duitsland, inderdaad, dat zich liet uitschakelen tegen Paraguay. En daarvoor betaalt Julian Nagelsmann het gelag. Hij zou volgens Bild en het Duitse Sky Sports de eer aan zichzelf laten. En stapt op als bondscoach van de Duivels. Van de Duitsers, sorry.
0: Maar wacht. Wacht, het is ingewikkeld.
2: Nee, inderdaad. Ik maak nu inderdaad al een grote fout. Maar ik zal alleszins zeggen dat hij na de uitschakeling tegen Paraguay vrij down was.
3: Wenn Sie die Überzeugung sind, dass das richtig ist, dann werden Sie mir das sagen. Und wenn Sie die Überzeugung haben, dass ein anderer das besser macht, dann werden Sie mir das auch sagen.
2: De mensen van de Duitse voetbalbond mogen het me zeggen. Als ze iemand beter vinden voor de job, zegt hij. En dat hebben ze dus gedaan. Enfin, dat zal dus gebeuren. Nagelsmann was sinds 2023 aan de slag. Maar deze uitschakeling, meteen die match na de groepsfase, dat komt hij niet te boven. De man die voor de Duitse tv-rechtenhouder vaak langs de lijn stond als analist dit WK, zou ook de man worden om het over te nemen. Niemand minder dan Jürgen Klopp. Dit zei hij meteen na de uitschakeling van Duitsland over het gerucht dat toen eigenlijk al rondging.
4: Ich verstehe das, dass wenn über einen Bundestrainer gesprochen wird, dass dann in irgendeiner Form mein Name genannt wird. Aber es ist nicht der Moment, um darüber wirklich zu sprechen.
2: Ja, het was toen nog niet het moment, maar hij begrijpt dat men aan hem denkt. En de legendarische ex-Liverpool-coach zou openstaan, blijkt nu voor dit avontuur. Want het Duitse materiaal is er wel. Om het met een typische manager-quote te zeggen, never waste a good crisis.
0: Het gaat hard, hè, dit toernooi voor de bondscoaches. Ja. Nagelsmann is niet de eerste, ja. Die wordt afgedankt.
2: Het is inderdaad opvallend. Hè. Tunesië begon eigenlijk al na één match in de groepsfase. Ronald Koeman is niet langer de baas van Oranje. Al dan niet toevallig heeft Louis van Gaal gisteren zijn mandaat binnen de Ajax-raad van bestuur neergelegd. De geruchtenmolen komt alvast op gang in Nederland. Nu ook Uruguay nam afscheid van Marcelo Bielsa na de uitschakeling in de groepsfase. Ecuador ging eruit tegen Mexico. En Sebastián Becachese, de blonde langharige trainer, die is sinds eergisteren ook weer een vrije coach op de markt. En dan was er ook nog de Zuid-Koreaanse hoofdtrainer die naast zijn ontslag ook nog een boze massa op de luchthaven als ontvangstcomité kreeg. Zuid-Korea bleef toen steken in de poelen.
0: Wie schiet er nog over? Nee, toch wel nog had bijvoorbeeld die van Spanje.
2: Ja, inderdaad, die van Spanje, De La Fuente, die doet het geweldig. Hè? Tegenovergestelde daarvan een crisis. Je had wel die 0-0 tegen Cap Verde, maar sindsdien verloopt het toernooi voor La Roja perfect eigenlijk, quasi perfect. De 3-0 nu tegen de Oostenrijkers en nog steeds moest doelman Unai Simon zich niet omdraaien om een bal uit zijn net te vissen. Portugal kwam dan ook weer met de schrik vrij tegen Kroatië. Kroatië zag 3 goals afgekeurd, zelfs eentje helemaal op het einde, maar de eindscore bleef 2-1 voor Ronaldo en Roberto Martinez. Maandag spelen ze tegen Spanje. Een leuke affiche, ja. Als opwarmer voor de duivelsduel tegen de VS.
0: Een opwarmertje, inderdaad, het voorgerecht. En als wij dat hoofdgerecht winnen, dan spelen wij ook dan tegen de Spanjaarden of de Portugezen.
2: Dat is wel een hoofdgerecht.
0: Ja, trouwens, ik zag dat de 2-0 overwinning van Zwitserland tegen Algerije van vanmorgen het einde van een internationale carrière betekent voor een Algerijnse legende?
2: Ja, Riyad Mahrez, ex-ster bij Manchester City, speelde zijn 119e en laatste interland voor Algerije. Stand op die manier op 3 matchen van het record internationalschap. Maar hij stopt dus, en dat zei hij net op de persconferentie.
5: Het was mijn laatste match. Voilà, je l'ai dit aux joueurs aussi. J'aurais préféré continuer et aller un peu plus loin avec notre équipe, avec notre pays. Je suis un peu déçu de sortir aussitôt. Mais voilà, c'était mon dernier match. J'ai été fier d'avoir fait 12 ans et pour jouer pour mon pays. Ça a été une grande, grande fierté. Tous ces matchs, toutes les bonnes choses et les moins bonnes aussi, bien sûr. Ça fait partie de la carrière.
2: Ja, de 12 jaar en de mooie en de slechte momenten onthoudt hij. Het mooiste zal dan toch de Afrika Cup eindzege in 2019 zijn. Ten slotte maak ik nog de laatste 16e finales afspraak voor vanavond en vannacht. Australië, Egypte om 8 uur. Middernacht, Kaap Verde tegen Argentinië. En dan ronden Colombia en gaan naar de eerste knock-out fase af om 3:30.
0: Al blijven, hè?
2: Doen we.

0: Sarah Bareilles en Love Song. Ik wil graag nog iets met u delen, want ik stuur u graag richting weekend met een podcast-tip. Leek ons een goed idee om deze zomer elke week een tip te vragen aan een VRT-collega. Voor op vakantie, voor onderweg, weet u wel, of als ontspanning, als u toch nog lang moet werken. De tip van vandaag is van een echte podcastkenner en maker ook. En hij tipt de rolverdeling.
1: Ik ben Filip Heijmans, ik ben justitiejournalist bij VRT Nieuws en ik maak zelf ook podcasts, zoals onlangs Vrouwen van IS en ook Iemand bijvoorbeeld. Mijn podcasttip is De Rolverdeling en dat is een podcast van de Nederlandse Openbare Omroep.
2: 24 kinderen van 12 gaan bijna op. De laatste vragen worden nog even snel gesteld.
3: Staan die witte stepen nog voor de...
1: In De Rolverdeling heeft een podcastmaakster eigenlijk een paar maanden meegeleefd met leerlingen van het zesde leerjaar in een school in de buurt van de haven van Rotterdam. En ze heeft daar twee dingen mee gevolgd. Die leerlingen kregen allemaal hun advies voor het middelbaar te horen, dus welke richting ze mochten gaan studeren in het middelbaar.
2: Een paar dagen geleden zat Anaya samen met haar moeder op twee stoeltjes voor de juf.
4: Ik vond het niet zo leuk.
5: En wat was er niet zo leuk aan?
4: Dat ik een heel laag niveau heb gekregen.
1: Ze kregen ook te horen welke rol ze zouden mogen spelen in de musical die ze maakten voor het einde van het schooljaar.
2: En er wordt meteen gespeculeerd over de hoofdrol.
6: Ik denk Maud. Maud vindt dat wel heel leuk, denk ik.
2: Maud. Ik zie een meisje met goudblond haar dat glunderend naar haar schrift kijkt.
7: Anaya, omdat ze naar de theaterschool gaat.
1: En op die twee lijnen onderzoekt ze een beetje van wat zegt dat eigenlijk over die kinderen, over wie ze zijn, wat hun afkomst is en ook wat misschien hun toekomst is.
2: Vanaf deze dag zal ik elke week in de klas zijn. En zal ik gaan doorhebben dat Femke naast juf ook generaal, opperbevelhebber, uberregisseur is.
8: En dat geldt ook voor een stuk niet hopen...
1: Ik vind het zesde leerjaar sowieso een heel mooi uitgangspunt, omdat dat is zo'n beetje het laatste jaar dat je nog met allemaal mensen van heel verschillende achtergronden samen zit. Er zit één jongen in, King, en die krijgt van zijn ouders te horen van goh, je moet toch niet te hard je best doen voor die eindtoets. Want als je daar goed je best op doet, ja, dan ga je naar een moeilijkere richting moeten. En dan ga je minder tijd hebben om met Jehovah bezig te zijn. Want zijn ouders zijn getuigen van Jehovah. Terwijl zijn juf net ziet welk potentieel die jongen heeft. En hem aanmoedigt om hard te studeren en goed zijn best te doen. Want ze voelt, hij kan het verbrengen. En dan heb je ouders die dat net proberen af te remmen. Wat zo tegenintuïtief is. En dan brak mijn hart toch een beetje als ik dat hoorde.
9: Wij denken niet dat heel belangrijk is voor jou om echt door te gaan leren en diploma's te hebben. En ja, dan verspil je, of nou ja, dan ben je zo lang onderweg, dan ben je zo veel met school bezig, dat andere belangrijke dingen, de prediking, en dat moet allemaal, even om een voorbeeld te geven, dat gaat allemaal in één keer, 5 jaar later gaat het worden.
1: Kinderen uit de lage school interviewen, dat is niet evident. En ook, hoe ga je met die informatie om? Want er worden wel gevoelige dingen verteld over die kinderen en over hun thuissituatie. Dus deontologisch kan je daar ook wel vragen bij hebben van hoe pak je dat aan? En dat zijn vragen waar je als podcastmaker zelf mee zit als je naar andermans podcast luistert. Maar in dit geval vind ik dat ze het allemaal prima heeft aangepakt.
0: Zegt Filip Heijmans, als ervaringsdeskundige zou je kunnen zeggen, als podcastmaker, De Rolverdeling. Zo heet die podcast. U krijgt er elke week een cadeau van ons. Het was hem voor deze week, de ochtend. Veel plezier nog op Radio 1 vandaag.
10: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
11: Mis niets van Rock Werchter Live. Het hele weekend op VRT Max.
12: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
13: Powered bij KBC. De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be. kbe/actie.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
15: Welk verzamelobject kan je beter nu al aanschaffen voor het te laat is? En wat bewaren we dus van het WK 2026? Zometeen in de WK-tribune. Eerst het nieuws van 9 uur.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het wordt vanaf volgend jaar makkelijker om contracten voor gas en elektriciteit met elkaar te vergelijken. Het federaal parlement heeft daarover een hervorming goedgekeurd. Amorie de Mulder, waarom doet het parlement dat?
19: Omdat het vandaag best ingewikkeld is om prijzen te vergelijken, want er zitten vaak allerlei welkomstkortingen in verrekend, waardoor sommige contracten wel goedkoop lijken, maar dat eigenlijk niet zijn. Om sommige kortingen te krijgen moet je bijvoorbeeld 1 of zelfs 2 jaar klant blijven, want anders betaal je meer. En dus worden zulke misleidende kortingen die de werkelijke energieprijs maskeren binnenkort verboden en moeten alle energieleveranciers hun prijzen duidelijker en op dezelfde manier tonen, zodat je goed weet hoeveel je per kilowatt gas en elektriciteit betaalt en dus ook beter kunt vergelijken. Dat is nodig, zo blijkt, want de overgrote meerderheid van de Belgen kiest vandaag niet het goedkoopste contract.
18: Amory, dankjewel. Door de hittegolf zijn er veel meer mensen gestorven dan normaal. In een periode van 12 dagen waren er ruim 1200 extra overlijdens. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Volksgezondheid. De piek was afgelopen zaterdag, toen er in één dag 572 overlijdens waren. Ook de ziekenhuizen stellen vast dat de hitte zwaarder heeft toegeslagen dan anders. Dat zegt spoedarts Nick Kleimans van het UZ in Gent.
20: In het ziekenhuis hebben we dat nu wel gemerkt in die zin dat bepaalde hittegerelateerde aandoeningen, dat we die zelden zien zoals de klassieke hitteberoerte. Terwijl we nu voornamelijk op de twee warmste dagen, donderdag en vrijdag, meerdere van die patiënten hebben gezien op onze dienst.
18: Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf. Dat was in het voorjaar van 2020. Politie en gerecht zien steeds meer jongeren die bij phishing, online oplichting, dus betrokken zijn. Recent is een 19-jarige jongen uit Antwerpen nog opgepakt die vermoedelijk de leider was van een internationale phishingbende. Zijn bende stuurde valse e-mails uit in naam van de overheid en werkte ook met valse bankmedewerkers. Op die manier zijn ook Belgen opgelicht, zegt Patrick Willox van de gerechtelijke politie.
21: We vermoeden dat er heel veel slachtoffers zijn, zeker ook in België, en dat ze zeker al meer dan 500.000 euro buitgemaakt hebben bij de Belgische slachtoffers. En we zien toch doorheen de verschillende onderzoeken dat we vaak met jonge verdachten te maken hebben en vaak dat er een link is naar Nederland waar dat dan de kopstukken van de organisatie zitten.
18: In het oosten van Congo is het Instituut voor Tropische Geneeskunde gestart met het testen van een behandeling tegen het Ebola-virus. Samen met de Congolese collega's van INRB testen de onderzoekers nieuwe medicijnen uit op patiënten. Zo willen ze de hoge sterftegraad van het Ebola-virus doen dalen. Professor Laurens Liesenborgs mocht gisteren in Bunia de eerste medicijnen toedienen.
22: We waren heel blij gisteren. Het was toch wel een klein lichtpuntje in toch wel een heel moeilijke epidemie. Anderhalve maand na start van deze uitbraak eigenlijk al de eerste patiënt in een goede kwalitatieve klinische studie includeren. Dat is echt een record. Het is heel belangrijk om mensen hoop te bieden en om mensen een behandeling te bieden. Want dat maakt ook dat mensen zich aanmelden voor behandeling bij de behandelingscentra. En zo helpt een behandeling ook met het indijken van de epidemie.
18: De epidemie dijdt nog altijd uit met al 1460 besmettingen en bijna 450 doden. Op het WK voetbal komen Portugal en Spanje uit tegen elkaar in de volgende ronde. Ze wonnen allebei hun 16e finale. Spanje versloeg Oostenrijk vlot met 3-0 en Portugal had wat meer moeite met Kroatië. 2-1 was de eindstand. De late gelijkmaker van Kroatië werd na een VAR-interventie nog afgekeurd. Vanochtend vroeg klopte Zwitserland Algerije met 2-0. Zonnig vandaag, met in het binnenland tijdelijk wat stapelwolken, maximaal tot 25 graden. Ook het weekend wordt vrij zonnig, enkel op zondag iets meer wolken en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
23: Energie Rebellie.
16: Radio 1.
23: De WK-tribune.
16: Met
3: door Jan Ausems.
15: En met straks bezoek van podcastmaker en KV Mechelen supporter Evert Winkelmans. Hij kijkt naar alles wat je op dit moment in de fanshops kan kopen naast het veld op het WK. En of dat later veel geld waard zal zijn. We luisteren ook samen naar de allermooiste WK-match. En je kan voor de laatste keer hier een draadloze speaker winnen op de rug van de verliezers gisteren. Een heel goede morgen.

0: Ja, toen we geen enkele reden hadden tot juichen, springen of knuffelen. Het EK in 2004, dan was dit het officiële lied van Nelly Furtado, Forza. We haalden niet eens het toernooi, hè. Toen met de Duivels gewoonweg niet gekwalificeerd. Maar wie denkt daar nog aan op een dag als vandaag? Met wat meer slapen, met nog altijd een 3-2 van de Belgen. Maar er zijn sinds toen wel wat matchen gevolgd. Vier zelfs, een paar uur geleden nog Zwitserland-Algerije eindigde op 2-0. En ja, Portugal-Kroatië 2-1. En dan op een aanvaardbaar kijkuur, want ik was er zelf ook nog bij, Spanje-Oostenrijk 3-0. Een kansloos Oostenrijk, dat ook vooral. Erg verrassend is dit allemaal niet, hè Mercedes? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nee, het viel wel mee. Hè. Vannacht, soms zijn er dan toch zekerheden. Ja. Ja, het zou ook wel straf zijn geweest. Hè. Moest Portugal en Spanje eruit hebben gelegen meteen vanaf het begin. Maar geen grote verrassing dus. Neemt niet weg. Er was wel wat te zien. Hè.
0: Zeker.
1: Je had Portugal-Kroatië. Dat was wel echt nog heel lang spannend. Misschien spannender dan we hadden verwacht. Want de Kroaten die stonden eerst een hele tijd op voorsprong. En maakten het de Portugezen oprecht heel lastig. Maar bon, natuurlijk heb je dan nog Ronaldo. En die heeft zijn eerste goal ooit in de knock-outfase gescoord. Zijn 146e interlandgoal tot nu toe. Vind ik
0: wauw.
1: Ja, best wel indrukwekkend. En in het slot van de wedstrijd was het eigenlijk helemaal crazy spannend. Want het duurde tot de 94e minuut totdat Portugal de 2-1 kon maken. Ja. Maar in minuut 103 leek het even compleet mis te gaan. Want de Kroaten die maakten dan precies de gelijkmaker. Alleen werd die goal dus uiteindelijk afgekeurd. Er was ook redelijk veel gedoe.
0: Peter van den Bent is daar slecht van. Hij zegt,
1: ja, hè?
0: Dit kan echt. Ik heb hem nog nooit... Ja, wel, hij is al heel veel emotioneel geweest, maar nu was hij echt gewoon boos. Ik blijf die video bekijken en ik moet hem ergens gelijk geven. Maar ja, de feiten zijn, het is afgekeurd.
1: Ja, je kunt niks aan dat systeem meer veranderen, denk ik.
0: Nee.
1: Maar inderdaad, Peter ging wel een beetje loco. Het was zeker ook voor één Kroatische speler toch ja, extra memorabel, want... Ja, in minuut 13 trapt Ronaldo van op de stip een penalty.
0: Ja.
1: En op zich doodnormaal, denken we dan. Alleen was dat in een van de Kroatische spelers zijn kroonjuwelen.
0: Alles wat je niet wilt, gebeurt. Maar wel een bal van Ronaldo.
1: Hey.
0: Dat maakt het ergens nog goed.
1: At least. Ja. Maar Ronaldo, oké, dus die Kroaat was waarschijnlijk niet meer goed gezind. Ronaldo trouwens ook niet helemaal op het einde. Want 10 minuten voor het einde was hij echt ja, aan het mokken toen dat hij er werd afgehaald. Maar nadien kon hij gelukkig wel weer lachen. Op het balkon van zijn hotel heeft hij echt met de fans staan vieren. Die zijn helemaal gek gegaan, want die fans staan eigenlijk standaard voor de hotels. Dat is
0: ongelooflijk.
1: Ja.
0: Een massa. Hè? Dat gaat niet over een groepje van 50 of
1: nee,
0: zo.
1: Nee.
0: Nee. Echt bij honderden bijna.
1: Gewoon een hele straat vol. En die zijn ook constant zo aan het zeggen. Ik zou echt niet in de buurt van dat hotel willen slapen op dat moment.
0: Maar hij geniet ervan. Beide handen in de lucht, vuist gebald en blijven cheeren.
1: Inderdaad.
0: Het is heel duidelijk dat hij de diva van vannacht was, Ronaldo. Al was er misschien nog wel eentje.
1: Ja, daar valt altijd over te discussiëren wie de grootste diva is van dit WK. Maar Lamine Yamal doet serieus zijn best eigenlijk nog steeds. Het was een minder spannende match, want ja, die Oostenrijkers die zijn gewoon echt met 3-0 afgedroogd. Het was eigenlijk op voorhand dat er iets gaande was.
0: Hmm.
1: Op de hoofdband van Lamine Yamal stond op Ego Yamal. Dat was een superdun zwart bandje.
0: Ja, ik heb dat gezien, maar die letters had ik niet gezien. Ja,
1: ja dus
0: Ego.
1: Ego Yamal stond er echt op. Zowel Ego als Yamal. Kijk, voor mij... Ik vind wel dat hij een ego heeft. Ik vind niet dat je daar per se een mening moet op hebben. Maar, over hebben. Maar in ieder geval, volgens mij wou hij echt zo... Als zijn social media haters en krantenartikels even op stang jagen. Want in ieder geval... Er wordt wel over gesproken, dus hij krijgt het toch weer al geflikt.
0: Haters gonna hate, hij heeft dat goed gezien.
1: Hij dacht wel echt dat hij de ster van de avond ging worden, maar voor mij is dat iemand volledig anders geworden. Het is zelfs geen speler. Het is zijn broertje.
0: Ja, heel lief.
1: Kijk, het woord is al vaak gevallen, hè? Cutie patootie.
0: Door jou, ja. Maar, over Peter van den Bemt, ja.
1: Maar sorry, Peter is echt net van de troon gestoten. Het is het broertje van Yamal. Die zit daar echt zo schattig. Te juichen, echt alles uit zijn lijf te persen. En ik heb het nog eens bekeken daarnet, gehoord hem, allez, of gezien hem precies zeggen, vamos, vamos. Het was supermooi. Maar hij was wel niet de enige supporter, want er waren ook wel wat sterretjes aanwezig, zoals Penelope Cruz, die was daar.
2: Die er zo goed uit blijft zien, volgens mij tot het einde der tijd. Die gaat ook echt 500 jaar worden,
1: mooi,
2: denk ik.
1: Mooi, hè? Aging, ja, like a fine wine.
2: Mm-hmm.
1: En dan iemand waar ik ook heel grote fan ben, Rosalia.
2: Ja.
1: Oh, die ging helemaal uit haar dak, die had een sjaaltje aan. En ze scoorde daar die derde goal. Ze was daarmee aan het wapperen en aan het doen. En achteraf zag ik ook op haar Instagram-story dat ze nog redelijk wat foto's had gemaakt. Ja, living the best life.
2: Ze greep zelfs even naar haar hart bij de 3-0.
1: Ja.
2: Omdat ze dacht, ik ga dat hier nu nog gebeuren? Maar ja, het was al lang binnen voor de Spanjaarden natuurlijk.
1: Inderdaad.
2: Maar dan nog heel leuk om te zien. De schattige broer van Jamal, maar 4 jaar, maar zo lief aan het brullen. En dan heel veel ego op het veld. Je kan het allemaal zien in de nieuwe 6 van Mercedes. Straks om 12 uur op de middag, als jij rustig je lunch aan het eten bent, dan moet je maar eens scrollen daarover de socials van Sporza. Of in de app, daar kan je het ook altijd vinden. Dankjewel Mercedes voor deze heerlijke online avonturen op de WK-tribune.
1: Salutjes.

0: Zou jij toen 4 uur lang aanschuiven voor een item uit de souvenirshop op dit WK-voetbal? Zo lang waren de wachtrijen, dat zag onze Sportza-ploeg met hun eigen ogen in de Verenigde Staten. Zou het iets te maken hebben met het armbandje dat je daar gratis kan krijgen? Met allemaal pareltjes in de vorm van de triondabal bijvoorbeeld. En zelfs als het niet gratis was, mensen geven daar soms duizelingwekkende bedragen aan uit. Hoe ver kunnen sommige verzamelaars gaan? En wat gaat van dit WK mogelijk jaren van hier heel veel geld opleveren? Evert Winkelmans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Blij dat je hier bent.
1: Ja, heel fijn. Als het over memorabilia, sportmemorabilia gaat, dan ben ik er graag bij.
0: Wij wisten dat, dus wij waren heel blij met jou. Ja, je bent natuurlijk bekend als host van MidMid. Je bent een fanatieke verzamelaar, effectief, van die verzamelobjecten. Je hebt ook zelf een trui aan. Ja. Je bent binnengekomen in USA 94.
1: Ja, ik heb een zolder waar de echte verzamelobjecten liggen. En dan heb ik ook gewoon een kast met dingen die ik wel gewoon blijf dragen. Ook al zijn ze oud en misschien wel wat geld waard. Ik vind toch, sommige dingen moet je wel blijven tonen en aandoen en dragen, ook al verliest het dat een beetje waarde.
0: Ja, meer dan er alleen naar kijken. Natuurlijk, deze trui, dat is in de nieuwe collectie van Adidas dat ze daarop zijn gesprongen. Hè?
1: Klopt.
0: Op 94.
1: Vintage is helemaal in. Hè? Dus alles wat echt jaren 90, 80 is, dat wordt nu allemaal opnieuw gemaakt. Dat zijn dan de reissues. Ja. Maar ik vind ze zo mooi dat ik ze dan ook koop.
0: Ik snap het. Ik heb gisteren nog staan twijfelen over een shortje van wat jij aan hebt. Ik heb het nog niet gekocht, maar waarschijnlijk na dit gesprek wel. Laten we het eerst eens hebben over het armbandje, het gratis armbandje van sponsor Bank of America, waar mensen uren voor staan aan te schuiven. Waarom wil je dat per se hebben?
1: Omdat het een super beperkte oplage is en omdat je het alleen maar daar kan verkrijgen, in de stadion zelf, waar die wedstrijden gespeeld worden. Dus alleen als toeschouwer, als attendee van het WK, kan je daar aangeraken. Het is enorm slim bedacht door Bank of America. Ik weet niet of ze hadden ingeschat dat het zo ging ontploffen, maar het is enorm slim, want ja, hoe unieker iets wordt aan een bepaalde emotionele herinnering, ja, hoe meer waarde het heeft. En iedereen in het stadion wil zo'n armbandje te pakken te krijgen. En elke wedstrijd heeft ook een klein unieke item in het armbandje. Dus elke wedstrijd heeft een eigen armbandje. Dat is heel, heel slim bedacht.
0: Ja, je kan perfect daar de Belgische vlag liever tussen hangen. Je mag het helemaal personaliseren. Ik snap dat niet. Hebben ze daar dan niet langer over nagedacht? Vraag daar dan miljoenen voor? Allee, dat nu ook weer niet. Maar waarom daar geen geld voor vragen?
1: Ik denk dat ze heel, heel, heel blij zijn bij Bank of America op dit moment, door het net gratis te maken. Heel de wereld praat erover. Ja. Alle voetbalfans die toch wel bezig zijn met een beetje verzamelen, met unieke objecten te pakken te krijgen, die weten nu dat Bank of America bestaat. Dus ja, en het kost hun niks. Hè. Die armbandjes, dat kost hun letterlijk niks. Dus ik vind het een enorm goede marketingstunt.
0: Ja, zeker door banken. Ja, ja,
1: zij zijn de winnaar van het WK qua sponsoring tot nu toe.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Als we wat dieper in die shop doorwandelen, wat vind je daar nog allemaal?
1: Het is ongelooflijk. Vroeger, als je praat over begin jaren 90, toen de merchandise en de fanshops echt opkwamen, had je een beperkt aantal artikelen waar ze gewoon logo's op drukten. Het logo van het toernooi of van een club of van een speler. That's it. Zelfs nog niet zoveel van spelers. Maar nu is het ontploft. Het is 2026. Je kan het zo gek niet bedenken. Hè. Er bestaat toiletpapier van het WK voetbal.
0: Ik weet en dat
1: niet
0: wie heb dat... jij hangen?
1: Nee. Okay. Dat de merchandise en de fanshops echt opkwamen, had je een beperkt aantal artikelen waar ze gewoon logo's op drukten. Het logo van het toernooi of van een club of van een speler. That's it. Zelfs nog niet zoveel van spelers. Maar nu is het ontploft. Het is 2026. Je kan het zo gek niet bedenken. Hè.

0: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Radio 1 live.
2: Overgewaaid. En nu is het WK in Amerika, dus het is echt de hoogmis van de collectibles, van het verzamelen, van de verzamelwoede. Die twee komen perfect samen met dat WK in Amerika en de Amerikanen springen daar heel gretig op in. Het is ook logisch, de thuismarkt in Amerika wil verzamelen. Die mensen zijn dat al jaren gewoon. Mm-hmm. Dus er is alles. Pennenzakken, brooddozen, ballen, knuffels, replica trofeeën. Ja, dan heb je de shirts en de ballen, wat meer traditioneel is. Ze hebben letterlijk alles. En zij hadden zelfs niet voorspeld dat het zo zot ging gaan. Zelfs de Amerikanen hebben te weinig producten ingekocht. Dat is eigenlijk ongezien. Ja. De rekken zijn leeg. Ik kreeg ook foto's van mensen die ik had gestuurd van please neem iets mee voor mij.
3: Wat moesten ze meenemen voor jou?
2: Ja, de basics sowieso. Hè. Dan heb ik het over truien en ballen. Maar ook de replica wereldbeker. Die je alleen maar in bepaalde vendingmachines kan krijgen of in bepaalde steden. Ja, dat wil ik dan wel hebben. Matchday tickets, programmaboekjes, plastieke bekers die je alleen in het stadion kan krijgen. Yes. Dat wil ik heel graag.
3: Die heb ik ook van de Olympische Spelen in Parijs. Overal waar je ging, was dat dan telkens met een andere sport dat daarop was. Afwassen thuis en gewoon in je kast zetten. Al was het maar als je aan het opruimen bent, dat je ze nog eens ziet en dat je die herinnering hebt. Heel duur wel allemaal. Hè? Je komt er niet vanaf met een simpele €5, laat ons zeggen. Zeker niet.
2: Nee, dat is echt wel de jammere kant van de zaak voor mij. Voetbal is een volkssport. En door tastbare herinneringen te creëren, door die dingen te creëren, geef je dat ook door. En daar zit een emotionele binding aan. En door dat heel duur te maken, sluit je dat wel uit voor heel veel mensen. En dat vind ik echt zonde. Het is een enorm commercieel model geworden voor FIFA, maar ook voor de makers van al die merchandise, voor die speelsteden. Die verdienen daar ook op. En dat is doodzonde. Kijk, ik vind het niet erg om een stukje te betalen voor iets. Dat heeft zeker een bepaalde waarde. Maar de prijzen die ze nu vragen zijn gewoon gortig. Die zijn gewoon ver overdreven. Ze vragen voor 6 koffietasjes vragen ze €120.
3: Ongelooflijk, nee.
2: Dan voel je hem ergens in het zak gezet. Maar het probleem is, je voelt dat. Je gaat naar de kassa en je moet je kaart bovenaan en denk je, dat is echt wel duur. Maar je doet het.
3: Ja, want je bent er maar één keer. Ja. Dit is once in a lifetime. Het gaat de geschiedenis in. En zoveel jaren later van hier heb ik daar nog iets tastbaar van.
2: Je voelt ook, de maatschappij is veel schermen. Is een beetje vervreemd geraakt. We zitten allemaal veel op het scherm, op de gsm. We zijn veel tv aan het kijken, Netflix. Ja. En een echt fysiek event wordt plots heel populair. En een herinnering daaraan wordt heel populair. We zien dat in alles. Als je naar de shop gaat in Paradise, dat is ook enorm veel vierkante meters. Plopsaland, Rock Werchter heeft ook een fanshop. Weet je, mensen willen tastbare herinneringen van iets waar ze bij waren, van iets wat ze beleefd hebben. Dus, en daar spelen ze heel gretig op in. Hè. En dan mensen betalen de zotste prijzen om een herinneringetje thuis te hebben.
3: Ja, en zeker als je met je kinderen gaat, dan is het helemaal verloren natuurlijk, want je wil hen iets geven en zij zien dat ook allemaal met grote ogen.
2: Ja. Als ik nu met mijn twee zonen zou gaan, dan ben je een arm en een been kwijt. Hè?
3: Ja.
2: Ja, simpel. Hè? Dat kost u een auto. Dat kost u €20.000 of zo om naar het WK te gaan met je twee kinderen.
3: We hebben het goedkoopste gevonden. Een pin daar in die shop is €18.
2: Dus, 18? Voor een pin? Ja, dat kan toch niet? Dat kan echt niet.
3: Ik wou net zeggen, hoopvol, we blijven onder de €20, maar nee, dat valt zelfs niet meer te zeggen. Als we kijken naar de geschiedenis van al die verzamelobjecten in het voetbal, wat is het meest bijzondere? Zou je iets kunnen aanduiden?
2: Ja, als het puur over prijs gaat, dat heeft de wereldpers gehaald. Het truitje van Maradona van 1986, waarmee hij de hand of God heeft gescoord tegen Engeland in de halve finale. Dat is openbaar geveild geweest, dus daarvan kennen we de prijs. Dat is voor £7 miljoen gegaan, iets meer dan €8 miljoen. Dat wordt nu aanzien als de Holy Grail. Maar dat is omdat we de prijs weten. Er wordt enorm veel verhandeld tussen heel exclusieve verzamelaars, tussen heel rijke mensen, waarvan we de prijs niet weten. Dus er zullen nog duurdere stuks zijn. Maar het shirt van Maradona van 86 is nu de internationale standaard van dat was echt extreem duur.
3: En hoeveel was het exact?
2: £7 miljoen is het gegaan. Dus 8,3 miljoen euro, denk ik. Jean-Marie Pfaff heeft enkele weken geleden zijn Maradona-shirt van datzelfde WK 86 geveild. En dat is gegaan voor €400.000.
3: Wat toch ook al mooi is, bijna €500.000.
2: Mooie zakcent. Hij heeft twee shirts verkocht, Maradona en Johan Cruijff had hij ook. En hij heeft daar meer dan €500.000 voor gekregen. Voor twee onnozele wedstrijdshirts.
3: Jij die onnozel zegt. Nee. Dat had ik niet verwacht nog deze ochtend. Maar wat is jouw meest waardevolle stuk in jouw collectie?
2: Ja, maar pas op, hè. Iedereen luistert mee. Nee, maar kijk, iedereen weet dat ik een zotte verzameling heb. Ik heb wel

0: voor mij emotioneel dan de match-worn Piet den Boer van de bekerfinale van eind jaren 80, ja, omdat dat het begin van de glorieperiode is. Die heb ik. Ik heb een gedragen Lijk Leijsters. Ik heb een gehandtekende Iniesta, wat een van mijn favoriete internationale spelers was. Maar vooral mijn collectie van KV Mechelen is heel uitgebreid en heel veel waard, omdat daar heel weinig van was. Eind jaren 80, begin jaren 90. KV Mechelen heeft ook een sterke verzamelcommunity, maar er is weinig van, omdat het geen topclub was. Je hebt daar geen uitgebreide merchandise van. Dus die shirts zijn heel veel waard en ik krijg elke week, elke maand wel biedingen binnen.
1: Ja. Zou je het ooit over je hart krijgen om het te verkopen?
0: Nee, die zeker niet. Nee. Dus mijn KV Mechelen collectie die geef ik door aan mijn kinderen. Dus ik moet tegen dat ze dat beseffen ook de liefde voor die club en voor voetbal doorgeven, dat zij dat niet verkopen. Ja. Maar die gaat nooit weg. Al de rest kan ik niet. Kan misschien ooit. Weet je weet ook nooit wanneer je misschien toch eens geld nodig hebt of een van mijn kinderen wil gaan studeren in een ver land en plots wil je die jongen dat geven. Ja, dan moet ik toch eens gaan kijken tussen mijn truitjes. Maar op dit moment jamais de la vie. Ik wil daar ook nu geen waarden op plakken. Ja, mensen kunnen wel inschatten over wat voor bedragen het gaat. Maar ik heb wel een goede verdedigingstechniek, alarmtechniek in mijn huis ingebouwd. Ze gaan het niet allemaal te pakken krijgen.
1: Goed dat je dat er toch nog even bij zegt, want mensen waren al vertrokken richting daar. Evert Winkelmans, we kijken nu al uit naar meer van jou. Je vertelt ongelooflijk aanstekelijk. Dus die mid-mid, heel veel mensen die daar naar luisteren. De laatste is van Rudy Garcia, Masterclass. Dat is de laatste aflevering sinds vorige nacht online, die onwaarschijnlijk zotte nacht. Dank je wel en geniet nog van het WK. Misschien ook nog een beetje slapen.
0: Jij ook.
1: Dank je wel.
0: Niet ervan.
1: Ja, ga ik zeker doen. Dit is Adamski om bijna 9:30 met Killer. Goedemorgen.

0: Een kurkdroge zomer in 1990, toen deze heel vaak op de radio was. Killer van Adamski. Ja, de zomer van 2026, daar zitten we ook. Vooral nogal droog. En nog beter met een box om de achtste finale van de Belgen op te volgen. Of gewoon je lievelingsnummers luid te zetten. Je kan hier zo meteen een speaker winnen. Voor de laatste keer gaan we quizzen in Iedereen Wereldkampioen. Op de app van Radio 1, daar moet je zijn. En daar gewoon Iedereen Wereldkampioen sturen. Ik zie je graag daar. Het is al 3:30 op de E314 van Nederland naar Lummen. Een half uur vertragen van hout halen tot zolder. Daar is weg weer vrij. En langzaam gaat het ook naar Antwerpen op de E313. Bijna 3/4 van Rans tot Wommelgem. Daar staat een defecte vrachtwagen. En op de E19, 10 minuten van Mechelen-Zuid tot de werken in Mechelen-Noord. Door een ongeval zijn er in Kontig problemen op de Prins Boudewijnlaan richting Antwerpen. Er staat 20 minuten file vanaf de afritten van de E19. En op andere plaatsen kleinere vertragingen.
1: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
2: Radio 1.

0: kijken we een laatste keer van op deze WK-tribune naar de beste, de mooiste WK-match ooit. Welke match staat in jouw geheugen gegrift? Als het antwoord niet België-Senegal is natuurlijk, 2026. We kijken naar met Geert Heremans, Gilles Meulemans, Olivier de Wilde, Evelien de Bakker. Dat is voor straks. Maar eerst de verliezers van de nacht nog even uitwuiven.
1: Iedereen wereldkampioen.
0: Kroatië en Oostenrijk, het mocht niet zijn voor hen. Ja, heel jammer ook voor Modric onder andere. Dat is altijd triestig, zoals Peter van den Bemt ook zegt. Dat is bijna afschuwelijk te noemen. Ze zijn gestrand wel in de 16e finales. Het zal nooit anders zijn, maar we brengen ze hulde door ze nog één keer te laten schitteren hier in Iedereen Wereldkampioen. Goedemorgen, Manon.
2: Goedemorgen.
0: Hey. Ja, we zitten eindelijk een nachtje verder na de intense nacht van de Belgen. Hoeveel uur meer slaap heb jij gekregen deze nacht?
2: Ja, toch wel wat meer.
0: Het voelt toch anders, hè, lichamelijk?
2: Ja, het is beter. Meer uitgeslapen.
0: Ja. Wat is jouw fijnste weekendplan straks?
2: Ik ga naar de wellness met twee vriendinnen morgen.
0: Fantastisch. Ja. Beter kan het niet zijn. Ook weg van de hittegolf, dus dan mag een sauna weer. Oké. Okay. Lieve Manon, jij speelt tegen Tom deze morgen. Hallo Tom.
3: Een heel goeie morgen. Hey.
0: Doe jij nog beter dit weekend dan wellness?
3: Het waren twee feestjes dit weekend, dus ça va, hè.
0: Oké, twee is altijd beter dan één, dus effectief.
3: Ja, inderdaad.
0: Tom, we gaan quizzen, hè. Kroatië en Oostenrijk liggen eruit, heb je misschien ook al gehoord en gezien. Dus daarover gaan de vijf vragen in Iedereen Wereldkampioen. Manon, we gaan beginnen bij jou. Als je juist blijft antwoorden, dan blijf jij aan de beurt. Antwoord je fout, dan gaan we over naar Tom. En die vijfde vraag is altijd beslissend. Als je die juist hebt, dan ga je met de draadloze speaker, de laatste, in mijn rek naar huis. We gaan ervoor gaan. Oké, Manon, vraag 1. Welk kledingstuk hebben de Kroaten geïntroduceerd bij het brede publiek? Is dat de minirok of de stropdas?
2: De minirok.
0: Nee, dat is even de mist in bij vraag 1, maar dat is niet erg. De stropdas is het. Kravat in het Frans of kravat in het Duits. En dat komt van Kroaat. Echt waar, wist ik ook niet. Vraag 2, dan is die al meteen voor jou, Tom. Haast niemand weet het, maar welk iconisch Frans gebak is eigenlijk een Oostenrijkse uitvinding? Is dat de merveilleux of de croissant?
3: Dan ga ik voor de merveilleux.
0: Oef! Ik dacht echt, nu gaat die croissant letterlijk zeggen, heel luid en klaar, maar nee. De croissant. In 1683 kwam een bakker in Wenen op te proppen met een halve maanvormig zoet broodje. En dat wordt dus door historici gezien als de allereerste croissant. Echt waar. Vraag 3. We gaan opnieuw naar jou, Manon. Oostenrijk is niet alleen thuis van de allereerste croissant, maar ook van A, en dat mag je kiezen, het oudste nog operatieve treinstation ter wereld, of B, de oudste nog te bezoeken dierentuin ter wereld.
2: B.
0: De dierentuin, en dat is wel goed. Inderdaad, de Tiergarten Schönbrunn in Wenen. Al open sinds 1752. En de absolute blikvangers voor de mensen die het graag weten, zijn de reuzenpanda's daar. Vraag 4, Manon, we blijven bij jou. Het stadje Hum is in Kroatië bekend als het allerkleinste stadje ter wereld. Het is maar 100 meter lang, 30 meter breed. Maar hoeveel mensen wonen er? Zijn dat er 23 of 33?
2: 23.
0: Voilà, inderdaad. Voor het minste aantal gaan, dat is goed gedaan. Twee straatjes zijn er in totaal en er zijn ook twee kerken. Dus als je zitplaats wil in de mis, dan zal dat zeker lukken. Vraag 5, Manon. Die moet erop zijn. De Oostenrijkse hoofdstad Wenen is al een paar jaar op rij verkozen geweest tot A, de meest leefbare stad ter wereld of B, de gelukkigste stad ter wereld?
2: De meest leefbare.
0: Het zal wel zijn en ook zelfs zeker, inderdaad. De meest leefbare stad, de Global Livability Index van The Economist, houdt rekening met stabiliteit, gezondheidszorg, cultuur, milieu, onderwijs, infrastructuur. En Wenen komt daar effectief als beste naar voren. En voor wie het wil weten, Kopenhagen en Zurich die volgen. Goed gespeeld. Ik gunde het Tom jou evenzeer, maar het mocht niet zijn deze ochtend. Dan toch maar focussen op die twee feestjes straks.
3: Komt goed. Komt goed.
0: Allebei een heel fijn deugddoend weekend.
2: Dankjewel.

0: Africa Nossa. We zijn nostalgisch om 9:15. Nu al, voor een laatste keer op de WK-tribune hier op Radio 1. We gaan een mooie blik werpen op de mooiste WK-match ooit. Toch volgens Geert Heeremans, Gilles Meulemans, Olivier de Wilde en Evelien de Bakker. Geniet ervan.
1: De WK-tribune.
2: De mooiste WK-match ooit. Dat is voor mij toch wel heel speciaal, omdat ik er zelf bij was. Juni 1994, Orlando, Florida, Nederland, België. 10.000 Belgen, 15.000 Nederlanders in een zinderende sfeer. Een verzengende hitte ook. De wereldmatch van Michel Preud'homme en de goal van Philippe Albert.
3: Dat is het, dat is het, dat is het, ik wist het, ik wist het. Philippe Albert.
2: Ik ben nooit blijer geweest met een doelpunt dan toen in Orlando.
3: Een vierde goal, een gouden goal. We zijn er nog niet. Laat ons niet, maar we hebben nu wat reserve in de bank staan.
4: Ah, goed.

0: De mooiste WK-match ooit, ja, ik ben nog jong natuurlijk, maar een WK-match die me altijd zal bijblijven is de 5-1-overwinning van Nederland tegen Spanje in 2014. Met de vliegende kopbal van Robin van Persie en het heerlijke Nederlandse commentaar bij de goal van Robin.
1: Een goede bal richting Robben. Nu wordt het hardlopen voor volwassenen met Robben. Robben loopt Sergio Ramos eruit, terwijl Casillas moet komen, maar die komt niet. Draait Robben, wordt het 5-1? Wordt het 5-1? Is het zo een dag? Ja! Het is zo een dag! Het is zo een dag! Het is zo een dag! Het is 5-1! Het is niet te geloven! Het zijn mensen die aan alle kanten worden weggezet.
0: Is het zo'n dag? Is het zo'n dag? Ja, het is zo'n dag. Dat was een geniaal moment.
2: I came first real 2006 dan. Halve finale Duitsland tegen Italië. Duitsland was gastland toen. En Italië had een geweldige ploeg met Buffon in de goal. En vooral de driehoek op het middenveld met Gattuso, Pirlo en Totti. Veel spanning in die match. Veel stress. Verlengingen zelfs. En dan die verlossing voor de Italianen. Fenomenaal. Zeker commentaargewijs.
3: Grandissimo, bellissimo.
2: Ik was toen toevallig op vakantie. En ik heb toen op de Italiaanse Sky kunnen kijken als 13-jarige. Dat zijn geluidsfragmenten die nog steeds kippenvel oproepen bij mij.
3: Grosso! Grosso! Corti Grosso! Corti Grosso! Corti Grosso! Manca un minuto! Manca un minuto! Corti Grosso! Corti Grosso! Corti Grosso!
2: Fabio Grosso, de man van het doelpunt. Die bescheiden bek, wil ik wel zeggen. Die dan nog eens de beslissende penalty in de finale ook nog eens binnentrapte. Die man zal, zoals Bryan Adams over 69 zong, toch altijd zingen over de zomer van 2006.
4: De mooiste WK-match ooit, dat is de finale van de vorige Wereldbeker. Een Argentinië met Messi die zijn carrière kan kronen tegen de wereldkampioen van 4 jaar daarvoor, Frankrijk. Dat was op zich al een droomscenario. Maar dan de pieken aan adrenaline, aan emoties, met een Argentinië dat comfortabel op voorsprong komt.
5: Messi, mooi. Goeie combinatie. En McAllister is weg. En de bal moet naar links, naar Di Maria. Daar is Di Maria. En geweldige goal. Geweldige goal van Argentinië. 2-0 na 35 minuten. De wereldkampioen lijkt al gekend.
4: Dan is er toch nog Frankrijk.
5: Rabiot voor Mbappé. En Mbappé neemt over. Het is 2-2. Het is 2-2. Kijk eens aan, Kylian Mbappé. Onvoorstelbare wending in deze finale. Op 2 minuten tijd. Kylian Mbappé.
4: Dan zijn er verlengingen, dan zijn er strafschoppen en het einde kennen we allemaal. Messi met de wereldbeker hoog in de lucht in zijn handen. Waanzin.
5: Wel. Voetbal is onvoorspelbaar en onvoorstelbaar.

0: prachtig blenden van totaal verschillende generaties. Chaka Khan en Sia, samengeschreven. Dank dat je soms hiermee op de WK-tribune kwam zitten. Het was een plezier om het hier met jou eens te mogen beleven, absoluut. Dus je kunt je voor nu nog een heel mooi WK, want het is nog niet gedaan. En vooral ook, laat de Belgen winnen, toch?
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Bent van Looy van op Gent Jazz. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
4: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Krevel.
2: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
1: Krevel. Leef beter.
3: Lotto is op zoek naar een mond.
4: Wat heb ik?
3: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
4: Ja, dat kan ik wel smaken.
3: Of specialiteiten over de hele wereld.
4: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
5: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
7: Info op telenet.be.
9: Na een weekje de zomer van begint het hier wat als thuis weer te voelen. En dat treft, want ons thema vandaag is thuishaven. We hebben te danken aan schrijver Lieve Stoefs. Zometeen, na het nieuws.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 10:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De regie der gebouwen onderzoekt schade aan het gebouw van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark in Brussel. Dat schrijft Nieuwsblad en bevoegd minister Vanessa Mats bevestigt het. In het Jubelpark vond afgelopen weekend een groot feest plaats naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat feest werd georganiseerd door de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Het is nog niet duidelijk of de schade werd veroorzaakt door de vuurwerkshow op dat feest of dat het gaat om stormschade. Dat zegt Geraldine David. Zij is algemeen directeur van het Koninklijk Museum Kunst en Geschiedenis.
13: Blijkt dat er schade zijn aan de daken, de kroonlijsten, en dan was er ook achtergebleven afval op de daken. Het lijkt nog beperkt, maar er is dus een encore onderzoek die moet wel bepalen hoe groot de schade zijn en wat veroorzaakt het. Want er was ook een grote omweg tussen zaterdag en zondag.
12: Het wordt vanaf volgend jaar makkelijker om energiecontracten met elkaar te vergelijken. Het federaal parlement heeft daarover een hervorming goedgekeurd. Wie vergelijkt zal de prijs per kilowattuur te zien krijgen. Nu is dat vaak de prijs per maand. Bovendien zitten daar meestal allerlei welkomstkortingen in verrekend, maar dat geeft soms een vertekend beeld. En om sommige kortingen te krijgen moet je zelfs ook 1 of soms 2 jaar klant blijven. Ook dat mag voortaan niet meer. In de Iraanse hoofdstad Teheran is het lichaam van de geestelijke leider Ali Khamenei aangekomen. Hij wordt daar 2 dagen lang opgebaard in een moskee, samen met zijn omgekomen familieleden. Later volgende week is er dan de eigenlijke begrafenis. Khamenei werd eind februari gedood bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. De uitvaartplechtigheid werd uitgesteld door de oorlog, zegt Midden-Oostenkenner Leo Quarte.
14: Begrafenissen van een dergelijke kopstuk in Iran die trekken miljoenen mensen. Het eist enorme voorbereiding en dat kan niet gedurende een tijd van oorlog. Voor het regime een hele belangrijke boodschap die ze gaan uitdragen naar de rest van de wereld. Zo van, we hebben de oorlog overleefd. En dat moet blijken uit een enorme mensenmassa. Mensen die normaal gesproken tijdens deze dagen thuis zouden werken, moeten op hun werk komen, zodat ze waarschijnlijk per bussen zullen kunnen worden vervoerd naar de plek waar Khamenei opgebaard is. En ook vakanties mogen niet worden opgenomen.
12: De zoon van Khamenei, Mojtaba, werd ook gewond bij de aanvallen op zijn vader. Hij werd de nieuwe opperste leider van Iran, maar is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. De leider van de machtige revolutionaire garde, generaal Vahidi, is vanochtend wel opgedoken in Teheran. Ook hij was sinds 8 februari niet meer gezien. In het oosten van Congo is het Instituut voor Tropische Geneeskunde gestart met het testen van een nieuwe behandeling tegen het Ebola-virus. Samen met de collega's van INRB uit Congo testen de onderzoekers nieuwe medicijnen uit op patiënten. Ze willen zo de hoogte sterftegraad van het virus doen dalen. Professor Laurens Liesenborgs mocht gisteren in Bunia de eerste medicijnen toedienen.
5: We waren heel blij gisteren. Het was toch wel een klein lichtpuntje in toch wel een heel moeilijke epidemie. Anderhalve maand na start van deze uitbraak eigenlijk al de eerste patiënt in een goede kwalitatieve klinische studie includeren. Dat is echt een record. Het is heel belangrijk om mensen hoop te bieden en om mensen een behandeling te bieden. Want dat maakt ook dat mensen zich aanmelden voor een behandeling bij de behandelingscentra. En zo helpt een behandeling ook met het indijken van de epidemie.
12: De epidemie blijft nog altijd uitdijen. Al met 1460 besmettingen zijn er en bijna 450 doden. Zonnig vandaag met in het binnenland tijdelijk enkele stapelwolken, maxima tot 25 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Radio 1.
11: De zomer van 2026.
10: Annelies Mons.
9: Goedemorgen, vandaag ben ik hier met een schrijver en daardoor zit ik al een hele dag met dit in mijn hoofd. Een heel mooi zacht liedje over een schrijver. Dus alsjeblieft, nu ook in jouw hoofd. Dit is The Writer van Mesker & Mace.

0: Just switch on the radio or read a book of mine. Kan je allebei doen vandaag om Lieve Stoefs te lezen of te horen.
1: De zomer van 2026.
0: Dag Lieven.
2: Goedemorgen Annelies.
0: Goedemorgen, welkom.
2: Dankjewel.
0: Fijne zomer gewenst ook. Het is nu toch officieel vertrokken. En dat lijkt me wel jouw ding, want jouw meest recente boek heet net niet De Zomer Van. Het heet De Zomer Toen.
2: Spijtig, het was commercieel interessanter geweest, maar te laat. Ja.
0: We hadden elke dag van de zomer reclame voor jou gemaakt.
2: Ja,
0: nee, maar dat gaat wel over de zomer toen. Het is, vertel maar zelf waar het over
2: gaat. Ja, De Zomer Toen gaat eigenlijk over een groep mannelijke vrienden die elkaar tegenkomt op een zomer. En volgt hen 10 jaar lang tot het helaas ontmantelen of uit elkaar vallen van die vriendengroep.
0: Yes, maar de zomer speelt een hele grote rol.
2: Ja, zo begint het. En dat vind ik ook mooi aan zomer. Denk je dat, dat er veel kan, er kan veel nieuws gebeuren. En in het boek De Zomer Toen dan ontrafelt dat dan ook. Want elk begin heeft natuurlijk ook een einde. Wat je niet weet bij het begin van de zomer of het begin van die zomer.
0: Nee, dat is waar. Er is altijd veel. Nu is het moment van we gaan lijstjes maken van wat we allemaal willen doen. En wat er staat allemaal nog open.
2: Ja, zo is het.
0: Zo ook het begin van een uitzending. Want wat wij dan weten is wat jouw thema is. En dat is thuishaven.
2: Ja, klopt.
0: Maar waar wij gaan belanden allemaal de komende 2 uur, dat weten we nog niet. Thuishaven, wat betekent dat voor jou, dat woord?
2: Ja, ik ben schrijver, dus ik kijk dan ook wel naar wat vind ik van een woord. En thuishaven vind ik een mooi woord. Aan zich, maar het is ook een gelaagd woord, want er zit zowel thuis in als haven, wat beweging betekent. Dus stilstaan, ergens geborgen zijn, honkvast en tegelijk ook willen bewegen blijkbaar. Dus thuishaven vind ik wel een mooi idee, omdat het dan tussen bewegen en stilstaan ergens een plek inhoudt.
0: Ah ja, dus jij zit bij haven niet bij de haven waar aangemeerd wordt.
2: Een haven is ook vertrekken natuurlijk. Hè. Dus ik vind dat wel mooi dat je in thuishaven zit, wat toch een thuisplek is. Maar anderzijds ook de mogelijkheid, of je ze nu invult of niet, van altijd te kunnen weggaan.
0: Mm-hmm. Ja. Het gaat hem evenveel over de. Dus het gaat niet alleen over thuis zijn. Het gaat hem evenveel procent over het vertrekken en het ergens anders naartoe gaan.
2: Of net niet, en kiezen om dat niet te doen. En ik denk dat de zomer daar ook bij aansluit, omdat dat nu ook net zo precies de periode is, dat er heel veel plannen zijn. Dat is zo de klassieke vraag aan het begin van de zomer. En waar gaan jullie naartoe deze zomer? Iedereen gaat blijkbaar wel ergens naartoe. Of het is een beetje gek om nergens naartoe te gaan, maar die beweging is ook zo intrinsiek aan de zomer. En toch zal iedereen ook terugkeren, maar dan ook wel veranderd door wat die elders heeft gezien of meegemaakt, vermoed ik.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Dus dat, zomer en thuishaven zijn voor mij wel heel gelinkte begrippen op een bepaalde manier.
0: Ja, jij hebt zelf vele thuishavens gekend. Er zitten ook autobiografische elementen in jouw boeken. Ik ben momenteel Peninsula, jouw eerste boek aan het lezen. Ja. Daar zit een personage in dat heel jong naar Griekenland verhuist en dan een aantal jaar later weer terug. Dat is een autobiografisch element.
2: Ja, zeker en vast. Ik verberg dat ook niet, dat mijn 2 romans die ik al geschreven heb, dat daar best wat in zit van mijn eigen biografie. Dat mag een lezer weten, dat hoeft niet. Dat is niet per se interessanter. Ik hoop gewoon dat het een mooi verhaal kan maken. En wat ik zei over die thuishaven in de zomer, is dat inderdaad, toen ik 6 was, was de zomer van 89, dat is al lang geleden, verhuisden we naar Griekenland. Dat was dan voor het werk van mijn vader, maar als kind besef je ook niet goed wat daar de achtergrond van is. Buiten het plotse en abrupte daarvan, dat heb ik wel heel hard toen gevoeld. En 6 jaar later zijn we ook tijdens een zomer teruggekeerd. Dus die zomer en verhuizen en het potentieel ook van ontworteld zijn misschien, dat is wel iets dat is blijven hangen bij mij. En ook wel, denk ik, de beelden vormt die mijn romans vullen. Denk ik dat die beelden wel heel hard gevormd zijn in die 6 jaar Griekenland. En een heel andere jeugd dan een typische Vlaamse jongen die ook tegelijkertijd hier bleef, zogezegd.
0: Mm-hmm.
2: Maar zeker ook de terugkeer van na de terugkeer, dan is misschien nog wel de grootste ontworteling, omdat je op terugkomt op een plaats die heel anders is en ook met een heel andere achtergrond.
0: Mm-hmm.
2: En gaandeweg heb ik wel beseft dat die episode van 6 jaar, want 6 jaar toen we terugkwamen was het de helft van mijn leven.
0: Yeah.
2: Nu ben ik 43, dat is een zevende van mijn leven, dat is eigenlijk weinig. Maar kinderjaren tellen wel dubbel of driedubbel, dat geloof ik wel heel erg. Dat zie ik ook met mijn eigen kinderen, dat heel waardevolle, intense jaren zijn.
0: En het is ook je hele lagere school.
2: Ik heb eerste leerjaar in België gedaan en dan ben ik in het derde middelbaar teruggekomen. Dus ik heb bijzonder veel niet op een klassieke manier gehad. En ik had dat toen ook niet door, maar dat heeft me achteraf ook wel beseft dat dat veel verklaart.
0: Ja, ja, want je denkt wel, we gaan terug naar huis, mm-hmm. kan ik me voorstellen. Als je dan terug naar België komt, dan denk je, dat ga ik kennen. En dat ga ik, daar ga ik me dan misschien wel makkelijker thuis voelen, maar je bent ondertussen wel 6 jaar veranderd.
2: Ja, ik was toen ook heel vergrikst en verbritst, want wij gingen naar de Britse school. Dus het is zeker geen verhaal van dat wij moesten vluchten voor iets wat er ontbering. Zo is het helemaal niet, dat wil ik ook zeker niet zo brengen. Het ging over mijn vader die een andere job kon gaan doen en dat was op in een welstellende buurt. Mm-hmm. Materieel allemaal heel in orde uiteraard. Naar de Britse school gaan, dan krijg je zo'n Oxford accent op de duur, wat ook wel grappig is. Maar terugkeren naar, ja, je beseft ook niet wat je hebt gemist. Ik heb dat nu al minder, maar ik heb dat eigenlijk jarenlang gehad, alle gesprekken over jeugdervaringen, jeugdherinneringen, jeugdreeksen. Dat is een zwart gat bij mij. Dat is mm-hmm. totaal anders. Mijn vriendin zegt dat heel vaak tegen mij. Ah ja, dat ken je niet. Hè?
0: Ja, ja, ja.
2: Dus dat komt, ook al is dat maar een klein deel, dat blijft mij gevormd hebben.
0: Ja, ja, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat zijn ook heel treffende stukken in jouw eerste roman. Wat mij heel erg bijblijft, is zo het eerste licht dat je ziet in Griekenland. Dat een heel fel, het is dan ook zomer, het heel wittig licht is. Ook gebouwen is niet anders. En je voelt heel erg in die roman, als je dan terugkomt, ja, dat licht hier kennen we allemaal ook zelfs in de zomer, dat het heel anders is, dat de kleuren anders zijn. Het zit tot in je diepste, die verandering. Het is niet gewoon, ze spreken daar Grieks en hier spreken ze Nederlands.
2: Ja, het is zeker in kleuren en geuren en beelden dat die verandering zit. En het is eigenlijk ook gek, want ik had die beelden of die herinneringen, ik weet niet of het herinneringen zijn, want ik heb ze ook geromantiseerd, zal ik zeggen. Maar ergens zaten ze wel in mij, maar ik had het ook niet echt helemaal door dat ze in mij zaten. Het is pas doordat ik me aan het monnikenwerk van romanschrijven zette, dat ik besefte dat er onder de oppervlakte gigantisch veel beelden, zoals dat witte licht. Als schrijvende ben ik daarnaar op zoek gegaan en dan kwam dat terug van inderdaad, ik kon mijn ogen daar niet open houden. Ik moest vluchten voor het witte licht, alsof je zo... En nu dat je het zegt, ik herinner me een beeld dat ik dan schreef. Ik ben ook naast schrijver ingenieur, dus ik heb zo wel wat oog voor wetenschappelijke dingen. Er is zo'n proefje in de wetenschapsles, als je dat in aanraking brengt met een warmtebron, dan komt daar een witte flits uit. Mm-hmm. En zo was dat, dan moet je wegkijken, want anders krijg je oogschade. En zo was het in Griekenland de eerste dagen, als ik een dun, bleek Noordwest-Europees jongetje dat dan moest vluchten voor het witte licht.
0: Ja, ja, dat het te fel was.
2: Ja.
0: Muziek, want je zei daarnet, in geuren is het anders, in licht is het anders, in eten is het anders. Muziek is ook heel anders. De eerste nummer waar we naar gaan luisteren is van Melina Mercouri.
2: Mm-hmm.
0: Hoe belangrijk was muziek dan, die Griekse muziek?
2: Mijn vader was daar heel vatbaar voor. Die heeft ook proberen mee aan ons te geven. Ik moet zeggen, ik heb nooit vloeiend Grieks gesproken, maar wel goed Grieks, denk ik. Dat is intussen wel uitgedoofd. Maar de hele gevoelslading rond Griekenland zit ook wel in muziek. Grieken zijn, ik ga het een beetje cliché maken, zeer pathosvolle mensen. En dat zie je ook bij Melina Mercouri, maar ook bij Theodorakis, bij anderen. Daar zit zoveel gevoel en pathos in. Dat is zo larger than life bijna. Veel meer dan denk dat artiesten hier in Vlaanderen hebben misschien. En die Melina Mercouri is misschien het voorbeeld par excellence daarvan. Van iemand die zowel muzikante, zangeres, artiesten, actrice was. Ook activiste, politica, minister van cultuur geweest. En die had een enorme culturele aanwezigheid en presence in Griekenland. En ik herinner me zelfs nog de dag dat ze stierf. En het grappige is, dan kwamen we van de Acropolis. Dat is heel cliché, maar dat was dus zo. En ik zat in een klas met allemaal Britse jongeren, maar ook veel jongeren met een Griekse achtergrond. En dat nieuws sloeg echt in als een bom. Het hele land was echt in rouw gedompeld. Dagen aan een stuk, alsof hier Eddy Merckx en Jacques Brel, maar dan nog in het kwadraat, zouden sterven. Zo'n cultureel zwaar persoon was dat in die periode. En het liedje heet Tapedia tu Pirea, dat betekent de jongens of de kinderen van Piraeus. Piraeus is de havenstad, dus thuishaven, de havenstad van Athene. En het komt uit een film Never on a Sunday. En eigenlijk zingt ze over de melancholie en het thuis zijn in Piraeus en hoe dat die plaats, want ze is iemand die ook haar hele leven lang heeft gereisd, ook op veel plaatsen heeft gewoond, hoe Piraeus toch bleef aan haar trekken als haar thuishaven, als haar havenstad.
0: Mm. Ja, dus die allereerste haven, dat blijft een magneet. Daar gaat het over.
2: Ja, en ik denk ook, en dat is iets dat ik op jonge leeftijd heb geleerd, is dat je dat ook totaal niet te kiezen hebt. Dat is eigenlijk willekeurig. Ik kom uit Leuven. Ik woonde in Leuven. We zijn terug in de buurt van Leuven komen wonen. Ik zie die stad graag. Die is heel vertrouwd voor mij. Maar toch is dat willekeurig. Ik kan daar ook weinig chauvinisme rond voelen. Want ik heb op jonge leeftijd geleerd, het is echt willekeurig waar dat je opgroeit en waar dat je terechtkomt. Mm-hmm. En je kan dat ook niet claimen. Dat is een toevalligheid. En dat heb ik wel als zesjarige opgeslagen. Van, ah ja, de ene dag ben ik hier, de andere dag ben ik daar. Want de ochtend dat we naar Griekenland vertrokken, was ik blijkbaar onder mijn bed aan mij aan het verstoppen om niet mee te gaan. Mm-hmm. Dus ik had wel het gevoel, ik word daar eens weggerukt. Ook al waren de Griekse jaren wel heel mooi natuurlijk.
0: Ja.

0: Melina Mercouri. Wil jij het afkondigen, liever? Jouw Grieks is iets beter.
1: Tapeviatou Pirea.
0: Oké. Is er tekst die eruit springt voor jou in dat Grieks?
1: Ja, er zit een heel mooie zin in over haven. Dat is Oso Kian Psaxo Len Frisco Alo Limani. Terelin ni Mexicani Oso to Pirea. En eigenlijk, ja, mijn Grieks is niet meer super, maar het is vertaald als... waar ik ook maar zoek ter wereld, zo vind ik geen andere haven die even magisch is als die van Piraeus. Mm. Maar dat is ook prachtig dat je zo kan zingen over een plek op zo'n diep oprechte manier. Daar zit zoveel liefde in voor die plek. Ik vind dat wel heel mooi.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Misschien over dat liedje, daar is zo het refreintje is Kenna, Kedio, Ketri. En dan is eigenlijk N1, N2, N3 kinderen dan. En we zijn thuis met 4 kinderen. Dus mijn vader zong in de auto in Griekenland. En we effectief waren tessera da pevia, dus de 4 kinderen. Dus dat is zo'n liedje dat de cadans van die jaren perfect samenvat.
0: Ja, heel mooi. Alle liedjes over thuishavens zijn welkom. We gaan eerst even kijken hoe het op de weg gaat. Op de E34 naar Knokke, 20 minuten file rijden tussen Oost-Eeklo en Kaprijke. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E403 richting Kortrijk is door een ongeval net voor Roeselare Isegem de linkerrijstrook versperd. Langzaam naar Antwerpen op de E313 door een ongeval net voor Lummen. Ook 20 minuten op de E313 tussen Ham en Geel-Oost door een ongeval en ruim een uur van Massenhoven tot Wommelgem door een defecte vrachtwagen tot de werken in Mechelen-Noord. Naar Brussel ook druk 10 minuten op de E429 bij Halle. In Leuven zijn er problemen door een ongeval op de Koning Boudewijnlaan richting Centrum. Ter hoogte van het kruispunt met de Celestijnenlaan. Je kan de omgeving daar maar beter vermijden. Op de E40 van Aken naar Luik een half uur

0: Jazeker, en dan kom je misschien wel terecht bij mezelf en Lieve Stoefs. Dat is het lot van Leila deze ochtend. Goedemorgen, Leila.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Dag, Leila.
0: Je kunt me plots tijdens de verkeersinformatie bewust dat al die plekken die ik daar opnoem allemaal thuishavens zijn van mensen. Waar bel ik jou? Of wat is jouw thuishaven momenteel, Leila?
1: Ik ben vorige week eigenlijk net terug verhuisd, maar ik heb net 2,5 jaar in Barcelona gewoond.
0: Oké, dus je hebt je haven al een keer verlegd.
1: Ja, klopt.
0: Oké, en hoe was dat?
1: Dat was geweldig, dat was super eng. Je zei het inderdaad, Lieve zei er juist ook dat je ontworteld zei in het begin, dat is heel erg. Maar dat was wel de mooiste ervaring van mijn leven, eerlijk gezegd. Dus ik ben wel heel blij dat ik dat heb gedaan.
0: Ja, en wat maakt het dan voor jou zo waardevol?
1: Je wordt wel heel bewust van je eigen kunnen. Je maakt op een gegeven moment die beslissing, maar ik ga verhuizen naar het buitenland zonder groot plan. En je verkoopt alles, je zet je appartementen koop, al die dingen. En ineens zit je daar en dan is het aan u. Je hebt niemand, je kent niemand, je hebt geen job, je hebt geen lief, je zit daar alleen. En je bent wel heel bewust van wat je kunt als vrouw, als mens, wie dat je bent in de wereld. En je hebt helemaal dan de kans om compleet je authentieke zelf te zijn. Want ja, iedereen dat je leert kennen is nieuw. Dus dat maakte dat voor mij wel echt. En dan een nieuwe taal leren, een nieuwe cultuur, nieuw eten. Ja, dat vond ik heel fijn.
0: Ja.
2: En als je dan in een nieuwe plek woont, waar je dan vroeger woonde, wordt het dan minder een thuishaven? Of verandert dat op een andere manier?
1: Dat verandert wel. Dat wordt misschien nog sterker een thuishaven, omdat daar dan net alles en iedereen, vooral iedereen is dat je graag ziet. Mm-hmm. En wat je kent, de taal. Ik miste bijvoorbeeld heel hard. Ik weet dat ik ene keer ben teruggekomen naar België en ik dan het zeveren tegen mensen op in een coffeeshop. Alleen dat je dan zo het babbelen tegen mensen, dat ik dat heel erg miste. Dus dat thuishavengevoel werd eigenlijk nog sterker. Maar dat had je dan op twee plekken. Mm-hmm. Barcelona was ook mijn thuishaven. Dus ik vond dat cool in het begin van de uitzending dat je zei dat het komen en gaan van het woord thuishaven. En dat herken ik wel heel hard, inderdaad.
0: Ja.
2: En nu heb je nog een thuishaven, als ik het goed begreep.
1: Ja.
0: En waar is het nu?
1: Nu woon ik in Tongeren.
0: Okay.
1: Dus vorig jaar in België heel verliefd geworden op iemand. En dan nu naar Tongeren verhuisd. Dus dat is ook weer een heel nieuwe plek. Het is minder exotisch als Barcelona, maar het is wel een heel nieuwe plek waar ik wel gelukkig ben. Dus, ja.
0: Ja. En mis je dan nu dingen uit Barcelona?
1: Ja, zeker en vast. Ik mis vooral zo het dagelijkse manier van leven in Barcelona of in Spanje, denk ik dat eerder in general is, dat iedereen hun agenda is leeg. Dus ik zie dat nu in mijn eigen agenda. Dus voor de rest van de zomer, elk weekend, heb ik superleuke plannen, heel veel leuke dingen te doen, maar dat is wel gepland. En in Barcelona kun je op donderdag tegen eender wie zeggen, hallo, zullen we deze weekend iets gaan doen? En die zeggen allemaal, ah ja, is goed. Dus dat mis ik wel het hardste op dit moment, ja.
0: Snap ik.
2: En ga je terug deze zomer? Zijn daar al plannen voor?
1: Ja, ik ben eigenlijk net terug. Dus, okay. Maar normaal gezien is dat wel de bedoeling. Het is niet zo ver gelukkig om iedereen nog eens terug te zien, ja.
0: Want hoe is dat dan bij jou, Lieven? Ga jij dan regelmatig naar Griekenland of net niet?
2: Ik ben 2 keer terug geweest. 1 keer toen ik 15 was, 1 keer toen ik 25 was. Ik vind het heel moeilijk. Ik weet niet wat ik ermee moet doen. Misschien ook omdat als kind is dat zo'n vormende ervaring is.
0: Ja.
2: Ik zou graag teruggaan met onze kinderen, maar mijn Griekenland is niet het Griekenland dat daar ligt nu. Dus ik worstel daarmee. En daarover schrijven heeft me wel dat doen beseffen dat dat toch een heel complexe verhouding blijft.
0: Ja, het is natuurlijk anders dan zelf beslissen dat je dat gaat doen. Als je het moet ondergaan, is een heel andere ervaring, denk ik. Leila, het liedje dat je hebt gekozen, waar gaat dat over?
1: Ja, dat is Delicious Things van Wolf Alice. Dat is een supermooi nummer, alleen al die energie daarvan. Maar daar, die zangeres, ja, die praat daar ook over van, do I belong here? Is dit mijn plek? Ik ben hier net nieuw. Mag ik dit opeisen? Mag ik mij, gaan mensen denken dat ik fraudeer? Allee, dus, en dat gevoel had ik in het begin heel erg, want je komt eraan aan en je zo, klopt dit allemaal? Dus dat nummer heb ik heel, heel, heel veel geluisterd. En dat vond ik echt het perfecte nummer om vandaag in te sturen.
0: Ja, zalig. Ik ben benieuwd. Dankjewel, Leila. Okay. En goed aanmeren, zal ik zeggen. Ik ging landen zeggen, maar met varen moeten we aanmeren zeggen. Hè. Daar in Tongeren. En geniet van jouw Wolf Els. Dankjewel.
1: Dank.

0: En delicious things. We hebben het vandaag over thuishavens. Er één hebben, er geen hebben. Er verschillende hebben, omdat je ooit verhuisd bent voor een tijdje of voor een lange tijd. Of misschien woon je nu nog ergens anders. Het is allemaal welkom, ook de muziek die erover gaat. Je kan het allemaal laten weten via onze Radio 1-app of via ons kanaal in de VRT Max-app.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: Ik ging zeggen, Enrico heeft dat ook gedaan, maar het is niet waar. Het is Jo die het gedaan heeft. Goedemorgen, Jo.
2: Goedemorgen.
0: Maar die Enrico die komt niet van nergens. Jij kiest voor Enrico Macias met Enfant de tout pays. Dat klinkt zeer toepasselijk.
2: Absoluut, absoluut. Enrico Macias was een Algerijn die in Frankrijk furoren maakte. Ik heb hem de eerste keer op televisie gezien in de jaren 60. Mijn vader was daar een grote fan van. Mm-hmm. En hij was in die tijd een onderwijzer met een gitaartje. En op de Franse televisie kwamen dan nieuwe sterren aan bod. En hij was daar één van.
0: Ja, ja, ik ben benieuwd. Ik ken het niet. En het zingt dan over iemand die een kind van de wereld, zoiets?
2: Ja, hij is moeten vluchten samen met zijn ouders voor de Algerijnse oorlog. Mm-hmm. En zo, hij zingt eigenlijk van, we hebben fouten gemaakt, tendez vos mains, meurtrier, semer l'amour et puis donner la vie. Hij heeft een ding van hoop en zo. Hè. Dat is de,
3: okay. Ja. Ik vind het mooi hoe dat je, het gaat over een thuishaven. Heb je zelf ook een andere thuishaven of ben je honkvast in België geworteld?
2: Laat ons zeggen, ik ben een West-Vlaming die in Gent gaat wonen. Dus op die manier ben ik een beetje verhuisd. Maar niet zo heel ver natuurlijk. Hè.
0: Het hoeft niet ver te zijn om een andere wereld te zijn, hè?
2: Nee, dat is juist.
0: Dankjewel Jo voor je suggestie. We gaan er naar luisteren naar Enrico Macias. Dag Jo.
2: Enorm.

0: zie het wel voor mij, zo in de jaren 60 voor tv. En dan deze Enrico Macias en Enfant de tout pays.
1: De zomer van 2026.
0: En die van schrijver Lieve Stoefs. En we hebben het over thuishavens. Mensen die veranderd zijn van thuishaven of niet. We hadden het daarnet al heel even over Leuven, Lieve. Daar woon jij nu. Daar ben je ook opgegroeid. Ja. Je bent naar Griekenland geweest, dat weten we wel. Maar ben je ook binnen België? Heeft jouw haven nog ergens anders gelegen?
2: Ik ben eigenlijk hyperhonkvast buiten die periode als kind, die blijkbaar wel veel impact heeft gehad. Maar voor de rest is het eigenlijk altijd rond Leuven geweest. In tegenstelling tot mijn broer, die dan de volledig andere reactie daarop heeft gehad. Met name, ik ga altijd blijven reizen. Die is diplomaat en die verandert om de paar jaar van Vietnam en Peru en andere plekken.
0: Ja, dus jullie zijn echt twee totale tegenpolen op dat vlak.
2: Dus wat we als kind een gelijkaardige ervaring hadden, hebben we daar totaal anders zijn we daar totaal anders mee omgegaan of andere keuzes in gemaakt, wat ik ook wel interessant vind.
0: En had hij een andere leeftijd? Ja.
2: Hij is 3 jaar jonger.
0: Nog jonger. Ja. Ja, wel bijzonder inderdaad hoe dat anders is. Nu woon jij met je eigen gezin in Leuven. Dan geef je eigenlijk je thuisstad ook door. Dat zal ook hun thuisstad worden. Neem je hem dan net wel mee naar plekken die je zelf als kind kende of net niet?
2: Ik denk dat ik dat vrij organisch en niet zo bewust doe. Ik heb ook weinig met chauvinisme, eerlijk gezegd. Ik ben daar zo, misschien door die ervaring in Griekenland, dat de willekeur ervan dat blijft zo in mij hangen. Mm-hmm. Uiteraard deel ik mijn liefde voor die stad.
0: Ja, want Leuvenaars zijn, ik zeg dat omdat ik zelf, ik woon niet in Leuven, maar ik ben er wel heel veel, zijn vaak wel heel trots op hun stad en zijn wel licht chauvinistisch af en toe, hè?
2: Ik denk altijd van, ik kan daar niets van claimen. Dat is zoals de Rode Duivels. Uiteraard ben ik dolblij als Tielemans scoort. Maar ik kan dat niet claimen. Dat is,
0: het is niet van jou.
2: Ik vind dat een beetje gek. Maar ik voel het wel. Hè, ik vind dat altijd een beetje gek.
0: Ja, ik snap het. We gaan naar Bruce Springsteen luisteren. En My Hometown, gaat dat ook wat daarover?
2: Ja, dat is eigenlijk iets heel bizar. Hè. Ik weet niet hoe dat komt. Maar dus elke keer als ik van buiten Leuven de Leuvense ring oversteek. Dus ik fiets de Brusselse poort binnen of de Tienste poort. Dan komt dat lied in mijn hoofd. Dat is al jarenlang. En ik weet niet hoe dat komt, of dat wetenschappelijk te verklaren valt. Maar dus elke keer heb ik prijs.
0: Ja, een soort Pavlov. Meteen de ring over en meteen Bruce Springsteen.
2: En dan ben ik zo aan het neuriën. En misschien dat mensen het al doorhebben, dat ik dan zo Bruce Springsteen neuriënt de Blijde Inkomstraat in rij in Leuven.
0: Ja. En wat bezingt hij voor mensen die nog nooit goed naar de tekst geluisterd hebben?
2: Dat is een lied waar eigenlijk een vader aan zijn zoon vertelt over de plek waar hij opgegroeid is. Over alle moeilijkheden. Het is blijkbaar ook een gesegregeerde stad, New Jersey. Hij geeft eigenlijk een beetje zo'n soort snel beeld van een jeugd. En hoe dat, wat hij maar heeft gevormd daar. Hoe de stad is ook achteruit gegaan. Industrie die is weggetrokken. Maar toch zit er een soort fierheid en liefde in. Maar op het einde draait het nog een beetje, want dan is het niet meer my hometown, maar het spreekt over your hometown. Dus hij geeft het echt ook de woorden, hij geeft ze aan zijn zoon en tegelijk zegt hij, we zijn aan het denken om te verhuizen. Mm-hmm. En dat is echt, eigenlijk is dat een kort verhaal. Als ik even literair denk, dat lied is een kort verhaal over opgroeien in een heel specifieke plek. Maar net die details maken het ook, denk ik zo, dat iedereen denkt van, dat lied, dat kan me wel raken, dat vertelt iets over een thuisplek. Ook al ben ik niet in New Jersey opgegroeid, natuurlijk.
0: Mm-hmm. Ik ben nu wel heel benieuwd naar dat kort verhaal. Zo heb ik er nog nooit naar geluisterd. We gaan het opzetten. Deze Bruce Springsteen en My Hometown.

0: Bruce Springsteen hier over zijn hometown, die dan de hometown van zijn kinderen wordt. Een kort verhaal noemde je het daarnet, Lieven. Wat maakt dat Bruce Springsteen zo'n goede schrijver is hier?
1: Er is iets wat hij doet, en dat is details uit het dagelijkse leven op een heel zachte manier in zijn zinnen laten vallen, waardoor het allemaal zo levendig wordt. Hij heeft het over een dime dat hij van zijn vader krijgt, dus een kwartje of zo, om een krant te halen. Over sitting on the lap of my dus op zijn vader zijn schot in his Buick. Dus je ziet het allemaal. Die beelden die verschijnen automatisch. En er is zo een dichter, Amerikaanse dichter, Carlos Williams, die zegt: no ideas but in things. En dat geloof ik ook heel hard in mijn eigen schrijven. Dat een abstracte gedachte, dat raakt mij ook niet zo, eerlijk gezegd. Het gaat over die een Buick, over die een dime, over op zijn vader zijn schoot zitten, dat is...
0: Ja, show don't tell, zeg
1: je. Ja, daar zit zo de lading in van liefde, van gevrongenheid, van twijfel, van opgroeien. Mm-hmm. En dat vind ik prachtig in dat lied ook, hoe mooi dat aan bod komt.
0: Ja, heel mooi. Iets minder mooi. Op de E403 een kwartier erbij richting Kortrijk tussen Roeselare, Bever en Izegem. Linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval. Naar Antwerpen hinder op de E313 door een ongeval net voor Lummen. Ook 20 minuten file tussen Ham en Geel-Oost door een ongeval en 3 kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring een kwartier richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de E40 van Aken naar Luik een half uur aanschuiven van Charat tot Lonsin. Daar ligt een gekantelde vrachtwagen op de aansluiting naar de E42 richting Namen. Op de E19 naar Frankrijk is er 40 minuten vertraging bij Bergen. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken dicht. En op andere plaatsen kom je af en toe nog een kleine vertraging tegen.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op 14 Max.
0: Jazeker. Heel welkom nog, alle suggesties. En we hebben opnieuw een Jo aan de lijn. Goedemorgen, Jo de Puit.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jo. Jij bent al heel vaak van thuishaven veranderd, lees ik hier.
3: Ja, ik ben in totaal 11 keer verhuisd in mijn leven. Ja, dat klopt.
0: Dat is de moeite. En ver, dichtbij, wat voor verhuizen?
3: De eerste keren was het van mijn geboortedorp, Arendonk, naar Turnhout, op 3 verschillende plaatsen. Dan terug naar Arendonk. Dan voor het werk van mijn man naar Wallonië verhuisd. Mm-hmm. En daar hebben we ook op verschillende adressen gewoond. En daar hebben we uiteindelijk een jaar of 10 gewoond. Ja. Iets langer, denk ik, ja. En nu ben ik terug in mijn geboortedorp.
0: Dus toch terug in de thuishaven beland.
3: Toch terug in de thuishaven, weer vanwege het werk in de thuishaven beland, ja.
1: En Jo, heb je een lievelingsplek van al die plekken waar je hebt gewoond?
3: Mijn laatste verhuis van Vierton terug naar Arnhem was wel de moeilijkste. Daar heb ik heel graag gewoond. Het is ook zo dat mijn 2 oudste kinderen uiteindelijk in Wallonië gebleven zijn. Dus dat was ook niet zo fijn. En het was er heel aangenaam wonen. Maar eigenlijk ben ik ook wel blij dat ik terug in Arendonk ben beland. Mm-hmm. Ja,
0: ik snap het. Dus Lieven is door zijn ouders ook meegenomen naar Griekenland. Die moest dat ook wat ondergaan. Hebben jouw kinderen dat altijd fijn gevonden, dat verhuizen?
3: Dat was ook niet zo evident. Want toen wij naar Wallonië verhuisden, was de oudste... 12 en die moest naar het tweede middelbaar. En je kunt je voorstellen dat het Frans onderricht hier in de lagere school niet zo geweldig was. Maar ze hebben die overstap heel snel gemaakt. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk niet zo moeilijk geweest. Ik was er bang voor, maar dat is heel hard meegevallen. Ja.
1: En dan zijn zij ook daar in Vierton of in de buurt gebleven intussen?
3: Ze hebben daar iemand leren kennen en zij zijn daar gevestigd in de buurt, ja.
0: Ja, we weten nu al, redenen om verhuizen zijn vaak de liefde en het werk. Dat zijn de grote redenen. Hè? Jij kiest voor Rye Cooter en Straight Street. Ja. Waarom dan dat liedje?
3: Straight Street, ja. Ja, eigenlijk is het misschien niet de allerbeste keuze, maar het was het eerste nummer waar ik aan dacht. Hij is on the move, hij is on the straight street now. Hij heeft een haven gevonden, als ik het zo mag uitdrukken, nadat hij op het slechte pad was. Eigenlijk is het niet letterlijk verhuizen van de ene plaats naar de andere, maar het was verhuizen van de ene slechte plek van de andere slechte plek naar de juiste plek. Voilà.
0: Ja. Het rechte pad naar een thuis in zichzelf en naar een betere plek. Het is een goed voorbeeld en jij bent vooral een goed voorbeeld, hè, Jo. Als je 11 keer verhuisd bent, dan mag je er zeker bij zijn vandaag. Dank je wel en geniet van jouw thuishaven Arendonk, hè.
3: Dat zal wel doen.
0: Dat is goed. Dag, Jo.
3: Heel graag gedaan. Dag.

0: heeft een nieuwe thuishaven gevonden. Ry Cooder hier in Straight Street. En dan vooral betere vrienden en een beter pad in het leven. Het was een suggestie van jou, lieve Stoef, schrijver en vandaag mijn gast. Je hebt het thema gekozen en dus ook de muziek, of toch deels. We gaan nog naar Sharon Van Etten luisteren en 17. Wat zingt zij hier?
1: Ja, het is verwant met het liedje van Springsteen, denk ik. Maar Sharon Van Etten, het gaat zo 17, dus 17 zijn. De verteller dan, zal ik haar noemen, spreekt eigenlijk haar jongere versie aan. En er is ook een videoclip bij, dan zie je effectief de twee in gesprek. Maar dat is uiteraard iets dat we dagelijks doen, is kijken naar de jongere versie van wat is daarvan geworden en wat waren jouw angsten toen en jouw verlangens en hoe zijn die tot nu verder gelopen. En zeker met zo'n verhuis, voor mij was dat een heel verstorende, ontwortelende ervaring die vooral in mijn tienertijd zich heel erg heeft gemanifesteerd. En zo rond 17, als ik nu terugkijk naar wie ik ben als ik 17 ben, dat liedje resoneert wel van... ze zegt ook, I see you so uncomfortably alone. I wish I could show you how much you've grown. Mm-hmm. Dat vind ik een heel mooi idee dat je tegen een tienerversie of een versie van jezelf, wanneer het moeilijk is, kan zeggen van... doorbijt, het komt goed, moedig zijn en... Je weet niet wat er komt, maar er komt sowieso moois aan.
0: Ja, ja.
1: Dat vind ik een heel mooi idee.
0: Dat is een heel mooi idee. Vandaar zo brieven schrijven naar je vroegere zelf is ook altijd heel mooi. Ja, dat doet ze hier. Sharon Van Etten.

0: Sharon van Etten hier met 17. We hebben het vandaag over thuishavens. Heb je er één, heb je er meerdere, heb je er geen echte? Dat kan ook. Alles is welkom via Radio 1, via onze app of via de app van VRT Max. En dan ons kanaal even zoeken. Nieuws komt eraan.
1: De Verenigde Staten schrijven al 250 jaar wereldgeschiedenis.
2: Van de Cuba-crisis tot de Vietnamoorlog.
3: Van de atoombommen op Japan tot de oorlog in Iran.
1: Van Lincoln tot Trump.
2: Het verhaal van een bloedige strijd.
3: De macht van geld en de eeuwige ambitie om de sterkste te zijn.
4: Op de Amerikaanse Nationale Feestdag fileert de Verrekijkers de Verenigde Staten.
1: Met Kobe Ilse, Björn Soenus
2: en Bert de Vroen.
4: Morgen om 9 uur op Radio 1. Ontrafel met Radio 1 het grootste mysterie ooit. Stap 3000 jaar terug in de tijd met Tutankhamon The Immersive Exhibition. Laat je overrompelen door monumentale projecties, indrukwekkende virtual reality, een bijzondere reis door de Vallei der Koningen en originele artefacten. Nu in Terminal 1, Brussels Expo. Tickets, tutankhamon.be. Samen met Radio 1.
5: Hier Pipa de Kat.
6: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
5: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
6: Je kunt ook vriend worden.
5: Van Maxizo.
6: De dierenwinkel met de lage prijzen.
5: Dan krijg je de specialetjes.
6: Plezante tips, eerste klas advies.
5: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
6: Daar zijn vrienden voor.
5: Ah ja.
6: Ah ja.
5: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
8: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
9: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
8: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
9: Oké.
8: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
10: Enagreen.
8: Energierebellie.
11: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
12: DSM Keukens.
11: Altijd open op zondag.
13: Solden bij Zalando.
14: Wat doe ik aan voor die barbecue?
15: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
14: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
15: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
13: Solden bij Zalando.
16: Sleep Life.
17: Nu bij Sleep Life. Solden op slaapcomfort en bedtextiel.
16: Sleep Life.
17: Sleep Life.
16: Sleep Life.
18: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2+2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrelen.
20: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
4: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
21: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vindt niet dat de overheid te weinig maatregelen heeft genomen om mensen te beschermen tegen de hitte. Uit voorlopige cijfers blijkt dat er tijdens de afgelopen hittegolf een uitzonderlijke oversterfte was in ons land. Er stierven 1200 mensen meer op 5 dagen tijd dan meestal het geval is in dezelfde periode. Frank van den Broeke erkent wel dat sommige dingen beter kunnen aangepakt worden.
22: Ik vind bijvoorbeeld dat de 112 niet goed functioneerde in het laatste weekend. En ik vraag natuurlijk aan mijn collega van Binnenlandse Zaken vandaar, ja, de volgende keer wel sterkere maatregelen te nemen. Dat zijn maatregelen. Maar wat je moet bereiken is dat mensen die alleen zijn, ja, dat je ervoor zorgt dat die mensen voor zichzelf zorgen, dat je daar probeert in te helpen. Dat doe je niet met wetten, decreten en besluiten.
21: In Frankrijk zijn er vorige week meer dan 2000 meer mensen overleden dan normaal. Bij de hittegolf daar werden temperaturen tot boven de 40 graden gemeten. Gisteren moesten in het zuiden van Frankrijk nog verschillende campings worden ontruimd voor bosbranden. Een voetbaltrainer uit Lande in Vlaams-Brabant is geschorst omdat hij mogelijk een jongen van 8 heeft verkracht. Dat schrijft het laatste nieuws. De verkrachting zou al 8 jaar geleden zijn gebeurd, maar de jongen heeft er pas onlangs voor het eerst over gesproken. Daarop is zijn moeder naar het gerecht gestapt. Ze contacteerde ook Voetbal Vlaanderen en die organisatie heeft maatregelen genomen, zegt Nante Klerk.
0: Eerst moeten wij natuurlijk nagaan bij het parket welk onderzoek dat er loopt, over wat voor soort feiten dat gaat. De persoon is dan uitgenodigd geweest om zijn kant van het verhaal te doen. En dan heeft dat ook comité beslist dat deze persoon geen enkele functie meer binnen het voetbal kan uitoefenen tot er een uitspraak is in zijn gerechtelijk onderzoek. En dat wil dan zeggen dat de persoon geen speler kan zijn, geen coach kan zijn, geen clubbestuurder kan zijn en eigenlijk geen enkele functie kan uitoefenen.
21: In Brussel zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware schietpartij aan metrostation Clemenceau begin vorig jaar. 'S Ochtends vroeg kwamen de 2 gewapend met zware machinegeweren uit de metro. Een van de 2 schoot 23 keer met een kalasjnikov. Een van de kogels belandde in een kinderkamer. Het metroverkeer werd ook urenlang stilgelegd tijdens de klopjacht. De schutter krijgt nu 13 jaar cel. De andere dader, die niet zelf schoot, is tot 11 jaar veroordeeld. Politie en gerecht zien steeds meer jongeren die bij phishing, online oplichting dus, betrokken zijn. Recent is een 19-jarige jongen uit Antwerpen opgepakt die vermoedelijk de leider was van een internationale phishingbende. Zijn bende stuurde valse e-mails uit in naam van de overheid en werkte ook met valse bankmedewerkers. Op die manier zijn ook Belgen opgelicht, zegt Patrick Willocks van de gerechtelijke politie.
7: We vermoeden dat er heel veel slachtoffers zijn, zeker ook in België, en dat ze zeker al meer dan 500.000 euro buitgemaakt hebben bij de Belgische slachtoffers. En we zien toch doorheen de verschillende onderzoeken dat we vaak met jonge verdachten te maken hebben en vaak dat er een link is naar Nederland, waar dat dan de kopstukken van de organisatie zitten.
21: Zonnig weer vandaag met in het binnenland tijdelijk enkele stapelwolken. Temperaturen tot 25 graden. Het weekend wordt ook vrij zonnig. Enkel op zondag wat meer wolken. En we halen telkens tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Green. Energie Rebellie.
23: Radio 1.
24: De zomer van 2026.

0: I lay my head, that's my home, zingt Marvin Gaye hier. Zijn hoed lag ooit in Oostende. En als volk zijn we dan toch chauvinistischer dan jij, lieven. Want wij zeggen dan, ja, want Marvin Gaye is dan toch ook een beetje van ons. Zeker zijn nummers.
1: We gaan hem claimen.
0: Ja, voilà, die hij dan bij ons gegeven heeft. Ja. Dus het blij dat hij erbij was. En natuurlijk een hele goede suggestie van onder andere Mark Derover.
2: Zomer van 2026.
0: Voor de duidelijkheid, we hebben het niet over chauvinisme vandaag. Met jou, lieve Soefs, we hebben het wel over thuishavens. Je bent schrijver met al twee romans op je naam. Mm-hmm. Dan schrijvers die houden meestal wel van de Nederlandse taal. Dat is bij jou ook duidelijk als ik je lees. Mm-hmm. Maar die band met Nederlands lijkt me niet altijd makkelijk geweest.
3: Dat is heel moeilijk geweest, eigenlijk, omdat ik toen in Griekenland woonde. Ging naar Engelse school, sprak ik Grieks, thuis wel Nederlands. Maar ik weet dat ik een bepaalde periode in mijn leven in het Engels droomde, en in het Grieks vloekte, en thuis Nederlands sprak. Dus toen we terugkwamen, begin van derde middelbaar, ik had eigenlijk geen achtergrond, geen schoolachtergrond in Nederlands. Ik heb die eigenlijk ook nooit ingehaald. Mm-hmm. Want ik had regelmatig onvoldoende op Nederlands in het middelbaar.
0: En dan ging dat over grammatica, ja, over spelling, over alles?
3: Zaken zoals een bepaling van gesteldheid. Ik herinner me dan nog dat ik dacht, wat is dit? En als ik kende twee van de drie woorden al niet, dus ja, wat zou ik dan daar iets mee moeten kunnen doen? Mm. Dus gaandeweg, ja, ik nam misschien ook wat afstand van het Nederlands, maar het is pas later gekomen dat ik wel voelde dat taal me heel erg lag. Eigenlijk had ik dat veel meer met Engels en met Latijn. Dat is misschien gek dat ik dat met een dode taal. Het is door Latijn dat ik mijn Nederlands echt heb verbeterd.
0: Ah oh ja, omdat en dan Latijn en niet Grieks en niet Oud-Grieks.
3: Ja, ja. Ik sprak Nieuw-Grieks. Ja, maar ik had dat nooit gedaan, Oud-Grieks, alleen Nieuw-Grieks. Ja. Maar Latijn was misschien ook een gelijk speelveld om met mijn leeftijdsgenoten, mijn klasgenoten, wel te kunnen oefenen, ja, ja, in taal.
0: En iedereen zat in het eerste jaar Latijn.
3: Ja, en iedereen moest ergens aan beginnen en had geen andere achtergrond en geen bagage die miste. En zo is gaandeweg wel, ben ik wel beginnen voelen dat taal mij meer en meer lag. Maar ik heb ingenieur gestudeerd aan UNIF. Maar taal is er altijd al geweest. Maar dat het Nederlands kon zijn, is pas iets van, laten we zeggen, sinds dat ik 20 ben. Ik ben beginnen schrijven, schriftjes eerst. En het is pas 10 of meer jaar later dat er richting publicaties van kort verhalen is gegaan. Dus dat heeft heel lang geduurd, omdat ik wel effectief een soort taalbreuk heb meegemaakt. Mm-hmm. Door die verhuizing. En dat Nederlands altijd of heel lang als oneigenlijk voelde.
0: Ja, ja, ja. En ook als geen veilige plek.
3: Ja, en ik herinner me dat toen ik 20 was, als ik met een vriendin op een festival en die zei tegen mij, en dat is de eerste keer dat iemand mij ooit een compliment maakte over mijn Nederlands, je hebt echt een rijke taal. En ik wist totaal niet wat hij bedoelde. Ik viel totaal uit de lucht. Ik begreep dat ook niet, want ik vond een heel rare opmerking. Maar dat deed wel dagen van, ik heb wel iets met taal, mm-hmm, maar ik ben daar ook mee aan het worstelen, want ik heb gewoon heel weinig achtergrond daarin, zeker met Nederlands.
0: Ja, ja, ja. En schrijven helpt dan om die liefde te vinden ook, lijkt mij? Of?
3: Hoe meer je schrijft, hoe dieper je kan duiken. En inderdaad, ik schrijf omdat ik beelden wil zoeken, uit liefde voor taal, omdat ik geloof dat taal een ongelooflijke waarde heeft om dingen te kunnen begrijpen, om te kunnen enigszins vatten wat we hier doen en waarom we leven en wat er zinvol is aan het leven. En taal is daar wel mijn instrument voor. Mm-hmm. Ik heb heel lang wetenschap en wiskunde gebruikt. Ik dacht dat dat mijn taal was. Dat is nog altijd mijn taal. Ik ben best wetenschappelijk ingesteld. Ik doe ook, als job ben ik ook ingenieur in het UZ in Leuven. Maar die twee lopen nu naast elkaar. Wetenschap en het Nederlands, die twee talen, of literatuur en het wiskundige, die zijn nu allebei deel van mij. Terwijl ik vroeger vooral mij op wiskunde richtte, omdat dat ook duidelijke regels heeft, denk ik. Exacter is, analytischer. Terwijl het emotionele van taal, ik heb daaraan moeten wennen dat ik dat mocht toelaten, ook door die taalbreuk, maar ook omdat, ja, het is ook makkelijker om met wiskunde aan de slag te gaan. Dat is op zich helderder natuurlijk.
0: Ja, ja, er is juist een fout, hè?
3: Ja.
0: Of toch meestal. Ja. En dat is in taal minder. Heeft muziek daar een rol in gespeeld, Nederlandstalige muziek?
3: Ik herinner me toen naar Griekenland verhuizen dat Clouseau doorbrak en dat mijn zus, mijn zus als ze meeluistert, dat Kattenvals aan het zingen was.
0: Ik ben ook
3: op,
0: zo geweest.
3: Op cassetjes. Ja. Dat vond ik heel schattig. We kregen voor de rest heel weinig Nederlandse muziek, buiten dat er af en toe iemand cassettes opstuurde met 10 om te zien. Dus dan kregen we een videocassette van het België met 10 om te zien. wat heel iets van een andere tijd lijkt, want nu zijn allemaal, dus in het begin jaren 90 werkte het zo, waren er vrienden van mijn ouders die 10 op te zien opnamen en naar België, naar Griekenland opstuurden, dan konden we af en toe meekijken.
0: Zoiets om nu aan je kinderen te proberen uit te leggen.
3: Ja, maar dat was altijd natuurlijk, met alle respect, slager en een heel andere genres dan mij aanspraken, eerlijk gezegd. En het is pas door het liedje, dat is eigenlijk een heel eenvoudig lied, Ticket naar de zon van Superdiesel. Ook qua taal is dat heel eenvoudig, maar daar zit zo'n schoonheid in en zo'n eenvoud dat ik ook mede door dat lied besefte van ja, Nederlands, het is veel moeilijker om in het Nederlands iets te schrijven omdat je meteen begrijpbaar bent en veel kwetsbaarder. En als er iets krom in je zinnen zit, is het meteen, je kan je niet verstoppen achter het Engels, zoals in veel liedjes misschien wel gebeurt. Dus ik vind dat ook wel moedig om in het Nederlands te gaan zingen. En nu is dat heel courant geworden met heel veel artiesten zoals Pommelien Thijs en zo verder natuurlijk. En dat is heel fijn dat dat in het Nederlands gebeurt. Maar laat ik zeggen, 20 jaar geleden was dat veel minder courant, denk ik, in populaire muziek om in het Nederlands te gaan zingen. En Superdiesel was een beetje een heel kort muzikaal project was blijkbaar. Die hebben daar een kleine hit mee gescoord, maar eigenlijk een heel leuk lied in het Nederlands dat zowel melancholisch is als me goed gezind maakt.
0: Ja, het is echt een hele goede combinatie. En dat beginpianootje is zeer goed dan, hè?

0: Dat is mooi, hè? Een ticket naar de zon voor de liefde. Dat heb ik al gemerkt dat dat vaak een reden is om van thuishaven te veranderen. Die liefde en Sophie, die laat ook weten, Sophie van Beek, dat ticket naar de zon hun huwelijksdans was, hun openingsdans. Topnummer om mee te openen, ja. Dat is meteen goed vertrokken. Op de E403 van Brugge naar Kortrijk nog een kwartier file rijden tussen Roeselare, Beveren en Izegem. De linkerrijstrook is daar nog versperd door een ongeval. Naar Antwerpen hinder op de E313 door een ongeval net voor Lummen. Ook een kwartier file tussen Ham en Geel-Oost door een ongeval en een half uur vanaf Massenhoven. 10 minuten erbij ook op de E19 vanaf Kleine Bareel en vanuit Brussel aan de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpsring ook 10 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Elders in Vlaanderen kleinere vertragingen hier en daar op de snelwegen en op de E40 van Aken naar Luik nog een half uur aanschuiven van Charat tot Lonsin door een gekantelde vrachtwagen.
1: De zomer van 2026.
0: En die van schrijver Lieve Stoefs en ook een beetje die van Ingrid van Delde. Goedemorgen, Ingrid.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar ligt jouw thuishaven momenteel?
2: Ik woon momenteel bij Antwerpen, ten noorden van Antwerpen, Schoten.
0: Maar ik hoor iets waarvan ik denk dat jouw thuishaven eerder ergens anders ook heeft gelegen.
2: Ah ja, ik ben geboren en getogen in Utrecht.
0: Oké.
2: Okay. In Nederland.
0: Ja. Ja, dus puur qua kilometers is dat niet de verste verhuis. Maar wel een ingrijpende, kan ik me voorstellen.
2: Ja, ja. Ja, het is echt wel een beetje een cultuurschok.
0: Ja. Weet je zo nog van het begin, want het is een tijdje geleden, ja. hoe dat was?
2: Ja, het is ondertussen 35 jaar geleden. En in het begin hadden wij met twee, want we zijn ondertussen ook getrouwd, dus, hadden wij best veel spraakverwarringen. Omdat we bijvoorbeeld Nederlandse woorden allebei een andere betekenis gaven. Dus dat was echt wel. En gewoontes ook, hè?
0: Ja, dus echt op woord.
2: Ja, dus dezelfde woorden, maar net met een andere betekenis.
0: Ja, en dat is dan
2: heel hard nadenken om een voorbeeld te noemen. Maar...
0: Ik denk meteen aan de verwarring poep, maar dat is dan natuurlijk...
3: Ligt aan jou.
0: Ja, dat ligt aan mij. Ik heb een kind van 5. En wij lezen veel Nederlandse boekjes en dan moet ik dat altijd uitleggen. Nee, ja, maar dat is net het verwarrende. Ja. Dat je denkt, we spreken dezelfde taal, maar dat is dan niet helemaal zo.
2: Nee. En dat kost best veel tijd voordat je daarin groeit ook.
0: Ja.
2: Ik luister ook heel graag naar de nieuwe feiten, die Nederlandse journalisten die dan getest wordt. Hè, die dan, ik weet niet of je het kent.
0: Ja, zo examen Vlaams.
2: Ja, dat wel. Ja.
3: Is jouw Nederlands dan...
2: Ondertussen slaag ik daar wel. Ja.
3: Is jouw Nederlands dan vervlaamst intussen?
2: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Heb je zo'n favoriet woord?
2: Ik heb ook een favoriet woord. Dat is moeilijk. Niet direct.
0: Nee,
2: maar ik weet wel bijvoorbeeld als ik terug naar Nederland ga, naar mijn broer bijvoorbeeld, dat ik soms heel erg moet nadenken naar wat het Nederlandse woord dan ook alweer was. Dat wel. Dat wel, ja.
0: En waren er ook dingen die je miste, kleine dingen aan Nederland, gewoontes of echt spullen? Ik heb ooit zelf een jaar in Amerika gewoond en op dat moment dat ik zo heimwee de eerste weken, dat ik boos was dat ze daar in een papier deden ze geen 2 gaatjes, maar 3. En dat vond ik vervelend. Zo, je kan dan zo kleine dingen gaan echt we gaan missen of heel vervelend vinden, maar ik weet niet of jij dat ook had.
2: Goed, ik heb dat wel, maar dat is moeilijk om dan een voorbeeld te bedenken. Dat wil dan niet direct opkomen nu.
0: Nee, snap ik.
3: Wij hadden in Griekenland, er bestonden geen diepvrieskroketten. Dat klinkt als iets heel gek. Dus was mijn moeder begonnen met kroketten maken en dan in een friteuze, maar dat was bij ons huis was bijna ontploft ook, want die waren volledig gedisintegreerd.
0: Ja,
3: dus diepvrieskroketten was het bij ons.
0: Ja. Ja, eten is er ook wel vaak bij, natuurlijk.
2: Ja, mijn man walgt van pindasaus bijvoorbeeld.
0: Ah ja.
2: Dus dat vindt hij echt heel vies.
0: Ja.
2: Die niet kunnen.
0: Ja, kijk, de cultuurverschillen. Welk liedje heb je gekozen als het over thuishaven gaat?
2: Wel, in die tijd was het een hit. Ik weet niet of het precies van die tijd is, maar van Sting. En dat is I'm an Alien.
0: Mm. En dan is hij een Englishman in New York.
2: Dan beschrijft, voilà. En dat is eigenlijk hetzelfde.
0: Wel dezelfde taal, maar toch niet dezelfde taal ook.
2: Ja.
0: Het is een zeer goed voorbeeld. Dankjewel. Ik vraag me nog af, Ingrid, zijn er nu nog dingen na 35 jaar die plots kunnen bovenkomen van qua cultuurverschillen?
2: Wat er wel gebeurt, is dus als wij naar Nederland gaan, dan schakel ik weer direct over naar de Nederlandse gewoontes.
0: Ah ja.
2: En... En dat vindt mijn man heel lastig dan.
0: Dan word je een beetje anders.
2: Mijn zoon niet meer kent, ja.
0: Kijk.
2: Dat is wel zo'n voorbeeld.
0: Het blijft in jou zitten natuurlijk. Hè. Heel blij dat je erbij bent vandaag in onze uitzending. Dankjewel Ingrid en geniet van jouw stingen.
2: Dankjewel. Oké.
0: Dag.

0: Het hoort erbij het gevoel van een alien te zijn als je van thuishaven verandert hier bij Sting. Een Englishman in New York. Er was een parallel te trekken daarnet. Ingrid die verhuisde van Nederland naar België. Dan spreek je ook in C dezelfde taal, maar toch is het een andere taal. Anke die stuurt een berichtje in onze Radio 1-app, lieve. En die vraagt, ja, staat thuishaven voor jou ook gelijk aan een veilige haven of niet per se?
1: Niet per se, eerlijk gezegd. Eerder het verdubbelen of het vermeren, dat er gewoon meervoudige thuishavens kunnen zijn en de verwarring daarin schuilt. Mm-hmm. Enerzijds verwarring, maar anderzijds ook dat het wel mooi is, wat we ook van andere luisteraars horen, dat er verschillende plekken, blijkbaar kunnen we als mens daar verschillende plekken hebben die niet thuis zijn, mm-hmm. ook al ben je er maar even, en toch dat dat blijvende impact heeft en dat dat blijft alsof je er met een draadje aan vasthangt. Dat voel ik ook heel erg met Griekenland. Ik zit met een koord vast aan Griekenland voor de rest van mijn leven. En dat blijft zo vragen opwerpen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik kan me inbeelden, hier was iemand die 11 keer verhuisd was van thuis. Dat wordt een heel spinnenweb op de deur, wat wel verwarrend is, maar anderzijds ook mooi, denk ik.
0: Ja, ja. Ja, het is een beetje zoals bepaalde namen die je hoort die altijd een extra betekenis zullen hebben. Is dat met plekken ook, dat als je die dan hoort in het fileoverzicht of op een snelweg ziet staan, ja, of ergens tegenkomt in een boek, dat die extra bijzonder blijven en er in band mee is. Ja, ja, snap ik. Goed antwoord al, denk ik, voor Anke. Het zal wel voldoen. En we gaan Jan er eens bij halen. Jan van Dijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Voor welk liedje heb jij gekozen?
2: Een lied van Alex Roeka, Gestreeld en gekrast.
0: Oké, okay, dat moet je even uitleggen, denk ik.
2: Ja, ik denk aan thuishaven, denk ik ook aan gehavend. En ja, daar gaat het een stuk over, over een man die terugkijkt op zijn jeugd en dat zorgeloos naar de wolken en de boten kijkt. Dus vermoedelijk ook aan een haven ergens. Maar dan zijn kleine dorp verlaat. En ja, door het leven wordt gestreeld en gekrast. En terugdenkt aan zijn thuishaven eigenlijk. Hè?
0: Mm-hmm. Ja, ja, snap ik. Ja, misschien is het ook wel een beetje een uitleg voor waarom die draad zo sterk blijft naar een thuishaven. Zeker naar die waar je heel klein bent geweest vaak. Dat het daar in het beste geval een zorgeloos iets ook was. Dat mensen daar terug naar verlangen.
2: Vermoedelijk, of het lijkt soms zorgeloos. Misschien waren er wel zorgen waar je niet van bewust was. Mm-hmm. Maar als kind heb je inderdaad een heel andere kijk op het leven. Hè.
0: Mm-hmm. Ja, ja, ja. En dat het op zich al een soort weemoed in zich geeft.
2: Een stuk wel, ja. Ik denk ook de herinneringen aan je jeugd zijn ook niet zuiver. Hè. Dat zijn eerder de herinneringen aan uw herinneringen van uw jeugd. Hè.
1: Ja. Ja, het zijn verhalen dat je schrijft natuurlijk in je hoofd. Hè.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: En die je vaak verteld worden ook, zit er zeker ook voor een stuk in.
2: Vermoedelijk wel.
0: Ja. Benieuwd naar dit verhaal over een jeugd. We gaan er naar luisteren. Jan, dankjewel voor je suggestie. Hè?
2: Graag gedaan.
0: Fijne dag.
3: Ik was een kind dat keek naar de wolken.

was losgescheurd. En nu, al die jaren later, vraag ik me af wat er is gebeurd. Gestreeld en gekrast door de liefde. Gestreeld en gekrast door de tijd. Gestreeld en gekrast door het leven dat speelt met je dromen.

berg beklommen. De mensen als mieren zien gaan. En daar op de top begrijpen. Nee, ik ontkom er niet aan. Ik heb het kronkelpad gelopen. Door het gruis en door het gras.

het stil en voel je het pas. Gestreeld en gekrast door de liefde. Gestreeld en gekrast door de tijd. Gestreeld en gekrast door de liefde.

tijd. Gestreeld en gekrast door het leven dat speelt met je dromen.

0: terugkijken naar een thuishaven waarna er wat krassen en ook strelingen zijn gebeurd. Hierbij gestreeld en gekrast van Alex Roeka.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: Een naam waarmee je wel artiest moet worden eigenlijk, als je Alex Roeka heet. Lieve Stoefs ook, een goede naam voor op een cover van
3: dat is mijn artiestennaam, hè. Ja.
0: En mijn gast vandaag, dat ben je vooral ook, naast schrijver. We hebben het over thuishavens, we hebben het al over veel plekken gehad. Er zijn ook wel wat mensen die insturen, ja, mensen zijn toch ook vaak thuishavens. Zeker, is dat ook bij jou?
3: Uiteraard, ik denk dat dat nog meer is dan plekken. Plekken, die roepen meteen geuren en kleuren en beelden op. Dat zijn mensen bij wie je thuis voelt. Dat voel ik heel hard, dat mijn gezin is mijn thuis. Minder dan ons rijhuis dat toevallig in Kesselo ligt of ergens anders zou liggen. Dus het zijn zeker mensen die dat bepalen. En vrienden natuurlijk ook. Hè. Dat is ook waar mijn vorige boek De Zomer Toen over ging. Het gaat over mannelijke vrienden. Een vriendengroep als thuishaven. En hoe verwelkomend die kan zijn. Maar ook dat die misschien toch niet permanent zou kunnen zijn.
0: Mm-hmm.
3: Dus ja, die twee spalten er altijd misschien zitten in een thuis ook.
0: Ja, ja, ja. Ja, en we hadden het daar straks over, hè, naar Griekenland verhuizen en terug het ontwrichtende daarvan. Vrienden die je misschien al heel lang hebt of waar je heel erg thuis bij gevoeld hebt, dat kan ook wel minstens even ontwrichtend zijn als die dan verdwijnen uit je leven. Of,
3: Ja, ook omdat ik toen ook zo jong was, dat vriendschappen, ja, die zijn ook minder gedurig dan omdat, ja, dat is een relatief korte episode geweest. En dan ga je naar een heel andere plek. En nu zou dat ook anders zijn. Je zou kunnen FaceTime. Maar toen was dat brieven schrijven. Ja, ik wisselde met mijn vrienden in België. Mijn broer slag me daar altijd uit. Wij wisselden voetbaluitslagen uit. We stuurden elkaar voetbaluitslagen van de lokale competities via brief. Dat is zeer 1990, denk ik.
0: Ja. Ja, voetbal is ook wel een thema dat zeker in Peninsula, dat ik nu aan het lezen ben, komt ook wel aan bod.
3: Ja, ik denk misschien is een voetbalveld ook wel een thuishaven. Ik denk dat dat ook wel kan, een plek waar je heel goed voelt, waar je voelt dat je blijkbaar beweegt of denkt op een manier die heel naturel voelt. Maar dat kan elk spel zijn. Hè. Ik vind het idee van zo spelen als thuishaven vind ik ook wel waarde hebben, precies.
0: Ja, ja, zeker. Dat kan in veel die. En ook wel waar dingen wat wegvallen. Dat voelde ik in jouw boek wel, van dan die taal doet er dan een stuk minder toe als je aan het voetballen bent.
3: Ja, op zich is dat heel zuiver. Hè. Dat is alleen maar spel. En mijn dochter voetbalt nu ook. En die is nu 11. Maar een paar jaar geleden toen ze begon, zei ze tegen mij, papa, als ik op het veld ben, dan denk ik aan niets anders. En dat is ook heel gek misschien aan ouder zijn, is dat kinderen de dingen zeggen of die heel hard aanleunen bij hoe dat je zelf als kind was. En dat vind ik altijd wel heel verbluffend. Zij zei dat en je dacht van, maar hoe komt je aan die woorden? Ik snap niet. Dus dat waren dezelfde woorden die Ade uitsprak, die ik zelf ook als toen ik 8, 9 begon te voetballen, ik voelde dat ook van, dit is een plek waar ik gewoon kan spelen en die heel zuiver is.
0: Ja, ja, die het puur heeft.
3: Ja.
0: En heeft het voetballen dat dan voor jou nog altijd? Want dat is wel iets ook wat je associeert met kinderen die aan het spelen zijn, die daar zo in kunnen opgaan en dat heel puur blijft.
3: Nog altijd. Ik blijk toch niet de eeuwige jeugd in mij te hebben. Dat heb ik lang gehoopt. Maar dus mijn lichaam blijkt wel te verouderen, ondanks mijn ongeloof. Dus voetbal is iets minder intens, maar ik doe dat nog altijd graag. Maar ik zoek dat wel heel hard zo. Spelen, taalspelletjes doe ik vaak met mijn vrouw, mijn vrienden en onze kinderen ook. Ja, misschien is dat iets wat we ook te weinig doen. Gewoon spelen om te spelen, niet om te winnen, maar om het spel verder te zetten. Dat vind ik dat ook een soort, ja, op zich leunt dat ook wel aan bij thuishaven, met name het samen zijn. Dat ongedwongen mag zijn, denk ik.
0: Waar niet hoeft.
3: Ja.
0: Ja. We gaan luisteren naar I Have a Love. Waarom is dit nummer erbij?
3: Ja, dat is van een artiest For Those I Love. En dat is eigenlijk een man uit Dublin. Een jonge dertiger, zal ik zeggen. Spoken word. En ook een dichter. Die een aantal jaar geleden zijn debuutplaat op de wereld losliet. En het leunt ook wel aan bij literatuur, want het is veel gesproken bijna, weinig gezongen, ook een beetje richting hip-hop. En hij vertelt eigenlijk over zijn thuis. En dat is dan Dublin en dat is zijn vriendenkring. En het gaat in het bijzonder over één vriend die zijn verloren zijn aan zelfdoding een aantal jaar voordien. Maar hij vertelt over een soort weefsels dat ze hadden, dingen dat ze samen deden, wat ontzettend warm is. En tegelijk zegt hij, we hebben alles gedaan, maar we hebben het niet samen kunnen doen. Het lukte niet voor jou. Die wanhoop was te groot, ook al was dit wel jouw thuishaven. Dus er zit heel veel verdriet in, want hij is zijn beste vriend verloren. En anderzijds ook een enorm eerbetoon en enorm veel liefde. Ook, ja, for those I love, I have a love. Dus die liefde die blijft. Hij zegt ook, I have a love, it will never die. Dat gaat over zijn vriend. Ik vind die openheid en die kwetsbaarheid daarin vind ik prachtig. Dat is ook uit een cultuur. Hij spreekt er ook over echt een heel harde macho, een heel harde cultuur. Waar je dan poëzie en zachtheid en dit soort nummers tegenover stelt. En ook die openheid over thema's zoals kwetsbaarheid, zoals verdriet, wanhoop, zelfdoding. Ik vind dat ongelooflijk moedig. En ook artistiek vind ik het is echt een prachtig nummer.
0: Ja. We gaan er naar luisteren. Als je zelf met vragen zit, dan kan je altijd terecht op zelfmoord1813.be.

0: niet verdwijnt. Heel mooi bezongen in dit nummer. En ook van een thuishaven die uit mensen bestaat. Lief, het moest er echt zeker bij zijn, hè, dit nummer voor jou?
1: Ja, ik denk van de nummers dat ik heb gekozen dat dit het meeste resoneert bij mij. Het zijn ook de twee thema's, denk ik, mannelijkheid en eenzaamheid. Waar ik toevallig of niet over schrijf, wat ook wel licht aan mijn biografie terugkomen. Ik denk ook aan een tienertijd die gekenmerkt was door eenzaamheid, door die ontworteling ook, door dat thuis dat het niet altijd even makkelijk liep. Dus wat hij bezingt, ook die, het idee dat gedachten soms te zwart zijn, dat is voor mij heel herkenbaar. En ik denk dat ik het geluk heb dat er taal is. Maar er zijn heel veel soorten talen. Hij heeft zijn mooie Iers accent en zijn muziek dat hij erop zet. Ik heb mijn romans. Anderen gaan muurklimmen of gaan andere passies beoefenen. Maar je moet wel een taal vinden om aan vast te houden. Want ik ben er wel van overtuigd dat iedereen in zijn leven enorme pieken en dalen meemaakt. Zowel pieken en dalen meemaakt qua liefde, qua wanhoop. En nog meer bij mannen is het ook blijkbaar zo moeilijk. Het is elke week dat het wel verschijnt in het nieuws dat er iemand uit het leven stapt omdat het niet lukte. En ik heb daar niets dan ontzag voor en begrip en empathie voor de ontzettend moeilijke situaties waar mensen in zitten. Maar ik denk wel dat het dan ook aan mannen is, en dat probeer ik ook in mijn romans, om kwetsbaarheid, om taal te vinden voor alles wat wanhoop is. Hè. Dat is wat cliché. In mijn boek komt dat een beetje naar voren. Een mannengroep die luidruchtig is en vrolijk en leut maakt. Maar wat gebeurt er als een van die mannen die aan het lachen is zich rot slecht voelt? Waar kan die naartoe? Waar kan die terecht met zijn gedachten zonder dat die in een tunnel terechtkomt van eenzaamheid en van gedachten die vernauwen en vernauwen tot er alleen maar wanhoop is? Dus dat is echt een thema waar ik zelf niet mee worstel, maar ik ben er heel veel mee bezig. Ik probeer er ook helder over te praten, taal voor te zoeken, omdat ik denk dat we als mannen, ja, uiteraard zijn ook vrouwen met zware gedachten, met in crisis, maar voor mannen is dat toch nog iets blijkbaar extra moeilijk om daarover te praten en hulp te zoeken.
0: Ja, je hoort toch ook wel vaak, ik heb soms dat ik dan vraag aan mijn partner van, heb je dan daarnaar gevraagd, wat toch vorige keer? En dan, eigenlijk, dan gaat het over politiek is het gegaan en over alle onderwerpen, maar over hoe het echt gaat met iemand, dat blijft dan toch een moeilijker gesprek.
1: Ja, veel te weinig. En ik denk, ik probeer dan nu zelf ook, dat is echt iets wat ik met de jaren leer, van als het niet goed gaat, ik heb een aantal vrienden waar ik onmiddellijk berichten van, het gaat echt niet, er moet iets veranderen, want ik zit vast. Dat zou gewoon heel goed zijn als we dat allemaal durven van, het is niet oké. Een berichtje sturen, je zit in op café en je kunt daarover praten. Er is niemand die gaat lachen met iemand die zich slecht voelt. Hè. Daar is echt ruimte voor, maar je moet precies die ruimte openbreken. En dat hoop ik wel, dat is wel echt iets waar ik, dat ligt me heel na aan het hart.
0: Ja, snap ik. Terecht ook, denk ik. Het is zo belangrijk.
2: De zomer van 2026.
0: En weten dat die thuishaven, dat die er is bij mensen en dat je daarbij terecht kan, is dan super, super belangrijk. Ilse van Parijs, die is er vanochtend ook bij. Goedemorgen, Ilse.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Jij hoorde ons het woord thuishaven zeggen en aan wie moest jij meteen denken?
3: Ja, dan kon ik natuurlijk niet anders dan aan mijn oudste zus Anne-Marie van Parijs denken.
0: Want?
3: Zij is 48 jaar geleden naar Australië geïmigreerd. En dat was eigenlijk een verhaal van een vakantieliefde van aan de zee, aan de kust, die ze gevolgd is. Het was een Belg hoor, maar hij had al enkele jaren in Australië rondgezworven en had een heel grote droom. Mm-hmm. Zij is die gevolgd en ze zijn in Sydney een bakkerij begonnen. Ze hadden eigenlijk een heel mooi verhaal, een mooi succesverhaal. Zij heeft daar heel hard gewerkt. Zij heeft twee kinderen die echte Australiërs zijn. En zij is nu met pensioen. Ze zijn dan naar Queensland verhuisd, naar eigenlijk een prachtige omgeving. Maar zij mist enorm hard Antwerpen, want wij zijn eigenlijk echte Antwerpenaren altijd geweest. Het liefst zou zij nu wonen op een klein plaatsje onder de kathedraal. En daar, moet ik zeggen, heel veel musea bezoeken en de culturele dingen, want ze is nogal een cultuurfreak. Zij leest de Gazet van Antwerpen op haar app. Zij zal mij inlichten over allerlei bezienswaardigheden en tentoonstellingen die ik dringend moet gaan zien. Dat doe ik dan ook en dan stuur ik haar foto's door. Maar die heimwee die dus heel haar leven onderhuids gebleven is, is nu een beetje geëxplodeerd. Dus nostalgie van het ouder worden natuurlijk. En dat uit zich in heel vele dingen. Maar zij kan haar kinderen natuurlijk ook niet achterlaten. En zij zal wel nog eens naar hier komen. Maar het is toch wel altijd een heel moeilijke voor haar.
0: Ja, ja. Dus twee echte, echte thuishavens. Dan is de, en ja, verder ja, ja, van elkaar maar, kan je niet zitten, denk ik.
3: Nee, dat is waar. Want als zij vertrok, was dat natuurlijk echt letterlijk het einde van de wereld. Ja. Het einde van de andere kant van de wereld. Want nu met de moderne technologie, wij horen elkaar wekelijks, tweemaal. En dan vertellen we vooral verhalen over vroeger. Dat is natuurlijk wel enorm het voordeel van nu. Terwijl vroeger was dat eenmaal per jaar dat we elkaar een keer hoorden via de telefoon.
0: Ja, ja.
1: Mag ik vragen, hoe is dat voor jou dat jouw zus zo ver weg is gaan wonen?
3: Ja, weet je... natuurlijk als je jong bent, en ik had dan ook zelf 4 kinderen, een drukke job. Je bent bezig en je blijft bezig en je schrijft een brief. En dat is dan zo lang onderweg en na een maand of twee komt er dan opnieuw een brief terug. Dus dat is natuurlijk heel ver weg allemaal en je bent zo bezig met je eigen leven. En het is met het ouder worden dat je vooral op zoek gaat naar verhalen van vroeger en dan... geraakt wordt door een liedje bijvoorbeeld of zo, en dan ook samen via de telefoon praten over vroeger.
0: Mm.
3: En we schrijven ook allebei veel verhalen daarover.
0: Ja, ja.
3: En dan wisselen we die uit. Ja, zo. We hebben een jongere zus, die is nu ook net met pensioen, Karen van Parijs, een actrice trouwens.
0: Mm.
3: En als we met drie kunnen samen bellen, dan dat doet dan ook wel heel veel deugd.
0: Ja, want dus, dat is dan misschien wel een vraag. Is het dan moeilijker of net makkelijker door die veel technologie? Want natuurlijk, je kan een betere band houden, maar ik kan me voorstellen, elke keer als de Gazet van Antwerpen opengaat, dat ook net dat gemis weer gaat aanwakkeren.
3: Ja, maar dat geeft daar toch wel heel veel troost.
0: Ja, oké. Okay.
3: Ja, ja,
0: dat komt te horen. Ja, ja, ja. Je zei daar net al, liedjes helpen dan. Wat mogen we voor jou spelen?
3: Ja, ik had ik ben altijd al een eerlijke Joan Baez-fan geweest. En het liedje Where Have All the Flowers Gone zongen wij samen.
0: Mm-hmm.
3: Als we jong waren natuurlijk. Hè. Toen speelden wij allemaal gitaar. Als dat toen was in de jaren 60, 70.
0: Zalig. Ik zit helemaal voor mij. Die zussen samen op gitaar en dan Where Have All the Flowers Gone. De volgende keer dat je zussen hoort, doe ze maar veel groeten van ons. Hè.
3: Dat zal ik zeker wel doen.
0: Dank je wel om erbij te zijn.
1: Ja,

0: John Baez. En Where Have All The Flowers Gone voor Ilse en ook voor haar zus Annemarie die 48 jaar geleden naar Australië verhuisde. Lieve Stoefs, we hebben nog één liedje te gaan. Dat mag jij traditioneel gezien kiezen. Naar wat gaan we nog luisteren?
1: We gaan naar Another Chance van Roger Sanchez luisteren. Een beetje een dance klassieker uit 2001. Ik weet niet of dat bij veel mensen is, maar ik heb zo een zomer dat alles veranderde. En dat was de zomer van 2001. Ik was toen 18. Ik was met best wel geluk door tweede kan gesukkeld. En heel blij dat ik ineens 3 maanden vakantie bleek te hebben. En die zomer veranderde alles. Had ik ook mijn eerste lief. Waar ging er zo'n vriendengroep open. En dat liedje was het liedje van die zomer. Ook, ik heb die ook gezien op Werchter toen. In eind juni 2001. En ik vind... Die tekst is belachelijk simpel. Dus het komt ook uit een verschrikkelijk lied van Toto. Echt, het is het meest clever lied aller tijden. Maar dat lied, Another Chance, het idee van Another Chance vind ik heel mooi. Dat dingen kunnen veranderen.
0: Mm-hmm. Ook thuishavens.
1: Ook thuishavens, zeker. Ook hoe het met je loopt. Ook wat we daar net over hadden, dat na zwaarte, dat er altijd lichtheid mogelijk is. Dit moet ook denken aan een citaat van Zwitserse schrijver Robert Walser. Dus als iemand iets zoekt om te lezen de komende zomer, kan ik Robert Walser helemaal aanraden. En die schrijft, alles herinnert steeds aan zijn tegendeel. Alleen maar dapper volhouden. Het goede komt heus. Iets goeds is altijd dichterbij dan we denken. En dat vind ik zo'n mooi idee. Er is heel veel moeilijkheid of moeite. Er kunnen heel grote problemen zijn. Maar het idee van, eigenlijk gaat er altijd iets lichts en iets moois en iets liefdevols nog zijn. We moeten er gewoon... naar blijven zoeken. Dus Another Chance is er altijd, die komt er altijd.
0: Ja, ja, dat is zoals, there's always a happy end. If it's not happy, it's not the end. Ja. Dat is ook zo'n citaat, hè, van je bent nog onderweg. Ja. En alles is altijd in verandering. En dat is soms het meest de meest blije gedachte die je kan vinden. Is heel mooi. We gaan ernaar luisteren, naar Another Chance van Roger Sanchez. MUZIEK

0: Er wordt gedanst en dat is natuurlijk de bedoeling op deze Another Chance van Roger Sanchez. Lieve, dankjewel om erbij te zijn.
1: Heel graag gedaan.
0: Ik wens jou nog een fantastische zomer en veel boeken. Natuurlijk zowel schrijven als lezen. Nog eens over de zomer of niet per se?
1: Ik ben nu aan eigenlijk iets nieuws. Ik heb 2 romans geschreven en ik ben nu aan een kinderboek aan het schrijven. Het zou een prentenboek zijn over 2 zussen met een bijzondere band.
0: Oké, daar kijken we al naar uit. Maandag ben ik hier met Pierre Boerhaave over Brussel. Daar mogen mensen al over nadenken. En zo meteen is, weet ik veel, er is over rampenplannen. Kijk, eerst het nieuws.
2: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
3: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
4: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
5: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
6: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
2: Het is, Merksiaans wat hij hier doet.
6: Sportza Tour. Oh. Vanaf morgen, elke middag, op Radio 1.
7: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
10: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
11: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
12: J'aime le drame, j'aime l'écho.
11: Ben Vols, Bill Callahan.
13: Remember the good things.
11: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
14: Mannekes, heb je de dag gezien?
15: Heb je de dag gezien?
14: De grote zomerdeals bij Gamma.
16: Ja, ze doen.
17: Met kortingen.
15: Tot 50%.
14: En de bon in de folder.
15: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
16: Ook gezien.
14: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
16: Bompie, wij klussen mee.
18: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: VRT Nieuws met Lode Roels. De omstreden voormalige bisschop Roger van Geluwe is overleden. Minister Van den Broeke is niet ontevreden over de aanpak van de hittegolf. Geriaters vragen wel extra aandacht voor ouderen. En het zuiden van Frankrijk wordt geteisterd door bosbranden. De voormalige bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden. Hij kwam in 2010 in opspraak toen hij bekende dat hij zijn neef jarenlang seksueel had misbruikt. Het leidde tot een groot schandaal binnen de katholieke kerk in ons land. Meer uitleg door Filip Heijmans.
22: We hebben het over jarenlang misbruik doorheen meerdere fasen van de ontwikkeling.
23: Ophef en ongeloof in het voorjaar van 2010, wanneer blijkt dat de populaire bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Een misbruik dat startte toen de jongen nog minderjarig was. Pas jaren later legt de man dat voor aan Van Geluwe en aan kardinaal Daneels.
24: Ik ben dus een misbruikt geweest van mijn onkel. Seksueel en geestelijk.
25: Ja, dat is pijnlijk, hè.
23: Pas wanneer de neef met die opnames naar buiten komt, stapt Van Geluwe op als bisschop. Al relativeert hij de feiten later nog in een interview met VT4.
26: Dat ging niet ver en dat was een beetje een relatietje zo.
23: Wanneer alles naar buiten komt, melden nog 100 slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk zich. Het gerecht start een onderzoek, Operatie Kelk. Van Geluwe duikt onder in een klooster in Frankrijk. Maar pas in 2024, na de documentaire God Vergeten, neemt de paus hem zijn titel van bisschop en priester af. Een einde in mineur voor een man die erg populair was als bisschop van Brugge, van 1985 tot 2010.
27: God zegene, God bewaar je. Nou, voilà.
21: Roger van Geluwe is 89 geworden. Hij is intussen al begraven.
0: Een voetbaltrainer uit Lande in Vlaams-Brabant is geschorst omdat hij mogelijk een jongen van 8 heeft verkracht. Dat schrijft het laatste nieuws. De verkrachting zou al 8 jaar geleden zijn gebeurd, maar de jongen heeft er pas onlangs voor het eerst over gesproken. En daarop is zijn moeder naar het gerecht gestapt. Ze contacteerde ook Voetbal Vlaanderen en die organisatie heeft maatregelen genomen, zegt woordvoerder Nante Klerk.
1: Eerst moeten wij natuurlijk nagaan bij het parket welk onderzoek dat er loopt, over wat voor soort feiten dat gaat. De persoon is dan uitgenodigd geweest om zijn kant van het verhaal te doen. En dan heeft dat comité beslist dat deze persoon geen enkele functie meer binnen het voetbal kan uitoefenen tot er een uitspraak is in zijn gerechtelijk onderzoek. En dat wil dan zeggen dat de persoon geen speler kan zijn, geen coach kan zijn, geen clubbestuurder kan zijn en eigenlijk geen enkele functie kan uitoefenen.
0: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft aan de experten van de Risk Management Group opnieuw aanbevelingen gevraagd over maatregelen bij een mogelijke nieuwe hittegolf. Van den Broeke vindt wel niet dat de overheid afgelopen weekend tekort heeft geschoten om mensen te beschermen tegen de hitte. Al erkent hij dat sommige dingen beter hadden gekund.
2: Ik vind bijvoorbeeld dat de 112 niet goed functioneerde in het laatste weekend. En ik vraag natuurlijk aan mijn collega van Binnenlandse Zaken vandaar, ja, de volgende keer wel sterkere maatregelen te nemen. Dat zijn maatregelen. Maar wat je moet bereiken is dat mensen die alleen zijn, ja, dat je ervoor zorgt dat die mensen voor zichzelf zorgen, dat je daar probeert in te helpen. Dat doe je niet met wetten, decreten en besluiten.
0: Volgens geriater Stefan Wijnand zijn er toch meer en striktere maatregelen nodig vanuit de overheid om het aantal hittedoden zoveel mogelijk te beperken, zeker in de woonzorgcentra.
3: We hebben toch mensen gezien die zijn opgenomen vanuit rusthuizen, uit een te warme kamer. Dus ik denk dat daar wel aandacht voor kan zijn dat men in zo'n extreme periode die mensen toch in een koelere omgeving probeert te zetten. Anderzijds denk ik moet er meer aandacht zijn voor voldoende hydratatie. En zeker in de rusthuizen vraagt dat meer aandacht en natuurlijk ook meer personeel, wat niet altijd evident is.
0: Het zuiden van Frankrijk wordt momenteel geteisterd door bosbranden. Het gaat al om een 30-tal branden. De meeste zijn geconcentreerd in 6 departementen. Veerle de Vos, van welke regio's gaat het?
4: Wel, het zijn de departementen in de buurt van de Middellandse Zee, ruwweg tussen Perpignan en Montpellier. In de buurt van Perpignan, in Canet-en-Roussillon, zijn gisteravond verschillende campings uitgebrand en ook een deel van de jachthaven is daar in vlammen opgegaan. 3000 mensen zijn geëvacueerd. In de buurt van Narbonne, in de departementen Aude en Hérault, woeden dan weer verschillende natuurbranden. 900 hectare zijn daar afgebrand en het vuur breidt zich nog uit. In heel de regio rond de Middellandse Zee geldt alarmfase rood. Door de voorbije hittegolf is het er erg droog en er staat ook een felle wind. Met andere woorden, het risico op nieuwe branden blijft bijzonder groot.
0: Veerle, dankjewel. De voorbije nacht zijn bij Russische luchtaanvallen op het noorden van Oekraïne 4 doden gevallen, onder wie ook een peuter. Oekraïne heeft in de door Rusland bezette gebieden ook toegeslagen, daar vielen 2 doden. In de nacht van woensdag op donderdag voerde Rusland een zeer zware aanval uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De dodentol daarvan is opgelopen tot 30. En in de Iraanse hoofdstad Teheran is het lichaam van de vermoorde geestelijke leider Ali Khamenei aangekomen. Hij wordt daar 2 dagen lang opgebaard in een moskee, samen met zijn omgekomen familieleden. Later, volgende week, volgt dan de eigenlijke begrafenis. Katrien van der Schoot keek naar de beelden.
5: Iran wil zijn martelaren tonen, met kisten van Khamenei en zijn familie geschilderd in de kleuren van de Iraanse vlag. Met klaagvrouwen en hoge bezoekers, onder wie de lang verdwenen generaal van de revolutionaire wacht. De 86-jarige Ali Khamenei werd eind februari gedood bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. De uitvaartplechtigheid werd uitgesteld door de oorlog. Zoon Mojtaba werd ook gewond bij de aanvallen. Hij werd de nieuwe opperste leider van Iran, maar is niet meer in het openbaar verschenen. Voor de dodenwaken worden miljoenen Iraniërs verwacht of opgetrommeld de volgende dagen.
0: Het weer dan nog. Deze namiddag veel zon met af en toe wat wolken. Temperaturen tot 25 graden. Ook morgen veel zon. Zondag afwisselend zon en wolken. In het noordoosten kans op wat lichte regen. En temperaturen dit weekend tot 27 graden. Roger van Geluwe is overleden. Dat zat vooraan in het nieuws. Van Geluwe was een kwart eeuw lang bisschop van Brugge. Tot in 2010 bekend raakte dat hij jarenlang zijn neef seksueel heeft misbruikt. Meer op vrtnieuws.be.
6: De E403 van Brugge naar Kortrijk is door een ongeval bij Roeselare-Beveren volledig versperd. Er is 3 kilometer file vanaf Lichtervelde. Alle verkeer moet de snelweg verlaten via de afrit Roeselare-Beveren en de omleiding met letter D volgen tot de oprit Roeselare-Rumbeke. Naar Antwerpen telkens 10 minuten erbij op de E313 tussen Ham en Geel-Oost door Werken en vanaf Massenhoven. Op de E19 20 minuten vertragen vanaf Sint-Job en vanuit Brussel ook aan de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel en 25 minuten druk richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkroever en Berchem. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten tussen Grootbijgaarde en Jette en elders in Vlaanderen enkel kleinere vertragingen op de snelweg. Op de E40 van Aken naar Luik blijft er nog wel een half uur file van Charat tot Nonsin door een gekantelde vrachtwagen.
7: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
19: Radio 1.
20: Weet ik veel.
19: Met Kobe Ilse.
8: Welkom bij een nieuwe Weet ik veel. U luistert zo dadelijk naar een opname die we deden vlak na nieuwjaar, na het drama in Crans-Montana in Zwitserland, waar tientallen jongeren het leven verloren in een kelder in een slecht georganiseerde discotheek. Daarom heet het ook het rampenplan, want wat gebeurt er precies qua logistiek, qua organisatie, als er onverwacht zo'n drama zich afspeelt? We beginnen met muziek van Pearl Jam, het nummer Black. Want tijdens hun optreden in 2000 op het Roskilde Festival in Denemarken liep het ook grondig fout. 9 mensen verloren het leven in het publiek, omdat ook dat slecht georganiseerd was. Mensen werden verpletterd. Fijn dat u luistert, zeg ik normaal, maar dit is een stevige.

0: Pearl Jam met Black In. Weet ik veel over het rampenplan.
1: Radio 1. Weet ik veel.
2: In het zuiden van Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen door een explosie. Die vond rond 1:30 vannacht plaats in een bar in het skiresort Crans-Montana. Dat meldt de politie. Na de explosie brak brand uit. Volgens de politie waren er op dat ogenblik meer dan 100 mensen aanwezig in de bar.
0: Een discotheek en ondertussen zijn er al meer dan 40 doden, want het vuurwerk op de champagneflessen heeft de boel in lichterlaaie gezet. Echo's natuurlijk naar Switel, 1994 hier in België, wat eigenlijk een copy-paste verhaal was. En daarom hebben we Injas de Meijer uitgenodigd. Disaster management zie ik op LinkedIn. We waren er natuurlijk niet bij in Zwitserland, jij was er zelf ook niet bij. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? De Zwitserse Injas de Meijer krijgt een telefoon op een bepaald moment.
3: Het begint altijd met een telefoontje naar de noodcentrale in België, ook in Zwitserland, 112. Mm-hmm. Maar dus komt op een telefooncentrale terecht en die mensen horen dat er iets gebeurd is, iets grootschalig. En die gaan direct zeggen, oké, een brandweer, logisch, is een brand.
0: Tuurlijk.
3: Die gaan ogenblikkelijk ook mijn tegenhanger verwittigen. Kijk, er is een grootschalig incident. En dan wordt er sowieso een medisch interventieplan gestart als men zeker is dat er voelt minstens 5 zwaar gekwetsten zijn.
0: En noemen we dat dan al een ramp ook? Nee,
3: nee,
0: dat is gewoon een interventie.
3: Dat is een grootschalig incident.
0: Okay.
3: Maar als er minimaal 5 zijn, wordt er iets opgestart.
0: Mm-hmm.
3: Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld de brandweer ter plaatse komt en dat ze zeggen, oei, dit loopt hier compleet uit de hand. We hebben het rampenplan nodig. Het kan ook zijn dat de eerste ziekenwagen ter plaatse de schatting maakt van oei, dit gaat.
0: Ja, ja, natuurlijk.
3: Dus alle verschillende disciplines kunnen hun feedback geven naar de 112-centrale, want dat is eigenlijk het coördinatiepunt voor de communicatie.
0: Ja, en dus in de 112-centrale staat altijd die persoon is stand-by.
3: Ja, die hebben een
0: wachtlijst. Het gaat niet nog eens over binnenlandse zaken of dat via de provincies. Nee, dat is rechtstreeks.
3: Die hebben een lijst van wie van wacht is voor welke discipline.
0: We gaan het eens projecteren op die Switelbrand. Daar was jij ook bij. Dat was op 31 december 1994.
4: Wij waren op de dansvloer. En we hoorden een soort ontploffing. Waarschijnlijk door de ballonnen die, neem ik aan, gevuld waren met helium. En er was ineens een hele grote vuurzee. Een enorme paniek. Mensen over elkaar heen.
5: Ik ben naar beneden gelopen. Ik heb direct in 101 gebeld. Dus heb ik mijn tuinslang uitgehaald. Een dekens gehaald, een drinken gehaald, een malen met stoelen uitgehaald. En ik heb mensen beginnen een beetje nat te spuiten.
0: En de rest is geschiedenis natuurlijk, hè? Dus je komt daartoe. Wat zie je?
3: Massa's zwaar verbrande mensen die nog op straat liggen of zitten of staan. Die ook bij de buren waren binnengebracht voor onder de douche te gaan. Dat was een Joodse gemeenschap die daar zeer mooi werk geleverd heeft.
0: Wordt daar geroepen op zo'n moment?
3: Ja.
0: Is dat eigenlijk muisstil?
3: Nee, dat is paniek en roepen en dieren. De hulpverleners die zijn wel kalm, maar de mensen, de omgeving is in paniek. Hè. En dan moet je proberen in de chaos orde te scheppen. Nu, je mag niet vergeten, het was oudersavond, dus overal is er al een minimale bezetting. Bijvoorbeeld op de 100, toen nog de 100 centrale, waren er 4 mensen van wacht. 4 brandweermensen die aan de telefoon zitten, waarvan 1 de communicatie doet met de brandweer, 1 doet de communicatie met de ziekenwagens en de 2 anderen doen telefoongesprekken aannemen. Je mag niet vergeten dat daar gedurende 20 minuten telefoons zijn binnengekomen.
0: Tuurlijk.
3: Want iedereen denkt van, oei, ik moet de 100 verwittigen dat er een brand is. Maar je weet niet of dat over dezelfde brand gaat. Dus ze moeten al die telefoons aanpakken en iedereen moet dan vragen van, is het wel degelijk over dat hotel?
0: Ja, want om de hoek kan er ook een brand ontstaan en die hebben ook hulp nodig, ja.
3: Je mag niet vergeten, die nacht, dat uur dat we daar ter plaatse waren, zijn er in de rest van de provincie Antwerpen ook nog branden geweest, ongevallen geweest, reanimaties geweest. Dus die mensen aan de telefoon, die werden knettergek. En dan was het zaak om uit te vinden, nou, waar zijn al die mensen al naartoe? Want je weet dat er misschien 500 mensen in de zaal waren, maar op dat moment waren er al 200 of zo weg. En wat is er eigenlijk gebeurd? De plaats van de ramp is op een uurtijd was die weg. Iedereen was daar. Alle slachtoffers waren weg.
0: Ja, want die ambulance vertrekt en die ambulance...
3: Maar nee, ga je nog vanuit dat het ambulances waren.
0: Ah, oké. Nee, mensen werden in taxis gestoken. Ja.
3: Taxis, het is vlakbij het Centraal Station dat het gebeurde. Dus zeer veel in taxis. Gewoon wat wij noemen de wilde evacuatie. Je hebt dus de geplande, getrieerde evacuatie. Maar je hebt dus wat ze noemen de wilde evacuatie. Dat zijn dus mensen die op een niet-klassieke manier naar een ziekenhuis gaan.
0: En daar heb je dus ook geen records van? Je weet
3: op dat
0: niet
3: moment
0: dat
3: weet je dat
0: nee,
3: niet.
0: Nee, voilà. Oké.
3: Dan is er een zeer intelligente medewerker van de politie geweest die gezegd heeft, we gaan een bus van de lijn pakken en we gaan zeggen tegen die man, hier steek er zoveel mogelijk mensen in en rijd er mee naar een ziekenhuis.
0: Want vanaf wanneer, je zegt rond 22:55 s'avonds heb ik die telefoon gekregen, op welk tijdstip heb je op een of andere manier de indruk gehad van oké, nu hebben we dit onder controle, nu weten we wie waar is, nu weten we wat er aan de hand was?
3: Dat was zondagochtend pas. Ja, dat was...
0: Dus je bent eigenlijk heel de nacht gewoon...
3: We hebben toen 3 dagen aan een stuk gewerkt, ja.
0: Oké.
3: Wat we dus gedaan hebben, ter plaatse gekeken wie dat er nog kon geëvacueerd worden, hoe dat die moest vervoerd worden, hè, want sommige mensen waren zo zwaar verbrand dat ze niet met een taxi konden vervoerd worden. En dan heb je natuurlijk de ziekenwagens, maar je kan met een ziekenwagen 1 patiënt vervoeren. Dus dat was ook al niet zo evident. Dan moet je die ook sturen naar de grotere ziekenhuizen, omdat de kleintjes al overspoeld waren.
0: En dan kom je toch op een punt dat je ook hoorde dat in Zwitserland gebeurde, dat er op de stoep werd beslist, zwaar gewond, maar die trekt het nog wel even. Zwaar gewond, acuut levensgevaar. Te zwaar gewond, daar gaan we zelfs niet meer naar kijken. Snap je wat ik wil zeggen? Er komt een moment dat je moet beginnen kiezen.
3: Ja, dat is altijd. Dat
0: lijkt mij de definitie van de hel, hè?
3: Maar dat is het probleem van rampscenario's, van oorlogssituaties. Dat je moet inderdaad, je kan niet iedereen redden. Je moet, op een bepaald moment moet je keuzes maken.
0: Hoe doe je dat dan? Is dat dan met kleurcodes, ja, met stickers? Hoe ga je te werk?
3: We doen het meestal nog altijd wat ze noemen met metagkaarten. Dat zijn kaarten met een kleurcode. Dus zwart voor overleden, rood voor zwaar gekwetst, geel matig en groen niet ernstig. En die krijgen dus allemaal zo een kaart om hun nek of op hun klederen gespeld. En het is ook zo van, meestal worden de slachtoffers van de plaats van de ramp naar een veilig. Daar mogen wij niet binnenkomen. Dus de slachtoffers worden naar buiten gebracht in een opvangpunt. De ingangsdeur van de vooruitgeschoven medische post, wat we zeggen, staat een medisch team en die kijken naar welke...
0: Oké, die verdelen de kleuren.
3: Die verdelen de kleuren, ja.
0: Maar dat wordt dus allemaal op een wip opgezet en zo, want dat moet eigenlijk al 1 kwartier, 20 minuten nadat je toekomt, moet dat al volle bak aan het lopen zijn.
3: Dat is de bedoeling, ja.
0: Ja. Dus als we dat even terug naar Zwitserland projecteren, de mensen waren aan het buiten komen nog, hoor ik. Er zijn mensen terug binnengelopen om anderen te gaan helpen. Dat moet een chaos zijn.
3: Dat is verschrikkelijk.
0: En dan mensen die...
3: Dus, die paniek die ontstaat, moet ook niet vergeten. En dat is een drama, dat is... Je hebt het lawaai van een brand, maar ook het geroep van de gekwetsten. Mensen die stormen naar die uitgang, er was maar 1 uitgang, dus iedereen stormt naar daar, maar er worden dus effectief mensen vertrappeld. Hè?
0: Ja. Je bent daar volle bak bezig. Je hebt zwaar gewonden, hè? Je hebt de kleuren uitgedeeld. Wat doe je met de lijken?
3: In de vooruitgeschoven medische post hebben we dus een zone waar de rode patiënten liggen, een zone waar het minder zwaar gekwetste liggen, een zone waar het de niet gekwetste, maar de betrokkenen liggen, hè? Mensen die in de ramp aanwezig waren.
0: Shock bij wijze van, ja.
3: Dus, maar die fysisch geen letsels hebben. En dan hebben we ook een aparte locatie voor de overledene. Nu, de bedoeling is eigenlijk dat iemand die overleden aangetroffen wordt, laten we ofwel ter plaatse liggen voor het gerechtelijk onderzoek.
0: Identificatie, zo'n ding.
3: Voilà. Ja. En als ze bijvoorbeeld in de vooruitgeschoven medische post overlijden, dan worden ze inderdaad apart gelegd in een soort van mortuarium, avant la lettre.
0: Zijn dat die rode tenten en zo? Is dat niet altijd per definitie zo? Okay.
3: We proberen ook zo weinig mogelijk met tenten te werken. Hè. Als je de locatie hebt van een feestzaal of een station of een grote ruimte, gebruik je dat. Hè. Het is altijd beter van te werken in een vast gebouw dan in een tentencomplex. Hè.
0: Mm-hmm. En dan die zwaar verbrande lichamen in zakken, neem ik aan. Allee, dat is wel een praktisch ding. Je ligt daar, of je zit daar met die lichamen.
3: Ja, dat is... Je moet je daar op dat moment kunnen van emotioneel distancieren.
0: Wat ik mij ook nog afvroeg, heel snel kwamen er berichten dat wij, in het UZ Gent dan, las ik, ook slachtoffers opvangt. Ja. Is er dan een Europees netwerk van ziekenhuizen? Hoe gaat dat?
3: Dat is een zeer goede vraag. We hebben... Begin van de jaren 90, dat is een zekere Jean-Pierre Arnoult, die was toen de directeur van het brandwondencentrum in Neder-Overeenbeek, hadden wij al redelijk wat ervaring met grote
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo!
6: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: Mis niet van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
2: Radio 1 live.
5: Aantal bedden intensieve zorgen en een aantal bedden medium care. Maar een patiënt op intensieve brandwonden ligt gemakkelijk 100 dagen, dat zijn 3 maanden, op intensieve. Dus dat bed is gedurende maanden bezet. Dus op een bepaald moment kan het wel eens gebeuren dat al je bedden vol liggen. En dan moet je dus naar elkaar doorsturen. En op dat gebied hebben we per hoofd van de bevolking, hebben wij in België, het meeste aantal brandwondenbedden van Europa.
6: Oké.
5: Die samenwerking van de verschillende brandwondencentra's, die verlopen vlekkeloos. Maar we zijn dan begonnen met de samenwerking over de grenzen heen. En bijvoorbeeld met Frankrijk. Noord-Frankrijk is er al een zeer goede uitwisseling. Als ze bijvoorbeeld in Rijssel vol liggen, dan sturen ze de patiënt naar België omdat dat vlakbij is.
6: Mm-hmm.
5: Met Nederland zeer, zeer goede samenwerking. Maar dan komt het probleem. We hebben al lang geleden geprobeerd en men is er nu opnieuw mee bezig met dat op Europees niveau uit te breiden. En dat begint zeer langzaam vorm te krijgen. Maar er is een groot probleem over, bijvoorbeeld, we weten niet hoeveel brandwondencentra's er in Duitsland zijn.
6: Och, en is, ja? is dat dan UZ Gent dat de Zwitserse autoriteiten heeft laten weten?
5: Nee. Het is zo, ik heb zelf gebeld naar de directeur Volksgezondheid in België om te zeggen, kijk, zouden we niet aan de Zwitsers aanbieden van hulp te leveren en te zeggen van, dan heeft de directeur dus het babyplan gecontacteerd, dus de verantwoordelijke in het militair ziekenhuis. En die heeft dan gezegd van, oké, ik ga eventjes navragen. En toen hebben ze gezegd van, in België hebben we 7 plaatsen intensieve zorgen voor brandwonden. Maar wij kunnen zomaar niet zeggen tegen de zusters, wij komen 7 patiënten halen.
6: Nee,
5: het, is,
6: ja.
5: het land moet vragen, het land moet vragen, de partij zijn eigenlijk.
6: Ja, ja.
5: En dus zij hebben dan gezegd, oké, als jullie 7 benden hebben, wij zullen 7 patiënten brengen. Je moet ze niet komen halen, we zullen ze brengen.
6: Ik laat horen wat er op 15 februari 2010 gebeurde.
7: Ja, ik sta hier op een spoorwegbrug tussen het station van Halle en het station van Buizingen. En zo'n 50 meter voor mij staat de trein die ik denk uit Luik kwam en op een trein is gereden die vanuit richting Leuven kwam. De ravage is inderdaad heel groot. Je ziet dat waar de treinen gebotst zijn, daar zijn 2, misschien zelfs 3 wagons volledig vernield. Daar blijft echt alleen nog schroot van over. Ik denk ook dat 1 van de wagons van 1 van de treinen uit de sporen is gevlogen. Die ligt nu op het spoor daarnaast.
6: Dat was een trein, daar pas je ook bij?
5: Ja, dat was ook een heel speciale situatie. Het was bar slecht winterweer, het sneeuwde, de wegen waren spiegelglad. Men had gevraagd vanuit Vlaamse Brabant om vanuit Aalst naar Halle te komen. En de trein zelf, de ramp, was eigenlijk vrij diepe sleuf gebeurd. Het was dus niet evident om die mensen daar weg te krijgen. We hebben toen beslist van, we gaan het station van Buizingen gebruiken om daar eigenlijk alle mensen op te vangen, een soort van vooruitgeschoven medische post te creëren en van ze daar te dispatchen naar de verschillende ziekenhuizen. Er waren dus eigenlijk 19 mensen ter plaatse overleden en de rest is relatief meegevallen van ik moet heel voorzichtig zijn, maar relatief meegevallen van kwetsuren. Er zijn eigenlijk zeer weinig mensen geweest die daar acuut levensgevaar hadden.
6: Mm-hmm.
5: Dat ligt wat gevoelig, omdat we daar geconfronteerd worden met de situatie Vlaanderen, Wallonië en Brussel, dat het niet evident was om daar orde te scheppen in de chaos.
6: Je wikt je woorden.
5: Wel ja, omdat het politiek gezien zeer gevoelig ligt.
6: Ja, dat speelt ook mee. In Antwerpen had je carte blanche bij wijze van spreken, omdat dat 1 provincie is.
5: Juist.
6: Buizingen is op de taalgrens, is op de grens van wat, bevoegdheden.
5: Dus ik moest daar eigenlijk Engels spreken, omdat onze Franstalige collega's geen woord Nederlands verstonden.
6: Oeh.
5: Die verstonden geen jota, geen woord Nederlands. Hè. De Vlamingen die toekwamen, die probeerden zich wel uit te drukken in het Frans, maar dat was dan zeer vaak moeilijk. Dus op een bepaald moment hebben we beslist, we gaan hier Engels als voertaal gebruiken. Wat eigenlijk absurd is, hè?
6: Mm-hmm. Maar als jij, wat ik mij afvraag, als jij toekomt, weet dan iedereen onmiddellijk, dat is de baas, we gaan

0: luisteren, want ik kan het mij voorstellen, een politiecommissaris met een ego, ik zeg maar wat, hè, die op dat moment denkt, ja, maar wacht, dat is hier mijn domein. Wat kom je hier doen?
1: Dat is zeer juist, zeer pertinente opmerking. Wat is een van de voordelen als je lang in het vak zit, dat iedereen jou wel kent, na verloop van tijd? Toen bestonden de opleidingen nog niet van rampenmanagement. En nu worden politieofficieren, artsen uit ziekenhuizen, brandweerofficieren bijna verplicht van die opleiding te volgen, zodat ze weten van hoe men een ramp moet aanpakken. En dus je komt daartoe, je hebt dan wel een hesje aan, zo'n fluovestje met die gekende ruitjeskleuren. En dan weten ze wel, dat staat op Diermet bijvoorbeeld, dan weten ze, dat is de verantwoordelijke.
0: Okay.
1: Maar dus, als je toekomt op een ramp, het eerste wat we doen is wat we noemen motorkapoverleg. Dus de verantwoordelijke brandweerofficier, de verantwoordelijke politieofficier en dat de eerste mugarts plegen overleg. En dan ga je dus inschatting maken hoeveel slachtoffers verwachten we hier. Nu, dat is ook weer zoiets. De eerste oproepen die wij kregen vanuit Buizingen bijvoorbeeld, dat werd gezegd van honderden doden. De mensen hebben altijd de neiging, ook de pers hebben heel vaak de neiging van het graag een beetje op te blazen, het nog erger te doen overkomen dan dat het eigenlijk is.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook voor een deel paniek uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: Maar dus de rol van de eerste aankomende arts is te gaan inschatten hoeveel mensen zijn hier zwaar gekwetst, hoeveel mensen zijn hier dood, zodat de 100 centrale aangepaste hulp kan sturen. Bijvoorbeeld bij een ramp sturen we standaard 3 mugteams en 5 ziekenwagens uit.
0: Maar wat is dan de definitie van een ramp?
1: Als de vraag om hulp zo groot is dat er onvoldoende middelen zijn om...
0: Ja, oké.
1: Okay. We zitten nu op een zeer gevoelig onderwerp, maar bijvoorbeeld de crèchemoord in Dendermonde met Kim de Gelder.
0: Ik heb er een fragment van.
2: 2 baby's en 1 volwassene dood en nog eens 10 gewonden. Dat is de dramatische balans van een dolle moordtocht die zich vanmorgen heeft afgespeeld in Dendermonde. Een man drong een kinderdagverblijf binnen in de deelgemeente Sint-Gilles en stak daar kinderen en begeleiders neer. Intussen is hij opgepakt.
0: Waanzinnig, hè? Pure waanzin.
1: Dat was pure waanzin. Dat was ook emotioneel gezien een van de moeilijkste rampen die we meegemaakt hebben. Nu, de vraag is, was dit een ramp of niet? Natuurlijk voor die families, uiteraard, zonder twijfel, is dat een ramp. Hè? Maar puur technisch gezien waren daar binnen de kortste keren hadden we praktisch elk kind had een arts.
0: Dus logistiek was dat geen ramp voor de logistiek, terwijl een Buizingen of een Zwitser. Ja.
1: Maar daar hebben we dus achteraf ook weer veel uit geleerd van de nood aan psychische opvang voor posttraumatische stress te vermijden. Dat is eigenlijk de eerste keer dat we dat daar toegepast hebben, psychologische hulp aanbieden aan de hulpverleners. Ja. Ouders die worden altijd wel psychisch opgevangen als er iets is in een ziekenhuis.
0: Mm-hmm.
1: Maar je mag niet vergeten dat daar politiemensen, brandweermensen, heel veel collega's die zelf kindjes hadden van die leeftijd. Dat is ook wel zoiets als je hulpverlener bent en je wordt geconfronteerd met bijvoorbeeld een crèche en je hebt kinderen die zelf in de crèche zitten. Dat is als je een ongeval meemaakt als mugarts of als mugverpleegkundige. En daar zijn mensen in betrokken die bijvoorbeeld jouw leeftijd van jouw kinderen hebben. Dan ga je dat altijd anders emotioneel inschatten dan... Mm-hmm.
0: Hoe bereid je jezelf voor als je weet, er is iemand, een gek met een mes, in een crèche binnengedrongen en die heeft kinderen, baby's neergestoken of gestoken. Hoe stap je binnen? Hoe bereid je jezelf voor op wat je gaat te zien krijgen?
1: Dat is... Ja, je kijkt natuurlijk altijd eerst naar de eigen veiligheid van jouw mensen en van jezelf. Kim de Gelder was op dat moment al gaan lopen. Maar het beeld wat je aantreft is natuurlijk hallucinant. Hè? Dat is ook zo met die brandwonden. Als je zwaar verbranden, overledenen ziet, mensen die vertrapt zijn. Dat laat sporen na, maar op dat moment ben je zeer... Probeer je cool te zijn en komt ook een deel door de jaren ervaring dat je daar...
0: Mm-hmm.
1: Want er zijn verschillende collega's die afgehaakt hebben na Kim de Gelder om dat nog te doen als job. Dus die zeggen van, voor mij hoeft dit niet meer. Dat laat sporen uit, dus je moet die mensen psychologisch opvangen.
0: Maar ik zie bij jou ook, als je terugdenkt aan die crèche of wat je nu vertelt, dat je ook wel heeft getroffen. Absoluut. Ik zie dat in je ogen. Dat...
1: Nou, ik moet zeggen, de ramp van Kim de Gelder was ik de eerste keer niet in staat om nog naar huis te rijden. Ik was toen gevraagd bij Pauw en Witteman, ergens op de Nederlandse televisie, een soort van talkshow. En ik heb toen moeten vragen aan mijn vrouw, van, kan je mij naar daar brengen, want ik kan zelf niet rijden. Dat was eigenlijk emotioneel gezien de moeilijkste ramp. Bijvoorbeeld de Swietel, oké, die mensen lagen bij ons in Stuivenberg, maar ook in andere ziekenhuizen. Er steekt daar zeer veel tijd in om met die families te praten, want die patiënten zijn toch allemaal in kunstmatig coma gebracht. Daar praat je niet mee op dat moment, maar met die families moet je heel veel praten. En dat is iets van lange duur, hè. Dat is voor maanden. Dus je moet een enorme vertrouwensband scheppen met die families om de restletsels psychologisch zoveel mogelijk te beperken. Want ik ben er 100% zeker van dat de mensen die toen in de Zwitserland zaten en die dit nu horen, die gaan dat terug op zichzelf projecteren van wat heb ik toen meegemaakt.
0: Dat zal wel. Want allee, de vergelijking met vroeger Zwitserland en nu die bar in Zwitserland, ja, stuitend, hè? Vuurwerk binnen in een plek waar heel veel mensen samen zijn.
1: Ja, dat is heel vaak bij van die rampen met brandwonden en dergelijke zaken. Heel vaak is dat ook omdat de nooduitgangen afgesloten zijn.
0: Afgesloten?
1: Bijvoorbeeld in Volendam, het Hemeltje, een paar jaar na de Zwitserland hebben ze een grote brand gehad in een café Dancing. Een soort gelijk zoals in Zwitserland. Ook vuurwerk in een gesloten zaal. En daar konden mensen niet buiten omdat de nooduitgangen afgesloten waren.
0: Om de niet betalende klanten buiten te houden.
1: Voilà, dat zit.
0: Op slot is natuurlijk één ding, maar je kwam hier net binnen op de VRT. Ik heb je ontvangen, ben je komen ophalen en het ging erover. En je zei vlak voor je de studio binnenwandelde, ja, maar laat ons hier nu eens kijken. Stel dat er brand is. En je zei daar iets en ik vond dat opvallend. De nooduitgangbordjes hangen allemaal hier op VRT en in heel veel andere bedrijven, in heel veel cafés en heel veel discotheken, aan het plafond. Maar wat zei jij? Ja, als het brandt, de rook stijgt. Dus je ziet dat gewoon niet meer hangen, omdat die rook hangt daar.
1: Effectief.
0: Terwijl in vliegtuigen is de noodsignalisatie op de grond, hè, volgt het licht op de grond, veel logischer.
1: Ja, dat is een van de zaken dat we in 1995 al op vele gebieden hebben proberen dit te maken aan de mensen van, zet toch de noodsignalisatie 30 centimeter boven de grond. Er zijn maar een paar ziekenhuizen die dat ondertussen gedaan hebben. Omdat als je een brand in een ziekenhuis krijgt, is het net hetzelfde. Hè? Dus dat is één zaak. Maar overal staat er nog altijd in de veiligheidsvoorschriften dat dat boven de deur moet staan, blijkbaar.
0: Wat dus in principe dom is. Want,
1: dat is dom.
0: De rook stijgt.
1: Dat is dom.
0: Zeker bij zo'n flashover wat daar gebeurd is. Ja. Het plafond staat in brand.
1: Ja.
0: Die zuigt alle zuurstof naar boven. Het plafond vult zich met de vlammen en de rook. Dus je ziet niet meer waar die nooduitgang is.
1: Absoluut. En dan eigenlijk daarbij aansluitend vind ik persoonlijk dat als je naar een optreden gaat, naar een event gaat in een zaal, dat men eigenlijk hetzelfde zou moeten doen als in een vliegtuig. Dat dus een steward of stewards komen zeggen, kijk, als er iets gebeurt, daar is een nooduitgang, daar is een nooduitgang, daar is een nooduitgang.
0: Ja, dat doen we niet meer.
1: Dat doen we niet. En als er bijvoorbeeld, ik zeg maar, in de afwasdoom in Antwerpen iets gebeurt, wat gaan de mensen doen? Ze gaan lopen langs waar ze binnengekomen zijn.
0: De ingang.
1: Dus we hebben die mentaliteit nog niet, maar ik denk dat dat een goede zaak zou zijn, moesten we...
0: Vlak voordat de show begint, even een kort filmpje of iemand zoiets. Die het gewoon uitlegt, zoals in het vliegtuig, tot vervelens toe.
1: Ja, want tot vervelens toe, maar...
0: Ja, daar is... Ja. En wat ik zo opvallend vond, het gaat dan over Zwitserland, die ramp daar. Dat is het land van de Grundlichkeit, van het Zwitsers uurwerk. Alles klopt daar, alles is daar proper. Treinen rijden op tijd, dat is perfect georganiseerd. Dan zou je toch verwachten dat een brandweer voor zo'n plek, een kelder met één uitgang, geen vergunning geeft. Snap je?
1: Ja.
0: Ligt daar,
1: maar dat is dat
0: daar
1: zo? Ligt... Enfin, daar durven wij
0: we kennen de details natuurlijk niet, maar nee. Kom jij hier in België ook nog op plaats dat je zegt, sorry, maar dit zou eigenlijk afgekeurd moeten worden. Punt.
1: Eigenlijk wel. Ik moet daar een beetje voorzichtig in zijn, maar bijvoorbeeld nogal wat voetbal, kleinere voetbalclubs, is de kleedkamers vaak de centrale verwarming niet zo veilig. En vandaar dat we regelmatig koolstofmonoxidevergiftigingen hebben van een kachel. Scoutslokalen, gyrolokalen, heel veel van die kleinere organisaties.
0: Maar een nieuwjaarsfeest, bomvol mensen, flessen met ja, champagneflessen, ja, met vuurwerk daarop, ja, in een kelder.
1: Ik heb op oudejaarsavond nog gesproken voor TV Oost en gewezen op het gevaar van vuurwerk. Dus ieder jaar opnieuw komen we toch weer al slachtoffers tegen van vuurwerk. En er zijn nog altijd mensen die zo dom zijn om binnenkamers vuurwerk af te steken.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je dat in een feestzaal doet, dat is vragen om een ramp, hè? Vuurwerk. En dan zeggen ze, ja, ze zijn te kort bij het plafond gekomen. Het is absurd. Doe dat gewoon niet.
0: Terug naar uw job, hè? Dus die ramp, je komt toe, je hebt die triage gedaan, je hebt de eerste slachtoffers vertrekken.
1: Ja.
0: Wanneer verlaat de kapitein het schip? Wanneer is dat? Als de brand geblust is, als iedereen weg is?
1: Je moet ook zo redeneren van, we hebben de operationele commando, dus dat is waar wij op straat zijn. Daar zijn we dus met de 5 discipline verantwoordelijken. En we hebben een crisiscel die dan meestal op het stadhuis zit, waar dus van elke discipline ook iemand gedelegeerd wordt, maar dan bijvoorbeeld de politiekers ook bij zitten. De burgemeester zit daarbij, of de gouverneur zit daarbij, of de minister zit daarbij. Zij hebben hun staf mee en wij geven feedback naar de gemeentelijke of de provinciale crisiscel. En daar zullen wij misschien zeggen van, oké, we hebben bijkomende middelen nodig, of we hebben dit nodig, of we hebben dat nodig. Dan gaan zij ons dat leveren, of proberen te leveren. En wij geven dus eigenlijk de feedback aan hun. En op een bepaald moment, als de operationele coördinatie afgelopen is, als alle slachtoffers weg zijn, als de brand geblust is bijvoorbeeld, dan gaan wij naar de crisiscel en gaan we daar toelichting geven als dat nog nodig moest zijn. Maar bijvoorbeeld de treinramp in Wetteren.
3: Dergelijke ramp kan geen enkele gemeente voorbereid zijn.
4: In Schellebelle bij Wetteren zijn enkele goederenwagons die geladen waren met chemische producten in brand gevlogen nadat een trein was ontspoord.
5: Ze zullen beschermpakken ook aandoen.
6: In hoeverre is het erg? Niet erg? We weten het niet echt.
7: Een ramp, misschien wel de grootste milieuramp van de voorbije jaren.
8: Wat de fuck, wat maak ik weer mee, man? Zo vlam! Moet ik je zien, zo rook ook.
9: Ja, dan ben je alsjeblieft, ga binnen, hè.
0: Ja, een montage gemaakt indertijd een jaar na de ramp van 4 mei 2013, waarbij een goederentrein net buiten het ten oosten van Wetteren gelegen station van Schellebelle ontspoorde en enkele ketelwagens met 300 ton acryl-ornitril na een explosie in brand vlogen.
1: Dat is een zeer giftig product. Dat was een trein die ontspoord was in Wetteren. Een beetje gelukkig dat het wat een afgelegen gebied was in de weilanden. Maar toen hebben we een groot deel van Wetteren moeten ontruimen gedurende lange tijd, omwille van het enorme gevaar van giftigheid.
0: Is het dan uw call? Heb jij die macht op dat moment?
1: Dan overleggen wij samen met de verschillende disciplines om te zeggen, kijk, iedereen heeft zijn specialiteit. Hè, dus dat was een potentieel risico. Maar dan moest je wel op een bepaald moment zeggen, oké, we gaan ontruimen. En dat doen we dan met de 5 commando's die bijeen zitten, en dan wordt er overleg gepleegd van, doen we dit of niet, en tot waar gaan we ontruimen. Op een bepaald moment beslissen we in groep van, kijk, we gaan hier stoppen met nog te evacueren, of we laten ze terugkomen. Maar dan kom je weer in situaties terecht van, dat de burgemeesters bijvoorbeeld beslissen van, ja, maar nee, ze mogen terugkomen. Nee, ze mogen niet terugkomen.
0: Dat is... Want het is niet populair natuurlijk. Hè?
1: Voilà, ja. De burgemeester kiest voor zijn,
0: tuurlijk, voor zijn populariteit, publiek. Tuurlijk.
1: En dat is het jammer in België. In Engeland zijn burgemeesters verplicht van hun opleiding rampenmanagement te volgen. En afhankelijk van hun capaciteiten hebben ze het niveau goud, zilver of zo. Mm-hmm. En dus als er een ramp gebeurt in een van hun deelgemeenten, worden ze opgeroepen. En in functie van hun capaciteit hebben zij een bepaalde taak.
0: En door die opleiding kunnen ze dat veel sneller inschatten van oké, dit trekken we alleen of dit...
1: Voilà. Ja. En dus dat is in België soms wel eens een probleem. Er zijn schitterende burgemeesters. We hebben ongelooflijke ervaring in positieve zin, maar ook zeer negatieve ervaring met sommige burgemeesters.
0: Mm-hmm. Ja, want hoe is dat hier? Want je hebt dan provinciale rampenplannen, hè? Je hebt gemeentelijke, neem ik aan.
1: Ja.
0: Hoe is dat allemaal verdeeld? Heeft dat ook te maken met het aantal slachtoffers? Of hoe wordt dat precies verdeeld?
1: Je hebt tegenwoordig gelukkig in elke stad en gemeente een noodplanambtenaar. En die dus eigenlijk een inventaris maakt van wat zijn allemaal potentiële rampplaatsen.
0: Okay.
1: Grote bedrijven, scholen.
0: Discotheken.
1: Discotheken. Ja. Dus die worden eigenlijk geactualiseerd en worden bijgehouden door de noodplanambtenaar. En die worden dan ook regelmatig eens getoetst of dat die wel werkzaam zijn.
0: Ah, oké. Maar wanneer is het dan gemeentelijk? Wanneer wordt het provinciaal? En wanneer is het gewoon een nationale ramp? Je lacht.
1: Ja, dat is omdat dat...
0: Een kluwen?
1: Een kluwen is en ook zeer vaak... Ik ga een beetje voorzichtig zijn, maar wie gaat het betalen?
0: Oké.
1: Want Wetteren bijvoorbeeld, dat was een zeer lokaal iets. Maar wie gaat...
0: Die opkuis betalen.
1: Die opkuis betalen, gaat dat buiten de gemeentes om? Moeten we dan naar de provincie doortrekken? En dus in Wetteren hebben ze dat doorgetrokken naar de provincie. Is meneer Briers gekomen als gouverneur. Dus dan was het de provincie. Maar op een bepaald moment ga je moeten zeggen van... Gaan we hier over de provinciegrenzen heen? Want een ramp gebeurt niet altijd in het centrum.
0: Die gifvolk blaast.
1: Je bent van Beveren. Als er een schoolvoorbeeld, de Beverentunnel. Rijd je binnen
0: onder
1: vanuit
0: Beveren. Ja.
1: Dan vertrek je vanuit grondgebied Oost-Vlaanderen. En aan de andere kant kom je uit de tunnel en ben je op grondgebied Antwerpen. Dus daar zit je al op twee provincies. Je kunt je de gevoeligheden voorstellen als daar iets gebeurt van...
0: En er is een paar jaar iets gebeurd.
1: Er is een paar jaar iets gebeurd.
0: En je was daarbij.
1: Ik was daarbij en dan... Ja, je rijdt de tunnel binnen en je verwittigt de noodcentrale Oost-Vlaanderen.
0: Uh-huh.
1: In de tunnel zelf hadden we op dat moment nul ontvangst van onze radio's. En aan de andere kant, als je buiten komt, moet je overschakelen op de provincie Antwerpen. Dus het is, dat zijn zo de technische zaken die wel opgelost geraken, maar die pas opgelost geraken als je er eens mee geconfronteerd bent geweest.
0: Is de ramp de rampen... Qua slachtoffers en qua intensiteit. Het was niet op ons grondgebied, maar er waren wel veel Belgische kinderen bij betrokken.
1: In Sierre.
10: Bijzonder tragisch nieuws vanmorgen. In Zwitserland zijn 22 Belgische kinderen omgekomen bij een zwaar busongeval. Ze waren op sneeuwklasse geweest in Saint-Luc in het zuiden van Zwitserland.
11: In Lommel gaat het over de school Het Stekje. De andere school is een school in Heverlee.
12: Het is al heel druk hier aan het schoolgebouw in Lommel. Heel wat verontruste ouders zijn naar hier gekomen om te horen of er al nieuws is over hun zoon of dochter. Ja, ze vallen elkaar huilend in de armen en proberen toch een beetje steun bij elkaar te vinden.
13: Wat we vandaag weten is dat er van de 54 inzittenden, dat er 28 dodelijke slachtoffers zijn, waarvan 22 kinderen.
0: Ja, dat is onbeschrijfelijk natuurlijk. Die bus die in die tunnel gewoon los op een muur rijdt. We gaan het niet tot in detail bespreken, want je was er niet bij. Het was in Zwitserland trouwens in hetzelfde provincie, Wallis. Ja. Is dat een provincie daar? Of Lender, hoe heet dat daar? Hetzelfde als wat er nu gebeurd is. Maar daardoor, door Sierre, is er wel ingegrepen in de constructie van die tunnel. Snap je wat ik wil zeggen?
1: Ja.
0: Zijn rampen soms ook noodzakelijk om dingen te verbeteren in onze infrastructuur, in onze maatschappij?
1: Ja, tuurlijk. Als ik spreek over de noodsignalisatie, dat is misschien zaken die ooit wel eens gaan doordringen dat ze dat moeten aanpassen.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn door oefeningen, want we doen ook gelukkig zeer veel oefeningen, gaan we bepaalde plannen aanpassen, gaan we mensen toetsen op hun capaciteit om een zaal te ontruimen of te kijken wat er gebeurt. En bijvoorbeeld een vliegtuigongeval in Zaventem gaan we simuleren met vrijwilligers en slachtoffers.
0: Maar wees eens eerlijk, kan je dat echt simuleren? Want zo'n oefening, ik heb het wel eens gefilmd. Goh ja, wat slechte acteurs kan je het met wat vals bloed op hun hoofd. En ja, het zal dus wel.
1: Nee.
0: Met al respect uiteraard.
1: Nee, maar dat geeft voor een deel ook een vals gevoel van veiligheid. Maar het is ook weer zo leren de hulpverleners elkaar ook wel kennen en inschatten.
0: Maar... Zijn er door die rampen, bijvoorbeeld die crash van Kim de Gelder, sindsdien zijn er wel elektronische...
1: Ja, je kan zomaar niet meer binnen.
0: Snap je wat ik wil zeggen? Moeten we daar, en laat ons hopelijk zo dan ook rustig eindigen van... Zit er ook in dat onnoemelijk menselijk leed, zit daar misschien ook ergens toch een stapje vooruit voor de mensheid in?
1: Ik denk het wel, dat het langzaam vooruit gaat, maar je kunt niet op alles voorbereid zijn. En wanneer ga je leven in een wereld van... Oké, we hebben Kim de Gelder gehad... Maar het is ook niet evident om te zien dat je tegenwoordig met alles met een badge binnen moet. De hartelijkheid, de warmte van een crash is ook verdwenen. Het wordt zeer functioneel allemaal.
0: Mm-hmm. Waarom doe je deze job?
1: Eigenlijk voor een groot deel het idealisme. Ja. Ik doe dit doodgraag. Ja, eigenlijk wel voor het idealisme. Ja.
0: En slaap je goed? Of komen er soms wel eens beelden terug?
1: Die gaan mijn slaap niet beletten, maar ik denk wel aan al die rampen nog wel na. Maar niet alleen rampen hoor, ook je wordt altijd geconfronteerd met slecht nieuws.
0: Mm-hmm.
1: Je moet altijd in de voorwaardelijke wijze spreken van gaan je familielid het overleven, maar ook als ze het overleven, hoe gaan ze het overleven? Het is niet altijd leuk om in leven te blijven, hè?
0: Alleen de mensen die uit die bar gekropen zijn, vingers kwijt, benen kwijt.
1: Dat is nog niks. Dat is nog relatief. Maar je mag niet vergeten dat er heel veel mensen zijn die de rest van hun leven bedlegerig gaan zijn. Die heel jong zijn, die niet in een rusthuis terecht kunnen komen. Die dus, waarvan dat de ouders ook zeggen van, we zullen die wel in huis pakken. Die bouwen hun huis om, die passen hun huis aan de handicap van hun kind. Maar die ouders worden ouder. En op een bepaald moment gaan ze zich de vraag stellen, wie gaat er voor mijn kind zorgen als wij er niet meer zijn? Uw leven is van de ene dag op de andere een ramp, hè?
0: Omdat hij iets ging drinken op oudejaarsavond in een café, hè? Of omdat hij de trein neemt op dat moment, of omdat je op dat moment in de crash ligt.
1: De verkeerde plaats bent, verkeerde moment.
0: Ignace, ik ga u danken.
1: Graag gedaan.
14: Weet ik veel.
0: Als je het over rampen hebt. Ja, Tsjernobyl kon ook best tellen, natuurlijk. Dit is muziek uit de tv-reeks daarover.

0: Drama's komen soms heel dichtbij. Denk maar aan Pukkelpop, al die jaren geleden. Foo Fighters moesten normaal spelen die avond. Dat is nooit gebeurd. Maar, en dat is blijkbaar nooit echt bekendgemaakt, maar Pukkelpop heeft een fonds geopend voor de slachtoffers. En een van de grote donoren is wel degelijk Dave Grohl, de frontman van Foo Fighters. Daarom draaien we hem met My Hero. Dit was Weet ik Veel. Heel graag tot een volgende keer.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met de Bent van Looy van op Gent Jazz. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
4: Hier Pipa de kat.
5: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo!
4: Beste katten en honden.
5: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
4: De dierenwinkel met de lage prijzen.
5: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
4: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
5: Ze zal het wel doorkrijgen.
4: Tot binnenkort.
6: Nu bij Maxizo, het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
7: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
8: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solden op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
9: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
10: Volkswagen. Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De omstreden ex-bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden en moet de regering extra maatregelen nemen om hittedoden tegen te gaan bij een volgende hittegolf. Die vraag houdt zowel de politiek als experten bezig. De voormalige bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden. In 2010 bekende hij dat hij zijn neef jarenlang seksueel had misbruikt. Die bekentenis leidde tot een groot schandaal binnen de katholieke kerk in ons land. Meer uitleg door Filip Heijmans.
14: We hebben het over jarenlang misbruik doorheen meerdere fasen van de ontwikkeling.
15: Ophef en ongeloof in het voorjaar van 2010, wanneer blijkt dat de populaire bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, zijn neefje jarenlang misbruikt heeft. Een misbruik dat startte toen de jongen nog minderjarig was. Pas jaren later legt de man dat voor aan van Geluwe en aan kardinaal Daneels.
16: Ik ben dus misbruikt geweest van mijn onkel. Seksueel en lustelijk. En...
17: ja, dat is pijnlijk, hè.
15: Pas wanneer de neef met die opnames naar buiten komt, stapt van Geluwe op als bisschop. Al relativeert hij de feiten later nog in een interview met VT4.
18: Dat hing niet ver en dat was een beetje een relatietje. Zo.
15: Wanneer alles naar buiten komt, melden nog honderden slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk zich. Het gerecht start een onderzoek, Operatie Kelk. Van Geluwe duikt onder in een klooster in Frankrijk. Maar pas in 2024, na de documentaire God Vergeten, neemt de paus hem zijn titel van bisschop en priester af. Een einde in mineur voor een man die erg populair was als bisschop van Brugge van 1985 tot 2010.
19: God zegene, God bewaar je. Ja.
13: Roger van Geluwe is 89 geworden. Hij is intussen al begraven. De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, beseft dat het nieuws van het overlijden oude wonden openrijdt bij de slachtoffers.
20: Eigenlijk is dat een moeilijke, een triestige dag voor vele mensen. Hè. Veel slachtoffers die nu herinnerd worden aan wat hun is overkomen en hoe ze heel die tragiek hebben meegemaakt. Mijn gedachten gaan ook naar de familie. Het blijft een familielid. Gaan ook naar het bisdom Brugge, omdat dat echt het hart, de ziel geraakt heeft van het bisdom Brugge.
13: De voetbaltrainer uit Lande in Vlaams-Brabant, die geschorst is omdat hij mogelijk een jongen van 8 heeft verkracht, ontkent alle beschuldigingen. De man zou 8 jaar geleden een jongen hebben verkracht en die jongen heeft pas onlangs daarover voor het eerst gesproken. Daarop is zijn moeder naar het gerecht gestapt en ze contacteerde ook Voetbal Vlaanderen. Die organisatie heeft de man geschorst. In Ardooien in West-Vlaanderen is op de E403 richting Kortrijk een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Bij het ongeval waren 3 auto's en ook een bestelwagen met verhuislift betrokken. Een chauffeur van een verhuisfirma had niet of te laat opgemerkt dat er zich een file vormde. Hij reed in op een auto voor hem. In die auto zat een ouder koppel. De man overleefde het ongeval niet. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. De chauffeur van de verhuisfirma raakte licht gewond toen zijn bestelwagen op overkop ging. De snelweg is volledig afgesloten. De politie leidt de auto's af via de afrit Roeselare-Beveren. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft aan de experten van de Risk Management Group opnieuw aanbevelingen gevraagd over maatregelen bij een mogelijke nieuwe hittegolf. Van den Broeke erkent dat sommige dingen beter hadden gekund vorige week.
0: Ik vind bijvoorbeeld dat de 112 niet goed functioneerde in het laatste weekend. En ik vraag natuurlijk aan mijn collega van Binnenlandse Zaken vandaar, ja, de volgende keer wel sterkere maatregelen te nemen. Dat zijn maatregelen. Maar wat je moet bereiken is dat mensen die alleen zijn, ja, dat je ervoor zorgt dat die mensen voor zichzelf zorgen, dat je daar probeert in te helpen. Dat doe je niet met wetten, decreten en besluiten.
13: Volgens geriater Stefan Bijnans zijn er echt maatregelen nodig vanuit de overheid om het aantal hittedoden te beperken, zeker in de woonzorgcentra.
21: We hebben toch mensen gezien die zijn opgenomen vanuit rusthuizen, uit een te warme kamer. Dus ik denk dat daar wel aandacht voor kan zijn dat men in zo'n extreme periode die mensen toch in een koelere omgeving probeert te zetten. Anderzijds denk ik moet er meer aandacht zijn voor voldoende hydratatie. En zeker in de rusthuizen vraagt dat meer aandacht en natuurlijk ook meer personeel, wat niet altijd evident is.
13: Het zuiden van Frankrijk wordt op dit moment geteisterd door bosbranden. Momenteel gaat het om een 30-tal branden in 6 departementen. Veerle de Vos, om welke regio's gaat het?
22: Wel, het zijn de departementen in de buurt van de Middellandse Zee, ruwweg tussen Perpignan en Montpellier. In de buurt van Perpignan, in Canet-en-Roussillon, zijn gisteravond verschillende campings uitgebrand en ook een deel van de jachthaven is daar in vlammen opgegaan. 3000 mensen zijn geëvacueerd. In de buurt van Narbonne, in de departementen Aude en Hérault, woeden dan weer verschillende natuurbranden. 900 hectare zijn daar afgebrand en het vuur breidt zich nog uit. In heel de regio rond de Middellandse Zee geldt alarmfase rood. Door de voorbije hittegolf is het er erg droog en er staat ook een felle wind. Met andere woorden, het risico op nieuwe branden blijft bijzonder groot.
13: Dankjewel, Veerle. En in het voetbal is Julian Nagelsmann niet langer de bondscoach van de Duitse nationale ploeg. Hij neemt ontslag. Nagelsmann was bij de nationale ploeg sinds 2023 en stapt nu op na de vroege uitschakeling van Duitsland op het WK. De Duitse voetbalbond start gesprekken met Jurgen Klopp om hem aan te stellen als nieuwe bondscoach. Klopp was 9 jaar lang de hoofdcoach van Liverpool. Deze namiddag krijgen we veel zon met af en toe wat wolken bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen veel zon. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af bij 27 graden. Dit nieuws begon met de dood van voormalig bisschop van Brugge, Roger van Geluwe. Hij leefde jarenlang ondergedoken in een abdij in Frankrijk nadat hij in 2010 bekende dat hij zijn neef seksueel had misbruikt. De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, beseft dat dit nieuws oude wonden kan openrijden bij de slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Meer reacties in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Onderweg.
11: Met Joren Karels.
23: Yes, onderweg naar het weekend met de beste muziek op Radio 1. En naar het zuiden met Ertebrekers. Een heel goedemiddag.

Daar maken ze zich vooral ook klaar voor een hittegolf. Het zuiden van Frankrijk. Nieuwe single van Ertebrekers. Een heel goede middag. Welkom in Onderweg op Radio 1. Een namiddag vol goede muziek hebben we voor je klaarstaan. Nu Elvi, samenwerking tussen Matt Berninger van The National en Brent Knop van Ramona Falls.

0: Ontstaan op café, dus als je nog twijfelt om iets te gaan drinken vanavond, ik kan het maar meegeven. Elvi, Return to the Moon. De E403 van Brugge naar Kortrijk is door een ongeval voorbij Roeselare-Beveren volledig versperd. Er is ruim 4 kilometer file vanaf Lichtervelde. Alle verkeer moet de snelweg in Roeselare-Beveren verlaten en de omleiding met de letter D volgen tot de oprit Roeselare-Rumbeke. Hou rekening met bijna 1 uur vertraging op deze route. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Nog naar Antwerpen 20 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Het is een kwartier filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Machelen, op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders in Vlaanderen kleinere vertragingen op de snelwegen. En op de E40 van Aken naar Luik blijft er zo'n half uur file van Sherat tot Lonsin door een gekantelde vrachtwagen.
1: Radio 1, onderweg.

0: zo ken ik er nog. She Drives Me Crazy van Five Young Cannibals. Klaas Delru van Yevgeny is aan de slag gegaan met heel mooie herinneringen uit zijn jeugd om een nieuw nummer te maken. We kunnen alleen maar hopen dat alle kinderen en jongeren met schoolvakantie even mooie momenten beleven deze zomer. Luister maar, Klaas en Zeven Tuinen.
1: Ze roepen over zeven tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten, altijd klaar.

0: Kijk, de jaren zijn van ons hier. Hier kunnen we alles.
1: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op 4D Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op 4D Max.
3: Powered by KBC.
4: Van

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
1: Infinity!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Radio 1, live.

Radio is waar het gebeurt, dus blijf hangen bij Radio 1. Donna Summer en On The Radio. Blijf hangen voor goede muziek. En ook om even stil te staan bij twee artiesten die we vandaag herdenken. Jim Morrison van The Doors is overleden op 3 juli in 1971. Hij werd doodgevonden in het bad van een appartement in Parijs. Hij werd 27. En ook Mark Sandman, de frontman van Morphine, stierf op 3 juli in 1999. De man met de diepe baritonstem, je hoort ter ere van Jim Morrison. Zometeen The Doors met Soul Kitchen. Na deze van Morphine voor Mark Sandman. Dit is Cure for Pain.

0: Zwarte dag voor de muziek, gezegd luisteraars. Fan in de app van Radio 1, Jim Morrison stierf op 3 juli 1971. The Doors en Soul Kitchen. Op de E403 van Brugge naar Kortrijk is een half uur file tussen Lichtervelde en Roeselare-Beveren door een ongeval. Ondertussen is de snelweg niet meer volledig versperd. De politie meldt een ongeval op de E40 richting kust aan het parkeerterrein in Drongen. Op de linkerrijstrook staat een file. Op de snelweg naar Antwerpen is het vertragen een kwartier, tussen een kwartier en een half uur. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E313 van voor Massenhoven. En op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Het is een kwartier filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders in Vlaanderen kleinere vertragingen op de snelweg. Op de E40 van Aken naar Luik blijft er zo'n half uur file van Sherat tot Lonsin door een gekantelde vrachtwagen. Nu de Noisettes, Never Forget You.
1: Radio 1, onderweg.

band uit Manchester, Westside Cowboy en Kickstones The Boys. Nu naar Birmingham met Lorham Vula en That's Alright.

En nog even, daar was ik op aan het wachten. Sommige relaties werken niet, dat kan je soms zien als je twee mensen aan tafel ziet zitten of hoort bekvechten. En dat is ook Lennart Korevits opgevallen, Lenny Lenny, and she only loves you in the summertime. Dit is Sky Newman, Rising Star in 2026, volgens de BBC.

0: Mark Morrison, Return of the Mac. Straks na het nieuws meer muziek in onderweg. Met toch al wat extra aandacht voor het weekend in de playlist. Je hoort Meghan Trainor, The Opposites en nieuwe muziek van Madonna. Want Madonna heeft vandaag een nieuwe album uitgebracht, Confessions 2, straks.
1: De Verenigde Staten schrijven al 250 jaar wereldgeschiedenis.
2: Van de Cuba-crisis tot de Vietnamoorlog.
3: Van de atoombommen op Japan tot de oorlog in Iran. Van Lincoln tot Trump.
2: Het verhaal van een bloedige strijd.
3: De macht van geld en de eeuwige ambitie om de sterkste te zijn.
4: Op de Amerikaanse Nationale Feestdag fileert De Verrekijkers de Verenigde Staten.
3: Met Kobe Ilse, Björn Soeners
2: en Bert de Vroen.
4: Morgen om 9 uur op Radio 1.
5: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
7: Kom ook koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
10: De hele zomer betrouwbaar nieuws met De Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa. Met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu De Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
11: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
12: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
13: Powered by KBC.
14: Mannekes, heb je de dag gezien?
15: Heb je de dag gezien?
14: De grote zomerdeals bij Gamma.
16: Ja, ze doen
17: met kortingen.
15: Tot 50%.
14: En de bon in de folder.
15: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
16: Ook gezien.
14: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
16: Bompie, wij klussen mee.
18: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
20: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
21: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
22: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De voormalige bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, is overleden. In 2010 bekende hij dat hij zijn neef jarenlang seksueel had misbruikt. Zelf minimaliseerde hij dat misbruik door te spreken van een relatietje in een interview op VT4. De bekentenis leidde tot een groot schandaal binnen de katholieke kerk in ons land. De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, beseft dat het nieuws van zijn overlijden oude wonden openrijdt bij de slachtoffers.
25: Eigenlijk is dat een moeilijke, een triestige dag voor vele mensen. Hè. Veel slachtoffers die nu herinnerd worden aan wat hun is overkomen en hoe ze heel die tragiek hebben meegemaakt. Mijn gedachten gaan ook naar de familie. Het blijft een familielid. Gaan ook naar het bisdom Brugge, omdat dat echt het hart, de ziel geraakt heeft van het bisdom Brugge.
24: In 2024 heeft de toenmalige paus Franciscus de geestelijke functies van Van Geluwe afgenomen. Van Geluwe werd 89. Op de E403 richting Kortrijk in Ardooien is een man gestorven in een kettingbotsing. Bij het verkeersongeval waren in totaal 3 auto's en een bestelwagen met verhuislift betrokken. De chauffeur van de verhuisfirma had een file te laat opgemerkt en reed in op de auto voor hem. In die auto zat een ouder koppel. De man overleefde het ongeval niet. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. De oversterftecijfers in ons land bewijzen volgens de oppositiepartijen dat de federale regering te weinig gedaan heeft om mensen te beschermen tegen de hitte. Dat zegt PS-voorzitter Paul Magnet. En ook Groen vindt dat de federale en Vlaamse regering meer maatregelen hadden moeten nemen. De partij wil dat er een noodplan komt om eventueel volgende hittegolven deze zomer aan te pakken. Dat zegt de voorzitter.
0: De regering kan momenteel 3 zaken heel concreet doen. 1. Bibliotheken, cultuurcentra, plekken die cool zijn, openstellen voor het publiek. 2. Ervoor zorgen dat er zwemplekken zijn die veilig zijn. Er zijn heel wat zwemplekken vandaag waar bijvoorbeeld alleen zwemclubs mogen werken. Wel, zorg ervoor dat mensen daar ook naartoe mogen gaan. En 3. Een airco-plan voor woonzorgcentra en voor scholen.
24: En Interpol heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag in Monaco op een Oekraïense zakenman. Het gaat om een Oekraïense vrouw die zich vermomd had als man. Ze had een auto gehuurd in Duitsland en is daarna gevlucht naar Italië. Op dit moment doorzoekt de politie haar woning in de buurt van Frankfurt. Vorige week liet de vrouw een rugzak met explosieven ontploffen bij een appartementsgebouw. Een rijke Oekraïner die goede banden heeft met Rusland en zijn vrouw raakte bij die aanslag zwaar gewond. Deze namiddag krijgen we veel zon met af en toe wat wolken bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen veel zon. Zondag iets meer wolken bij temperaturen dit weekend tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
23: Radio 1. Onderweg.
1: Met Joren Karels.

The Clash, Rock the Cashbah. Een heel goedemiddag. Welkom bij de zomer van Radio 1. In de namiddag niks dan goede muziek. En ik ben het niet helemaal eens met Camille Yembe, maar het is zo'n goed nummer. Rien à fêter.

Vrijdagmiddag, de zon schijnt en Bob Marley op de radio. Kan slechter, get up, stand up. En we zijn all about that bass na dit. Op de E40 richting kust is het meer dan 1 uur file rijden tussen Zwijnaarden en parkeerterrein in Drongen. Er zijn de linker- en de middenrijstrook dicht door een ongeval. Hou een reddingstrook vrij voor de hulpdiensten als je in de file terechtkomt. Van Antwerpen naar de kust kan je beter via de E34 rijden. Door omrijdend verkeer is er een kwartier file op de binnenring rond Gent tussen Sint-Denijs-Westrum en Drongen. Op de buitenring 10 minuten erbij tussen Oostakker en Gent-Zeehaven door een defect voertuig. Op de E403 van Brugge naar Kortrijk, een kwartier tussen Lichtervelde en Roeselare-Beveren door 2 ongevallen. In Lichtervelde moet het verkeer passeren via de pechstrook en in Roeselare-Beveren blijft de weg grotendeels versperd. Naar Antwerpen is het een kwartier file op de E17 van voor Kruibeke, 20 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord en een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Het is een kwartier filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En 20 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders op de snelweg in Vlaanderen lichte vertragingen. Maar op de E40 van Aken naar Luik blijft het zo'n half uur file van Sherat tot Lonsin door een gekantelde vrachtwagen.

Spring Season 26, nieuwe single van Charlie XCX. Madonna heeft een nieuw album uitgebracht, een soort vervolg op haar Confessions on a Dance Floor. Daar hoor je zometeen iets uit. Na Axel Red, Le Monde Tournemal.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Zalando. Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden
4: bij Zalando.
5: Radio 1, live.
6: Boodschappen over bewustzijn, over de ziel en over wat voor heilige plek de dansvloer is.
7: Radio 1.
6: Er staan heel wat interessante samenwerkingen op de plaat. Een duet met Sabrina Carpenter. Een samenwerking met Martin Garrix. En met onze eigen Stromae. Die heeft ook een plekje op het nieuwe album van Madonna. Laat u verlichten en bevrijden door de nieuwe Madonna. Dit is van op Confessions 2, I Feel So Free.
8: Thanks for

de dansvloer is ze vrij. Confessions 2 is nu uit. Nieuw album van Madonna. Dit is Au Cadavish.

0: Wat een fantastisch nummer uit de beginperiode van Gabriel Rios. Van op zijn eerste album, nog voor Broad Daylight, Gabriel Rios en Un Rock. Op de E40 richting kust is het anderhalf uur file rijden tussen Zwijnaarden en het parkeerterrein in Drongen. Door een ongeval zijn de linker- en de middenrijstrook dicht. Hou een reddingstrook vrij voor de hulpdiensten als je in de file terechtkomt. Van Antwerpen naar de kust rij je beter via de E34. Door omrijdend verkeer is er een kwartier file op de binnenring rond Gent tussen Sint-Denijs-Westrum en Drongen. Op de buitenring komen er 10 minuten bij tussen Oostakker en Gent-Zeehaven door een defect voertuig. Op de E403 van Brugge naar Kortrijk 10 minuten erbij tussen Lichtervelde en Roeselare-Beveren door 2 ongevallen. In Lichtervelde moet het verkeer over de pechstrook. In Roeselare-Beveren is er 1 rijstrook vrij voor het verkeer. Naar Antwerpen is het een half uur file op de E313 van voor Massenhoven en 20 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en ruim een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Het is een kwartier filegolven op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren en 25 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders op de snelweg in Vlaanderen kleine vertragingen. Op de E40 van Aken naar Luik blijft er zo'n half uur file van Herstal tot Lonsin door een gekantelde vrachtwagen.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

En zo gaat het snel weekend zijn als dat nog een verschil maakt tijdens de zomer. Het heerlijke gitaarspel van Robert Cray, Right Next Door. Ergens tussen de torens van Gent en Brugge woont Marieke. En Jacques Brel bezingt haar in het Frans en het Nederlands. Na die opposites, sukkel voor de liefde. 6 uur.

Zonder liefde, warme liefde, waait de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wint de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

Marieke van Jacques Brel. Op de cover van het nieuwe album van Admiral Freebie staat de opgestoken middelvinger van een bebloed hand. Raw Fun. Zo heet de plaat. Muziek maken, plezier maken. Nieuwe Admiral Freebie. No One's Puppy.

0: Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. Zometeen het VRT nieuws van 3 uur. Daarna nog veel meer muziek met Phil Collins en een iets van Brandy.
1: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
2: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
3: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
4: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
3: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
1: Het is, Merckxiaans wat hij hier doet.
3: Sportza Tour. Oh. Vanaf morgen, elke middag, op Radio 1.
5: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
6: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder.
7: De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor. Sleep
8: Life. Nu bij Sleep Life. Solden op slaapcomfort en bedtextiel.
9: Sleep Life.
8: Sleep Life.
10: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
11: Ik ben Pippa de kat.
12: En ik Bobby de hond van Maxizo.
11: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
12: Neem uw baasje eens mee.
11: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
12: Met de lage pladijzen.
11: Prijzen. Lage prijzen.
12: Wat zei ik?
11: Pladijzen.
12: Lage prijzen natuurlijk.
11: Ja.
13: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
14: Goed voor het beestje.
12: Goed voor het baasje.
15: Nu exclusief bij Lidl. De Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak. Maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De oversterftecijfers bewijzen volgens de oppositiepartijen dat de federale regering te weinig gedaan heeft om mensen te beschermen tegen de hitte. Ook oppositiepartij Groen wil dat er een noodplan komt voor eventuele volgende hittegolven deze zomer. Dat zegt de voorzitter Emen Horsch.
19: De regering kan momenteel 3 zaken heel concreet doen. 1. Bibliotheken, cultuurcentra, plekken die cool zijn, openstellen voor het publiek. 2. Ervoor zorgen dat er zwemplekken zijn die veilig zijn. Er zijn heel wat zwemplekken vandaag waar bijvoorbeeld alleen zwemclubs mogen werken. Wel, zorg ervoor dat mensen daar ook naartoe mogen gaan. En 3. Een airco-plan voor woonzorgcentra en voor scholen.
18: Ook de Vlaamse Ouderraad vindt dat de overheid meer had kunnen doen de voorbije week om het hoge aantal hittedoden te voorkomen. Het hitteplan bevat alleen maar aanbevelingen. Dat is niet genoeg, zegt voorzitter Magda de Meijer.
20: Het is een beetje te gemakkelijk om tegen de ouderen te zeggen... drink wat meer en pak de voetbadje. Allee, het moet meer zijn dan dat. En ik denk dat de overheid ook wel instrumenten daartoe heeft. Dat kan via de lokale dienstencentra, waar dat professionals zitten, die een mapping hebben van de buurt, van waar zitten de kwetsbare mensen, waar zitten de eenzame ouderen, en die echt proactief gaan opzoeken en zien hoe kunnen we helpen.
18: Interpol heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag in Monaco op een Oekraïense zakenman. Het gaat om een Oekraïense vrouw die zich vermomd had als man. Ze had een auto gehuurd in Duitsland en is daarna gevlucht naar Italië. Op dit moment doorzoekt de politie haar woning in de buurt van Frankfurt. Vorige week liet de vrouw een rugzak met explosieven ontploffen bij een appartementsgebouw. Een rijke Oekraïner die goede banden heeft met Rusland en zijn vrouw raakte bij die aanslag zwaar gewond. En de Verenigde Naties waarschuwen dat er een nieuwe ramp aan de gang is in de stad El Obeid in Sudan in Afrika. Die stad wordt belegerd door de rebellengroep RSF. Die militie nam enkele maanden geleden op een gelijkaardige manier de stad El Fasher in en richtte daar een bloedbad aan. Er vielen naar schatting 60.000 doden. Amnesty International klaagde deze week nog aan dat daar een etnische zuivering plaatsvond. Dat dreigt nu ook te gebeuren in de stad El Obeid. Die stad wordt nu dagelijks aangevallen met drones. Burgers zitten er vast en de stroom- en watervoorzieningen zijn vernietigd. Veel zon met af en toe wat wolken bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. Zondag iets meer wolken bij temperaturen dit weekend tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Evergreen. Energie Rebellie. Radio 1. Onderweg.
14: Met Joren Karels.

Ben je intussen al bekomen van de match van de Rode Duivels tegen Senegal? Plots staan we in de 8e finales. En dat is dan toch een goede reden om het officiële WK-lied nog eens te draaien. Van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis na The White Stripes en Seven Nation Army. I'm gonna

0: 213 kilometer file. Op de E17 richting Kortrijk is ter hoogte van de aansluiting naar de E40 de rechterrijstrook op de parallelweg versperd. Je verliest meer dan een half uur vanaf de B401 in Ledenberg. Op de E40 richting kust is het 15 minuten file rijden tussen Merelbeke en Sindenijs-Westrum door een eerder ongeval. Op de E403 van Brugge naar Kortrijk verlies je 10 minuten bij Roeselare-Beveren door een ongeval. Op de Antwerpse ring 40 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 van voor Massenhoven 30 minuten extra. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord 30 minuten. Op de E17 vanaf Zwijndrecht 10 minuten. Op de A12 vanaf Leugenberg 10 minuten. En op de binnenring rond Brussel is het 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. En op de buitenring 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Verder kleine vertragingen.
1: Radio 1 onderweg.

met de bekendste drumfill ter wereld, Phil Collins en In The Air Tonight. En dan nu een goede vrijdagse Summer Guilty Pleasure. Dit is Brandy van Brandy en Monica, maar dan solo. Nummer uit 2004, Aphrodisiac.

0: Triggerfinger heeft gisteren last minute gespeeld op Rock Werchter in de plaats van Elvis Costello. Die moest afzeggen wegens ziekte. Dat was Triggerfinger en Through the Beam. Nieuws van de dag is toch het overlijden van Roger van Gelre. Goedemiddag, Gert Roet.
1: Goedemiddag.
0: Daar gaan jullie het wellicht over hebben in de wereld vandaag.
1: Ja, zeker wel. Bisschop van Brugge, populair tot in 2010 bekend raakte dat hij jarenlang zijn neef seksueel had misbruikt. De zaak van Geluwe was het begin van operatie Kelk. Grootschalig onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk heeft eigenlijk de kerk hier in Vlaanderen doen daveren op zijn grondvesten. De bisschop van Antwerpen komt langs, Johan Bonny. En collega Machtot Liber, die

0: Die volgt voor onze redactie al jarenlang die zaken rond misbruik in de kerk. Is vorig jaar ook nog op bezoek geweest bij de paus in Rome met een aantal slachtoffers. Dus ook zij komt haar kant van het verhaal vandaag toch nog even vertellen. We hebben ook nieuws voor wie van plan is om met de elektrische auto naar Frankrijk te trekken. Want ze zijn daar bang voor files bij de laadpalen. En dus worden daar allerlei maatregelen genomen. Dus misschien ook handig om te blijven luisteren. En morgen vieren de Verenigde Staten dan weer hun 250ste verjaardag. 4 juli 1776 in Philadelphia is de Declaration of Independence aangenomen. En heel specifiek over dat document gaan wij dadelijk praten in de wereld vandaag.
1: Straks om 4 uur.

0: te horen op Hey Brother van Avicii. Dit is gewoon Hello Black solo en Hey Brother. 250 kilometer file. Op de E17 richting Kortrijk is ter hoogte van de aansluiting naar de E40 de rechterrijstrook op de parallelweg vrijgemaakt. Je verliest nog 20 minuten vanaf de B401 in Ledenberg. Op de E40 richting kust is het 25 minuten file rijden tussen Erpenmeren en Nevelen. Op de Antwerpse ring 40 minuten extra richting Nederland tussen Zendana, Linkeroever en Borgerhout. En 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 van voor Massenhoven 30 minuten extra. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord 30 minuten. Op de E17 vanaf Zwijndrecht 10 minuten. Op de A12 vanaf Leugenberg ook 10 minuten. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. Op de buitenring 35 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de E314 richting Lummen, hinder in Genk door een ongeval op de linkerrijstrook. En verder kleine vertragingen.
1: Radio 1. Onderweg.

Hij doet niet aan happy love songs, Richard Thompson en I Misunderstood. Dit is de nieuwe single van Sophia Aman, Belgisch-Canadese zangeres, die je kan kennen van bij Ansatz de Machine.

0: Joy van Mama's Gun. Ik wens je een heel fijn weekend en heel veel plezier zometeen met De Wereld Vandaag en Ruud Ruuts.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Ben van Looy van op Gent Jazz. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, top, hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
12: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Krevel.
13: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
12: Krevel. Leef beter.
14: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
12: en Brico Planet
14: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
12: 20% korting op alles.
14: En zelfs 25% voor B+ leden.
12: Want zelfgemaakt
14: is slim bespaard.
12: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
15: Nog meer dan over het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce gaat het over haar huwelijkscontract. Wij gaan daar ook eens naar kijken zometeen in De Wereld Vandaag.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
16: 4:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de buurt van Girona in het noordoosten van Spanje is een zware natuurbrand uitgebroken. In 12 Spaanse gemeenten moeten mensen binnenblijven. De Vlaamse Lisbeth Leeman verblijft in Torre Valentina aan de Costa Brava. En zij beschrijft wat ze ziet van op haar terras.
17: Wij zien een volledige rookpluim eigenlijk sinds vanmorgen. Die was een beetje klein begonnen en die is volledig verspreid door de hevige wind vandaag. De zon was helemaal rood ook van kleur en een grote schaduw over gans dorp hier. En we zien ook heel veel blusvliegtuigen en helikopters naar de regio gaan en bij ons hier ook water komen halen. De regio daar moet geëvacueerd worden. Er is ook een kampje met 150 kinderen. Maar voorlopig voor ons is er nog niets om te gebeuren.
16: Ook aan de andere kant van de grens in het zuiden van Frankrijk woeden zware natuurbranden. Dat is onder meer het geval in de buurt van Perpignan en Narbonne. Enkele campings zijn daar uitgebrand. De oversterftecijfers tijdens de hittegolf in ons land bewijzen volgens de oppositiepartijen dat de regering te weinig heeft gedaan om mensen te beschermen tegen de hitte. Er zijn ruim 1200 mensen meer gestorven dan te verwachten was. Ook de Vlaamse Ouderenraad vindt dat de overheid meer had kunnen doen dan aanbevelingen geven, zegt voorzitter Magda de Meijer.
18: Het is een beetje te gemakkelijk om tegen de ouderen te zeggen: drink wat meer en pak de voetbadje. Allee, het moet meer zijn dan dat. En ik denk dat de overheid ook wel instrumenten daartoe heeft. Dat kan via de lokale dienstencentra, waar dat professionals zitten, die een mapping hebben van de buurt, van waar zitten de kwetsbare mensen, waar zitten de eenzame ouderen, en die echt proactief gaan opzoeken en zien hoe kunnen we helpen.
16: De Belgische bank KBC verhoogt de spaarrente vanaf augustus naar 3,15% en geeft vanaf dan de hoogste rente op de Belgische markt voor spaarboekjes met een maximale maandelijkse inleg van €500. Concurrenten Belfius en ING bieden op dit moment maar een maximale spaarrente van 3,1% aan, allemaal in navolging van de Europese Centrale Bank die onlangs haar rente verhoogde. En bij het distributiecentrum van bierbrouwer AB InBev in Leuven wordt al 3 dagen gestaakt uit protest tegen de hoge werkdruk en het ontslag van een collega. Sinds het bedrijf in maart een reorganisatie doorvoerde, heeft het personeel meer taken uit te voeren en dat maakt het werk te zwaar, zegt Sander Mouton van de Christelijke Vakbond.
19: Wij willen meer mensen, het zijn er niet zo gek veel meer. Het management blijft bij het bijzetten van een aantal mensen, maar tijdelijk. Personeel is daar heel duidelijk in. Zij willen structurele oplossingen, vaste mensen in dienst.
16: Ook andere verdeelcentra van AB InBev hebben zich bij de staking aangesloten en daardoor loopt de levering van bier aan de horeca vertraging op. De leveringen aan het Festival Rock Werchter komen wel niet in het gedrang. Vanavond blijft het zonnig met hier en daar wat wolken. We halen temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen krijgen we veel zon. Zondag iets meer wolken bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
15: Heel goedemiddag. De onafhankelijkheidsverklaring van Amerika is morgen 250 jaar oud. Interessant document gaan we het over hebben.

0: Mark Ronson en Amy Winehouse en Valerie. Roger van Geluwe is overleden, bisschop van Brugge. Populair tot in 2010 bekend raakte dat hij jarenlang zijn neef seksueel had misbruikt. De zaak van Geluwe was het begin van operatie Kelk, een grootschalig onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk, met grote gevolgen voor de kerk hier in Vlaanderen. Johan Bonny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Bisschop van Antwerpen, had u de laatste tijd nog contact met meneer van Geluwe?
1: Nee. Ik heb hem de laatste keer gezien in september 23, samen met Koen van Hoete, de hulpbisschop van Vlaams-Brabant. Dan zijn we naar Frankrijk geweest, naar de abdij waar hij toen verbleef, om te vragen of hij zelf niet ontslag zou vragen uit zijn bisschopswijding. We hebben toen een tweetal uur met hem doorgebracht en met hem gesproken. Sindsdien heb ik van hem niet meer gehoord, wist ook niet waar hij woonde, waar hij overleden is. En het bericht van zijn overlijden heeft ons gisteren ook verrast.
0: Ja. U kiest ervoor om vandaag wel te reageren, om te spreken. Het is op zijn minst een moeilijke, veel mensen zullen zeggen een kwalijke erfenis die hij achterlaat. Hoe zal u hem herinneren?
1: Kijk, toch vooraf dit, sinds ik gesproken heb vanmiddag, heb ik al een paar slachtoffers gelezen die mij reageren. Het is voor hen een heel moeilijke dag. Zeker voor hen. En ik wil hen daarin ook erkennen. Het brengt bij hen heel veel moeilijke ervaringen terug boven. Heel veel gevoelens, pijnlijk levensverhaal van hoe zij het misbruik hebben meegemaakt en hoe het verhaal van Roger van Geluwe dan opnieuw dat naar boven brengt. Dus hoe dan ook past een eerste woord van meeleven en respect voor alle slachtoffers die door dit overlijdensbericht nu geraakt zijn. Dit moet eerst gezegd worden. Tweede ook, hij had ook een familie. Die familie heeft ook erg geleden over wat er gebeurd is en het is in belangrijke mate ook de familie nu, die nu afscheid genomen heeft van een oom, een grootoom, hoe je het noemen wilt. Met alle respect ook voor die familie. Uiteraard heeft dat in de kerk en het bisdom Brugge in bijzonder heel diep ingegrepen. Roger van Geluwe was een gekende priester, later een gekende bisschop. Iedereen is daar wat door het plafond gezakt op het moment dat dit misbruikverhaal bekend wordt. Ook daar raakt dat herinneringen, emoties, heel gemengde ook. Daar zitten de goeie ook bij. Maar zeker ook de ontgoocheling toen het misbruik bekend werd en hij moest vertrekken. Mm-hmm. Uiteraard, voilà. Dus het roert heel veel vezels in een samenleving. De dood kan veel wakker maken.
0: Ja.
1: En dat is wat vandaag ook gebeurt.
0: Dat is inderdaad wat een van de slachtoffers ons ook liet weten. Als u het goed vindt, laat ik dat even horen.
1: Ja.
2: Dat sijpelt eigenlijk bij mij een beetje traag binnen. Ik ben 64. Zo in de zin van, ja, dat gaat over een overlijden. Puur menselijk, ja. Ik ben empathisch genoeg om betrokkenheid te voelen bij zijn familie. Maar hij had een functie. En dat rakelt Hans mijn eigen verhaal weer op.
0: Dus u zegt, mijn eerste woord gaat inderdaad naar de slachtoffers, voor wie dit heel veel oprakelt.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook omdat zij al heel lang hebben moeten wachten op erkenning van hun dader vaak. Maar velen zullen ook zeggen, te weinig erkenning vanuit de kerk.
1: Ja. Goed, om het nu te betrekken opnieuw op het overlijden van Roger van Geluwe. Tegelijk met alle beproeving en pijn is het verhaal van Roger van Geluwe dat eigenlijk de stop van de fles heeft geslagen en waardoor heel veel slachtoffers, honderden, met hun verhaal zijn naar voren gekomen langs de ene onder andere weg en waardoor ook de kerk verplicht is geweest om iets onder ogen te zien wat ze lange tijd niet had willen of niet had kunnen zien en daar ook op in te spelen. Voilà, dus het effect is zeker geweest dat mede door het verhaal, maar toch wel als een sterke katalysator heeft dat gewerkt, het verhaal van Roger van Heluwe gemaakt heeft dat vele andere slachtoffers durfden naar voren komen. En dat er in de kerk ook meer begrip, luisterbereidheid, openheid voor erkenning en tegemoetkoming gekomen is.
0: Mm-hmm. Meneer van Heluwe heeft zelf, voor zover wij weten, geen echt schuldinzicht getoond. Hij heeft nooit zijn spijt uitgesproken. Tegenover zijn neef is dat altijd blijven goedpraten en minimaliseren. Heeft u het gevoel dat dat proces, dat wel voldoende in de kerk gebeurd is, binnen de kerk gebeurd is?
1: Goed. Ik wil het straks nog over de kerk hebben. Ik zou van Roger van Heluwe zelf zeggen, kijk, het is altijd moeilijk. Het is al moeilijk om in je eigen hart te kijken, laat staan in het hart van een ander. Tussen wat hij wel besefte en wat hij daarover toegaf, publiek, daar kan ook nog verschil op gezeten hebben. Dus denk dat je dat mysterie wat moet laten meegaan met de dood. Je weet ook niet wat hij allemaal in het graf heeft meegenomen, zoals men zegt. Heeft dat de kerk een duw gegeven? Ja, een zware knak in de geloofwaardigheid van de kerk en de bisschoppen en het kerkelijk beleid. Het heeft de kerk ook wat met de rug tegen de muur gezet van, erken eindelijk wat er is gebeurd en doe er iets aan. Of wij nu genoeg hebben gedaan, of wij kunnen verbeteren, alles kan ook beter. Dan zijn er dan nadien 2 parlementaire commissies geweest met 10 jaar tussen. Goed, die hebben meegeholpen om die tegemoetkoming, de hulp aan slachtoffers verder vooruit te helpen. Het is het begin geweest, zeker in ons land, is het verhaal van het seksueel misbruik onlosmakelijk verbonden met hoe het naar boven gekomen is in het verhaal van Roger van Heluwe. Mm-hmm. Als men daar ooit, welk boek men daar later zal over schrijven, het zal een hoofdstuk over dat verhaal bevatten.
0: Mm-hmm. Het is het begin geweest, zegt u. Is dat ook afgerond ondertussen voor de kerk?
1: Dat zal nooit afgerond zijn. Ik denk, zolang seksueel misbruik, goed, het kan in vele variaties voorkomen, helemaal weg zal het nooit zijn. De zaak is nu dat de kerk verder de verantwoordelijkheid opneemt voor wat zij kan doen, voor slachtoffers die in haar rangen slachtoffer zijn geworden, maar ook mee opkomt voor al wie ooit slachtoffer van seksueel misbruik is geweest, of het nu in de kerk of buiten de kerk was.
0: Ja, meneer Bonnier,
1: en dat er daar een nieuw werkterrein ligt voor de kerk, ja, dat is nogal duidelijk dat we daar nooit mee klaar zullen zijn. Ja. Dat is een hele maatschappelijke bewustwording, gaat daarmee gepaard. Ja, die ons zeker, waar we nog niet mee klaar zijn.
0: Nee, want u heeft zelf uw ontslag aangeboden, hè, na de VRT-documentaire God vergeten. Als u vandaag, we zijn ondertussen weer een tijd verder, kijkt naar wat de kerk doet, kan u in uw eigen hart, u zegt het is moeilijk om in iemand anders hart te kijken, kan u in uw eigen hart zeggen van, er gebeurt voldoende?
1: Ja, kijk, ik heb altijd gezegd, in eer en geweten naar mezelf kijkende, heb je gedaan wat je kon, zeg ik, ja. Is dat voldoende geweest? Kon het beter? Ja, het kan altijd beter. Er zijn altijd nieuwe dimensies van een problematiek. Kijk naar het Eternit-verhaal. Zoals dat loopt, ja, daar zijn we ook niet van uit. Het seksueel misbruik van minderjarigen heeft dan geleid, die problematiek, naar bijvoorbeeld de MeToo-toestanden onder volwassenen. Daar is ook een heel nieuwe beweging op gang gekomen. Voilà, die verhalen gaan door en er komen steeds nieuwe hoofdstukken bij.
0: Ja, u begon met een woord voor de slachtoffers. Als we afronden, wat is uw boodschap vanmiddag nog voor de slachtoffers die luisteren?
1: Kijk, we remember. In de sterke betekenis van het woord, we mogen het nooit vergeten. We moeten blijven naar boven halen wat is gebeurd op een respectvolle, begripvolle, ondersteunende manier. Bereid om in het eigen hart te kijken en de eigen handelingswijze, de eigen benadering in vraag te blijven stellen. En bij dat we remember zal ook het verhaal van Roger van Heluwe zijn plek vinden. Tot gisteren en eergisteren was het onder de levenden, nu is het onder de doden betrokkenen. voilà, de dood zijn werk laten doen is ook een stuk van het leven.
0: Ik wil u danken voor de tijd die u ook voor ons maakt vanmiddag. Bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, goedemiddag.
1: Dank je wel.

0: meteen gaan we naar Amerika, want morgen vieren de Verenigde Staten dus hun 250ste verjaardag. Op 4 juli 1776 in Philadelphia neemt het zogenoemde Continentaal Congres de Declaration of Independence aan. En daar zijn heel veel haken en ogen aan. Maar terwijl ik dat vertel, zal ik ook dat even vertellen voor de mensen die in de file zitten. 263 kilometer in totaal. Op de E314 richting Lummen verlies je een half uur tussen Maasmechelen en Genk door een eerder ongeval. Op de E40 richting Kust is het vanmiddag 20 minuten file rijden tussen Zwijnaarden en Nevelen. Op de Antwerpse ring 40 minuten... Oké, opnieuw. Op de Antwerpse ring 40 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout en een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de enige 10 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord een half uur erbij. Op de A12 in Schelle door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E17 vanaf Zwijndrecht 10 minuten en telkens een kwartier. Op de A12 vanaf Leugenberg en op de E313 van voor Massenhoven. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten Vielenhoven tussen Grootbijk en ter Vuren, op de buitenring 40 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En in Wallonië sta je 3 kwartier in de file op de E40 naar Brussel. En dat is tussen Chirac en Longchamp.
1: Sterrenhotel of sterrenhemel, hoe je ook reist, Touring is er voor jou. De wereld vandaag.
0: Want die Declaration of Independence, dat is een document niet alleen van grote politieke, maar ook literaire waarde. Ik denk dat ik mag zeggen dat het de wereldgeschiedenis mee bepaald heeft. Lievenbuizen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoogleraar Engelse taalkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven, campus Brussel. Overdrijf niet, hè. Wat stond daar eigenlijk allemaal in? Dat is de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten.
2: Ja, dat is een document dat bijzonder vernuftig is opgebouwd. Het is een document van zijn tijd natuurlijk. En ook geschreven door mensen die wel wisten wat het was om zo'n document te schrijven. Juristen, hè. Die ook meteen voor ogen hadden... Ja, zo'n verklaring moet mensen kunnen overtuigen. Moet veel mensen kunnen overtuigen. Want het draagvlak voor hun plan was nog niet algemeen in die 13 koloniën.
0: Het moest wervend zijn
2: en ze waren ook van plan om die tekst te laten voordragen doorheen die 13 koloniën. Dus het moest retorisch ook nog wel goed klinken. En dat merk je daar ook wel voor een groot stuk aan. Daar zit een bepaalde cadans in. Maar vooral ook die structuur die is opgebouwd vanuit dat idee het moet kunnen overtuigen. Dus dat wil zeggen dat men heel vernuftig heeft toegewerkt naar wat men eigenlijk wou gaan doen. Het slot, dat is de eigenlijke verklaring van we willen vrij en onafhankelijk zijn van die Britse kroon. Maar je moet daar naartoe werken. Dat betekent dat je eerst een relatief klein stukje krijgt, een inleiding, waarbij je zegt, ja kijk, in de geschiedenis is er sowieso zijn heel veel events. Hè, er is heel veel mogelijk. Maar wat al vaker is gebeurd, is dat we zien daar in de tijdslijn van de geschiedenis, je hebt een groep mensen die overeenkomen met een andere groep mensen. Op een bepaald moment merken ze, dat lukt niet meer. Mm-hmm. Laten we elkaars eigen weg gaan. Maar je kunt dat niet zomaar doen natuurlijk. Banden verbreken, je moet dat verantwoorden. En daar gaat deze tekst over. Dus laten we dat doen. Dus men doet daar een beetje aan agendasetting, zou je kunnen zeggen. Situeren.
0: Was dat een tekst die dan ook meteen indruk maakte op de rest van de wereld?
2: Ja, ongetwijfeld. Gewoon al door het feit dat men zoiets aandurfde. Dus dat je 13 koloniën had die dat deden, die dat verspreiden. Maakt wel indruk op de rest van de wereld. Maar niet noodzakelijk. Was revolutionair, maar niet noodzakelijk waar die revolutionair behoorde te zijn. Namelijk in Engeland. De Britse koning die deed daar nogal lacherig over. Alsof dat een paar goedmenende nietsnutten waren die een tekst bij elkaar hadden geschreven. Maar een pompeuze tekst die eigenlijk nergens toe leiden. Hij had dat natuurlijk compleet bij het verkeerde eind. Dacht ook dat hij ze snel zou kunnen verslaan. Maar heeft een vastberadenheid wat onderschat. Ja. Wat wel belangrijk is, is dat het een tekst is die wel degelijk tegen die koning gericht was. Hè, tegen die George III, de Britse koning. Mm-hmm. Het is eigenlijk een aanklacht tegen hem. Eerder dan een verklaring van onafhankelijkheid, dat komt pas helemaal op het einde, is het een sterke aanklacht tegen George III en zijn beleid. En dat heeft me dan opengetrokken naar een soort van alibi om twee volkeren van elkaar te doen scheiden.
0: Mm-hmm.
2: En dus dat betekent, als je naar de opbouw van die tekst kijkt, naar dat eerste stukje, heb je dan wat bekend is geworden later als de preambule, met de bekendste zin van allemaal die de tand destijds echt heeft overleefd. Hè. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Dus eigenlijk betekent dat iedereen is gelijk, Iedereen heeft ook dezelfde onvervreemdbare rechten, leven, vrijheid, streven naar geluk. En wat dan volgt is, wij hebben daar instellingen voor nodig om dat te verzekeren dat dat voor iedereen gelijk is en blijft. En die instellingen, dat is onze overheid. Maar als onze overheid op een bepaald moment dat niet meer kan verzekeren en ze zelfs dreigt te gaan vernietigen, dan moeten we ingrijpen. En dat is wat nu bij ons gebeurt. Want we moeten dat wel met een aantal feiten kunnen bewijzen natuurlijk. En dan volgt een aanklacht met 27 verschillende aanklachten. Dat is behoorlijk stevig. Dat is alsof je in de rechtbank staat en eerst het kader wat schept en daarna zegt, oké, dat is mijn stelling, maar die ga ik nu verdedigen met een
0: daarom
2: aantal...
0: Daarom en daarom gaan wij alleen.
2: En dan zie je ook dat de tekststructuur daarvoor een groot stuk helpt, want elk van die 27 aanklachten start met he has of he is. En die he, dat is natuurlijk George de Derde. En ook daar zit een opbouw in, van kwaad naar erger, van een aantal zaken die, waar mensen niet noodzakelijk van wakker zouden liggen. Het feit dat die bepaalde wetten die koloniale parlementen hebben uitgevaardigd, dat hij die negeert. Tot daaraan toe. Naar dan een hele reeks aanklachten die dan eerder gaan over ongrondwettelijke maatregelen die hij neemt. Bijvoorbeeld het recht op juryrechtspraak gaan ontzeggen aan gewone onderdanen. Dat is behoorlijk fundamenteel. En dan nog erger, dat is de wreedheid die hij heeft getoond. Mm-hmm. Het geweld dat hij heeft getoond tegenover zijn eigen volk. Sterker zelfs, hij heeft oorlog gevoerd tegen zijn eigen volk. Dat zijn die aanklachten. En dan zeggen ze, maar hadden wij dan niets kunnen doen? Dus je krijgt daar plots een perspectiefverschuiving. Aha. Je gaat eerst van het zeer algemene filosofieel en dan nog erger, dat is de wreedheid die hij heeft getoond. Mm-hmm. Het geweld dat hij heeft getoond tegenover zijn eigen volk. Sterker zelfs, hij heeft oorlog gevoerd tegen zijn eigen volk. Dat zijn die aanklachten. En dan zeggen ze, maar hadden wij dan niets kunnen doen? Dus je krijgt daar

0: anders doen dan. En dan krijg je, wij moeten onze vrijheid, onze onafhankelijkheid claimen.
1: U zei, de mensen die daar de pen vasthielden, dat waren er die wisten wat ze deden. Het is onder andere Thomas Jefferson, een van de founding fathers van de Verenigde Staten, die die pen vasthield, later ook president.
0: Klopt.
1: Kan je iets van de persoonlijkheid van die president al in die tekst ontwaren? Of blijft dat toch een soort gezamenlijk document?
0: Het blijft een gezamenlijk document in die zin dat er was eigenlijk een schrijfgroepje samengesteld met 5 mensen. Onder andere John Adams zaten daarin, Benjamin Franklin en Thomas Jefferson. En het was aanvankelijk de bedoeling dat John Adams die tekst zou gaan schrijven. Maar hij vond dat Jefferson dat moest gaan doen. En Jefferson heeft dan uiteindelijk toegezegd om dat te doen. Maar niet voor ze met z'n 5 wel de basisstructuur op papier hebben gezet. Ze wisten hoe je een goede tekst moet schrijven. Ja. Je start met een kladje, je schrijft op wat de structuur zou moeten zijn. En hij heeft die invulling gegeven in ongeveer 2 weken, zoiets. Daarna is hij teruggekeerd naar dat continentale congres waar je het daar net over had. En dan heeft men ongeveer 1/4 van die tekst geschrapt. Wellicht om hem wat snediger te maken.
1: Ja, ja.
0: Aan de ene kant, aan de andere kant ook om een aantal zaken eruit te halen waarvan men misschien dacht dat die niet of slecht zouden resoneren met het publiek dat ze voor ogen hadden.
1: Vorm en inhoud waren cruciaal daarin. Is die tekst, morgen 250 jaar oud, is die tekst met de jaren aangepast?
0: De tekst op zich is niet aangepast. De tekst is wat die is. Ja. Zoals die op 4 juli is afgeklopt, zeg maar. Ja. Die is eigenlijk maar ondertekend op 2 augustus. Dus we vieren een beetje de verkeerde dag. Maar goed, die tekst op zich is niet aangepast. Wat wel interessant is, is dat wat zij toen belangrijk vonden, wij helemaal niet meer belangrijk vinden vandaag. Wat de tand destijds heeft overleefd, is vooral die zin die ik daarnet las. Waarom? Omdat daar de universele waarheden in staan. Voor hen was het zeer belangrijk. Zij waren bezig met de waan van de dag, zou je kunnen zeggen. Misschien is dat een beetje oneerbiedig. De actualiteit, het hier en nu. Namelijk, ze hadden een concreet doel voor ogen. En daarvoor diende die tekst. Die aanklacht was het belangrijkste. Dat was het stuk waar ze het meest wilden op inzetten. En de rest was om het aanvaardbaar te maken voor iedereen.
1: Ja.
0: Voor ons is dat niet meer actueel. Die aanklachten zijn niet meer actueel. Maar wat wel actueel is, dat zijn die universele vrijheden, waarheden die daarin staan, die je dan daarna op heel veel zaken kunt gaan enten. Denk bijvoorbeeld aan de slavernij. Op dat moment heerste er nog heel veel slavernij in het land zelf. En dan heb je toch, we hold these truths to be self-evident, onder andere, that all men are created equal, liberty enzovoort. Dat is heel vreemd. Dat lijkt een beetje schizofreen. Sterker nog, Jefferson had in zijn kladje, in zijn ontwerptekst, had hij zelfs een hele passage waarin hij George III beschuldigde van slavenhandel, transatlantische slavenhandel te stimuleren, terwijl hij zelf ook slaven hield. Men heeft uiteindelijk die passage geschrapt, wellicht om verschillende redenen, maar belangrijk is wel dat men op dat moment slaven gewoon niet als mensen beschouwde, maar als eigendom. Fast forward naar halverwege de volgende eeuw, de 19e eeuw. Dan krijg je een Abraham Lincoln bijvoorbeeld, die heel erg hoog opliep met de Declaration of Independence, met de Founding Fathers. En die dat wat is gaan herinterpreteren. En die dat stukje uit die preambule is gaan gebruiken als een argument voor de afschaffing van slavernij.
1: Ja, ja.
0: Hetzelfde geldt dan, in dezelfde periode kwam het feminisme op, de suffragettebeweging. Die hebben wel hun eigen tekst geschreven, hierop geïnspireerd, waarbij men dat dan wel eens gaan herformuleren naar all men and women are created equal.
1: Ja. Voor meervoudig gebruik zou je kunnen zeggen, bestaat die tekst nog fysiek?
0: Ja, daar zijn nog een paar exemplaren van. In totaal zijn er 200 exemplaren van gemaakt op het moment zelf. Die zijn allemaal verspreid en er zijn er nog een paar van over. Er zijn er nog een paar van bewaard. Die zijn natuurlijk in slechte staat.
1: Ja.
0: Maar die zijn er nog wel.
1: Ja. Die zijn er nog wel. We vieren hem niet helemaal morgen, 4 juli wel 2 augustus. Maar wel blij dat we het er vandaag konden over hebben. Lieve Buijsen, dankjewel.
0: Met plezier.
2: De Verenigde Staten schrijven al 250 jaar wereldgeschiedenis.
3: Van de Cuba-crisis tot de Vietnamoorlog.
4: Van de atoombommen op Japan tot de oorlog in Iran.
5: Van Lincoln tot Trump.
3: Het verhaal van een bloedige strijd.
4: De macht van geld
5: en de eeuwige ambitie om de sterkste te zijn.
6: Op de Amerikaanse Nationale Feestdag fileert de Verrekijkers de Verenigde Staten.
5: Met Kobe Ilse, Björn Soenus
3: en Bert de Vroen.
6: Morgen om 9 uur op Radio 1.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel

0: Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
2: Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
3: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Taylor Swift en ze gaat trouwen deze week met haar voetbalplayer Travis Kelce. Op sociale media is er al uitvoerig gespeculeerd over hoe die trouw er gaat uitzien of misschien al uitgezien heeft. En ook hun huwelijkscontract maakt bijzonder veel los.
1: And I know some of you think that it's so unromantic that they got a prenup, but it's really like getting health insurance. You don't buy it because you're planning to get sick. You buy it just in case. Remember, a man who respects your bag respects you. Marry me, Juliet, but make him sign first. Stay rich.
0: Een ironclad prenup hebben ze, een waterdicht huwelijkscontract. Het zakentijdschrift Forbes schat haar vermogen op 1,8 miljard euro. Dat van hem is iets van een 100 miljoen euro en dat is zeer veel geld. Er is ook nog de intellectuele eigendom van de muziek die Taylor Swift maakt en dat zorgt voor een, naar verluid, heel ingewikkeld huwelijkscontract. Claudia van der Velde, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent advocaat gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht. Ik vermoed dat we in België geen huwelijkscontracten met dit soort hoge vermogens hebben.
2: Nee, dat klopt. Ons Belgisch wettelijk systeem zit een beetje anders in elkaar dan het Amerikaanse systeem. In het Amerikaanse systeem zijn de gekste dingen mogelijk. Maar bij ons is de keuze heel vaak beperkt tot ofwel kies je zonder huwelijkscontract te huwen en dan val je onder het Belgisch wettelijke stelsel van gemeenschap. Ofwel kies je voor scheiding van goederen en dan zit je in een heel ander systeem.
0: Ja, kan je hier ook intellectuele eigendom beschermen zoals Taylor Swift laat doen?
2: Zeker en vast, want intellectuele eigendomsrecht, zoals auteursrechten, en als we zien bij mevrouw Swift, is dat toch wel een zeer behoorlijk bedrag dat ze daarmee aan inkomsten geeft per jaar. Dat kan je ook bij ons beveiligen. Hmm. Als je bijvoorbeeld kiest voor een contract van zuivere scheiding van goederen, dan bepaal je ook dat alle inkomsten uit je eigen goederen, want een auteursrecht blijft een eigen goed, dat dat ook eigen blijft. Als je daarentegen zou huwen zonder huwelijkscontract, dan is het wel een heel ander verhaal, want in het wettelijk stelsel blijft hun auteursrecht weliswaar eigen, maar de royalties, de inkomsten of vruchten uit eigen goederen, die vallen wel in de gemeenschap. Ja. Dus iemand met een vermogen als mevrouw Swift, denk ik, zou nooit zo onverstandig zijn om in het huwelijksbootje te treden zonder een contract.
0: Nee. U zegt bij ons, ofwel zonder huwelijkscontract, ofwel is het scheiding van goederen. Aan wie zou u aanraden om een huwelijkscontract te maken?
2: Wel, een kleine correctie. Als je geen contract hebt, is het niet scheiding van goederen, maar dan is het een gemeenschapsstelsel. Mm-hmm. En enkel als je echt kiest om de zaken gescheiden te houden, ja, dan kan je effectief die dingen gescheiden blijven houden. Dus in het wettelijk stelsel is het zo dat wat je had voor het huwelijk, eigen is en eigen blijft, of wat je via een testament of schenking krijgt ook. Maar er kunnen dan allerlei vermogensverschuivingen zijn en vergoedingen uit voortkomen. Dus als u mij de vraag stelt aan wie zou het aanraden, ja, als er effectief een gigantisch verschil is in vermogen, als ik u de cijfers hoorde noemen, 1,8 miljoen euro bij mevrouw Swift, 100 miljoen euro bij meneer Kelce, dan zou ik toch ook wel aanraden, oei, daar moet je toch wel ook opletten dat niet alles in één pot wordt gestoken, zeker die inkomsten van dat vermogen, want dan krijg je een ongelijke situatie.
0: Ja, zelfs dus als het niet over zo'n gigantische bedragen gaat,
2: zeker.
0: Van zo gauw je een onevenwicht hebt, dan ga je dat beter eens bekijken.
2: Ja, en ook niet vanuit een onevenwicht. Men raadt het nog altijd heel vaak mensen aan die zelfstandig of ondernemer zijn of een vrij beroep hebben, omdat er ook wel wat aansprakelijkheden uit zo'n beroep kunnen komen. En dan zegt men vaak, oei, we gaan dat vermogen beschermen, laat ons toch maar met scheiding van goederen trouwen.
0: Ja.
2: Maar daar schuilt wel soms een addertje onder het gras. Want je moet het bekijken op heel je leven. Als je jong bent, zit de situatie soms helemaal anders in elkaar en stap je met een ongelijkheid in dat huwelijk, maar 20, 30 jaar later, the tables could have turned, zoals we wel eens zeggen. En is het misschien helemaal andersom. Dus we moeten toch wel opletten, als je dat aangaat, dat je daar goed over nadenkt. En ik zeg altijd, bij het begin is het een eenvoudige vraag. Als je samen dat huwelijk start, hoe gaan de rollen verdeeld zijn? Is het zo klassiek dat er één persoon volledig voor de carrière gaat en gaat de andere meer zich inzetten voor het gezin? Dat kan nog altijd. Mm-hmm. Maar ook dan zou ik zeggen, let op. Want als je dan in zo'n scheiding van goederen treedt, ja, dan heb je wel een probleem op het einde van de rit als het fout loopt.
0: Ja.
2: Want dan blijft alles eigen van die goedverdienende partner en de andere blijft met lege handen over. Dus daar moet eens goed over nagedacht worden. En dat doen mensen soms te weinig.
0: Ja. Eentje daar begint over na te denken, is het misschien niet altijd evident om het ook eens te raken over wat er moet instaan en wat niet?
2: Nee, dat klopt. Het zou niet de eerste keer zijn dat mensen daar wel eens een discussie over krijgen. En wat is het jammer, hè? Men gaat die discussie altijd aan vanuit dat romantische idee en dan komt er de reactie, ja, maar vertrouw je me dan niet?
0: Ja.
2: Dat heeft niks te maken. Het is juist wel vertrouwen in elkaar dat je die vraag durft stellen. En heel belangrijk, wat veel mensen niet weten, ik vergelijk het wel eens met een trouwkostuum of een trouwjurk. Na zoveel jaren moet daar een en ander aan versteld worden, omdat mensen er niet meer zouden inpassen. Dus dat huwelijkscontract is iets, en dat vergeten mensen wel eens, dat is aanpasbaar. Uiteraard steeds via de notaris. Maar het kan ook in een latere fase, als je kinderen het huis uit zijn, kan het ook een heel mooi instrument zijn om aan erfenisplanning of vermogensplanning te doen. En dat vergeten mensen wel eens. En dat huwelijkscontract wordt altijd gezien als iets wantrouwig, maar ik zou zeggen, nee, het is eigenlijk een prachtig iets, omdat er zijn heel veel mogelijkheden en mensen vergeten wel eens dat ze zich daarover kunnen informeren.
0: Je moet daarvoor langs bij een notaris, hè?
2: Ja, je kan natuurlijk ook advies inwinnen bij een advocaat die gespecialiseerd is in de materie, die samen met jou ook heel wat planning kan doen. Maar je kan niet zomaar op een bierviltje je eigen huwelijkscontract uitschrijven. Dat moet nog altijd via een notarieel contract gebeuren.
0: Ja, en dat aantal huwelijkscontracten, zit dat in stijgende lijn?
2: Ik heb daar nu zelf geen gegevens over, maar ik heb toch nog altijd het idee dat waar de scheidingen blijven stijgen, dat niet evenredig het geval is met de huwelijkscontracten. En daarom blijf ik toch altijd een enorme pleitbezorger van mensen, alsjeblieft, ik hoorde daar net die Amerikaanse dame een quote doen, zie het als een life insurance. Als mensen zeggen een huwelijkscontract is niet romantisch, dan zeg ik ja, maar een brandverzekering voor je huis, je gaat er ook niet van huis dat je huis ooit gaat afbranden. Maar als we de cijfers bekijken in België, ja, die scheidingen blijven toch stijgen, dan moeten we daar soms gewoon ook een beetje realistisch over zijn.
0: Ja, want eigenlijk wil dat zeggen dat je de afspraken op voorhand maakt, zodanig dat je dan misschien bij een scheiding gewoon ook alvast daar geen ruzie moet over maken.
2: Ja, omdat het heel vaak voor ons een onbegonnen werk is en we zien vaak dat mensen denken, om u een voorbeeld te geven, ja, maar ik heb een vennootschap opgericht, daar zit een bedrijf in, dat wordt heel succesvol en alle aandelen zijn van mij. Ja, dan kan je wel eens bedrogen uitkomen, want als je zonder contract gehuwd bent en dan word je geacht dat bedrijf te hebben opgericht met gemeenschapsgeld, dan zijn die aandelen wel jouw eigendom, maar de vermogenswaarde, zijn de waarde van dat bedrijf, valt wel in je huwgemeenschap. En dan heb ik wel al eens mensen bij mij weten zeggen tijdens een echtscheidingsonderhandeling, ja, daar zouden ze wel eens les over mogen geven in de middelbare school, want ik wist dat helemaal niet. En dan denk ik, ja, ik kan heel wat vechtscheidingen vermijden. Men zegt wel eens, goede afspraken maken goede vrienden. Dat is in het huwelijksrecht net hetzelfde.
0: Ja, dat op school, daar kan ik me helemaal in vinden. Dat daar een beetje meer uitleg zou mogen over zijn. Ik denk dat dat veel mensen ten goede zou komen. Claudia van den Velde, advocaat, hartelijk dank voor de uitleg.
2: Heel graag gedaan.
0: Mooie
2: middag.
0: Dag.

Something coming, Wanroofeda. Als je van plan bent om binnenkort richting Frankrijk te gaan met een elektrische auto, blijf dan zeker luisteren. Hier bij ons 274 kilometer file op de E314 richting Leumen verlies je 20 minuten. Tussen Maasmechelen en Genk. Dat komt door een eerder ongeval op de E40 richting kust. Is 25 minuten file rijden tussen Zwijnaarden en Drongen. Op de Antwerpse ring 40 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. En een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen gaat het traag op de enige 10 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. 40 minuten bij op de A12 in Schelle door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven een kwartier en de E313 bij Massenhoven 10 minuten. De binnenring rond Brussel, 25 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. De buitenring, drie kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En in Wallonië sta je drie kwartier in de file op de E40 naar Brussel tussen Cherat en Longchamp.

0: Doe maar een paar. Nu vandaag ook de schoolvakantie in het Franstalig onderwijs is begonnen. Mogen we een eerste druk vakantieweekend verwachten? Veel mensen vertrekken met de auto naar Frankrijk. Maar als je een elektrische auto hebt, let op. Want in Frankrijk zijn ze namelijk bang voor files bij de laadpalen voor elektrische auto's. En overal worden daar maatregelen genomen. Frank Renaud, goedemiddag. Wat is daar aan de hand? Waarom zouden er opstoppingen ontstaan bij laadpalen?
1: Nou, er speelt een combinatie van factoren. Ten eerste heeft Frankrijk de laatste jaren ontzettend veel nieuwe laadpalen laten bouwen. Er zijn er nu zo'n 195.000. Maar Frankrijk is ook een heel groot land. En als je het omrekent naar de bevolking of naar het aantal elektrische auto's hier, ja, dan heeft Frankrijk helemaal niet zoveel laadpalen. Dan doet België het bijvoorbeeld veel beter. Er komen nog twee factoren bij. De Fransen zelf hebben de afgelopen maanden juist massaal elektrische auto's gekocht vanwege de gestegen benzineprijs door de oorlog in Iran. En in juli en augustus komen er miljoenen toeristen naar Frankrijk die ook nog vaak elektrisch rijden. Kortom, deze zomer zijn er veel Fransen en veel toeristen met een elektrische auto op de weg. Terwijl Frankrijk dus relatief gezien weinig laadpalen heeft. En ja, dat kan leiden tot wat al wordt genoemd laadpaalfiles.
0: Laadpaalfiles, en wat kan je daar tegen doen? Welke maatregelen worden daar dan genomen?
1: Nou, van Rijssel in het noorden tot aan Marseille aan de Middellandse Zee wordt deze zomer bij tankstations langs de snelweg extra personeel ingezet op de drukste dagen. Ze gaan het verkeer bij die laadpalen in goede banen leiden en voorkomen dat er daar lange rijen wachten ontstaan. Met borden langs de snelweg en bij tankstations, vaak ook in het Engels, worden reizigers geïnformeerd over wachttijden en problemen bijvoorbeeld. Ook de Franse snelwegradio, 107.7 FM, die doet speciale meldingen voor mensen met elektrische auto's. Overal wordt ook het advies gegeven om maar tot 80% op te laden. Want als je van 80 tot 100 oplaadt, ja, dat duurt ontzettend lang. En dan zou die wachtrijden nog langer kunnen worden. En opvallend, bij sommige tankstations in Midden-Frankrijk kunnen speciale wachtzones worden ingesteld. Als het bij de laadpalen te druk is, dan worden de bestuurders van elektrische auto's naar een speciale zone geleid. Daar krijg je een kaartje met een nummertje erop. En dan hoor je wanneer jouw nummer aan de beurt is bij de laadpalen.
0: Ja, wil toch wel zeggen dat je misschien wat extra tijd zal moeten incalculeren.
1: Zeker, daar wordt geadviseerd om daar rekening mee te houden. De bedrijven die de snelwegen uitbaten in Frankrijk zeggen ook, let op, er zouden files kunnen ontstaan.
0: Ja, die maatregelen, verwachten ze daar dat het voldoende gaat zijn?
1: Eigenlijk gaat iedereen er hier wel vanuit dat er her en der wachttijden zullen zijn. Mm-hmm. Dat je in zo'n laadpaalfile terechtkomt. De exploitanten zeggen ook, we hebben bij alle tankstations tegenwoordig langs de snelweg laadpalen staan. Maar die zijn berekend op gemiddeld bezoek en niet op piekmomenten. Ja. Zoals nu met de start van de vakantie. Dus als altijd bij het begin van de vakantie zullen er straks files op de snelwegen zijn. Maar misschien dit jaar ook wel eens files bij die laadpalen.
0: Je kan er proberen rekening mee te houden. Misschien een extra stop inlassen. Maar heb jij ook nog tips voor mensen die van hieruit deze zomer met een elektrische auto naar Frankrijk trekken?
1: Nou, wat je veel hoort is dat er gewaarschuwd wordt dat er op kleinere wegen minder laadpalen zijn. Dat ze daar ook vaker defect zijn dan op de snelweg, niet werken. Dus hou daar rekening mee, zou ik zeggen. En er is ook nog een heel praktische tip. De Fransen zelf, die laden hun elektrische auto vooral op tijdens de lunch, tussen 12 en 2 uur. Dan gaat de stekker erin en gaan ze zelf iets eten, ook langs de snelweg. Dat kan wel eens 2 uur duren. Dat doen ze massaal en allemaal tegelijk. Dus de tip voor toeristen is, ga tijdens de Franse lunchuren zelf rijden en laat vooral de auto op voor of na de lunch.
0: Dat is helder. Frank Renaud, dank je wel en een mooie zomer gewenst.
1: Eens gelijks.

0: Adele en Chasing Pavements. Het is bijna tijd voor het nieuws van 5 uur. En daarna trekken wij naar Bunia. Karen Ruts is daar al een maand aan het helpen in een ebola-behandelcentrum. En zij kan ons uit de eerste lijn vertellen hoe de situatie daar is. Eerst zetten we de hoofdpunten op een rij.
1: Hooverphonic met Noemi Wolfs en orkest op symfonische theatertour. In Antwerpen, Oostende en Gent. Een unieke live-ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Vanaf september in Antwerpen, Oostende en Gent. Tickets voor Hooverphonic via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1. Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Mis niet van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
3: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
4: Powered by KBC.
5: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo!
6: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech?
8: Wat?
9: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
8: Oh nee.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
11: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje en Frankrijk worden getroffen door zware bosbranden. En we verzamelden reacties op het overlijden van de vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe. Het noorden van Spanje en het zuiden van Frankrijk worden geteisterd door zware bosbranden. In Frankrijk lijken de meeste branden momenteel onder controle, maar in Spanje breidt het vuur uit. Veerle de Vos geeft ons een overzicht.
12: Een enorme rookpluim boven de Groene Heuvels, zo'n 20 kilometer ten oosten van Girona, is te zien tot aan de Costa Brava, vertelt de Vlaamse Lisbeth Leeman.
13: Het strand is volledig leeggelopen eigenlijk, omdat ook iedereen nu in de appartementen op hun terras aan het kijken zijn. We zijn wel een beetje ongerust. We hebben ook al even plannen besproken van wat als ze moeten evacueren. Ja, een beetje veel onwetendheid.
12: Met blusvliegtuigen probeert de brandweer de brand onder controle te krijgen, maar dat wordt bemoeilijkt door een felle wind. Ook aan de andere kant van de grens, in het zuiden van Frankrijk, brandt het nog altijd, onder andere in de buurt van Perpignan. De Vlaamse Xavier de Smet moest in allerijl zijn camping verlaten en via het strand naar de volgende badplaats lopen.
14: Via de haven zijn we dan terechtgekomen en daar hebben ze ons dan begeleid met verschillende bussen. Ik denk dat er toen toch wel meer dan 600 personen waren. Het zijn mensen die gewoon in een badpak waren, op teenslippers of op blote voeten.
12: In Frankrijk zijn de branden grotendeels onder controle, maar ze kunnen volgens de brandweer elk moment weer opflakkeren.
0: De bewoners van 20 appartementen in het door een zware brand getroffen appartementsgebouw op de Antwerpse linkeroever mogen terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze mogelijk 2 maanden zouden moeten wachten, maar de schade in hun appartement blijkt minder groot dan verwacht, zegt syndicus Benny Geerts.
15: Bij de bezoeken aan die appartementen is gebleken dat de rookschade zeer beperkt was, of helemaal niet. Dus dan is er ook geen verzekeringsdiscussie over. En ten tweede moesten wij dan ook zorgen dat de nutsvoorzieningen in orde waren. Maar we hebben die eigenlijk kunnen oplossen met een kabel te leggen over het dak. En daardoor konden wij de lift in gang zetten en konden wij ook zorgen dat er warm water, koud water en zo verder, zodanig dat er eigenlijk voor die mensen geen enkel probleem niet meer is.
0: De bewoners van de 40 appartementen in het deel dat het zwaarst getroffen is door de brand kunnen mogelijk pas over 6 maanden terug naar huis. De stad Antwerpen stelt 15 tot 20 noodwoningen ter beschikking voor mensen die niet bij familie of vrienden terecht kunnen. De vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, heeft zich nooit geëxcuseerd bij zijn neef die hij misbruikt heeft. Dat zegt de advocaat van de neef als reactie op het overlijden van Geluwe. Die stierf eergisteren, hij is 89 geworden. Filip Heijmans sprokkelde reacties op zijn overlijden.
7: Voor Walter van Steenbrugge, de advocaat van de neef van Roger van Geluwe, staat de vroegere bisschop symbool voor een kerk die slachtoffers negeerde en misbruik in de doofpot stopte, zoals van Geluwe ook met zijn neef deed.
16: Er is nooit een woord van spijt over de lippen gekomen en ik herinner mij dat dat een houding was van echte ontkenning, waarin dat hij alles vergoelijkte als ware dat het ging om een relatietje.
7: Antwerps bisschop Johan Bonny zegt dat hij meeleeft met de slachtoffers. Hij weet wel niet of van Geluwe nooit berouw heeft gehad.
17: Je weet ook niet wat hij allemaal in het graf heeft meegenomen. Heeft dat de kerk een duw gegeven? Ja, een zware knak in de geloofwaardigheid van de kerk.
7: Van Geluwe heeft de kerk in een diepe crisis gestort. Maar daardoor is er ook veel veranderd, zegt Bonny. Linda Opdebeek, zelf slachtoffer en lid van de werkgroep Mensenrechten in de Kerk, betwijfelt dat.
18: Van Geluwe is dood. Het gezicht van de schaamte is weg. Maar het is niet omdat Van Geluwe dood is dat er geen andere slachtoffers niet meer zijn of daders. Hè?
0: Goed nieuws voor spaarders. KBC verhoogt de spaarrente vanaf augustus naar 3,15% en geeft vanaf dan de hoogste rente op de Belgische markt. Michael van Drogenbroek, het is niet de eerste bank die haar rente verhoogt.
19: Klopt, concurrenten Belfius en ING die hebben onlangs hun rentes verhoogd naar 3,1%. KBC gaat er dus vanaf augustus nog net iets boven. Nu, dat gebeurt allemaal in navolging van de Europese Centrale Bank, die onlangs haar rente verhoogde om zo de hoge inflatie naar beneden proberen te krijgen. Maar wat wel opvalt is dat bij al die banken die hoogste rentes, dat die enkel gegeven worden op speciale spaarrekeningen, waar je slechts een beperkt bedrag per maand kan storten. De vraag is of en wanneer banken ook op de gewone basisrekeningen de rente significant zullen verhogen, want die rentes liggen doorgaans toch heel wat lager.
0: Dankjewel, Michael. En bij het verdeelcentrum van bierbrouwer AB InBev in Leuven wordt al 3 dagen gestaakt uit protest tegen de hoge werkdruk en het ontslag van een collega. Sinds het bedrijf in maart een reorganisatie doorvoerde, heeft het personeel meer taken uit te voeren. En dat maakt het werk te zwaar, zegt Sander Mouton van de Christelijke Vakbond.
20: Wij willen meer mensen. Het zijn er niet zo gek veel meer. Het management blijft bij het bijzetten van een aantal mensen, maar tijdelijk. Het personeel is daar heel duidelijk in. Zij willen structurele oplossingen, vaste mensen in dienst.
0: Ook andere verdeelcentra van AB InBev hebben zich bij de staking aangesloten. Daardoor loopt de levering van bier aan de horeca vertraging op. De leveringen aan het festival Rock Werchter komen wel niet in het gedrang. Blijft zonnig vanavond met af en toe wat wolken. We halen temperaturen vannacht tot 16 graden. Morgen veel zon. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af. Bij temperaturen dit weekend tot 27 graden. Dit nieuws begon in Frankrijk en Spanje. Daar woeden verschillende bosbranden aan de Costa Brava in Spanje. Moeten de inwoners van 12 gemeenten binnenblijven. We krijgen veel foto's en filmpjes van Vlamingen die daar zijn. Je vindt die ook in de app van VRT Nieuws.
21: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
22: Heel goedemiddag. De NASA heeft een missie gelanceerd, soort pechverhelping in de ruimte. De SWIFT-telescoop die onderzoek doet daar dreigt op aarde neer te storten. En die gaan ze dus een klein beetje verzetten. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Heel fijn dat je luistert vanmiddag naar De Wereld Vandaag.

0: Chris Jones en Pull Up to the Bumper. Er blijft vanuit Congo weinig geruststellend nieuws komen over ebola. Het virus heeft een vierde provincie bereikt, Hotulele. En dat is een gebied dat grenst aan Zuid-Soedan. In de provincie Ituri is deze week een behandelingscentrum in brand gestoken. Daar zijn dan ook besmette mensen vertrokken. En het aantal bevestigde gevallen blijft stijgen, nu al meer dan 1400. Ebola werd ook al zeker 438 mensen fataal. Karen Ruts, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent verpleegkundige bij Artsen zonder Grenzen en u werkt in Bunia, in een ebola-behandelcentrum. Dan zijn we in het noordoosten van Congo, vlak bij de grens met Oeganda. U bent daar nu 4 weken. Wat gebeurt er in dat behandelcentrum? Moet ik mij dat voorstellen als een ziekenhuis?
1: Ja, dat moet u helemaal voorstellen als een ziekenhuis. En we hebben eigenlijk ook letterlijk een deel van een lokaal ziekenhuis kunnen gebruiken om daar eigenlijk het eerste gedeelte van ons behandelcentrum al op te starten in een sneltempo. En ik ben in een goede maand. En de dag dat ik ben toegekomen, hebben we onze eerste patiënt opgenomen. En binnen de 2 weken hadden wij 80 patiënten al opgenomen. En momenteel is er een ploeg enorm aan het werken om eigenlijk onze capaciteit nog uit te breiden. En gaan wij eigenlijk een volledig tentenziekenhuis hebben, waar wij een capaciteit gaan hebben voor 100 patiënten. Waarbij ook intensieve zorgen, waarbij we ons eigen labo gaan hebben. Maar de noden zijn heel hoog.
0: Ja, ja. En jullie zien het aantal patiënten dat naar jullie komt stijgen. Moeten deze mensen dan allemaal in quarantaine?
1: Voordat de patiënten eigenlijk bij ons worden opgenomen, is er een team van epidemiologen die echt onderzoek doen, nagaan, is er een verband met iemand dat een ebola-ziekte heeft doorgemaakt of niet. Komen de symptomen overeen met waar de ziekte zich in uit. Mm-hmm. En dan worden mensen opgenomen. Eerst hebben we eigenlijk in een tijdelijke transitzone waarbij daar mensen eigenlijk verdacht worden. Doen we labo-onderzoeken en daar wachten we eigenlijk op de resultaten of dat ze effectief de ebola-ziekte hebben, wel dan niet. Zijn ze effectief bevestigd? Verschuiven we door naar de zone waar we de bevestigde gevallen patiënten behandelen. En anders, als ze 2 keer een negatief resultaat hebben, kunnen ze gelukkig naar huis.
0: Ja, want voor de variant die er is uitgebroken nu, bestaat er nog altijd geen behandeling, geen vaccin. Wat kan u dan doen voor de mensen die daar aankomen en waarvan blijkt dat ze positief testen?
1: Zelfs voordat we de resultaten weten, behandelen we al onze patiënten zo goed mogelijk. En dit is vooral het ondersteunen van de klachten die ze hebben. Mm-hmm. Veel patiënten hebben buikklachten, pijn, diarree, braken, misselijkheid. Dat gaat dan eigenlijk in de volgende fase over naar meer risico op bloedingen. Dus veel mensen hebben risico op uitdroging. Dus wij kunnen daar dan wel eigenlijk een groot verschil maken. Mm-hmm. En het is ook wel positief om te zien dat we eigenlijk al een 60-tal patiënten hebben die ook genezen zijn en ja, het centrum al hebben kunnen verlaten.
0: Want eigenlijk probeert u het hen comfortabel te maken, maar is het lichaam zelf dat moet de ziekte, het virus overwinnen, hoor ik dat?
1: Ja, helemaal. Omdat er nog geen behandeling is, er zijn wel studies die net zijn begonnen en binnen korte tijd gaan wij in ons behandelcentrum ook mee kunnen deelnemen aan de studie. Dus we hopen snel dat er medicatie gaat zijn, dat er vaccins gaan zijn, maar momenteel is het echt de vitale functies, zeg maar, van het lichaam ondersteunen. Mm-hmm. Mensen comfort geven, ze aanmoedigen en er voor hun zijn.
0: Ja, ik hoor u zeggen, we zijn met 1 patiënt begonnen, ondertussen veel meer. Een paar dagen geleden is er dus zo'n centrum voor ebola-patiënten in brand gestoken. Dat was ook in de provincie waar u nu bent. Dat vertrouwen van de bevolking krijgen en houden. Daar wordt al van in het begin gezegd dat is een moeilijke zaak. Hoe ervaart u dat?
1: Dat is natuurlijk een moeilijke zaak en het is ook gewoon ergens logisch, want mensen hebben schrik. Laboresultaten, de labcapaciteit is wel aan het opschalen, maar dat kunnen nog niet volgen, want de ziekte blijft gewoon verspreiden. Mm-hmm. Dus de vraag naar labo is heel hoog. Mensen wachten op hun resultaten, hebben schrik ook voor de ziekte. En ja, het is ook gewoon heel moeilijk als een moeder met een kind toekomt. Het kind heeft geen symptomen. Dan is het belangrijkste wat we kunnen doen, moeder en kind scheiden. Maar dat is iets dat gaat tegen alle natuur in, zeg maar. Dat je moeder van een kind scheidt, dat is keihard. En dan, maar dat is super in het belang van de kinderen ook. Kinderen zijn heel fragiele vogeltjes bij ons, dus als die buiten kunnen blijven, heel graag. Maar dat is heel moeilijk om daar dan vertrouwen te krijgen. Mensen hebben bang, mensen hebben... Ja, dat is heel moeilijk, maar momenteel lukt het eigenlijk wel. Mm-hmm. We hebben gezondheidswerkers die ook echt mensen te woord staan. We hebben psychologen ter plaatse ook die mee ondersteunen, de families mee ondersteunen. We hebben in de communities ook mensen die echt ter plaatse gaan om de info te vermelden. Dus Het is een groot werk, maar momenteel heb ik wel het gevoel dat we eigenlijk best veilig nog kunnen werken.
0: Ja, ja, want er worden ook verschillende conflicten uitgevochten in de regio, veel geweld ook. Merkt u daar iets van?
1: Om eerlijk te zijn zit ik eigenlijk in een hele kleine bubbel. Ja. En doe ik gewoon werkverkeer. Uh-huh. En werk ik lange dagen in het Ebola-behandelcentrum. En is er eigenlijk een groot team van Artsen zonder Grenzen dat er eigenlijk... zorgt dat wij in veiligheid kunnen werken of dat alles eigenlijk veilig voor ons verloopt en dat alles eigenlijk goed wordt opgevolgd. Uh-huh. Dus dat is eigenlijk een deel waar ik eigenlijk zelf niet heel veel mee moet bezig zijn, zeg maar.
0: Maar mensen zijn wel op de vlucht natuurlijk en verplaatsen zich ook, wat niet helpt in deze omstandigheden.
1: Nee, zeker niet. Nee, en ja, ook gewoon al algemene gezondheidszorg was al niet goed in deze regio, hè. Dus mensen zijn op de vlucht. Mensen hebben het al moeilijk, hebben al weinig vertrouwen in alles nu. Dus het maakt het er zeker niet makkelijker op.
0: Ja, u zegt ik werk lange dagen, doe alleen dat woon-werkverkeer en eigenlijk ben ik constant in het behandelcentrum. Dat moet dan ook in beschermende pakken, neem ik aan.
1: Ja, absoluut.
0: Wat ook niet evident is.
1: Nee, zeker niet. Ik denk dat ik nog nooit zoveel gezweet heb in mijn leven dan deze afgelopen maand al. Maar
0: het is cruciaal, ja, het is want wel u, moet zelf altijd, is... Ja, u moet zelf altijd alert zijn ook.
1: Ja, ja. Ja, het belangrijkste en de belangrijkste boodschap die wij heel een tijd aan ons team zeggen is eigen veiligheid eerst. Het zijn gezondheidswerkers die het... ertoe komen. Het zijn gezondheidswerkers die het meeste risico lopen. Zeker in de gezondheidscentra waar geen ebola behandeld wordt. Mm. Zijn de gezondheidswerkers die het makkelijkst kunnen blootgesteld worden. Dus dat is iets waar ik de hele dag op hamer. De eigen veiligheid eerst. Dus die pakken, die zijn niet aangenaam. Dat zijn moeilijk om in te werken. Mm-hmm. Maar zonder verplegend personeel, zonder medisch personeel, ja, dan gaan we niemand behandelen. Dus het is niet evident. Het vraagt veel van onze collega's. Mm-hmm. Maar het is wel uiterst noodzakelijk. En het loont.
0: Ja.
1: En het loont. Dus wij blijven voortdoen.
0: U heeft wel dat gevoel dat het loont. Want ik begon met een hele negatieve opsomming van bezorgdheden die er nog altijd zijn. Maar u heeft wel het gevoel dat u het verschil kan maken.
1: Ik denk, als je de momenten ziet dat er... patiënten zijn die hun eerste negatieve resultaat krijgen na de ziekte door te maken. Als je ziet het enthousiasme dat er is wanneer dat mensen genezen zijn en buiten gaan, dat is iets, dat is hoop. Het neemt niet weg dat we dagelijks ook mensen hebben die sterven. En de pijn en het verdriet van die families, dat gaat door merg en been. Maar het geluk... en de opluchting te zien van mensen die het doormaken en die familieleden hebben verloren, maar het zelf overleefd hebben, dat is ook een zeer belangrijke.
0: Ja. Dank voor uw tijd vanmiddag. Dank voor wat u doet ook. Karen Ruts, verpleegkundige bij Artsen zonder Grenzen in Bunia. Veel succes daar nog.
1: Dank je wel.

0: First Aid Kit en My Silver Lining. 243 kilometer file op deze vrijdagnamiddag op de Antwerpse ring. Half uur extra richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. 40 minuten bij op de A12 in Schelle door een defect voertuig op de rechte rijstrook. En ook op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 10 minuten. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Anderlecht en Sint-Stevens-Woluwe. Dan 40 tussen Wezenbeek en Waterloo door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Staat ook 20 minuten in de file op de E40 richting Leuven. Tussen Kraaijnem en Sterrebeek door een ongeval op de rechterrijstrook. En in Wallonië sta je dan weer een uur in de file op de E40 naar Brussel. Tussen Cherat en Lonsain.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Morgen start de Ronde van Frankrijk en de renners vertrekken dit jaar in Spanje, in Barcelona, zo ook Remco Evenepoel.
3: Tres vegades campió del món, que és doble campió olímpic i que ha guanyat també la Vuelta Ciclista a Espanya. Com es diu? Remco!
0: Voor ons op Radio 1 betekent dit ook dat er vanaf morgen elke dag Sportza Tour is met Caro Hoebrechts en Gert Geens. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Hallo.
0: De komende weken volgt jullie leven het ritme van de renners, denk ik. Hè?
4: Dat is ja. Helemaal waar, ja.
5: Inderdaad, dat mag je wel zo zeggen. Morgen betekent dat voor ons al meteen een late start van de uitzending, want de Tour begint op een atypische manier dus, met een ploegentijdrit. En die rijden ze pas later op de dag. Dus dan beginnen wij met onze uitzending om 4 uur in de namiddag pas. En de andere dagen is het zoals je van Sportza Tour intussen wel gewend bent, dan zijn we hier op Radio 1 van 1 tot 6 en pakken we je helemaal mee in de sfeer van de Ronde van Frankrijk. Kan je weer meedoen aan onze quiz met een bijzonder mooie prijs. Ik ga nog niet verklappen wat het is, maar het is wel echt de moeite. Ja. En je krijgt ook leuke culinaire tips, fijne verhalen over de plekken waar de Tour langskomt en nog veel meer. Maar dat is morgen allemaal te ontdekken.
0: Zoals we dat gewend zijn, zeer goed. De Tour, dat is ook altijd een beetje sightseeing en morgen is het dus in Barcelona te doen.
4: Ja, spreekt tot de verbeelding als Grand Départ natuurlijk. Het is trouwens zo, Rut, dat de Tour tegenwoordig wel vaker buiten Frankrijk vertrekt. Ja. Het gebeurt zelfs vaker dan dat in eigen land gebeurt de laatste jaren. Kopenhagen, Firenze, Bilbao. Dat is om verschillende redenen interessant voor de tourorganisatie. Morgen ploegentijdrit inderdaad van net geen 20 kilometer in de vooravond. Ze rijden van de kust door de stad langs de Sagrada Familia, waar gisteren de ploegenvoorstelling was. Dan die klim van Montjuïc op tot aan het Olympisch Stadion. Daar zal zondag trouwens ook de finish liggen. Dus aan mooie plaatjes en ook mooie radio zeker geen gebrek. Het zal morgen sportief al meteen interessant zijn, want door de nieuwe regels in de ploegentijdrit moet de ploeg als het ware niet meer samen bovenkomen op die klim. Vroeger was het minstens met 4 renners, hoeft nu niet meer. Dus de favorieten die kunnen meteen vol naar boven spurten.
0: Ja, dat zal al vanaf de eerste dag iets anders betekenen. Het is een beetje ook Tour de Belge dit jaar. 31 landgenoten aan de start. Dat is nog meer dan anders. Is dat iets om extra naar uit te kijken?
5: Ja, dat vind ik toch wel. En vooral omdat het ook allemaal mannen zijn die gewoon echt een hoofdrol kunnen spelen in deze Tour. Dat is iets waar ik echt niet aan twijfel. Remco Evenepoel, natuurlijk. Maar ik ben eerlijk gezegd ook heel benieuwd naar Kian Uytterbroeks, 23 jaar, eerste Tour. Maar die wil al meteen een mooi klassement rijden. En we hebben natuurlijk ook veel goede sprinters. We kennen ze natuurlijk, Jasper Philipsen, Tim Merlier. Die zullen zeker hopen op dagsucces. Vorig jaar hadden we 6 Belgische ritzegers. En ik ben al heel benieuwd hoeveel het er dit jaar gaan zijn.
0: Ja, we gaan streepjes zetten. Topfavorieten, of moet ik gewoon zeggen topfavoriet?
5: Er is er maar eentje, inderdaad. Tadej Pogacar, daar kunnen we natuurlijk niet omheen. En je hebt echt het gevoel, alleen als hij een valpartij heeft of als hij ziek wordt, dat is het enige waardoor hij niet zou kunnen winnen. En dat is iets wat je niemand toewenst. Dus ja, de man die hem misschien het dichtst gaat kunnen benaderen is Jonas Vingegaard. Mm-hmm. En dan moeten we daarna toch weer een trapje naar beneden. Daar zit nog wel een trosje renners. Remco Evenepoel zit daar zeker ook bij. Maar dan spreken we echt over die derde podiumplaats, denk ik al.
0: Ja, wil niet zeggen dat het natuurlijk dag aan dag niet interessant kan worden. We hoeven niet altijd alleen naar dat eindresultaat te kijken. Zijn er ritten die met fluo in jullie agenda staan?
4: Zeker wel. Misschien in eerste instantie al in de gaten houden hoe het verder gaat met de bosbranden in de regio. Kan ook belangrijk zijn. Daarnaast zouden we zeker zeggen, Alpe d'Huez, de Nederlandse berg met bocht 7. Sinds de jaren 70 een klassieker in de Tour. Iets minder aangedaan de voorbije jaren misschien, maar nu gaan we er op het einde van de ronde zelfs. De Nederlandse berg met bocht 7. Sinds de jaren 70 een klassieker in de Tour. Iets minder aangedaan de voorbije

0: kan ons zeker ook bekoren. Moet je niet aan twijfelen. En het gaat zelfs leuk blijven tot de laatste dag, want dat klimmetje naar Montmartre, dat zit weer in de slotetappe. Alleen zal het dit keer niet Wout van Aert zijn die daar wint.
1: Nee, ik hoor het. Jullie hebben het al helemaal uitgetekend. Wij moeten gewoon maar luisteren. Grote dank daarvoor, Gert Geens. Karen Hoebrecht, heel veel succes met Sportatour.
2: Dankjewel.
0: Dank je.

0: Elvis Costello and the other side of summer. De zomer wandelt hier gewoon elke avond binnen. Dag Sabine, hallo.
1: Dag Ruud.
0: Blijft die duren?
1: Ik vind het nu heel draaglijk en denk je samen met mij dat dat voor vele mensen het geval is. Dus dat mag nog eventjes blijven duren.
0: Jawel.
1: Die hitte die hoeven we niet. Die blijft voorlopig wel over het zuiden van Europa hangen. Wij blijven nog in die wat minder hete lucht. Wel zomerse warmte morgen, dus het wordt warmer dan vandaag. Maar de temperaturen gaan nog niet richting 30 of meer hoor. Voor vanavond en vannacht weinig of geen wolken. Dus de stapelwolkjes die we zagen in de loop van de namiddag, die zijn alweer grotendeels verdwenen. En dus vrijwel helder weer. Later wat meer wolkenvelden over het noorden van het land, langs de grens met Nederland. Blijft wel droog. En dan 7 tot 16 graden, dus temperaturen die aangenaam zijn om te slapen. Morgen gaan we naar 23 tot 27 graden. Dat is voor de steden, voor de Kempen, voor Belgisch

0: Lotharingen, dus de regio's waar de kwik het hoogst kan klimmen. En Voorts eigenlijk een beetje hetzelfde als vandaag. Veel zon, af en toe wat hoge sluierwolken en hier en daar een stapelwolkje. Zondag is er af en toe wat meer bewolking, vooral over het noordoosten, met daar kans op een bui, maar stelt weinig voor. Temperaturen blijven rond zo'n 25 graden. In Belgisch Lotharingen kan het wel nog gaan tot 26 of 27 graden. Maandag opnieuw veel zon met wat hoge sluierwolken, wat stapelwolken, 22 tot 28 graden. Dinsdag hebben we een zwakke storing die even passeert. Dat geeft meer wolken, dat geeft misschien links of rechts een bui. Maar dat stelt alweer niet al te veel voor bij maxima rond zo'n 26 graden. En dan voor woensdag iets minder warm, 20 tot 24 of 25 graden. Wel met redelijk wat zon en vanaf donderdag draait die wind naar het noorden tot het noordoosten. Vrijdag nog wat verder naar het oosten krijgen we warmere lucht en dat gaan we voelen. Donderdag tot 28 of 29 graden. En dan voor vrijdag en het weekend lijkt er een warme periode te starten met dan maxima rond 30 graden.
1: Nog even tijd om dat goed in de gaten te houden. Dankjewel, Sabine.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak. Maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
5: Krevel.
6: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
7: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
8: Volkswagen. De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. Een reis mee naar bijzondere plekken in Europa. Met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be. /actie.
2: Radio 1.
9: De wereld vandaag. Met Rut Roets.
10: Clap your hands now.

0: Clapton remix van Liquid Spirit van Gregory Porter. Ex-bisschop Roger van Geluwe is vandaag overleden. U weet het, in 2010 kwam hij in opspraak voor het jarenlange misbruik van zijn neef. Een overzicht van het schandaal dat de kerk in Vlaanderen op zijn grondvesten deed taveren.
1: Ik heb mogen jarenlang wat meewerken met Monsieur de Smet. En dat is een enorme figuur geweest waar ik heel veel eerbied en respect voor heb. En waar ik met veel schroom van zeg, is het echt waar, moet ik die man opvolgen?
2: Zeker de homoseksualiteit als zodanig. Daarvan hebben wij de indruk dat dit niet de natuurlijke houding is zoals God de mens gedacht heeft.
3: We hebben het over jarenlang misbruik. Doorheen meerdere fasen van de ontwikkeling.
2: Dat was wat in die tijd eigenlijk wel niet zo abnormaal was, hoorde ik zo wat in een aantal kringen ook zo. Dat ging niet ver. En dat was een beetje een relatietje zo.
4: De bekentenis, ja, dat was, ja, toen kon hij niet meer weg, dan was hij in de val gelopen. Ja.
5: Dus wat is eigenlijk het effect, hier heel concreet, voor Roger van Geluwe? Hij verliest dus zijn rechten en plichten als bisschop, maar dus ook zijn plichten. Wat betekent dat hij in principe de abdij waar hij nu verblijft gewoon mag verlaten? Hij opteert ervoor om in een abdij of in die abdij te blijven.
6: De meeste mensen in deze wereld zijn leek. Dat is nu toch niet dat je gestraft bent. Dus zo'n erge straf is dat nu toch niet.
7: Hoeveel zaken zijn er de afgelopen 13 jaar vanuit de kerk zelf opgekuist?
8: De operatie Kelk handelt over het seksueel misbruik aan zich en ook over het delict, over het misdrijf schuldig verzuim. Maar daarnaast heb je ook de burgerlijke zaak. Dat is een zaak waarin dat we de Heilige Stoel, 12 bisschoppen, meneer Daniels, meneer Van Geluwe en ook 2 congregaties aansprakelijk hebben geacht.
0: Machteld Liebherr, goedemiddag. Hij volgt voor onze redactie al jarenlang de zaken rond misbruik in de kerk. Sprak ook met daders, met slachtoffers. En vorig jaar was je nog met een aantal slachtoffers op bezoek bij de paus in Rome. Uh-huh. Heb je vandaag al slachtoffers gehoord?
9: Ik heb een en ander zien passeren en één zin is mij ongelooflijk bijgebleven. En dat was: de poorten naar de hel staan open.
0: Dat zegt heel veel.
9: Ja.
0: Dat, als ik jou dan vraag, kan jij inschatten wat dat nieuws vandaag van het overlijden van Roger van Geluwe losmaakt bij mensen? Heel veel.
9: Heel veel. Ik denk dat het bij sommige mensen ook een soort moment van opluchting zal zijn. Maar heel dat verhaal, heel dat trauma, heel dat verdriet, dat komt allemaal weer helemaal naar boven. Dus het wordt voor die mensen een hele zwarte dag. Die honderden slachtoffers die uiteindelijk door de zaak van Geluwe zijn naar buiten durven komen met hun verhaal. Ja, dat blijft een verhaal, een trauma dat heel hun leven, dat ze heel hun leven met zich zullen meedragen.
0: Ja, en dat ook vandaag geen eindpunt zal krijgen. Van Geluwe leefde in het verborgene. We hadden in het begin van de uitzending Johan Bonnie, Antwerpsbisschop, te gast. Die zei, ik weet het ook niet waar hij de laatste jaren was. Weten we daar eigenlijk iets over?
9: Wat we weten is dat hij na zijn ontslag vertrokken is als straf. Moest hij naar het verborgene. Mm-hmm. En hij zou zich daar ook laten behandelen. We hebben nooit geweten wat dat betekende.
0: Of het gebeurd is.
9: Of het gebeurd is, weten we ook niet. En het geeft ook naar de slachtoffers toe een gevoel van, het wordt weer niet au sérieux genomen. Hij mag in alle rust in een klooster in Frankrijk gaan verblijven. En dan een jaar later, in 2011, er zat ook een kort fragmentje van in het overzicht, van is er dat toch wel heel controversiële interview met Van Geluwe door toenmalig VT4, waarin hij alles minimaliseert. Hij zegt dat hij eigenlijk geen pedofiel is, heeft niet echt een schuldbesef en hij spreekt van een relatietje. Dat zijn allemaal zaken die het gevoel geven van, het wordt niet au sérieux genomen. Die slachtoffers worden niet au sérieux genomen.
0: Hij heeft nog heel lang zijn clericale status ook mogen houden, hè?
9: Ja, tot 2 jaar geleden nog. En uiteindelijk is dat een beetje gekomen na de reeks God vergeten in 2023. Is die druk wat verhoogd? Dan is, dat heeft Monseigneur Bonnie daarnet zelf ook verteld met jou. Is hij zelf naar het klooster getrokken bij Van Geluwe om wat druk op de ketel te zetten, omdat hij voelde, er moet iets gebeuren. En daar heeft hij waarschijnlijk echt wel wat gepusht dat Van Geluwe een brief zou schrijven naar Rome om hem van die klerikale titels te ontnemen. En uiteindelijk is dat in 2024 dan gebeurd. Dan zijn we 14 jaar na de zaak Van Geluwe.
0: Dat is ongelooflijk, hè? Er is veel gebeurd, hè? Er is dat grote onderzoek geweest, operatie Kelk. Uiteindelijk heeft dat strafrechtelijk niet veel opgeleverd. Als we terugkijken sinds 2010, kunnen we een balans opmaken vandaag?
9: Sinds 2010 is er wel iets gebeurd. Er zijn die meldpunten gekomen voor slachtoffers. De arbitrage is opgericht waar slachtoffers die erkend werden. Want het is heel moeilijk om bewijzen te leveren dat je tientallen jaren geleden misbruikt bent door een pater of een priester. Zijn er vergoedingen, kleine vergoedingen uitgekeerd. Er is dan operatie Kelk gekomen. Heeft ook jaren aangesleept. Dat is eigenlijk ook op een sisser uitgedraaid. Mm-hmm. Feiten verjaard, veel daders overleden. En daarvan heeft de parlementaire onderzoekscommissie in 2024 wel geconcludeerd dat volgens hen de kerk geprobeerd heeft om het onderzoek te beïnvloeden, maar dat daar onvoldoende bewijzen van zijn. Dus ik kom daar altijd op terug, Ruud. Ook daar weer die erkenning voor de slachtoffer. Dat is telkens weer een dolk in het hart. Ook een van de vele aanbevelingen die gebeurd zijn in de parlementaire onderzoekscommissie om die vergoeding van slachtoffers, om een fonds op te richten voor slachtoffers van historisch misbruik. Er is nog altijd niets mee gebeurd. Dus ook daar weer, het lijkt nooit een prioriteit te hebben.
0: Ja, terwijl bisschop Bonny daarnet wel een eerste woord aan de slachtoffers richtte en tegelijkertijd ook wel zei, ja, het is zeker nog niet klaar.
9: Ik denk dat het nooit klaar zal zijn. Mm-hmm. Het heeft zo lang geduurd. Kijk, wat die slachtoffers eigenlijk van meet af aan nodig hadden, was een sorry. En niet één keer, maar twee keer. En echt en duidelijk horen wat daar gebeurd is door paters, door priesters, de grootste vertrouwenspersonen. Had nooit mogen gebeuren. Mea culpa, en nog eens. Maar dat is mondjesmaat gekomen. Nu zijn we, hoeveel jaar later? We zijn 16 jaar later. En Het is voorbij. Ja. Dat momentum is voorbij.
0: Want achter die 16 jaar zitten er tientallen jaren dat er gezwegen is.
9: Ja, dat er gezwegen is. En voor 2010, dat priesters verplaatst werden, dat slachtoffers niet gehoord en niet geloofd werden. Dus, too little too late, vrees ik.
0: Vandaag dit overlijden en morgen back to business?
9: Voor ons wel.
0: Dat gaat de realiteit zijn.
9: Maar voor de slachtoffers niet?
0: Nooit.
9: Nooit.
0: Machteld Liebeer, dankjewel. Here I

0: nieuw nummer van Jay Bernard, 4 in the morning. Rond de 200 kilometer file vanavond nog op de binnenring rond Brussel. 25 minuten filegolven tussen Anderlecht en Sint-Stevens-Woluwe. Verderop 50 minuten tussen Wezenbeek en Waterloo door een eerder ongeval. Op de buitenring 25 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Je staat ook 25 minuten in de file op de E40 richting Leuven tussen Kraaienem en Sterrebeek door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Mechelen-Noord. Daar nog altijd 40 minuten extra.
1: Enne-Green. Energie-rebellie. Wereld vandaag.
0: Van de files gaan we naar de pechverhelping, maar dan wel in de ruimte. En NASA moet dat dan gaan doen. De Swift-telescoop die onderzoek doet in de ruimte dreigt op aarde neer te storten. En om ervoor te zorgen dat dat niet zou gebeuren, gaat de NASA nu proberen om die telescoop terug te slepen, zoals dat gaat bij pechverhelping, maar dan wel naar een hogere baan rond de aarde. En daarvoor wordt een soort van onbemand sleepruimtetuig gelanceerd. Wim de Mazen hier, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Collega van onze wetenschapsredactie, die Swift-telescoop, laten we daarmee beginnen. Wat doet die daar eigenlijk in de ruimte?
2: Wel, die is vooral naar de ruimte gestuurd om gammaflitsen te bestuderen. Dat zijn de krachtigste explosies die we kennen. Die zijn afkomstig van ontploffingen als twee superzware sterren tegen elkaar botsen bijvoorbeeld. Dan ontstaan er van die gammaflitsen. Mm-hmm. En die Swift-telescoop is zeer goed in het zeer snel lokaliseren van zo'n flits. Dus die weet heel snel waar komt dat dan precies vandaan. Die heeft daar soms maar enkele minuten voor nodig, waar gewone telescopen daar soms 1 tot 2 dagen voor nodig hebben.
0: Dus dat is een soort toestel dat je liever niet verliest in de ruimte.
2: Klopt, van wetenschappelijke waarde. En ook een dure telescoop.
0: Ja?
2: Die heeft $500 miljoen gekost.
0: Okay.
2: Dus het is er eentje die ze liefst zo lang mogelijk willen houden.
0: Maar wat is het probleem? Waarom dreigt die dan neer te storten?
2: Wel, die is 22 jaar geleden gelanceerd en beetje bij beetje zakken die telescopen, dat is altijd zo. Maar een paar jaar geleden waren er een aantal zonnestormen, dus die telescoop was al wel gezakt tot op 400 kilometer hoogte of zo boven de aarde. Er zijn een aantal zonnestormen geweest, daardoor zet onze atmosfeer een beetje uit. Die telescoop ondervindt daar meer wrijving door en daardoor was die ineens veel sneller aan het zakken. Waardoor dat die, als er niks gebeurt, dan zal die wellicht nog voor het einde van dit jaar neervallen ergens in de oceaan op de aarde.
0: Dus stuurt NASA een missie, een pechverhelpingsmissie? Hoe gaat dat dan gaan?
2: Wel, ze hebben een klein ruimtetuigje gelanceerd, onbemand. Die moet nu op zoek gaan naar waar die telescoop zich precies bevindt. Die moet dezelfde snelheid krijgen, dezelfde hoogte. Dat moet exact goed gaan, zodat die daar kan aan aankoppelen. Die telescoop, die satelliet, is daar niet voor voorzien. Dus gaat die eerst 2 weken lang foto's maken om te zien, is die telescoop nog in goede staat?
0: Ja.
2: Is het nog wel nut dat we die gaan proberen redden? En dan 2, waar kunnen we die ergens aankoppelen? Want ik zei het al, die is daar niet op voorzien. Dus gaan ze proberen om te kijken, wat is nu de beste plaats waar we ons kunnen vasthechten aan die telescoop om die dan terug hoger op te sturen.
0: Klinkt een beetje als die grijpers op de kermis waar je nooit iets mee vangt, want het klinkt heel moeilijk en ook wel risicovol om dit goed te krijgen.
2: Het is nooit eerder vertoond, het is nog nooit geprobeerd. En inderdaad, die vergelijking met die grijper, die gaat wel op, want dit ruimtevaartuigje heeft 3 robotarmpjes en daarmee gaat hij proberen om die telescoop eigenlijk te omhelzen, vast te houden. En die heeft dan ook enkele motoren aan boord die gaan ontstoken worden. En dan is het de bedoeling dat die ruimtetelescoop terug wat hoger op wordt gestuurd, zodat hij het langer zal mee kunnen.
0: Zodanig dat hij verder kan werken. Als het lukt, dan opent dat misschien ook wel perspectieven voor de toekomst.
2: Ja, dat is de bedoeling. Ze gaan nu testen of ze dat inderdaad kunnen. En dan is het de bedoeling, op dit moment is er eigenlijk een soort van wegwerpcultuur met satellieten. Die worden gelanceerd. En op het, ik zei het al, het is het
0: omdat
2: is,
0: die altijd zakken een beetje altijd
2: maar. Ja. En dus komen die uiteindelijk weer op aarde. Die verbranden in de dampkring, komen in de oceaan terecht. En ze willen nu nagaan, kunnen we eventueel koppelen aan die satellieten? Kunnen we die bijtanken zodat die langer meegaan? Kunnen we die eventueel terug wat hoger sturen zodat die terug wat langer mee kunnen? Dus ze willen inderdaad iets doen aan die wegwerpcultuur van die satellieten.
0: Super interessant. Wim de Mazenier, dankjewel.
2: Met plezier.

0: Love Song van The Cure. Einde van deze De Wereld Vandaag. Bedankt om elke dag te luisteren en ook te reageren op onze uitzending. Vanaf morgen is er Sporza Tour op Radio 1. En wij van De Wereld Vandaag houden jullie heel graag terug gezelschap later deze zomer. Mooie avond gewenst.
1: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
2: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
3: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
4: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
5: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
1: Het is, Merckxiaans wat hij hier doet.
5: Sporza Tour. Oh. Vanaf morgen, elke middag, op Radio 1.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
6: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
8: Hello, wat bedoel je daarmee?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
10: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
11: Ontdek het nieuwe seizoen van De Roma. Met dit najaar onder meer Rhiannon Giddens en Isolde Lazoen.
12: J'aime le drame, j'aime les go.
11: Ben Vols, Bill Callahan.
13: Remember the good things.
11: Roseanne Cash en nog veel meer. Onvergetelijke concerten in de unieke sfeer van De Roma. Info en tickets, deroma.be. Samen met Radio 1.
14: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
15: Ons land telde meer dan 1200 hittedoden, maar hoe kunnen we die in de toekomst vermijden? Wat mogen we verwachten van de uitvaart van Kamenij? En kan iemand Pogacar kloppen in de Tour? Dat hoor je na het nieuws in Het Kwartier.
16: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
17: 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spanje en Frankrijk worden getroffen door zware bosbranden. En we verzamelden reacties op het overlijden van de vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe. Het noorden van Spanje en het zuiden van Frankrijk worden geteisterd door zware bosbranden. In Frankrijk lijken de meeste branden momenteel onder controle, maar in Spanje breidt het vuur uit. In Catalonië heeft het vuur al 750 hectare aan natuur verwoest. Daar wordt nu ook het leger ingezet bij de bluswerken. En de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven. Het gaat om zo'n 45.000 mensen. Veerle Vos geeft ons een overzicht.
18: Een enorme rookpluim boven de Groene Heuvels, zo'n 20 kilometer ten oosten van Girona, is te zien tot aan de Costa Brava, vertelt de Vlaamse Lisbeth Leeman.
19: Het strand is volledig leeggelopen eigenlijk, omdat ook iedereen nu in de appartementen op hun terras aan het kijken zijn. We zijn wel een beetje ongerust. We hebben ook al even plannen besproken van wat als ze moeten evacueren. Ja, een beetje veel onwetendheid.
18: Met blusvliegtuigen probeert de brandweer de brand onder controle te krijgen, maar dat wordt bemoeilijkt door de felle wind. Ook aan de andere kant van de grens, in het zuiden van Frankrijk, brandt het nog altijd. Onder andere in de buurt van Perpignan. De Vlaamse Xavier de Metz moest in allerijl zijn camping verlaten en via het strand naar de volgende badplaats lopen.
20: Via de haven zijn we dan terechtgekomen en daar hebben ze ons dan begeleid met verschillende bussen. Ik denk dat er toen toch wel meer dan 600 personen waren. Het zijn mensen die gewoon in een badpak waren, op teenslippers of op blote voeten.
18: In Frankrijk zijn de branden grotendeels onder controle, maar ze kunnen volgens de brandweer elk moment weer opflakkeren.
17: Ook in Portugal woeden nog altijd verschillende bosbranden. Daar is de voorbije dagen 7000 hectare natuurgebied afgebrand. De bewoners van 20 appartementen in het door een zware brand getroffen appartementsgebouw op de Antwerpse linkeroever mogen terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze mogelijk 2 maanden zouden moeten wachten, maar de schade in hun appartement blijkt minder groot dan verwacht, zegt syndicus Benny Geerts.
8: Bij de bezoeken aan die appartementen is gebleken dat de rookschade zeer beperkt was, of helemaal niet. Dus dan is er ook geen verzekeringsdiscussie over. En ten tweede moesten wij dan ook zorgen dat de nutsvoorzieningen in orde waren. Maar we hebben die eigenlijk kunnen oplossen met een kabel te leggen over het dak. En daardoor konden wij de lift in gang zetten en konden wij ook zorgen dat er warm water, koud water en zo verder, zodanig dat er eigenlijk voor die mensen geen enkel probleem niet meer is.
17: De bewoners van de 40 appartementen in het deel dat het zwaarst getroffen is door de brand kunnen mogelijk pas over 6 maanden terug naar huis. De stad Antwerpen stelt 15 tot 20 noodwoningen ter beschikking voor mensen die niet bij familie of vrienden terecht kunnen. De vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, heeft zich nooit geëxcuseerd bij zijn neef die hij misbruikt heeft. Dat zegt de advocaat van de neef als reactie op het overlijden van Van Geluwe. Die stierf eergisteren, hij is 89 geworden. Philip Heijmans sprokkelde reacties op zijn overlijden.
21: Voor Walter van Steenbrugge, de advocaat van de neef van Roger van Geluwe, staat de vroegere bisschop symbool voor een kerk die slachtoffers negeerde en misbruik in de doofpot stopte, zoals Van Geluwe ook met zijn neef deed.
22: Er is nooit een woord van spijt over de lippen gekomen en ik herinner mij dat dat een houding was van echte ontkenning, waarin dat hij alles vergoelijkte als ware dat het ging om een relatietje.
21: Antwerps bisschop Johan Bonny zegt dat hij meeleeft met de slachtoffers. Hij weet wel niet of Van Geluwe nooit berouw heeft gehad.
23: Je weet ook niet wat hij allemaal in het graf heeft meegenomen. Heeft dat de kerk een duw gegeven? Ja, een zware knak in de geloofwaardigheid van de kerk.
21: Van Geluwe heeft de kerk in een diepe crisis gestort. Maar daardoor is er ook veel veranderd, zegt Bonny. Linda Opdebeek, zelf slachtoffer en lid van de werkgroep Mensenrechten in de Kerk, betwijfelt dat.
24: Van Geluwe is dood. Het gezicht van de schaamte is weg. Maar het is niet omdat Van Geluwe dood is dat er geen andere slachtoffers niet meer zijn of daders. Hè?
17: KBC verhoogt de spaarrente vanaf augustus naar 3,15% en geeft vanaf dan de hoogste rente op de Belgische markt. Michael van Drogenbroek, het is niet de eerste bank die haar rente verhoogt.
25: Klopt, concurrenten Belfius en ING die hebben onlangs hun rentes verhoogd naar 3,1%. KBC gaat er dus vanaf augustus nog net iets boven. Nu, dat gebeurt allemaal in navolging van de Europese Centrale Bank, die onlangs haar rente verhoogde om zo de hoge inflatie naar beneden proberen te krijgen. Maar wat wel opvalt is dat bij al die banken die hoogste rentes, dat die enkel gegeven worden op speciale spaarrekeningen, waar je slechts een beperkt bedrag per maand kan storten. De vraag is of en wanneer banken ook op de gewone basisrekeningen de rente significant zullen verhogen, want die rentes liggen doorgaans toch heel wat lager.
17: Dankjewel, Michael. En de harmonie van de overheidsdienst Financiën gaat in de toekomst minder repetities inplannen en minder concerten geven. Dat blijkt uit een antwoord van bevoegd minister Jan Jambon aan CD&V-kamerlid Frankie de Mon. De ambtenaren van de overheidsdienst Financiën zullen wel nog tijdens de werkuren repeteren, maar de focus zal meer liggen op officiële opdrachten voor de overheidsdienst zelf. Eerder dit jaar kaartte kamerlid de Mon aan dat de repetities van de harmonie tijdens de werkuren te veel tijd en dus geld zouden kosten in tijden van besparingen. Het blijft zonnig vanavond met af en toe wat wolken. We halen temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen veel zon. Zondag wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen dit weekend tot 27 graden. Dit nieuws begon in Frankrijk en Spanje. Daar woeden verschillende bosbranden. Aan de Costa Brava in Spanje moeten de inwoners van 12 gemeenten binnenblijven. We krijgen veel foto's en filmpjes van Vlamingen die daar zijn. Je vindt die ook in de app van VRT Nieuws.
26: Op de binnenring rond Brussel 30 minuten file golven tussen Anderlecht en Wezenbeek. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Verderop 20 minuten tussen Tervuren en Groenendaal door een eerder ongeval. En op de buitenring 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werkzaamheden in Mechelen-Noord. 35 minuten extra is dat. En er is hinder op de ring rond Gent richting Zelzaten door een ongeval in Gent Zeehaven.
27: Dit was wel echt
0: gestoord. Hè. Het was zo lang, zo warm.
1: Ja. We zien dat nu ook in de cijfers. Echt pijnlijke cijfers.
2: Ja, er was een oversterfte van 39% tijdens de hittegolf. En dat is heel uitzonderlijk.
15: Hoe hadden die hittedoden vermeden kunnen worden?
3: In de Iraanse hoofdstad Teheran kunnen mensen een laatste groet brengen aan Ayatollah Ali Khamenei.
0: Het zit toch wel weer heel wat in gang in Iran. Mensen moeten op hun werk zijn, zodat ze met een bus naar de begrafenis moeten kunnen gaan, als ik het juist begrepen heb.
1: Ze verwachten daar 20 miljoen mensen of zo. Dat is absurd veel.
15: Wat mogen we verwachten van de uitvaart van Khamenei?
0: I love it. Ik vind dat heerlijk, de Tour de France.
1: Ik heb te weinig kennis, denk ik, om het zo heerlijk te vinden.
4: En nu begint Pogacar eraan. Pogacar met Vingegaard meteen in het wiel.
15: En wie kan Tadej Pogacar kloppen in de Tour?
0: Ik snap niks van dat spel, maar dat maakt ook niet uit.
15: Wij beginnen aan een rit van 15 minuten en ik ben heel blij dat jij in mijn wiel zit. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom bij Het Kwartier. De afgelopen hittegolf heeft helaas aan heel wat mensen in ons land het leven gekost. Cienzano berekende dat er een oversterfte was van 39%. En om dat nog wat concreter te maken, dat komt neer op 1222 bijkomende overlijdens. Wat moet er op korte termijn gebeuren om zulke cijfers bij de volgende hittegolf te vermijden? Die vraag kan ik stellen aan Josephine van Hille. Zij is onderzoeker aan het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen. En volgens haar kunnen we inspiratie halen uit een Amerikaans onderzoek.
5: Het gaat over een hittegolf in de jaren 90, waarin dat ze eigenlijk hebben gekeken naar oversterfte tijdens de hittegolf. In Chicago en in verschillende buurten in de stad zagen dat die cijfers wel fel uiteen lagen. En zijn ze dieper gaan graven en kwamen ze eigenlijk uit op het belang van hoe dat in die buurten de sociale cohesie was. En dat buurten waarin dat mensen elkaar kenden, buurten waarin dat er ook publieke omgeving was, waar dat mensen elkaar konden ontmoeten, zodat ze dus die buurten, dus ondanks dat het bijvoorbeeld sociaal-economisch of op gezondheidsvlak vergelijkbare populaties waren, lag de oorsterfte veel lager dan in buurten die veel minder sociale cohesie hadden. Dat is echt, denk ik, het effect van mensen die elkaar kennen en aan de deur gaan bellen om te checken of de buurvrouw oké is. Of mensen die weten waar ze terecht kunnen in de buurt als ze voelen dat een huis eigenlijk niet meer bewoonbaar is.
15: Ja, liever een goede buur dan een verre vriend dus. En dat geldt in ons land zeker ook.
7: We gaan naar de living, het is daar wat frisser.
27: Behalve op de hulp van Ferm kan Emil ook rekenen op zijn buurvrouw die elke dag twee keer langskomt.
28: Dat geeft mij veel rust. Ik kan er 100% op rekenen.
15: Het beleid kan daarop inspelen, zegt Josephine. En dat gebeurt bijvoorbeeld al in Brussel, want in buurthuizen waar mensen uit de wijk samenkomen, houden medewerkers daar tijdens hittegolven een extra oogje in het zeil.
5: Waar dat die buurthuizen echt die rol toebedeeld krijgen van mensen die in sociale isolatie zijn of alleen wonen, van daar echt actiever naar uit te reiken. Ik denk wel dat dat absoluut kan worden opgepikt, ook omdat het versterken van sociale cohesie is niet iets dat je zo tijdens een hittegolf even kan oplossen, maar zou ook langduriger kunnen worden ingeschreven, het belang daarvan voor publieke gezondheid meer worden onderkend.
15: Daarnaast moet er ook extra aandacht gaan naar mensen die kwetsbaar zijn.
5: We kennen die plekken waar dat die luchtvervuiling heel hoog is en waar dat die hitte-eiland is. Die combinatie is wat dat echt doodt. We weten wie dat daar woont. Dat zijn ook vaak sociaal-economisch kwetsbare groepen. Dus je kan dat ook aanpakken op infrastructureel niveau. En niet enkel rekenen op die extra sociaal werkers in een hittegolf. Het is echt wel een veel structureler probleem dat als je dat aanpakt, dat op veel verschillende vlakken ook voordelen gaat hebben. Zowel in leefkwaliteit als op gezondheid, als op sociale cohesie. En dus dat versterkt elkaar.
15: Op langere termijn moet er hittebestendig gebouwd en verbouwd worden. En ook hier kan de overheid volgens Josephine meer doen om mensen daarin bij te staan.
5: De toegang tot financiering, dat is een groot domein dat zeker nog verder moet worden aangepakt, waar dat er zo'n stapjes in de kinderschoenen staan, maar dat meer kan worden. Het tweede is technische en administratieve ondersteuning. Het feit dat mensen weten dat ze terecht kunnen bij een betrouwbaar iemand die hun wat kan assisteren in al die beslissingen over welke technologie, op welke termijn, daar een beetje klankbord rond hebben, want dat is echt vaak iets dat boven het petje kan groeien als je daar alleen voor staat. En het derde is de kansen die biedt om die renovatieprogramma's op collectief niveau, op wijkniveau te tillen, waar dat buren ook weten van ah ja, we zitten eigenlijk samen in dit traject, ook kunnen gaan uitwisselen, ook aannemers bij verschillende mensen gelijkaardige werken kunnen gaan uitvoeren. Dus waar dat je eigenlijk tegelijk sociale cohesie en schaalvoordelen raapt. Dat zijn ook modellen die in de pilootstudies heel hoge succesratio's kunnen aantonen. Eigenlijk ligt het de kennis en wat we al weten ligt daar. En het vraagt echt gewoon een politieke keuze om hier werk van te maken, om hier prioriteit aan te geven. Ook al is het iets dat ja, voor decennia die gaan komen, hoog op de agenda gaan moeten blijven.
15: In de straten van Iran wapperen zwarte vlaggen als symbool voor rouw en ook rode vlaggen als symbool voor martelaarschap en wraak. Want het land maakt zich klaar voor wat ze zelf het belangrijkste event van de eeuw noemen. Het afscheid van Ali Khamenei, de voormalige opperste leider van Iran. Khamenei werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische luchtaanval.
6: De Iraanse opperbevelhebber Ayatollah Ali Khamenei is dood. Dat bevestigen nu ook Iraanse persbureaus.
15: Vandaag pas is zijn lichaam aangekomen bij de grote Mosalla-moskee van Teheran. Sommigen brachten hem al een laatste groet. En morgen start zijn uitvaart en die zal bijna een hele week duren. Maar wat mogen we daar precies van verwachten? Tijd om een hulplijn in te schakelen.
9: Mijn naam is Damon Golris. Ik ben geboren in Iran. Ik doe nu onderzoek aan het Haagse Instituut Geopolitiek Nu.
15: En hij weet wat er te gebeuren staat.
9: We zullen een theater zien waarbij dus een afscheid wordt genomen met ontzettend veel gevoelens en emoties, die natuurlijk allemaal opgezet is. Het is een rondreis. Het schijnt dat er verschillende steden zullen worden gemobiliseerd. Hij wordt natuurlijk wel begraven in zijn geboortestad Mashhad. En Mashhad zit in het oosten van het land, vlakbij Afghanistan. Ongetwijfeld wordt in de komende paar jaar een nieuw, ja, toch wel een begraafplaats, als het ware, opgezet, die jaren gaat duren totdat die af is, zoals ze dat met Khomeini hebben gedaan in het noorden van Teheran.
15: Het Iraanse regime verwacht miljoenen mensen op de uitvaart.
9: De grote getallen worden natuurlijk gemobiliseerd door de staat. Mensen worden gedwongen, dat wordt ook in de gaten gehouden. Op het moment dat er een machtsvertoning op straat is, in een theatrale zin, waarin je ziet dat mensen niet worden geslagen, onderdrukt of neergeschoten, dan moet je ervan uitgaan dat dit het werk van dit regime is.
15: Maar ook vanuit het buitenland zouden er belangrijke mensen naar Iran afzakken.
9: Ik denk dat sowieso Chinezen daar toch wel een vertegenwoordiger zullen sturen. Rusland, mensen uit Afrika, mensen uit het Midden-Oosten. De aanwezigheid van die wereldleiders laat zien hoe de staat van de relaties van Iran met de rest van de wereld is. Dat is eigenlijk een mooie graadmeter, zou je kunnen zeggen.
15: Nu, ik vind het wel een beetje gek dat Khamenei al 5 maanden geleden stierf en nu pas een afscheid krijgt.
9: Nou, dat is interessant, want volgens de Sjiïtische islam, de religieuze voorschriften, moet een overledene binnen 3 dagen worden begraven. Dus dit is wel heel bijzonder. Het laat ook een beetje zien hoe belangrijk zo'n theatrale ceremonie voor een ideologische staat zoals die in Iran is. Precies op 4 juli, het is ook niet toevallig, 4 juli, het is de dag van de onafhankelijkheid van de VS, de grote vijand.
15: Ja, met de plechtigheid wil Iran dus een duidelijk signaal sturen, volgens Damon.
9: Politiek gezien is de bedoeling om ervoor te zorgen om aan de vijanden te laten zien hoe machtig en hoeveel mensen zich mobiliseren achter dit regime en achter de ideologie van dit regime en achter de opperste leider als de, ja, toch wel het fundament van het Islamitische Republiek. En tegelijkertijd ook, het is ook een manier om toch wel vrienden en vijanden van elkaar te scheiden. En het zal ongetwijfeld invloed hebben ook in de toekomst op wie heeft meegedaan, wie heeft niet meegedaan. Grote vraag natuurlijk, de hamvraag is, zal Mojtaba Khamenei, de nieuwe opperste leider, zal zich laten zien of niet? Want als hij dat niet doet, dan kan hij heel moeilijk een nieuwe, zeg maar, toch wel islamitische republiek met hem aan het hoofd van dit regime kan moeilijk aankondigen. Het heeft minder kracht, het heeft minder macht. En dat is toch wel heel belangrijk om dat te laten zien. Dus in die zin, ik denk dat het allemaal daarvan afhangt met hoe dat wordt ontvangen in de wereld, maar ook in de islamitische wereld.
15: Nog één nachtje slapen en dan begint officieel...
10: Luto de France 2026.
15: Morgen starten ze in Barcelona.
11: ¿Qué pasa, Barcelona?
15: En als de tour van start gaat, dan weet je dat de zomer echt begonnen is.
12: Energia.
15: Het is uitkijken naar prachtige ritten dwars door feerieke Franse landschappen.
13: Het is echt waar adembenemend. Het is alle bijvoeglijke naamwoorden van prachtig.
15: Naar de spanning in de eindsprint, naar de finish.
14: Kan Merlier nog jumpen op de streep? Die jump komt en Merlier pakt hem.
15: En naar de emoties bij de renners.
16: Winning a stage in the Tour de France is everybody is dream.
15: En alle ogen zijn ook dit jaar gericht op één man in het bijzonder.
18: Tadej Pogacar!
15: Tadej Pogacar dus. De man die de Tour vorig jaar al voor de vierde keer won. Maar kan hij daar een vijfde overwinning aan breien? Of is er iemand die Pogacar wel eens zou kunnen verslaan?
19: Nee. Om daar heel kort op te antwoorden. Eigenlijk, als je één vijfsterren favoriet hebt... Met Tadej Pogacar kan er niemand naast staan.
15: Dat is collega Jonas Maas, die voor Sporza naar de Tour is afgezakt. Hij is net aangekomen op de luchthaven in Barcelona. En ook voor hem wordt dit een bijzondere editie.
19: Ik mag voor het eerst in de Tour op de motor zitten. En dat wordt wel heel speciaal om de koers op die manier te mogen meemaken en te proeven en te voelen.
15: Jonas, wat maakt Tadej Pogacar volgens jou zo onoverwinnelijk?
19: Goh, je kan daar heel wat cijfers tegenaan gooien. Hè. Zijn de waardes die je trapt, de hartslag die je dan maar heeft, dat is iets wat niemand anders in het peloton op die manier kan voorleggen. Dus puur cijfermatig, wetenschappelijk, is hij al echt een wonder van de natuur. Hij heeft ook nog eens misschien wel de allerbeste ploeg rond zich. Dus als er ooit een probleem zou zijn, als hij toch in de verdrukking zou komen, kan zijn ploeg dat echt op alle terreinen voor hem oplossen. Hij heeft ook al de ervaring, heeft de cool ook. Hij lijkt heel goed kunnen omgaan met de druk. Staat nu heel fris aan de start, lijkt het. Met een wit geblondeerd kopje er dan nog eens bovenop. Alle details tellen, want hij doet dat dan, zegt hij, heel kort haar, omdat het heel warm gaat worden de komende dagen. En als je het allemaal optelt, is er geen enkele reden om te denken dat er iemand op die manier bij hem in de buurt nog maar kan komen.
15: Oké, maar de koers moet nog gereden worden natuurlijk. Hè? Welke uitdagers moeten we toch in de gaten houden volgens jou?
19: Ja, in de eerste plaats is er natuurlijk Jonas Vingegaard, die ook al de Giro heeft gereden en gewonnen. En ze hopen dan bij de ploeg Visma dat hij nu in een tweede grote ronde op een rij sterker nog voor de dag gaat komen.
20: I feel like I'm ready for the Tour, yes. It's had a very good year. I think I'm better than I've ever been before.
19: En dan natuurlijk kijken we allemaal uit naar Remco Evenepoel. Hè. Evenepoel die al een hele tijd geen wedstrijden meer heeft gereden, is een paar kilo afgevallen in een nieuwe ploeg, waar hij nog wetenschappelijker kan werken, waar er nog meer geld aanwezig was dan bij zijn vorige Belgische ploeg. Maar het zal toch allemaal moeten blijken of hij ook vooruitgegaan is en of hij vooral in de bergen stappen vooruit heeft gezet in dat klimwerk.
20: Ik voel me behoorlijk goed en ik denk dat ik wel terug kan mikken op ritwinst, tijdritwinst en hopelijk ook terug richting het podium gaan. Dat is een beetje mijn persoonlijke ambitie voor deze Tour.
15: Ja, ik heb mij laten vertellen dat ik ook een piepjonge Fransman in de gaten moet houden.
19: Ja, die vergeet ik dan nog. Dat zou ik eigenlijk niet mogen vergeten, want Paul Sexas, dat is inderdaad het nieuwe wonderkind. Eentje die in het voorjaar misschien nog wel het langst Tadej Pogacar kon volgen.
20: C'est sûr que voilà, j'espère bien performer. Après ça va être une belle expérience et j'espère que je vais pouvoir donner le meilleur de moi-même avec toute l'équipe.
19: De nieuwe grote Franse tourhoop. Geweldig veel druk op die jonge schouders uiteraard. Het is zijn allereerste grote ronde van 3 weken. Dus heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Maar het zijn uitdagers die toch allemaal wel een sterretje of misschien zelfs 2 sterren minder hebben dan de absolute topfavoriet Tadej Pogacar.
15: Zijn er bepaalde ritten waar jij in het bijzonder heel erg naar uitkijkt?
19: Ik kijk al heel hard uit naar de ploegentijdrit van morgen. En vooral omdat de regels daar een beetje veranderd zijn. In een ploegentijdrit normaal gezien telt de tijd van de 4e of 5e renner van die ploeg. En dat bepaalt dan de tijd van de hele ploeg. Dat hebben ze nu aangepast. Het is de tijd van elke renner afzonderlijk die telt. Wat het meteen ook al een interessante strijd maakt tussen de klassementsmannen. Omdat er op het einde van die ploegentijdrit ligt er de klim naar Montjuïc. Dus de klassementsmannen gaan daar, als ze al hun ploegnoten hebben opgebruikt, om het zo te zeggen, meteen naar boven proberen te knallen in de allerbeste tijd. En er gaan ook al meteen verschillen zijn. Dus dat wordt al heel erg interessant. En dan zit wel heel erg snel in de berg natuurlijk, in de Pyreneeën, wat ook heel erg interessant wordt. En ik ga maar mee tot aan de eerste rustdag. Dus ik kijk toch vooral uit naar die eerste bergritten. Ja, ik heb hier Maarten van Gramberen naast mij zitten. Die zegt dat de echte mannen die blijven de hele tour lang. Dat is misschien voor een van de volgende jaar. Nu is het al een hopelijk aangenaam voorgerechtje dat ik toch al die eerste week van de tour mag meemaken.
15: Heel veel plezier daar op die motor. En wij kijken ook uit naar de komende 3 weken.
19: Oké, dat gaan we dan samen doen, Lonne. Heel veel groetjes van Maarten van Gramberen moest ik gaan doen.
15: Heel veel groetjes terug. Ook voor jou een heel fijne tour en vooral een heel fijn weekend gewenst. En maandag is het kwartier er weer met Katrien. À la prochaine.
8: Beste luisteraar, zie jij de bomen al door het energiebos?
11: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
8: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
11: Oké. Okay.
8: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energierebellie. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
12: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
17: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
21: Radio 1. Zomerland.
22: Met Michael Robrecht.
23: Een goeie avond allemaal.
24: This ain't no disco. It ain't no country club either.
23: En dit is Sheryl Crow.

Sheryl Crow op haar debuutalbum Tuesday Night Music Club in 1993. We hoorden de beginnende zangeres uit Californië, Peep. Nu, zo Peep was ze niet. Ze was al 31 en zat al vele jaren op de teller als leerkracht muziek en als backup zangeres, onder meer voor Michael Jackson. Dit is Helena Kazaak met de

0: Tom Baarman en Deus, volgende week vrijdag live op Rock Zottegem. En de mens samen met Maria Iscariot zelf, Helena Kazaak. 120 kilometer file nog op de binnenring rond Brussel. 40 minuten file tussen Diegem en Wezenbeek. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de buitenring 15 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de Antwerpse ring 15 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werkzaamheden in Mechelen-Noord. 25 minuten extra. Op de E17 in Antwerpen-West door een ongeval op de rechterrijstrook. En op de E313 in Randstad. Door een ongeval links, 15 minuten extra daar. En er is hinder op de ring rond Gent richting Zelzaten door een ongeval in Gent-Zeehaven. Ook op de E17 richting Gent in de Gent-Brugge door een gat op de rijweg in de rechterrijstrook.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Dit zijn Gorillaz. Morgen aan het werk op Rockwerchter. You know the hardest thing.

Bizarre Rap. Anushka Shankar en Kara Jackson hier op Orange County. Een fragment uit The Mountain, het 9e album voor Gorillaz. En daarmee staan Jamie en Damon morgenavond op de mainstage van Rock Werchter. Dit zijn The Avalanches featuring Jamie XX, helemaal klaar voor het weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

nieuwe Ibibio Sound Machine. De 30e juli staat de band uit Londen live in de Huismanshoeve in Eeklo. Bijzonder straffe live band trouwens, Ibibio Sound Machine. Deze New Yorkse rapper zit volgende week vrijdag op het Cactus Festival in Brugge. Action Bronson.

0: Het algoritme, de band rond Dennis Wittebol van Freeze en Koen van de Wart van Klankstof, huilend in een taxi en Action Bronson, precies over een week live aan het werk op het Cactus Festival in Brugge.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met de band van Looy van op Gent Jazz. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
0: En een van de gasten, heet Van den Aalt, morgenmiddag bij band van Looy, is Suzanne Vega. Morgenavond aan het werk op de mainstage van Gent Jazz. En morgenmiddag komt ze even op interview bij band in Culture Club. Hier op je radio. Dit is Mauro Pawlowski.

0: Love. Dat was Mara Pawlowski op zijn nieuwe album. Zijn eerste nieuwe album in 5 jaar tijd. Unspectacular Times. 105 kilometer file op de E40 naar Brussel is door een ongeval in Kraaienhem de rechterrijstrook versperd. Op de binnenring rond Brussel bijna een half uur file tussen Zaventem en Wezenbeek. Dat komt door een ongeval rechts. Op de buitenring 10 minuten extra tussen Strombeek en Jette. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werkzaamheden in Mechelen-Noord 25 minuten extra. Op de E313 van voor Massenhoven tot Ranst door een ongeval links 20 minuten file. Op de E17 van Zwijndrecht tot Antwerpen-West door een ongeval op de rechterrijstrook. En op de E17 richting Gent vertragen nog door een put in de rechterrijstrook ter hoogte van Gentbrugge.
1: Zomerland.
0: Dit is de band uit Nantes, Elmer Food Beat.

0: Rush, de nieuwe single voor Editors en Le Plastique, c'est fantastique. Dat was Elmer Food Beat in 1990. Tot zo.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo.
1: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
7: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
8: Powered by KBC. VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen kunnen de bewoners van 20 appartementen in het gebouw op Linkeroever, waar eergisteren een dodelijke brand uitbrak, terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze 2 maanden moesten wachten, maar de schade in hun appartement is minder groot dan verwacht. Er zou ook opnieuw elektriciteit en water beschikbaar zijn. De bewoners van 40 andere appartementen die in het zwaarst getroffen deel van het gebouw kunnen waarschijnlijk pas over 6 maanden terug naar huis. Het stadsbestuur van Antwerpen heeft besloten om noodwoningen ter beschikking te stellen voor wie nergens terecht kan. Bij de brand stierven 5 mensen. In het noordoosten van Spanje aan de Costa Brava wordt nu ook het leger ingezet bij het blussen van een grote natuurbrand. In verschillende gemeenten langs de kust is ook een lockdown aangekondigd. Enkele tienduizenden mensen moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die vrijkomt. Er zou intussen al een gebied van 750 hectare verwoest zijn. En de Vlaamse Alicia Frank verblijft momenteel in de regio.
11: Het is op het uitzicht van Els Angels dat wij in de verte wel een kleine rookpluim konden zien, maar toen eigenlijk nog niet de ernst daarvan ingeschat. En hoe dichter dat we kwamen, hoe groter dat de brand werd. En dat is wel beangstigend om eigenlijk te zien dat het op heel korte tijd zo'n brand van een kleine rookpluim kan uitbreiden naar een hele berg in lichterlaaien. De brandweer die ons niet doorliet. En dan was het wel even hopen en denken om goed thuis te geraken.
10: Ook Frankrijk wordt geteisterd door hevige bosbranden. De meeste daarvan zijn voorlopig onder controle. En ook in Portugal, hoe de verschillende natuurbranden, daar is de voorbije dagen al 7000 hectare natuur afgebrand. De vroegere bisschop van Brugge, Roger van Geluwe, heeft zich nooit geëxcuseerd bij zijn neef die hij misbruikt heeft. Dat zegt de advocaat van die neef als reactie op het overlijden van van Geluwe. In april 2010 moest van Geluwe opstappen als bisschop. Toen bleek dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt, ook toen die nog heel jong was. In een interview zei van Geluwe achteraf dat het om een wederzijdse relatie ging. En ook later heeft hij zich nooit geëxcuseerd, zegt advocaat Walter van Steenbrugge.
12: Nee, dat heeft hij nooit gedaan. Er is nooit een woord van spijt over de lippen gekomen. En ik herinner mij de confrontaties die er geweest zijn, dan weliswaar met een ander slachtoffer, dat dat een houding was van echte ontkenning. En zelfs geconfronteerd met heel duidelijke bewijsstukken, was er die stugge houding, die negatie. En dus ook naar de neef toe is dat nooit over zijn lippen gekomen.
10: Van Geluwe overleed gisteren, hij is 89 geworden. En de harmonie van de overheidsdienst Financiën gaat in de toekomst minder repetities inplannen en minder concerten geven. Dat blijkt uit een antwoord van bevoegd minister Jan Jambon aan CD&V-Kamerlid Frankie de Mon. De ambtenaren van Financiën zullen wel nog tijdens de werkuren repeteren, maar de focus zal meer liggen op officiële opdrachten voor de overheidsdienst zelf. Eerder dit jaar had Kamerlid de Mon nog kritiek op de repetities van de harmonie tijdens de werkuren. Ze zouden volgens hem te veel tijd en geld kosten in tijden van besparingen. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Zomerland.
8: Met Michael Robrecht.
0: Goedenavond, Zomerland met classics straks van Chris Isaak en van Susan Vega. En recente leuke dingen van C-Map en van Phoebe Bridgers. Dit is een classic uit La Douce France.

0: Einde volgende week heeft het festival La Semaux in Enghien een paar heel straffe namen kunnen strikken. Het stadsfestival van Edingen heeft op zaterdag 11 juli Nile Rodgers kunnen strikken. Heel chic is dat. En ook deze Française staat op La Semaux. Een Française met heel internationale faam. Vanessa Paradis. Op de E40 vertragen naar Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Kraaijnem. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Zaventem en Tervuren. Ook op de buitenring 10 minuten extra tussen Stromeek-Bever en Jette. Op de E314 richting Lummen is het in Wilselen uitkijken voor een defecte bus op de afrit. Naar Gent is op de E40 in Groot-Bijgaarden de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Naar Antwerpen gaat het traag op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werkzaamheden in Mechelen-Noord. Op de E313 van voor Massenhoven tot Rans door een ongeval op de linkerrijstrook een kwartier file. En op de E17 van Zwijndrecht tot Antwerpen-West door een ongeval rechts. Op de E17 richting Gent ook nog vertragen in Gent-Brugge door een put in de rechterrijstrook.
1: Radio 1.
0: Johannes is zijn naam.

We're only tourists in this life, but the view is nice. David Byrne, 8 jaar geleden op zijn album American Utopia. En zondag trekt iedereen rond 7:10 naar The Barn voor het concert van David Byrne. Overmorgen, jawel, op Rock Werchter.

Mulemba, Shangola en Bonga, een van de sterkhouders van de Angolese Semba. De dansmuziek uit het oude Angola. Bonga dus, hier samen met de Kaapverdische Lura. En die is helemaal klaar voor de match vannacht van de Kaapverdiërs tegen Argentinië. Al wordt dat een klein beetje Mission Impossible.

Ja, als er een soort country kitsch gaat klinken dit weekend op Rock Werchter, dan zou dat wel eens morgenavond kunnen zijn. Morgenavond laat in Club C. Daar staat dan de Ierse Sierra Mary Alice Thompson voor de vrienden. En dat zijn er best veel, C-Mat. Ja, en als er Bossa Nova gaat klinken morgen op Gent Jazz, dan zou dat wel eens in de set kunnen zitten van deze New Yorkse, van Suzanne Vega. Dit is een van haar Nine Objects of Desire. Caramel, Suzanne Vega.

Blue Hotel, een van de late 80s hits voor Chris Isaak. En precies over een week is Isaak in het land, dan is die de headliner van het Shockfestival in Lille, in Gierle, in de Antwerpse Kempen. En Susan Vega, die staat morgenavond op de mainstage van Gent Jazz. En morgenmiddag, dat is Heet van de Naald, dan zit ze ook bij Bent van Looy in Culture Club, live van op Gent Jazz. Manu Chao, die heeft plannen voor begin september. Dan speelt hij 3 concerten van zijn Ultra Acoustico Tour op het Van Meeneplein in Sint-Gilles, Brussel. Een week later ook in Oostende en in Merksem. Dit is Manu Chao bij de Brazilianen van Baiana System.

0: Baiana System featuring Manu Chao. En die komt in september voor 3 concerten naar het land op 5, 9 en 12 september. In Sint-Gilles, Brussel, op het Boekenborgpark liever in Merksem. En Manifiesto, het festival van de Socialistische Vakbond in Oostende. Op de E40 naar Gent is in Groot-Bijgaarde de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Daardoor 10 minuten extra op de buitenring vanaf Strombeek-Bever. Naar Antwerpen 20 minuten extra nog op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werkzaamheden in Mechelen-Noord. Op de E313 van voor Massenhoven tot Ranst door een ongeval op de linkerrijstrook. Ook vertragen op de E17 vanaf Zwijndrecht door een ongeval op de rechterrijstrook in Antwerpen-West. En op de E17, maar dan naar Gent, vertragen in Gent-Brugge. De rechterrijstrook is dicht voor werkzaamheden.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Dit is de eerste single uit de nieuwe Phoebe Bridgers, Last Weekend. Dat album dropt ze op 14 augustus. Dit is Lost Boys, Phoebe Bridgers.

0: Lost Boys, de nieuwe Phoebe Bridgers. En ze gaat haar nieuwe album droppen in volle zomerperiode, midden augustus. Lost Weekend, en de 5e december staat ze in Vorst Nationaal, maar dat wisten jullie al.
1: Zomerland.
0: Deze Dressed Like Boys staan nu, as we speak, op Gent Jazz. En overmorgen zondag staan ze op Rockwerchter. Maar nergens gaat het zo rijk en zo symfonisch klinken als hier bij Bart Peters tijdens Live, Live, Live. The Atomic Orchestra en Dressed Like Boys.

Applaus voor Dressed Like Boys tijdens Live Live Live bij Bart Peters. En vanavond is Dressed Like Boys aan het werk op Gent Jazz. En zondagmiddag staan ze in Club C van Rock Werchter. Dit is een Amerikaanse met een Griekse familienaam, Kelela Mizane Christos. Wij noemen haar gemakshalve gewoon Kelela.

Fatoumata Diawara, een van de global pop-iconen uit Afrika. En eindelijk weer op tournee. Overmorgen zondag staat ze op Gent Jazz. Deze Fulco staat binnenkort live op het festival in Dranouter. Fulco.

A Thing Called Love. Vorig jaar kregen we het op Gen Jazz in de versie van Bonnie Raitt. En morgenavond misschien wel in die van de meester zelf, John Hiatt. Morgenavond live in Gent. Straks is het 8 uur en dan maken we plaats voor Sporza WK. En voor de match tussen Australië en Egypte.

0: Lokerse feesten, suikerrok in Tienen en het festival van Dranouter. Het wordt een echte mini-tournee de eerste week van augustus voor deze Cooks. Straks is er Sporza WK met Steffi Merlevede en met de match Australië tegen Egypte.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen kunnen de bewoners van 20 appartementen in het gebouw op Linkeroever, waar eergisteren een dodelijke brand uitbrak, terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze 2 maanden moesten wachten, maar de schade in hun appartement is minder groot dan verwacht. Er zou ook opnieuw elektriciteit en water beschikbaar zijn. De bewoners van 40 andere appartementen die in het zwaarst getroffen deel van het gebouw kunnen waarschijnlijk pas over 6 maanden terug naar huis. Het stadsbestuur van Antwerpen heeft besloten om noodwoningen ter beschikking te stellen voor wie nergens terecht kan. Bij de brand stierven 5 mensen. In de gevangenis van Itteren in Waals-Brabant hebben de cipiers tijdelijk het werk neergelegd. De actie volgt op een incident waarbij een gevangene 2 cipiers heeft aangevallen. In de gevangenis wordt nu voorlopig gewerkt volgens de minimumdienst. Daardoor is er onder meer geen bezoek mogelijk. In het noordoosten van Spanje aan de Costa Brava wordt nu ook het leger ingezet bij het blussen van een grote natuurbrand. In verschillende gemeenten langs de kust is ook een lockdown van kracht. Enkele tienduizenden mensen moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die vrijkomt. De bosbrand is nog niet onder controle en breidt zich nog verder uit door de droogte en de wind. Er zou intussen al een gebied van 1000 hectare verwoest zijn. De Vlaamse Alicia Frank verblijft momenteel in de regio.
4: Het is op het uitzicht van Els Angels dat wij in de verte wel een kleine rookpluim konden zien, maar toen eigenlijk nog niet de ernst daarvan ingeschat. En hoe dichter dat we kwamen, hoe groter dat de brand werd. En dat is wel beangstigend om eigenlijk te zien dat op heel korte tijd zo'n brand van een kleine rookpluim kan uitbreiden naar een hele berg in lichterlaaien. De brandweer die ons niet doorliet. En dan was het wel even hopen en denken om goed thuis te geraken.
3: Ook in Frankrijk woeden hevige bosbranden. De meeste daarvan zijn voorlopig onder controle. En ook in Portugal woeden verschillende natuurbranden. Daar is de voorbije dagen al 7000 hectare natuur afgebrand. De Portugese overheid heeft intussen ook internationale hulp gevraagd om het vuur te bestrijden. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Novak Djokovic het record van Roger Federer geëvenaard. Allebei wonnen ze nu 105 keer een wedstrijd op het toernooi. Djokovic kan Federer op zijn 39ste ook evenaren met een 8e eindzege op Wimbledon. Vandaag plaatste hij zich voor de 8e finale. En op dit moment is op het WK voetbal de 16e finale tussen Egypte en Australië van start gegaan. Egypte eindigde als 2e in de groep van de Rode Duivels. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen vannacht tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. En meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
5: Sporza WK.
1: Met Steffi Merlevede.
6: Een hele goeie avond. Welkom bij Sporza WK. Ja, we kennen bijna alle 8e finalisten nu op het WK. Nog 3 gaatjes moeten opgevuld worden. Komende nacht spelen Argentinië en Kaapverdië nog tegen elkaar. En Colombia en Ghana. En nu al gaan we in Sporza WK Australië-Egypte volgen.
5: Sporza WK.
6: Dat is een van de minder tot de verbeelding sprekende affiches. We moeten eerlijk zijn, maar wie weet, misschien gaan ze ons verrassen. Bert Sterks, goedenavond.
7: Dag Steffi.
6: Is er al wat gebeurd?
7: Nee, nog niet. Inderdaad, iets minder tot de verbeelding sprekend voor ons natuurlijk. Aan de andere kant van de wereld is dat uiteraard helemaal anders in Australië. Dat vreemd genoeg het enige overgebleven land is uit de Aziatische voetballiga, als ik dat zo even mag omschrijven. Want daar speelt Australië zijn voorrondes dus niet in Oceanië, zoals Nieuw-Zeeland dat bijvoorbeeld doet, maar wel in Azië. En inderdaad, Japan, Zuid-Korea, Iran, ze zijn al allemaal naar huis weer gestuurd en uitgeschakeld op dit WK. Dus vreemd genoeg moet Australië dan de eer oog houden. En dat deden ze hier bijna al met verve in de openingsminuten, want prima knal van Christian Volpato, die denk ik nog net via de hand van Schobeir en dan de lat over het doel gaat. Of misschien zelfs alleen maar de lat. Schitterende knal. naar de linkerbovenhoek. En de doelman zit er niet bij. Nee, nee, het is echt bovenop de lat. Mooie doelpoging van Cristian Volpato. Man met, dat hoort u wel natuurlijk, Italiaanse roots. Hij speelt ook in de Serie A bij Sassuolo. Speelde bij de Italiaanse U21 destijds. Maar ook roots in Australië. Geboren in Australië. En is nu toe aan zijn vierde cap. En maakte dus bijna zijn eerste doelpunt. Dat zou een bijzonder moment geweest zijn voor die Cristian Volpato. En wie er ook wint vandaag, ook dat zal een bijzonder moment zijn. Want Australië en Egypte zijn er allebei nog nooit in geslaagd om een wedstrijd te winnen in de knock-outfase van een wereldkampioenschap. Dus het is sowieso een primeur wie er ook doorgaat, wie er ook naar de achtste finales gaat. Het is voor de allereerste keer. Australië is een land dat redelijk defensief voetbalt. Dat lijkt vandaag ook weer het geval te zullen zijn. Met twee zuiver controlerende middenvelders. Met vijf verdedigers ook. Ook Egypte met twee controlerende middenvelders. Dus het zou wel een keer kunnen dat ze elkaar het wit uit de ogen gaan kijken. Heel diep in de wedstrijd. Tot er misschien wat meer durf komt. Of misschien ook niet. Gaan we wel richting verlengingen. Het is zo'n wedstrijd waarin dat zou kunnen. Het zijn ook landen, als je de FIFA-ranking er even bij neemt voor wat dat ook waard is, die elkaar daar waard zijn. 28e tegen de 26e. Nu wel kijken naar Bos. Nog net de tackle om hem van de bal te houden. De oudspeler van Westerlo die tegen zijn voet speelt op de rechterflank. Hij is linksvoetig. Ging heel ver door tot in de 16 meter van de tegenpartij. En werd daar nog op een goede manier van de bal getackeld. Door Rami Rabia was het, denk ik. Nam de bal nog mee. En dan inderdaad Rami Rabia die zijn voeten nog tegenkrijgt. En zo krijgen we de eerste hoekschop in de wedstrijd. Dus de beste start is wel degelijk van Australië. Eerst Volpato al tegen de lat. Nu Bos die met wat meer geluk misschien wel echt tot een kans was gekomen. Hoekschop nummer 1 dus. Voor de Kangaroos tegen de Faraos. Die komt van aan de linkerzijde. Wordt kort genomen naar Volpato weer. De man van het schot zo net. De voorzet afgeblokt door Mo Salah. Hij is erbij. Het was een groot vraagteken of hij zou kunnen spelen. Moest het terrein verlaten in de vorige match van Egypte tegen Iran na 54 minuten. En ze hadden er dan wel redelijk wat hoop in Egypte dat het goed zou komen. Niet iedereen was er even zeker van, uiteindelijk dus toch fit. En dat is meteen de belangrijkste speler bij Egypte. Uiteraard zijn doelpuntenaantal 68, nog eentje. En hij staat op gelijke hoogte met de recordhouder. Dat is Hossam Hassan. En die man is toevallig ook de bondscoach van Egypte. Dus als hij zijn record wil houden, moet hij misschien straks Salah zo vroeg mogelijk in de wedstrijd maar weer wisselen. Want je weet maar nooit dat hij er nog ergens eentje inramt of een penalty tegen het net krijgt of iets dergelijks. Voilà, we spelen 7,5 minuut. De beste start dus van Australië. Bal tegen de lat, kansje voor Bos ook. Maar 0-0 tegen Egypte.
1: Radio 1.
5: Sportza WK.

0: Prefab Sprout over Cars and Girls. Nog altijd 0-0 in Australië, Egypte op het WK. Dadelijk volgen we natuurlijk weer verder met Bert. Maar we gaan er tussen het voetbal door ook basketbal bij nemen vanavond van de Belgian Lions. Die hebben in de WK-kwalificaties dringend een overwinning nodig na 4 nederlagen. Alleen gaan ze dan straks wel moeten stunten, want ze ontvangen vanaf 8:30 in de Lotto Arena vice-Olympisch kampioen Frankrijk. Jelle de Bie gaat vanavond voor ons verslag uitbrengen en hij is daar al een kenner tegengekomen, de co-commentator bij televisie.
1: Rick Samaai, we zitten hier in de Lotto Arena voor België-Frankrijk. Op papier lijkt het een oneerlijke strijd. Wat denk jij daarvan?
2: Oh, oneerlijk. Eerst en vooral, ik denk dat het een ongelijke strijd is. Dus als je kijkt met welk spelersarsenaal de Fransen vanavond hier gaan deze wedstrijd aanpakken. Wat wij daar tegenover gaan stellen is volgens mij de restant van een bepaalde selectie. Dus ik denk dat dit meer dan ongelijk gaat worden vanavond.
1: Ja, is er ook maar een scenario, of in welk scenario kunnen de Belgen toch hun voet naast die van Frankrijk zetten?
2: Maar er is uiteraard een scenario, maar ik denk dat we al de hele tijd bezig zijn met te zien en met ons af te vragen welke 12 jongens dat wij kunnen hier tegenover gaan stellen. Als we vandaag, maar moeten opnieuw jammerlijk vandaag gaan vaststellen dat dit absoluut, maar absoluut niet het geval is.
1: En welke zaken, want inderdaad bij Frankrijk wel heel wat NBA-spelers die toch zijn afgezakt. Op welke manier creëer je dan toch momentum tegen zo'n ploeg?
2: Goh, ik denk dat we eerst en vooral terug de nationale ploeg aantrekkelijk gaan moeten maken. Met aantrekkelijk bedoel ik dat er geen beslommeringen zijn rond of naast dit terrein voor spelers die actief of die willen dus het land vertegenwoordigen. Als we dat niet gaan opklaren, dan denk ik dat we in een straatje zitten waar dat we heel veel gaan hopen en misschien dagdromen, maar waar er niets gaat gerealiseerd worden.
1: Van de jongens die er vandaag dan wel voor ons bij zijn, is dit gewoon een geweldige kans om zich te tonen?
2: Ik denk dat het altijd een kans is als je speelt voor de nationale ploeg. Die drie kleur, het zijn mooie kleuren. Ik denk dat het een eer en het moet zijn voor elkeen die ze kan dragen. En daar moeten we zeker naartoe. Als je ziet hoeveel NBA-spelers bij Frankrijk, ook bij andere ploegen. We hebben gisteren ook weer Djokic zien spelen bij Servië in Zwitserland ergens. Dus daar kan al die zaken wel gerealiseerd worden. Dus waarom moeten wij dan in België blijven achtergenken?
1: Maar als ik ze hoor, zou je dus gewoon echt totaal niet verbazen als het hier een kansloze nederlaag wordt?
2: Wel, je hebt altijd één kans om als je begint aan die wedstrijd, om die te winnen. Voor mij blijft het bij die ene kans. Ik denk dat het een hele moeilijke wedstrijd wordt. Je moet ook weten, Frankrijk speelt maandag tegen Finland. Dat vorig jaar nog een zeer goed Europees kampioenschap heeft gespeeld. Dus ik denk dat ze zeker vandaag alles in gereedheid gaan brengen naar maandag toe. Dus verwacht u aan een zeer gemotiveerd Frankrijk.
1: Dankjewel.
0: Ja, België tegen Frankrijk in het basketbal. Dat is dus voor straks vanaf 8:30. En intussen is er in Australië-Egypte op het WK voetbal wel degelijk al wat gebeurd, Bert.
3: Een doelpunt hebben we al gezien in het openingskwartier. En na die goede start van Australië is het toch wel Egypte zeker dat gescoord heeft. Goede kopbal van Ashour. En als u de wedstrijden van de Rode Duivels een beetje heeft gevolgd de voorbije weken, dan herkent u die naam misschien wel. Hij scoorde tegen België in dat 1-1 gelijkspel. En maakt nu zijn tweede interland doelpunt in zijn carrière bij Egypte. In clubverband scoort hij geregeld. Bij Al Ahly in eigen land 13 doelpunten afgelopen seizoen. Maar bij de nationale ploeg was hem dat tot dit WK nog nooit gelukt. En nu dus zijn tweede al in 4 wedstrijden in WK 2026. Een bal die vertrok op links met een vrije trap. Dan helemaal aan de andere kant belandde waar Hafez, ex-Lierse, een linksachter, nog klaar stond. Hij ving de bal daar op, kon hij met zijn linker voor het doel brengen. En bij de tweede paal stond dan Ashour klaar. Goeie kopbal horen aan de tweede paal. Naar beneden geknopt. En doelman Beach was daar kansloos. Nieuwe kans voor Egypte met een schot dat afgeblokt wordt door Soutar. Ja, dat was een beste bal die daar richting het doel ging van de Egyptenaren, van Marmoush. En de doelman dacht, ja, ik spring toch al maar naar die hoek. Maar Harry Soutar stond dan nog net op de goede plek om die bal af te blokken. En zo hebben we toch een redelijk geanimeerd wedstrijdbegin gehad. Met een bal tegen de lat, met wat halve kansen. Met een doelpunt dus ook al van Ashour. En dat terwijl Egypte tot voor dat doelpunt eigenlijk nog helemaal niet gevaarlijk was geweest. Egypte raakte tot hier in deze wedstrijd als tweede in de groep. Na dus dat gelijkspel tegen België met daarna een zege 3-1 tegen Nieuw-Zeeland met het doelpunt van Salah. En helemaal op het einde van die groepsfase nog een 1-1 gelijkspel tegen Iran. 5 punten dus voor de Egyptenaren. Terwijl Australië er 4 vergaarde. Wel 2 clean sheets. Eentje tegen Turkije. 2-0 winst. Dan helemaal op het einde 0-0 gelijk tegen Paraguay. En tussendoor werd er ook tegen een van de gastlanden verloren van de USA. Kansloos werd er toen onderuit gegaan met 2-0 door Australië. En hier dus met een enthousiaste start vond ik toch de kangoeroes tegen Egypte. Maar het heeft niet mogen zijn, want Ashour heeft meteen voor dat eerste doelpunt gezorgd in de match. Dat hebben we dus toch al gekregen. Egypte voetbalt uit nu met doelman Shobir, die tijdens het WK de voorkeur heeft gekregen op de toch wel vrij legendarische reservedoelman. Een man die in eigen land best bekend is en oud is intussen ook wel. Dus goed, daar is de verdienste van Shobir dat hij die uit die palen of tussen die palen heeft uit weten te spelen. Lange bal richting Marmoush opnieuw. Hij wordt opgevangen door Harry Soutar. De bal bij de doelman bij Patrick Beach. Ook daar is het de jongere doelman die de voorkeur krijgt op Matt Ryan. Die we wel allemaal natuurlijk nog kennen van Bijkele Brugge en Racing Genk. Jarenlang de eerste doelman geweest bij Australië. Maar hier tijdens dit WK moet je dan toezien hoe een 22-jarige Patrick Beach zijn plek heeft afgesnoept van hem onder de lat. Opbouw met Australië op het middenveld. Met Jackson Irvine. Met Aiden O'Neill die we ook nog kennen van bij Standard in de Belgische competitie. Eventjes aan de linkerzijde de 18-jarige Harrington die bij de bal kwam. Heeft ook zijn basisplaats bloed te pakken in dat geheel bij Australië. Man die bij de Colorado Rapids speelt in de USA en daar op zijn 18e al een basisplaats heeft. Australië opnieuw met Irvine. Tik in één tijd richting Volpato. Hij komt er niet bij, maar wel nog Bos. En dan blijft de bal daar wat tussen Bos en de Egyptische verdediger Rabia hangen. Hij wil heel graag een hoekschop, maar krijgt die niet van scheidsrechter Gustavo Teixeira. Zijn naam had ik nog niet vernoemd. Een Uruguayaan van 38 die aan zijn tweede WK-wedstrijd toe is. Zijn eerste was er eentje tussen Mexico en het al uitgeschakelde Zuid-Korea. Nu dus deze Australië tegen Egypte in Dallas. We volgen nog één aanval met Mo Salah bij de bal. Hij keert even op zijn stappen terug. Krijgt dan steun op het middenveld van onder meer Fatih. En Atiyah daar voetballen uit naar de rechterflank. Naar Ashour die zo net dat doelpunt maakte. Ook hij moet weer even terugkeren. Goed kopbaldoelpunt dus van Imam Ashour. En ook daar gaat de bal weer achteruit. Kijk, dat is wat Egypte nu gaat doen. Heel duidelijk de bal achterin rondspelen. Australië zet voorlopig geen druk op de bal. Dus ik heb niet de indruk dat er de komende tijd heel veel spektakel zal zijn in de match. Maar één doelpunt dus wel al na 20 minuten. Australië-Egypte 0-1.
0: Oké, wij gaan eens naar de weg kijken op deze vrijdagavond. Een kwartier erbij op de buitenring rond Brussel tussen Strombeek en Jette. En op de E17 naar Gent is het nog vertragen in Gent-Brugge. De rechte rijstrook is daar dicht door werken.
4: Radio 1. Sportza WK.

0: Dile dus van Angel. Nog altijd in 0-1 voorsprong voor Egypte tegen Australië op het WK voetbal. En drankpauze daar nu, dus tijd voor ons om het even over wat anders te hebben. Over tennis bijvoorbeeld op Wimbledon. Daar is Elise Mertens vandaag aan haar toernooi in het dubbelspel begonnen. En samen met haar Chinese partner Zhuai Zhang is ze als een speer uit de startblokken geschoten. Want ze gaven in de eerste ronde maar 2 spelletjes weg tegen een Roemeens duo. Mertens verdedigt op Wimbledon natuurlijk haar titel in het dubbelspel. En ondertussen is er bij de mannen van alles op til in het dubbelspel. Want de ATP wil ingrijpende veranderingen doorvoeren vanaf 2028. Volgens de voorstellen van de ATP, dat is trouwens de organisatie achter het mannentennis, zal het aantal duo's in de dubbeltoernooien gehalveerd worden. En bovendien wordt ook het prijzengeld gehalveerd. Nu gaat er 20% daarvan naar het dubbelspel, dus van de totale pot zal ik maar zeggen. En dat zou nu nog slechts 10% worden. Bij het samenstellen van het deelnemersveld voor challenger toernooien gaat bovendien de ranking in het enkelspel belangrijker worden. U begrijpt dat dat een voorstel is dat toch wel op wat verzet stuit. Zo bijvoorbeeld ook bij Sander Gillet, de hooggeplaatste Belgische dubbelspeler bij de mannen. Dag Sander, goedenavond.
1: Goedenavond, Steffi.
0: Klopt, hè? Jullie zijn daar niet blij mee.
1: Vanzelfsprekend zijn we daar niet zo blij mee. Nee, klopt. We hadden al een aantal geruchten gehoord toen we vorige maand in Parijs waren. Ja. Maar nu dan hier, de eens aangekomen in Londen, blijkt toch wel dat er heel wat scenario's op tafel liggen om dat er door te krijgen. Dat is natuurlijk nog niet officieel beslist. Wat belangrijk is om mee te delen. Ja. Maar er wordt wel niet gecommuniceerd met de spelersgroep of zelfs met bepaalde toernooien zelf. En die plannen liggen wel degelijk op tafel om vanaf 2028 drastische maatregelen te nemen. Wat uiteindelijk natuurlijk wel zal zorgen voor het einde van het dubbelspel. Mm-hmm. En dat is natuurlijk iets waar zowel ik zelf, maar als de hele spelersgroep zich niet in kan vinden. Omdat wij zeker vinden dat het belangrijk is om niet alleen het dubbel te behouden, maar dat er ook in tijden zoals deze, waarin het tennis eigenlijk een van de populairste sporten is, en waarvan de ATP elk jaar meer en meer revenue genereert, om daar zeker geen jobs te gaan wegsnijden.
0: Mm-hmm. Jullie zijn vanmorgen met een statement gekomen als reactie. Waarom zeg je het einde van het dubbelspel?
1: Zoals het er nu naar uitziet met de halveringen van de tabellen, zou enkel nog de top 30 van het huidig dubbelspel kansen krijgen om te spelen. Mm-hmm. En met die aanpassing in het challenger niveau, wat het niveau lager is onder de ATP, om daar prioriteit te geven aan een enkel ranking, betekent dat er geen nieuwe jongens kunnen doorduwen in het dubbelspel. Dus dat maakt dat eens als die top 30 generatie op pensioen gaat binnen x aantal jaar, dat je eigenlijk geen enkele dubbelspeler meer hebt. Dus dat zou inderdaad op die manier het einde van dubbelspel betekenen.
0: Ja, oké. Waarom doen ze dit? Waarom doet ATP dit?
1: Het is natuurlijk niet de eerste keer dat ze dit doen. Eigenlijk komt dit scenario elke 10 jaar voor. Mm-hmm. Dus 10 jaar geleden en 20 jaar geleden is er identiek hetzelfde gebeurd. Ja. Er is blijkbaar steeds iemand aan de top van ATP die zich daar niet in kan vinden. De cijfers volgens hun bewijzen ook dat dubbel erg verlieslatend is voor hun. Mm-hmm. En doorheen al die vorige jaren zijn er steeds counterargumenten gekomen van oké, maar wat kunnen we dan doen om het te doen renderen of toch minder verlieslatend te laten, omdat we inderdaad snappen dat het enkelspel met hun toppers steeds meer zal genereren. Mm-hmm. Maar ze zijn niet bereid om daarin iets te veranderen. Ze zijn niet bereid om budget te gooien in promotie, iets wat we al heel lang vragen, want dat is ook exact hetgene wat gebeurt met enkelspelers, die worden heel veel gepromoot, waardoor de fans een soort van affectie of connectie kunnen opbouwen met de spelers, en dat maakt natuurlijk alles interessant. Hebben gevraagd of we dat zelf mochten financieren, dus de spelers zijn bereid om zelf budget te gebruiken om onszelf te promoten. Dat wordt tegengehouden, want ATP heeft alle rechten van onze wedstrijden, alle foto's. Dus alles wat wij zouden willen gebruiken voor eigen gebruik, wordt geweigerd. Dus we kunnen daar eigenlijk niets mee starten. En enkele jaren was er zelfs een groot bedrijf met rijke mensen die het dubbelproduct op zich wou afkopen van ATP. Uh-huh, uh-huh. En dat hebben ze ook meteen afgeblazen en gecounterd. Dus eigenlijk houden ze ons er steeds bij, maar ze willen tegelijk ook van ons af. Dus er zijn van alle beslissingen die niet logisch zijn op deze moment, maar waar ook moeilijk vooruitgang in te vinden is, omdat de voorstellen die wij countert. Dus eigenlijk houden ze ons er steeds bij, maar ze willen tegelijk ook van ons af. Dus er zijn van alle beslissingen die niet logisch zijn op deze moment, maar waar ook moeilijk vooruitgang

0: wij hebben het gevoel als collectief dat het probleem hier niet zal eindigen natuurlijk. Nee. Want wij zijn waarschijnlijk de eerste groep die nu dit weer meemaakt en wordt bedreigd om weg te gaan. Mm-hmm. Maar achteraf is er natuurlijk de kwalificaties van het enkelspel, wat evenzeer verlieslatend is voor hun. De ATP 250, dat is het derde niveau op het ATP-circuit, die zijn ook allemaal verlieslatend. Dus het is natuurlijk zo van, ja, als je ergens begint te kutten, dan gaat ze binnen x aantal jaar daar weer kutten. En zo eindigt je natuurlijk wel met een veel kleinere groep, wat hun ultieme doel is. Maar wat natuurlijk niet goed is voor de sport. En er zijn zoveel jongens die heel hun carrière en heel hun leven gewerkt hebben om als tennisspeler een job te kunnen uitoefenen, om inkomen te genereren. En wij vinden net als het tennis het goed doet zoals het momenteel doet, dat er alleen maar jobs zouden mogen bijkomen, dat meer jongens en meisjes de kans moeten krijgen om op te groeien als tennisspeler en iets te kunnen betekenen enzovoort.
1: Ja. Verwacht je een reactie van ATP op jullie statement? Denk je dat er iets gaat komen?
0: Gebaseerd op het verleden verwacht ik geen grote aanpassingen langs hun kant. Ik denk dat voor ons vandaag vooral de bedoeling was om de media, de mensen op de hoogte te brengen van wat er gaande is achter de deuren.
1: Dan moet het misschien vanuit de topper zelf komen, Sander, om jullie te gaan steunen, zeg maar.
0: Ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven is. In het verleden is dat ook steeds een doorslaggevend iets geweest. Mm-hmm. Ik weet nu dat de Bryan-broeders, de Amerikanen, die eigenlijk het icoon zijn van het dubbelspel, maar ook gewoon van het tennis in het algemeen, zich ook al gemengd hebben en volledig achter ons staan. Ik denk dat top enkelspelers die in het verleden heel wat bewezen hebben, wel heel veel zouden kunnen betekenen voor ons. En dat zijn inderdaad ook de mensen waar wij mee in gesprek zijn en proberen ons duidelijk te maken wat wij vinden van de situatie en wat er eigenlijk achter de schermen allemaal gaande is. Mm-hmm. En dan is het natuurlijk belangrijk dat die spelers begrijpen hoe het hele plaatje is en niet een beetje nu op korte termijn denken, want bepaalde enkelspelers die momenteel in de top 100 staan, die zouden natuurlijk veel profijt hebben met dit, omdat de ATP zegt, oh, maar wij gaan jullie meer geld geven, wat we daar wegnemen. Maar dat is maar korte termijn kijken. En natuurlijk, die jongens hebben evenzeer weinig te bieden. Ik denk dat tennis volledig draait om Sinner en Alcaraz, momenteel vroeger om Djokovic en Nadal en Federer. Dus iemand die momenteel top 50, top 30 staat, top 100 staat in het enkelspel, zijn voor ATP-waarden evenzeer verwaarloosbaar. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we die grote groep achter ons krijgen en gewoon gaan voor het beschermen van het tennis in zijn geheel, wat momenteel nu gelijk staat met het beschermen van het dubbelspel.
1: Ja, oké. Okay. Laten we maar hopen dat de plannen er inderdaad niet doorkomen van ATP. Want voor alle duidelijkheid, er is nog niks officieel, nog een keertje zeggen. Sander, je bent momenteel op Wimbledon, waar je dubbelt met de Nederlander Sam Verbeek. Jullie zitten in de tweede ronde intussen. Hoe loopt dat?
0: Klopt. We hebben gisteren onze eerste wedstrijd kunnen winnen. Na een moeilijke wedstrijd. Dus dat was heel leuk. Het was onze eerste Grand Slam overwinning samen, omdat we nog maar pas samen spelen, Sam en ik. Mm-hmm. En we spelen morgen tegen de tweede reekshoofden, dus dat wordt een mooie uitdaging.
1: Oké, dat wordt inderdaad een mooie uitdaging. Spannende wedstrijd, hopelijk. Sander, dankjewel om even aan de lijn te komen vanuit je chalet, geloof ik. Of huisje dat je daar hebt. Chalet,
0: we zijn met vijf, dus we hebben een klein huisje gehuurd voor de week.
1: Ja. Oké, veel succes morgen, Sander, en dankjewel.
0: Dank u wel, Stefan.
2: Bedankt. Sportza WK.
1: En dan weer naar Australië, Egypte op het WK. Best een aangenaam wedstrijd begint. 0-1 voorsprong voor Egypte in het openingskwartier al. Doelpunt van Ashour. Bert, geraken de Australiërs nog door de Egyptische muur?
3: Oh, met wat vrije trappen, hoekschoppen, maar die worden niet al te best genomen. Dus nog altijd wel de voorsprong voor Egypte na 34 minuten. 1 doelpunt verschil. Het doelpunt van Ashir net voor het kwartier was dat. Rond de 13e minuut ongeveer. En dan was er nog een hoekschop zo net van Australië. Harrington kon koppen. Grote man, die jonge man van 18. Tjirkati een keer na een vrije trap op de doelman. Maar daar was dan eerder al een overtreding geweest. Dus nee, zeker geen grote kansen. Maar het plan van Australië is natuurlijk wel mislukt. Lukt om lang laag te blijven spelen, op de counter te kunnen speculeren. Dat doen ze zo graag en door die vroege achterstand is dat eigenlijk niet meer mogelijk.

0: Een fikse overtreding van de rechtsachter van Egypte, Mohamed Hani, die tegen België nog de own goal maakte, kreeg geen gele kaart voor zijn overtreding op Iran Kunda. Maar hij raakte zelf geblesseerd omdat Iran Kunda in zijn val nog met de noppen op het bovenbeen terecht kwam van Hani. En dat was een flinke contactblessure. Moest even verzorgd worden. Even langs de kant dus ook Australië met zijn tienen. Het was daar dat Shirkati dat halve kansje kreeg. Maar uiteindelijk leverde het allemaal niet veel op. En kon Australië ook niet profiteren van die korte man meer situatie. Het is al bij al vrij ontgoochelend wat de Kangaroos brengen. Buiten die bal helemaal in het begin van Volpato tegen de lat. Het is een ploeg die niet zo makkelijk scoort ook in 10 wedstrijden in de kwalificaties. 16 doelpunten, 7 tegen in de road to the World Cup was dat. Met 3 doelpunten van die Irvine. Die maakte er 3. Nu wel een schot uit de tweede lijn van Behic. Dat was al wat beter. Daar moest Doeman Shobir op plat gaan. Goed schot van de linkerflankspeler. Achteruit gelegd door Iran Kunda. En dan het schot dat de grond scheert en in de handen roelt eigenlijk van Shobir. Maar kijk, toch wel eens een bal tussen de palen deze keer. Beach met Turkse roots op de doelman. En zo moet die man ook een keertje wat doen, die Mustafa Shobir. De opbouw bij Egypte nu achterin, dat dus niet meer tot kansen is gekomen. Dat wel nog altijd het meeste balbezit heeft. Al moet Australië wat aan een achterstand doen. Toch laten ze de bal nog voornamelijk in Egyptische voeten. En dat is opletten voor balverlies nu voor Atia. Hij kan het zelf nog rechtzetten. Een lange bal van de man achterin, Rami Rabia. Maar dat is een verloren bal. Salah zit er even tussen over de zijlijn. En daar kan Ashour dan niet meer bij inwerpen voor Australië. Op de linkerflank met bondscoach Tony Popovic. Die het een en het ander probeerde recht te trekken tijdens de drankpauze. Dat deed zijn overbuur Hossam Hassan uiteraard ook met drukke gebaren. Iran Kunda nu met een kansje. En daar moet Shobir toch even opletten. Komt zijn doel uit. En ligt voor Iran Kunda bij de bal kan komen. Al op het leer. Goed gedaan. En Nestori Iran Kunda is een snelle jongen. Behendig ook wel. Geboren in Tanzania. Boerendese ouders die het land ontvlucht waren. Maar wel de Australische nationaliteit. Een jongen met talent. Want het is er eentje van Bayern München. Dat hem wel uitleende aan Watford het afgelopen seizoen. In de Engelse tweede voetbalklasse. De Championship. Maar als Bayern je aantrekt, wil dat toch ergens wel zeggen dat je op zijn minst een klein beetje kan voetballen. Anders zou de reus uit Bayern daar toch niet aan beginnen. Een overtreding op Volpato nu. Vrije trap in het voordeel dus van Australië. De overtreding was er eentje van Zico. Die na die 0-1 nog tot een grote kans kwam voor Egypte. Hij trapte naast terwijl hij alleen voor doelman Beach kwam. Maar nadien was te zien dat hij duidelijk uit buitenspelpositie was vertrokken. Een metertje zowat liep je al voorbij de laatste verdediger. Dus nee, zelfs als hij had gescoord, dat doelpunt zou altijd weer afgekeurd zijn. Bos probeert te combineren. Volpato doet dat ook met de rug naar het doel. Goed gedaan. En dan diep gestuurd naar Bos. Voorzet met rechts en hoekschop voor de Australiërs. Want nog een goede tackle daar van de meeverdedigende Marwan Atia. Verdedigende middenvelder die even helemaal mee moest terugverdedigen tot op de achterlijn. Bos erbij. En dan was het wel degelijk de verdediger die er als laatste bij zat. Hoekschop voor Australië. Met, ik denk, Volpato bij de bal. Kwam niet helemaal duidelijk in beeld. Inderdaad, Volpato met een bal heel ver naar de tweede paal. En dan kopt Rabia weg voor zijn doelman erbij kan komen. Nog teruggeknokt door Shirkati. Dan moet Australië even opletten voor de counter. Maar Behic kan makkelijk terugspelen tot bij zijn doelman. 7 minuten nog tot de pauze ongeveer. Het zal iets meer zijn natuurlijk door die drankpauze. Laat ons zeggen 1 minuut of 10 in totaal met de krappe voorsprong voor Egypte 1-0.
1: Dankjewel Bert. En dan prikken wij ook maar meteen eens door naar de Lotto Arena in Antwerpen. Waar de Belgian Lions in de WK-kwalificatie tegen Frankrijk spelen. Jelle de Bie, hoe doen ze het?
2: Ja, voorlopig een prima startwedstrijd. Het is in evenwicht, 4 minuten onderweg en het staat 5-5. In deze wedstrijd van de laatste kans toch echt wel voor de Belgian Lions. Tegen grootmacht Frankrijk staan ze met hun rug tegen de muur. 4 opeenvolgende nederlagen in die kwalificatie moeten hier vandaag winnen. En moeten dan maandag ook gaan winnen in Hongarije. Om nog door te stoten naar de volgende kwalificatiegroep. Jawel, er zijn er 2. Om dan uiteindelijk richting het WK te kunnen gaan. En de eerste minuten die waren echt wel voor Frankrijk. Maar de jongste minuten De laatste twee hebben de Belgian Lions toch echt wel hun ritme een beetje gevonden. We moeten nu al een snel shot gaan nemen. Dat komt er niet. En dan komt er een tegenaanval met Koulibaly. Een van de NBA-spelers van de Fransen. Een van vijf. En hij dunkt hem binnen op de tegenaanval. Het grootste grote kind Wembanyama, die is er niet bij. Die geniet van wat rust nadat hij de NBA-finale speelde en verloor tegen de New York Knicks. Maar met Koulibaly, met meervoudig verdediger van het jaar in de NBA, Rudy Gobert. En ook nog andere NBA-spelers zijn ze op papier toch echt wel een klasse of 2-3 te sterk voor de Lions van vandaag. Want bij de Belgen heel wat afwezigen. Onze NBA-Belgen Toumani Camara en AJ Mitchell, die zijn er beide nog altijd niet bij. Ook de spelers uit het Amerikaanse universiteitscircuit, onder meer Thijs de Ridder, Sibylle Deeg en Jo van Buggenhout, die ontbreken ook. De reden daarvoor dat zij ontbreken is nogal technisch. Misschien net iets te complex om hier uit de doeken te doen. En dan zijn er ook nog heel wat geblesseerden. Retin Obasohan, Ismaël Bako, ook Frens Blijnberg, Kestelo, de Ridder. Ze zijn er allemaal niet bij. En dus is dit echt wel niet het sterkste België dat voor een heel erg moeilijke opdracht staat tegen de Fransen. Strazel die staat ondertussen op de vrijworplijn en heeft er 5-8 van gemaakt. Kan er nu nog een tweede puntje aan toevoegen voor hem. En dan wordt dat 5-9 voor de Fransen. Het was zelfs een shot van buiten of van achter de driepuntlijn. En dus mag hij er nog eentje gaan nemen. Om dan plots toch een eerste hernieuwde kloof te zetten. Want het was eerst 0-5, dan werd het 5-5. En nu is het weer 15. Dus echt in golven voorlopig dat er gescoord wordt. En nu is het aan de Belgen om dat tempo te breken. Mooie dribbel van Van den Einde. Heel erg vinnig voorbij Strazel. Maar dan hebben de Fransen dat wel goed opgelost. Goed doorgeschoven. Dit is een mooie pas en een hele mooie score van de Belgen. De pas was van Missia Dio. En de score van Guissé. En Strazel, de man die daarnet die vrijworp binnenschot, mag nu de aanval gaan opbouwen. Vindt Koulibaly een driepunter voor de Fransen. Die gaat erin. Een right rebound is wel voor Sakho. En hij wordt foutief afgestopt door Gatteret. En zo dus opnieuw vrijworpen voor de Fransen. Ja, dat is een beetje een probleem aan het worden. Iets te veel fouten aan het maken. Kevin Toumba, de aanvoerder, zit ook al een tijdje op de bank, op het strafbankje zullen we maar zeggen. Want had na 30 seconden al twee fouten gemaakt. Telkens op Gobert, die de grootste van het pak is. Zo'n 10 centimeter groter dan Kevin Toumba. En dat is dan toch al de grote center van de Belgen. Maar die Gobert die zit nu ook al even op de bank. En dan is het net wat gemakkelijker om te verdedigen voor de Lions. Sakho, de vervanger van Gobert, die heeft zijn eerste vrijworp ondertussen binnengegooid. En als we dan nog even gaan kijken wat hij met zijn tweede doet, kan hij er opnieuw 7-12 of opnieuw een vijfpuntenkloof en zo dus 7-12 van maken. Dat lukt niet. Hij heeft wel zijn eigen rebound. Slechte verdediging van de Belgen. Mist dan wel nog zijn rebound. En ook in derde instantie geen score van Sakho. Eerst zag het er helemaal niet goed uit van de Belgen. Geen boxing out. Hielde Sakho niet weg van de bal. Maar dan was het Missia Dio met uitstekend defensief werk. Eerst een blok. En daarna ook nog goed verdedigd op die Sakho dus. En zo geen 7-12, wel 7-11. Het kloofje voor de Fransen. Maar alles uiteraard nog speelbaar, want nog maar 6 minuten bezig in het eerste kwart.
1: Op de E17 naar Gent vertragen door werken in Gentbrugge. De rechterrijstrook is er dicht. In Beervelde is de N449, de Rivierstraat, in beide richtingen versperd door een ongeval daar. De hoogte van de af- en opritten van de E17. En er rijden geen treinen momenteel tussen Roeselare en Kortrijk.

0: The Subway van Chapel Roan. We gaan het slot van de eerste helft volgen tussen Australië en Egypte bij die 0-1 nog altijd met Bert.
1: Zo is het nog 3 minuten in de toegevoegde tijd te voetballen. Het was tot nu geen geweldige eerste helft, moet ik zeggen. 1 doelpuntje van Egypte in de 13e minuut. Prima goal wel van Ashour, die te veel ruimte kreeg bij de tweede paal. Maar daar wel prima binnenkopte. Een bal waar doelman Patrick Beach echt niet bij kon. Ook door de boots naar beneden. Nu kopbal aan de andere kant van Iran Kunda. En die zegt die bal is op de arm gevallen van de Egyptenaar. Dat heb ik zelf eerlijk gezegd niet gezien. Hafez is ook blijven liggen bij Egypte. Er zijn er al wel een paar blijven liggen bij Egypte. Zo net ook een keertje Ibrahim. Omdat Iran Kunda nogal onbesuist is soms wanneer hij geraakt wordt in een duel en even doorgaat. Dat gebeurde eerder ook al bij Rabia. Die wel zelf ontsnapte aan de gele kaart. Qua kansen en doelpogingen was het allemaal nogal magertjes. Helemaal in het begin een bal van Volpato. Met links tegen de lat getrapt. Erg goede doelpoging van Cristiano Volpato. Of Christian Volpato. Een man met Italiaanse roots. Daarna viel het helemaal stil bij Australië qua doelgevaar. Tot aan die 0-1 natuurlijk van Ashour van Egypte. Er was nog een schot van Zico. Dat altijd tussen de palen moest, maar ernaast ging. En hij vertrok ook uit buitenspelpositie. En dan wat fases, ja, met een kopbal van Harrington ver erover. Cirkati een keer op de doelman. Volpato met links nog een keer ver ernaast. En de enige bal die nog tussen de palen ging, was dan een schot van Aziz Behic, de linkerflankspeler van Australië. Maar dat was al bij alle makkelijke vangbal voor doelman Shobhir. Het is een kwestie van kwaliteit, volgens mij. Australië heeft net niet genoeg kwaliteit in het laatste derde van het terrein. Daar loopt het toch vaak fout in de opbouw. Op het middenveld valt het allemaal nog wel redelijk mee. Daar vinden ze elkaar nog redelijk. Maar dan begint het toch vaak bij acties die nergens toe leiden. Tackle op Jordan Bos, niet gefloten. Iran Kunda snapt de bal nog af van Attia. Speelt achteruit. Volpato kan het nog eens proberen. Vergeet de bal. Dan zet hij voor. Nee, dit had hij ook weer niet moeten doen. En Attia trapt de bal dan zijn eigen rechthoek in. Wat is dat allemaal plots? Uiteindelijk toch het uitverdedigen met Marmoush, de spits die helemaal was teruggekropen tot op zijn eigen helft. Uitvoetballen met Harrington nu. Doorgedraaid door O'Neill. 2 man erbij. Het is moeilijk om in balbezit te blijven. Dat lukt nog net in de laatste 30 seconden van deze eerste helft. Behic op de linkerflank moet weer achteruit. En dan is Jordan Bos blijven liggen na die charge van Zonet. Ik dacht eerlijk gezegd ook wel dat het een overtreding was. Ligt daar nog altijd op die rechterflank. En heeft nu ook verzorging nodig, geeft hij aan. Ja, ik ben toch benieuwd naar de herhaling. Of scheidsrechter Teixeira dat nu goed had gezien of helemaal niet. Hij tikt de bal door. En dan komt er een man ingetackeld. Ja, die wel gewoon de bal speelt. Nee. En dan gaat Bos eroverheen. Niks aan de hand. Dat hij zich daarbij blesseert kan wel. Want hij maakt een best hoge boog. Valt van hoog. En komt dan op het gras terecht. De oud-verdediger van Westerlo, waar hij geregeld een keertje scoorde. En Bos ligt daar nog altijd en de scheidsrechter denkt, kijk, het heeft niet veel zin om nog door te voetballen. De toegevoegde tijd zit er toch op. We gaan gewoon een einde maken aan deze eerste helft in Dallas. Egypte dus met een 1-0 voorsprong de rust in. En we zijn benieuwd of Jordan Bos daar straks zonder kleerscheuren uitkomt of toch vervangen zal moeten worden bij Australië.
0: Oké, tot straks Bert voor het vervolg. Na het nieuws van 9 uur zal dat zijn. En dan ben ik benieuwd of de Belgian Lions de kloof tegen de vice-Olympische kampioen Frankrijk in basketbal een beetje beperkt kunnen houden. Jelle.
2: Ja, voorlopig is die toch stelselmatig aan het uitbreiden. 11-20 in het voordeel van de Fransen. En we krijgen weer Franse vrijworpen. Eli Okobo staat klaar op de vrijworplijn. Ook hij, een verleden in de NBA, speelt er op dit moment wel niet meer. Maar dat is toch ook een beetje wel het zorgenkindje van de Lions in dat eerste kwart. Veel te veel fouten gemaakt. De Fransen hebben al een stuk of 10 vrijworpen genomen. Ook al wel een aantal gemist. Dus in dat opzicht mogen we dan ook van geluk spreken. Maar ook al enkele vrijworpen op een 3-punt-shot. Met daarnet nog op Rissacher, die 2 seizoenen geleden nog als eerste werd gekozen in de NBA Draft. Dus echt wel als het grootste talent van die lichting werd beschouwd. Dat is er vooralsnog niet helemaal uitgekomen in de NBA. Maar vandaag is hij wel prima aan het spelen. Nog een halve minuut in dit eerste kwart. Okobo heeft zijn 2 vrijworpen binnengegooid. En dus 11-22 toch al een verdubbeling van het Belgische aantal dat de Fransen hebben bemachtigd. Leconte zoekt ruimte, geeft dan de pass. Komt hier nog een score van Guisset? Nee, die bal gaat er niet in. Wel de rebound voor Lambrecht. Samardzic. Even rust bewaren, want de laatste 10 seconden zijn ingegaan van dat eerste kwart. Lecomte, gaat hij het proberen tegen Sakho? Die is in principe wat groter, dus wat minder bewegelijk. En dan maken de Fransen nog een overtreding met nog 2 seconden op de klok. En dat mochten ze nog doen, want zij konden nog wel een fout geven of maken. Zonder dat daar vrijworpen aan vasthingen. En dus nog 2 seconden voor de Lions om een snelle score te gaan maken. Daarnet een heel mooie op een inbound pass gezien. En lukt dat nu ook? Samardzic die vertrekt nog net op tijd. En er was ook een overtreding gemaakt. En dus krijgen we nu dan toch vrijworpen. Daarnet konden ze die nog geven, de Fransen. Maar deze gaat wel resulteren in 2 vrijworpen voor Vukan Samardzic. De guard die in Griekenland speelt. Een verleden bij Spirou Charleroi. Daar speelt zijn broer Milan ook nog steeds. Maar Vukan die staat nu dus klaar in de Antwerpse Lotto Arena. Om 2 vrijworpen binnen te gaan gooien. De shotklok moet nog een beetje omhoog. Want de fout werd gefloten voor het verstrijken van die laatste seconde. Dus dan moeten de scheidsrechters even gaan kijken hoeveel tienden er nog terug op de klok moeten. Zodat de Fransen eventueel nog een heel snel shot kunnen gaan ondernemen. Het zijn trouwens 2 Polen en een Italiaan. Het scheidsrechterlijke trio in dit duel. En zij worden een eerste keer richting het scherm gestuurd. Ja, ze hebben dat wel zelf gevraagd. Om even naar het scherm te mogen gaan kijken. Om met zekerheid te kunnen zeggen hoeveel tienden er dus bij mogen. Maar voorlopig ziet het er dus niet naar uit dat de Belgische selectie gaat stunten tegen het grote Frankrijk. Je haalde het inderdaad aan, Steffi Vissen, Olympisch kampioen in 2024. Heel erg dicht bij de Olympische titel in eigen land. Maar het sterrenensemble van Team USA bleek uiteindelijk toch nog net iets sterker. Dat was echt een geweldige ploeg met LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant onder meer. En die hadden het toch heel erg lastig tegen de Franse onderleiding van Wembanyama, die er dus niet bij is. Maar uiteindelijk dan toch Team USA dat opnieuw goud pakte. Zoals wel vaker in het basketbal op de Olympische Spelen. En de Fransen voor de 2e keer op rij Olympisch kampioen. Want ook in Tokio was dat het geval. De scheidsrechters zijn nog steeds aan het kijken naar het scherm. En hebben nu dan toch beslist hoeveel tijd erop gaat komen. En dan mag Samardzic plaats gaan maken. 2 vrijworpen dus voor de Belgen om de kloof toch een klein beetje te verkleinen. Terug onder die 10 punten te duiken. Op dit moment 11 stuks 11 tegen 22. En er staat een halve seconde opnieuw op de klok. Dus dan kunnen de Fransen misschien nog een verre poging ondernemen om het eerste kwart te beëindigen na die tweede vrijworp van Samardzic. Maar laat ons beginnen met de allereerste. En die gaat erin. Dus dan is het 12 tegen 22. Lotto Arena trouwens mooi gevuld. Niet helemaal uitverkocht. Hier en daar nog wel een leeg zitje. Maar wel echt prima gevuld voor deze wedstrijd. Toch ook wel een beetje sterren kijken natuurlijk voor de supporters hier vanavond. Het shot vertrekt wel op tijd, maar is in de verste verte niet goed gericht door Okobo. En dus is het eerste kwart ten einde. En is er een logische voorsprong voor de Fransen. En is die voorsprong 9 punten, 13 tegen 22.
0: Dankjewel Jelle. En tot straks voor het vervolg. Straks na 9 uur volgen wij ook de tweede helft tussen Australië en Egypte. 16e finale op het WK voetbal. Uiteraard nog eens zeggen, de ruststand daar 0-1. Nu gaan we richting het nieuws. Maar daarvoor maak ik toch graag nog eens reclame voor dit.
3: Tadej Pogacar, er is niks tegen te doen tegen deze mens. Die erelijst, het is indrukwekkend.
4: Mijn voorraad geraakt stilaan op.
5: Ja, als ik eerlijk ben, ik heb er ook geen meer gevonden.
4: Bij mij zijn ze echt wel allemaal op.
5: Zijn er nog superlatieven over voor de geweldige prestaties in de Tour de France? Als er zijn, hoor je ze van Gert Geens, Caro Houbrechts en Christophe van de Goor.
3: Het is, Merckxiaans wat hij hier doet.
5: Sportza Tour. Vanaf morgen, elke middag op Radio 1.

0: Boodelicious van Destiny's Child natuurlijk. Zo dadelijk het nieuws hier op Radio 1. En daarna meer Sporza WK. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. OCMW's zullen binnenkort een detectivebureau kunnen inschakelen als ze vermoeden dat iemand die een leefloon krijgt een woning bezit in het buitenland en dat verzwijgt. Federaal minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bos-Zuid van N-VA, heeft daarvoor een wetsontwerp geschreven dat door de ministerraad is goedgekeurd. De maatregel is bedoeld om sociale fraude te bestrijden, zegt minister van Bos-Zuid.
4: Vandaag is het zo dat Belgische eigendommen dat die relatief eenvoudig kunnen nagegaan worden via bestaande databanken wanneer iemand een leefloon aanvraagt. Maar voor buitenlandse eigendommen is dat veel moeilijker. Dus daardoor kan iemand met een huis, een appartement of grond in het buitenland vandaag moeilijker gecontroleerd worden dan iemand met een eigendom in België. En die scheeftrekking die wordt nu aangepakt.
3: OCMW's konden ook al met de detectievekantoren samenwerken om fraude op te sporen met betrekking tot sociale woningen. In Antwerpen kunnen de bewoners van 20 appartementen in het gebouw op Linkeroever, waar eergisteren een dodelijke brand uitbrak, terug naar huis. Eerder was gezegd dat ze 2 maanden moesten wachten, maar de schade in hun appartement is minder groot dan verwacht. Er zou ook opnieuw elektriciteit en water beschikbaar zijn. De bewoners van 40 andere appartementen die in het zwaarst getroffen deel van het gebouw kunnen waarschijnlijk pas over 6 maanden terug naar huis. Het stadsbestuur van Antwerpen heeft besloten om noodwoningen ter beschikking te stellen voor wie nergens terecht kan. Bij de brand stierven 5 mensen. In de Amerikaanse hoofdstad Washington worden extra maatregelen aangekondigd voor de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag morgen. Die is dit jaar ook extra bijzonder vanwege de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheidsverklaring. Daarom werd onder meer in Washington een groot evenement georganiseerd, een state fair, maar die werd vandaag al meteen gesloten vanwege de hitte. En omdat het morgen nog warmer zou worden, worden er dus extra maatregelen genomen, zegt correspondent Thomas de Graven.
5: Ik sta momenteel op de Great American State Fair en hier is niemand, nog minder volk dan anders zou je kunnen zeggen, maar de State Fair is gewoon gesloten omwille van de hitte. Het is hier momenteel 38 graden, voelt als 41 door de vochtigheid. En dat kan een probleem zijn morgen ook, want morgen wordt het nog warmer hier op de grote feestdag op 4 juli. De plannen zijn om dan de feestelijkheden pas te laten starten of de dingen hier te openen op de National Mall om 5 uur 's middags. Maar dan kan er een andere weersomstandigheid misschien ook roet in het eten gooien, want dan worden er net onweders verwacht. Dus hitte en onweders zouden wel eens roet in het eten kunnen gooien morgen.
3: En op dit moment is op het WK voetbal de 16e finale tussen Egypte en Australië aan de gang. Na de eerste helft staat het 1-0 voor Egypte na een doelpunt van Ashour. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen vannacht tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
1: Radio 1.
2: Sportza WK.
1: Met Steffi Merlevede.
0: Heel goeie avond, welkom bij ons opnieuw. We volgen dadelijk de tweede helft tussen Australië en Egypte op het WK voetbal. We zijn ook bij de basketbal-interland tussen België en Frankrijk. Een zware opdracht is dat voor de Belgen. Maar beginnen gaan we doen in Barcelona, waar morgen de Ronde van Frankrijk van start gaat. Hè, met een ploegentijdrit in de late namiddag en vooravond. En een van de Belgen waar we toch benieuwd naar zijn, dat is Arnaud de Lee. Al moest hij gisteren wel al meteen ziek forfait geven voor de ploegenvoorstelling. De eerste vraag van collega Christophe Meul lag dan ook voor de hand.
7: Belangrijkste vraag, denk ik. Hoe voel jij je? Ben je beter of ben je echt ziek?
8: Nee, ik ben echt beter. Anders ik ga sowieso geen interview geven. Maar gisteren ik was super slecht. Vandaag al beter. Dus het is al een goed punt.
7: En wat was het probleem? De buik, de maag?
8: Ja, meer de stomach en ik weet niet, in Nederland, diafragm. Hier, ik weet niet wat is dat, maar het was ja, echt pijn. Maar nu het is het al beter. Dus deze namiddag ik ga rijden 1 uur. Dus het is al een goed punt.
7: Je bent niet meegegaan met de ploegmaat omdat zij 2 uur gingen?
8: Nee, ik denk 1:30. Dus nee, ik wil nog een beetje rust deze voormiddag. En nou, ik ga rijden na de interview.
7: Hoe vervelend is dat, Arnaud, voor een coureur om te weten van verdorie, Tour de France, het allerhoogste niveau, en ik ben niet 100%?
8: Ik was 100% voor. Nu, ik moet gewoon recupereren. En ik heb goed gewerkt de laatste 2 maanden. Dus als hele spieren is gespannen, ga een beetje rust hebben. Ik denk mijn level gaat dezelfde dan 3 dagen geleden.
7: Ik hoor je daarnet zeggen, tegen Paul wil ik terug me echt goed voelen. Dat is een belangrijk moment in deze Tour.
8: Ja, de eerste ritten. Ik moet meer blijven rustig en gewoon op de time op de finish van de aankomst. En dan komen met sterke gevoel op de ritten is goed voor mij, maar zonder stress en dag per dag sowieso.
7: Wij hebben jou al fantastische dingen zien doen op de fiets, Arnaud. Wij weten dat jij super hard kan rijden, maar we weten dat er ook momenten zijn, en dat weet jij zelf ook, dat het wat minder is. Heb jij het gevoel dat je deze Tour wel er klaar voor bent om terug die super Arnaud te zijn?
8: Ik hoop het. Ik heb goed gewerkt voor dat. Dus we zullen zien. Dat blijft de Tour de France. Er is sowieso nooit 21 winnaar op de Tour de France. Er is misschien 10 winnaar. Of misschien minder dit jaar met Pogacar. Dus dat blijft de high level. Hè.
7: Nog 1 vraagje. Je bent al een paar keer 3e, 4e geweest. Je weet hoe het is om daar vooraan te zitten. Wat maakt nu dat kleine verschil voor die o zo belangrijke overwinning in de Tour? Waar zit hem dat?
8: Ja, inderdaad. De laatste 2 jaar ik was altijd top 5, top 4, top 3. Nooit top 2 en 1. Dus er is nog een klein iets. Ik heb nog niet gevonden. Maar ik heb ook veel geleerd de laatste 2 jaar. En ik denk met een beetje meer vertrouwen op de laatste 500 meter. En geloof op mij een beetje meer. Misschien het is de sleutel om te winnen.
7: Heel veel succes.
8: Dank je.
0: Ja, Arnaud Dely, vanaf morgen kan je hier alles van de Tour uiteraard live volgen op Radio 1 in Sporza Tour met Caro en Gert. Ze zijn er morgen vanaf 4 uur.
2: Radio 1
1: Sporza WK.
0: En nu nog eens naar de Lotto Arena. De Belgian Lions geven daar Frankrijk partij in de WK-kwalificatie. Na het eerste kwartier stonden ze 9 punten achter. Moeilijk dus voor de Belgen. Hoe zit het intussen, Jelle?
9: Ja, het is al wat meer geworden. 15-30, dus een kloof van 15 punten in het voordeel van de Fransen. En dit is een wedstrijd die de Lions dus moeten winnen als ze nog wat hoop wilden koesteren met het oog op die WK-kwalificatie. Maar als ze hier straks verliezen, en daar lijkt het toch wel naar uit te zien, dan is het over en sluiten en gaan ze dus niet richting Qatar voor het WK van volgend jaar. We komen net uit een time-out en er is meteen een dunk van Renault. Frans jonge speler die zijn eerste seizoen heeft gespeeld in de NBA bij de Sacramento Kings. En die had in het eerste kwart geen minuut gespeeld. Dus die kunnen ze dan ook gewoon rustig zijn minuten laten maken in het tweede kwart. Ze hebben echt wel een surplus aan kwaliteit. Dat kunnen we niet voldoende benadrukken. Dus het is zeker geen schande dat de Lions niet echt in de partij geraken. Van Vliet met een 3-punter. Die valt wel binnen. En dan toch een lichtpuntje voor de Lotto Arena. 18-32. Mooie 3-punter van Van Vliet. En dat is ook wel iets dat beter zal moeten. Als ze er ook maar een klein beetje een wedstrijd nog van willen maken. Want dat 3-puntpercentage in het eerste kwart was heel erg matig. 14%, maar 1 op 7. En in de tweede helft hebben ze er ook al een paar gemist. En dan was dit nu wel een zeer welgekomen bom die wel binnenviel. Van den Einde. Opnieuw naar Van Vliet. Die gaat het dan weer proberen. En je weet het, als je er 1 scoort, dan heb je het meteen gevonden. En Van Vliet dus weer met een 3-punter. Tweede opeenvolgende. De kloof is wel nog steeds 13 punten. Nu moet hij gaan verdedigen. En doet dat goed. Heeft dan ook nog de rebound van Vliet. Is dit misschien een klein momentum voor de Belgen. Kunnen ze zich hieraan vastgrijpen? Van den Einde, ook hij gaat een 3-punten gooien. Ook hij gooit hem binnen. Wat gebeurt hier plots? Dat denkt ook de Franse bondscoach Frédéric Poitou. Hij denkt, ja, we gaan die Belgen natuurlijk niet in de wedstrijd laten komen. Dus roept hij een time-out in. Moeten de Fransen even gaan bezinnen. Want plots staan de Belgen, ja, nog steeds wel op 10 punten. Maar toch 3-1 volgende 3-punters. 2 van Van Vliet en eentje van de speler van het jaar. De Belgische speler van het jaar in de B-Next League. Niels van den Einde van Okapi Aalst. En zo dus, ja, toch licht aan het eind van de tunnel. Misschien voor de Belgian Lions. Ze staan wel nog steeds 10 punten achter. 24 tegen 34.
0: Ja, wie weet kan het nog voor de Belgen. Intussen is de tweede helft tussen Australië en Egypte begonnen op het WK voetbal. 0-1 was het bij de rust voor Egypte. Hoe is de tweede helft begonnen, Bert?
10: Stevig, met een felle blessure, hoofdblessure nu van Mohamed Hani. Die een hoofd van een Australiër lichaam misschien ook wel tegen zich kreeg. Daar kwam ook een kopbal uit bij Koen bij een vrije trap van O'Neill naar de tweede paal. Metcalf kon koepen bij de tweede paal, maar ze vlogen daar met z'n drieën tegen elkaar. En Hani bleef dan nog een tijdje liggen, is wel weer op de been, kan weer voortvoetballen. Dus het is niet zo dat hij moet vervangen worden. En dat is wel gebeurd bij Jordan Bos, de man die vlak voor de rust zo onfortuinlijk neerkwam na een correcte tackle van Rabia van Egypte. De ex-speler van Westerlo, zoals ik eerder al zei. Hij is er niet meer bij, wel vervangen door Kai Truwen. En meteen bij het begin van die tweede helft ging er een bal in de rug langs die rechterkant waar Truwen net is ingevallen. Een grote kans voor Marmoush, de man van Manchester City. En hij trapte die naast het doel van doelman Patrick Beach. Dat had eigenlijk altijd het tweede doelpunt voor Egypte moeten zijn. Marmoush, een bal die hij in zijn betere jaren bij Frankfurt toch altijd tussen de palen zou gekregen hebben en in doel zou gekregen hebben. Maar nu dus niet ernaast getrapt. De kans op de verdubbeling van de voorsprong voor Egypte. Na, laten we zeggen, 15 seconden was dat in de tweede helft. Dat had al prijs kunnen zijn en had de wedstrijd hier in een beslissende plooi kunnen liggen. Maar dat is dus niet gebeurd. Kopballetje van Metcalf aan de andere kant van het terrein. En Australië moet natuurlijk meer en meer komen nu. Dat proberen ze wel met Metcalf. Met de mee inschuivende Harrington over de linkerflank. Jonge, ranke verdediger. Echt nog niet breed geschouderd. Moet dringend de gym nog wat in. Als ik hem zo zie staan, moet nog wat aan kracht, aan body, aan postuur winnen. Om echt op het hoogste niveau mee te kunnen. In de USA, in de MLS, lukt dat blijkbaar wel. Maar als hij een keer naar wat grotere clubs wil, zal er toch wat kracht nog moeten bijkomen. Wel iemand die redelijk goed is, bal aan de voet, heb ik de indruk. Die Lucas Harrington speelt de bal nu door naar Chirkati. En dan gaat het helemaal achteruit weer naar Harry Soutar. Zijn broer John is alweer even naar huis. Het is een familieverhaal. De ene speelt voor Schotland en is dus al uitgeschakeld. En deze Harry is er wel nog bij. Allebei geboren in Aberdeen. Maar dus wel ergens in een ver verleden. Australisch, enfin, niet zo ver verleden. De moeder is Australisch. Zo simpel is het eigenlijk. Dus hij had de keuze om voor Schotland of Australië te voetballen. En de ene koos voor Schotland, de andere voor Australië. Beetje zoals de Douais van Frankrijk en die voorkust, die ook niet voor dezelfde nationale ploeg uitkomen. Volpato is zijn man voorbij, is nu ook de box in. Er kan een voorzet komen van op rechts, hard naar de tweede paal. Bijna Behic daar, maar Hani net weer op het terrein gekomen. Kan nog net wegkoppen, opgevangen door O'Neill. Toch wat meer actie nu van de Australiërs, wat meer initiatief. Ashour met de tackle. En was die dan op de bal? Ik denk het wel. Niet duidelijk in beeld. Ja, nu wel. Inworp voor Australië. Diep op de linkerflank. Bij Egypte is er dus niet gewisseld. En wat gebeurt er nu? Is toch een inworp voor Egypte. Ja, het is echt niet makkelijk om commentaar te geven. Je ziet zelden of nooit de scheidsrechterlijke beslissingen naar welke kant ze wijzen. Links, rechts, weet ik veel. En het is vaak gissen wat er nu beslist is. Wel, het is een inworp voor Hani. Zien we nu uiteindelijk van Egypte. Terwijl eerst ook duidelijk O'Neill klaar stond voor de inworp voor Australië. Beach speelt achteruit. En via Mo Salah gaat de bal over de doellijn. Hij is nog niet al te veel in beeld geweest, Mo Salah. Misschien dan toch niet helemaal topfit. Alleen zijn aanwezigheid in de ploeg is natuurlijk al van een groot belang. Is een staatszaak in Egypte. Of hij kan spelen of niet. Maar je merkt wel dat zijn beste jaren toch wat achter hem liggen. Zijn laatste bij Liverpool was ook al net wat minder dan sommige andere seizoenen die hij in de Merseyside of aan de Merseyside kon voltrekken. Hani nog een keer voor Egypte. Moet achteruit. En dan is dat te kort gespeeld. Metcalf zit er nog net tussen. En Beige schuift mee over de linkerflank. Maakt meteen vaart die oudstrijder. Voorzet het pak in. Daar weggewerkt door Rabia. Ja, toch een tempoversnelling nu van de Kangaroos. Ze gaan op zoek naar de gelijkmaker. Maar voorlopig komen ze niet echt tot grote kansen. Een minuut of acht gevoetbald in de tweede helft. Egypte leidt nog altijd met 1-0.
0: In Beervelde is de N449, dat is de Rivierstraat, door een ongeval in beide richtingen versperd ter hoogte van de af- en opritten van de E17. En er rijden momenteel nog geen treinen tussen Roeselare en Kortrijk.
1: Radio 1.
2: Sportza WK.

0: We gaan er Kids with Buns uithalen. Want Bert, wat gebeurt er in Australië-Egypte?
1: De gelijkmaker na 9 minuten in de tweede helft. Dan was het dan Soutar die zijn hoofd tegen de bal kreeg. Ik denk het wel. Hij wordt daar alleszins omhelst. Of was hij de man die doorkopte? Zat er dan nog iemand bij de tweede paal of niet? Alleszins een bal die in het net hangt. Net zoals bij de goal van Egypte is het een kopbal geworden bij de tweede paal. Daar gaat hij erin. En het zal toch niet Hani zijn, zeker, die weer een own goal heeft gemaakt. Dat zou ook nog kunnen. Dat zou dan zijn tweede own goal zijn van het toernooi. Hij deed het ook al tegen de Rode Duivels. Het is geen buitenspel. Ja, het is een own goal van Hani. En hij kijkt verbouwereerd in het rond en vraagt zich af, is er nog iemand anders bij die bal geweest? Nee, hij kopt die gewoon loopzuiver in zijn eigen doel. Tweede own goal dit toernooi van Hani. Die onfortuinlijke rechtsachter die daar net ook al last had aan zijn hoofd. Doet het nu gewoon in zijn eigen doel. Ik dacht even dat het Harry Soutar was die daar in de buurt stond. Maar het is toch weer die Hani. Tweede own goal. Ja, zo wil je natuurlijk niet naar huis gaan van een wereldkampioenschap. Als ze nu nog uitgeschakeld worden door Australië, kan die man het eerste jaar niet meer over de straat komen. Speler van Al Ahly, waar hij al zijn hele carrière speelt overigens. Mohamed Ani. Own goal en Australië op gelijke hoogte. Het zat er een beetje aan te komen. Australië was wel echt meer druk aan het zetten. Voetbalde meer vooruit met wat meer fysieke kracht ook. Wat harder in de duels die ze in de eerste helft te veel verloren. Want die Egyptenaren achterin zijn echt wel redelijk stevige, harde jongens. Ibrahim Rabia, die trekken een voetje en soms zelfs wat meer echt niet terug. En daar moest Australië meer tegenover stellen. Dat doen ze nu in de tweede helft. Ze zijn ietsje beter gaan voetballen. En kunnen nu natuurlijk wel weer hun geliefkoosde spelletje gaan spelen zoals ze dat eigenlijk van in het begin wilden doen. Diep terugzakken met z'n vijven op een lijn. Daar twee verdedigende middenvelders voor. En hopen dat er nu en dan een keer kan gecounterd worden. Dat doen ze graag. Dat kunnen ze ook redelijk goed. En door die gelukkige gelijkmaker van Hani in zijn eigen doel kan Australië nu weer terugschakelen naar het oorspronkelijke plan van bondscoach Tony Popovic. Al wordt opgevangen door Behic op de linkerflank, maar in Egyptische voeten gekopt. Uitvoetballen doen ze met Fatih. En hij krijgt de bal van Hani. Wat moet er nu allemaal door die man zijn hoofd heen gaan? Zomaar loopzuiver in zijn eigen doel gekopt. Uiteindelijk niet de bedoeling, dat is wel duidelijk. Maar goed, het is wel de realiteit helaas voor die man van 30 jaar de rechtsachter. Speelt nu in één tijd door naar Mo Salah. Gaat wel weer meteen mee in de opbouw. Het gebeurt wel vaker dat een speler die een own goal maakt aan de andere kant ook een keer een doelpunt maakt. Opvallend, vaak is dat zelfs het geval. Dus het zou me niet verwonderen dat hij daar straks nadrukkelijk naar op zoek zal gaan om nog iets te maken van deze wedstrijd, om er toch met een enigszins goed gevoel uit te komen. Counterkans voor Australië, misschien met Chirkati. Het gaat achteruit tot bij Irvine. De nieuwe man op de rechterflank is Kai Truwen. En dan gaat het diep beter naar Iran Kunda. Maar het gaat te diep en helemaal tot in de handen van Shobir. De stand in evenwicht dus weer 58 minuten ver. 1-1.
0: Oké, en de Belgian Lions die knokte zich daar net weer in de wedstrijd tegen Frankrijk. Wat is de stand nu, Jelle? Bijna rusten, denk ik, hè?
2: Inderdaad, bijna rusten. 22 seconden nog vooraleer het tweede kwart ten einde is. 30-41 is de stand. Dus de Fransen hebben zich wel herpakt na toch dat beter moment met enkele driepunters van Van Vliet en Van den Einde. Maar uit die time-out zijn de Fransen behoorlijk gekomen. Vooral dan defensief. En we moeten ook het zeggen zoals het is. Het is hier wel wat bitsiger aan het worden. Gobert, die heb ik toch al een elleboog zien uitdelen, werd niet bestraft. Ook de Belgen maken een paar stevige fouten. En de scheidsrechters zijn ze hier vooral ook niet populair aan het maken. Want al een aantal dubieuze beslissingen die toch in het voordeel van de Fransen zijn gevallen. Twee vrijworpen die ondertussen zijn binnengegooid door Luau Cabarro. Een naam als een klok. Maar hij heeft alleszins twee vrijworpen binnengegooid. Laatste seconden zijn weer voor de Belgen. Net als in het eerste kwart. Lecomte tegen Strazel. Dat is een haantje, maar niet de beste verdediger. En hier komt het shot van Lecomte. En Strazel krijgt nog wat extra hulp van Gobert. En die zetten het blok op Lecomte. En zal dus geen scoren voor de Lions. Gobert laat even zien waarom hij 4 keer de beste verdediger van de NBA was. En dan was er nog wel een poging van Missia Dio. En die knalde hem ook binnen. Maar de buzzer die was al gegaan. En dus telde die score niet meer. En zo lijkt het halverwege niet naar uit te zien dat Belgen nog een kans behouden op WK-kwalificatie. Want staan ze 13 punten in het krijt. Er moet een mirakel gebeuren hier in de Lotto Arena om deze scheve situatie nog recht te trekken. Het staat 30-43.

0: Doet me toch altijd aan Annie, denk ik, dit nummer. Want in die musical zat dit nummer ook. Hè, maar dit was natuurlijk de versie van Jay-Z, Hard Knock Life. Ik zeg nog eens dat het in de rust tussen de Belgian Lions en Frankrijk 30-43 is. Straks volgen we die wedstrijd verder. En op het WK voetbal alles te herdoen, hè, in Australië-Egypte. Na die gelijkmaker voor Australië, de own goal van Hani. Bert, het is weer aan jou.
1: Met Australië dat echt wel beter aan het voetballen is nu. Dat beter combineert, de bal van voet tot voet kan laten gaan. En Iran Kunda is daar wel een wapen natuurlijk voor in. Met zijn fysieke kracht, met zijn snelheid ook. Daar hebben de Egyptische verdedigers hun handen mee vol. Maar ik vind nu wel dat scheidsrechter Teixeira hem wat meer mag beschermen. Want er zijn al een paar flinke tackles geweest. Gefloten voor de overtreding. Maar uiteindelijk is er dan nooit een gele kaart gevolgd voor die Egyptenaren die wel gaan wisselen. Ik zie twee spelers klaarstaan om in te vallen zo meteen aan de zijde van Hossam Hassan en zijn broer die daar ook mee zit in de technische staf. Ze leken ook, of ze lijken beter ook, spreken op elkaar die twee. Hossam echt een legende in Egypte. 59 jaar, topschutter aller tijden van de Egyptische nationale ploeg met 69 stuks. Terwijl Salah voorlopig op 68 eenheden blijft steken. En vandaag echt nog niet scherp voor doel is gekomen. Hij is behoorlijk afwezig in de match, vind ik zelfs. Mo Salah, de vedette van het Egyptische voetbal. Zo hebben ze er in het verleden natuurlijk nog wel een paar gehad. Maar hij is het de laatste 10 jaar toch wel geweest. En zo staat hij nu ook voor de tweede keer op een wereldkampioenschap. Maakte 1 doelpunt in 2018 tegen het gastland. Een penalty tegen Rusland. En ook in dit WK dus 1 keer gescoord tegen Nieuw-Zeeland door Mo Salah. Maar in zijn carrière natuurlijk zoveel belangrijke doelpunten gemaakt. Meermaals topschutter van de Premier League. Die ook 2 keer gewonnen. Champions League gewonnen met Liverpool. Een carrière, om u tegen te zeggen, die hij wellicht zal voortzetten bij een club in Saudi-Arabië of Qatar of zo. Dat is toch wat er verwacht wordt dat er zal gebeuren nu hij geen contract meer heeft bij Liverpool. En als een vrij man kon onderhandelen. Balbezit van Egypte met de doelpuntenmaker Ashour. Nou, eens even kijken wie daar klaar staat om in te vallen. Dat is onder meer verdediger Hossam Abdelmaguit. En de andere man heb ik niet helemaal gezien. Dat zal voor zo meteen zijn. Goeie tackle nu van Hafez was dat. Op een slechte inspeelpas van Chirkati. En hij gaat het zelf proberen met een schot dat helemaal mislukt. En dan wordt weggetrapt door Aiden O'Neill. Iran Kunda staat er helemaal alleen voor. Voorin op een eiland voetballend. Tussen die Egyptische verdedigers. Voorzet van Hani nu, de man van de own goal. Gekopt op het middenveld door Fati. Hafez wil nog een keer voorzetten, maar draait om zijn as. Speelt hem opnieuw naar Fati. Hij kijkt dan ook weer een keer in de rechthoek naar wie daar staat van Egypte. Wel, het antwoord is niemand. Er stond gewoon niemand te wachten. Ook nu is er nog niemand in de box. Salah staat er wel een beetje rond te draaien. Even Atia, ja, bijna de pas naar Salah. Dan toch nog Ashour naar de rechterflank. Hani in één tijd met een voorzet tegen Soutar aan. En Behic zal moeten uitvoetballen met zijn mindere voet, denk ik. Kan het toch met links doen. En doet dat nog vrij slim tegen Hani aan. Waardoor het een bal wordt die voor Australië blijft. De wissels komen eraan. Zico wordt vervangen door Haysem Hassan. Van Real Oviedo. Daar gedegradeerd. Dus een Hassan komt erin en een Hossam komt erin. De andere man die eruit gaat is Fati op het middenveld. En dus Hossam Abdelmaguit komt erin bij Egypte. Van Zamalek, een van de grote Egyptische ploegen. Al-Ali is er eentje, Zamalek is er eentje. Pyramids is er ook eentje. Een heel toepasselijke naam. En de kampioen het vorige jaar was Zamalek. 2 punten voor Pyramids. En Pyramids won dan weer de Egyptische beker. Zo hadden ze elk wat. Doelman Peach trapt ver uit. Gekopt op het middenveld. Door de nieuwe man. Door Hassan. Eventjes Behic. En dat is een overtreding. Was Zamalek. 2 punten voor Pyramids. En Pyramids won dan weer de Egyptische beker. Zo hadden ze elk wat. Doelman Peach trapt ver uit. Gekopt op het middenveld. Door de nieuwe man. Door Hassan.

Een land die zal door dreigend stormweer mogelijk met 6 uur vervroegd worden. Dat is nieuws dat de BBC heeft gemeld. Normaal moet er zondag om 6 uur daar, dat is om 2 uur 's nachts hier in België, afgetrapt worden in het Aztekenstadion. Maar om de voorspelde bliksem en regen in Mexico City voor te zijn, overweegt de FIFA om die match al om 12 uur 's middags daar te spelen. Dat zou dan om 8 uur 's avonds hier in België zijn. Dat is een iets haalbaarder uur om dat duel te volgen, zou ik zeggen. Zou wel fijn zijn dus, maar een definitieve beslissing daarover is er nog niet. Dat is nog even afwachten dus.

0: Tuvalu samen met Stromae de Fleur. Dadelijk volgen we weer verder. Uiteraard in Australië, Egypte 1-1 daar nog altijd. Maar eerst nog eens naar de toerstart van morgen in Barcelona. Bij Soudal Quickstep hadden ze vorig jaar nog Remco Evenepoel in de ploeg. Dit jaar wordt het dan ook een heel ander gevoel. Vooral Tim Merlier wordt uiteraard wel weer de man voor de ritzeges. Christophe Meul sprak met de CEO van Soudal Quickstep, Jurgen Foré.
1: Jurgen Foré, hier staan we dan opnieuw, hè, voor een nieuwe tour. Vorig jaar wonnen jullie 4 ritten. Het is geen eerlijke vraag zeker om te vragen, gaat dat beter kunnen of niet?
2: Ja, vorig jaar was een fantastische tour. En als je dan voor een nieuwe staat, dan weet je hoe uitzonderlijk het is. Je staat hier toch met veel teams aan de start. En als je dan 4 ritten kunt winnen, dan weet je dat er ook veel zijn die niet gewonnen hebben. Maar ja, het is wel een doelstelling om toch op zijn minst 1. En als je er alleen kunt winnen, dan komt die tweede misschien er ook aan. Zoals een beetje, ja, we zijn hier met andere doelen, met een ander soort team, maar wel een ervaren en sterk team. En als we iets soortgelijks zouden kunnen doen, alsof dat we in de Giro hebben gedaan, dan zou dat een heel goede zaak zijn.
1: Vorig jaar was Remco er natuurlijk bij. Voelen jullie dat echt, dat dit helemaal anders aanvoelt?
2: Onze doelen zijn anders. De voorbereidingen zijn natuurlijk ook via hoogte naar hier komen. We voelen iets meer vrijheid. Hè. Je kunt meerdere doelen stellen en dat geeft ook een beetje comfort natuurlijk. Hè. We kunnen ritzeges mikken met jongens die bergop kunnen en met jongens die snel zijn en in de aanval kunnen gaan. Misschien is er een kans ook als we in positie komen voor een groene trui. Valentijn spreekt het met veel ambitie uit. De

0: bolletjestrui. Ik was er misschien nog wat discreter over geweest, maar...
1: Dat is toch mooi, mannen met ambitie?
0: Zeker mooi. Die ambitie is er al sinds van de winter.
1: Als hij zich slecht voelt, gaat hij dat hier niet zeggen?
0: Nee, maar Valentijn heeft ook nog een stap gezet. En vorig jaar, het was een vraag, beter doen dan vorig jaar. Voor hem is moeilijk, maar het zou een heel mooie doelstelling zijn om met de Franse klimmer in de bolletjestrui te belanden.
1: Als je dan de ploeg ziet en je ziet de coureurs zitten vooraan, dan zie je veel mannen voor Merlier. Bewuste keuze, denk ik. Het geloof is groot, maar voor hem ook misschien dan wel wat meer druk?
0: Oh, Tim heeft altijd druk. Tim is een sprinter en Tim heeft niet meer druk dan anders. Tim moet gewoon zijn best doen en tonen dat hij de snelste is. En we hebben daar vertrouwen in. Maar ja... En Tim heeft het ook altijd gedaan op zijn manier, samen met Bert. We hebben nu gewoon Jasper erbij, we hebben Pascal Eekhoorn erbij. We hebben Dylan, die kan een beetje alles aan. Die kan ook een stuk voor onze klimmers van dienst zijn. Ik denk dat we een gebalanceerd team hebben voor ontsnappingen, voor sprints en voor wat komt bergop. En Tim moet niet meer druk voelen dan anders. Tim is een winnaar en legt zichzelf al genoeg druk op en komt wel goed.
1: Je lijkt me nogal een nuchtere kerel, niet de type dromer, maar droom je ergens van groen voor hem?
0: Ik ben wel blij dat men toch ook ziet dat dat een mooie strijd kan zijn voor een klassement. Echt voor specialisten in hun vakken, voor ploegen die daarop focussen. En we zijn een van die ploegen die daar een voorliefde voor hebben en daarop op richten. Er zijn nog een aantal anderen. Maar het is wel een mooi klassement. Ik vind de groene trui te mooi om ergens een combinéstuk te zijn of een zijvogel te zijn van iets anders. Dus,
1: je mag die niet per ongeluk pakken, bedoel je?
0: Ja, alleen met al respect voor wat die renners... Dat betekent ook dat die renners alle dagen vooraan strijden. Hè. Maar ik denk dat het ook in de Giro mooi was om die strijd te zien tussen de sprinters, tussen de sprintersploegen. Dan ook bij een puncher zoals Narváez het was. Dus het was een hele mooie strijd voor Ciclamino. Het was echt boeiend. En ik denk dat men dan nu ook wel een kans krijgt om dit in de Tour te laten zien. En het komt automatisch. Als je ritten wint, ga je ook vooraan komen in dat klassement. Laat ons, zoals Tim ook zei, laat ons misschien eens mikken om daar een dag in rond te rijden. En dan zien we wel wat meer mogelijk is.
2: Jurgen Foré, CEO van Soudal Quickstep. Vanaf morgen is dat de Tour met start in Barcelona. En dus ook vanaf morgen Sporza Tour hier op Radio 1. En dan weer naar Australië, Egypte. Benieuwd of we daar nog een winnaar gaan krijgen binnen de 90 minuten, Bert.
3: Het zou fijn zijn natuurlijk dat dat binnen de 90 minuten lukt. Want het is niet meteen een hoogvlieger deze wedstrijd. Na de own goal van Hani is er eigenlijk helemaal niets meer gebeurd. En het is wel een trieste primeur. Niet voor die man, het is de tweede man die ooit 2 own goals in 1 wereldbeker heeft gemaakt. Het is wel erg lang geleden. Ivan Voetsov deed het ook voor Bulgarije in 1966. Het jaar dat voetbal came home in England. Toen deed Voetsov dat 2 keer in eigen doel. En Hani doet het dus nu 2 keer in de USA. Er is gewisseld door Tony Popovic, de Australische bondscoach. Op het middenveld, of in de spits beter, is Touré in de ploeg gekomen. Een bekende van Philippe Clement bij Norwich. Want daar in de aanval, vooral na nieuwjaar, was dat het geval. 9 keer gescoord in 11 wedstrijden. Hij in de plaats van Iran Kunda in de punt van de aanval. En ook oude bekende Aydin Rustic met Bosnische roots is in de ploeg gekomen voor de man die helemaal in het begin, in de openingsminuten, vol pato tegen de lat trapte. Dus nieuwe aanvallende pionnen bij Australië. Bij Egypte is er eerder in de defensie en in de balans op het middenveld gewisseld. Terwijl Australië duidelijk kiest voor frisse benen voorin. Met dus Mo Touré en Aydin Rustic. Er zijn er een paar bij Australië die de komende dagen verjaren. En dat doe je natuurlijk liever na een kwalificatie voor de volgende ronde. Dan dat je dat doet als je terug op het vliegtuig naar huis zit. Boel. Dan heb ik het over de bondscoach Tony Popovic. Morgen wordt hij 53. Ik heb het dan ook over Aidan O'Neill, de middenvelder die morgen jarig is. En de dag nadien is het dan de beurt aan Rustic en Harrington. Dus als het even mee zit, kunnen ze met z'n vieren hun verjaardag vieren. En tegelijkertijd ook nog de kwalificatie. Dat zou fijn zijn voor die Australiërs. Maar dan moeten ze er wel nog een doelpuntje bij doen. Nu zijn ze wel in de aanval met O'Neill, met Metcalf. Die achterom kijkt, want hij raakt zijn man niet voorbij. En dat was een van de invallers die daar voor zijn neus opdook. Met nummer 4, Hossam. Ik haal ze soms een keertje door elkaar, Hossam en Hassan. Het is niet zo eenvoudig. Het was Hossam deze keer. Irvine Met een pass in de voeten van Truwin. Nog een keertje Irvine. Dan Circati achteraan. Geboren in Italië. Daar speelt hij ook voor Parma. Alessandro Circati. Truwin weer. Zonder idee. Maar vindt dat toch een gaatje. Rustic in de box wordt opgevangen door Rami Rabia. En dan laat de linksachter van Egypte de bal zomaar onder zijn voetzool doorglippen. En gaat hij over de zijlijn. Hafez. En hij blijft nu ook zitten. Alsof hij een kramp heeft. Toch maar eens kijken. Heeft hij daar net al een schop of iets dergelijks gekregen. Zit daar op de grond met zijn benen wijd gespreid. Rekt nu. Zit met zijn armen tot aan de toppen van zijn schoenen. En trekt een keertje alles bij. Ze vragen toch om verzorging bij Karim Hafez. De oudspeler van Lierse van in de periode van Wadi Degla. En de voorzitter toen der tijd die eerste club redde. En dan werd met pek en veren weer naar Egypte gestuurd. Zo gaat dat natuurlijk wel vaker bij investeerders in het voetbal. Hij moet eruit, hij moet vervangen worden na zijn verzorging. Zo geven zijn medespelers meteen aan. Dus meteen na die dubbele wissel moet Hossam Hassan een keer ingrijpen. Want Karim Hafez kan niet meer voort. Een klein kwartier nog te voetballen. Australië-Egypte 1-1.
2: Goed, dan gaan wij nog eens naar de Belgian Lions in de Lotto Arena. Die hebben een mirakel nodig tegen Frankrijk. Jelle, dat zei jij daarnet, want 13 punten de achterstand bij de rust. Intussen zijn ze er weer aan begonnen. Is die kloof groter of kleiner geworden, Jelle?
4: Ja, het mirakel is zich zeker nog niet aan het voltrekken, maar ze zijn wel stelselmatig aan die achterstand aan het knabbelen. Zijn al tot op 7 punten gekomen en zijn echt wel de betere ploeg in dat derde kwart. Dat iets meer dan 2 minuten aan de gang is, 2 minuten 17 seconden. Om exact te zijn, de Fransen al heel wat missers laten optekenen. Wel ook vaak de rebound geplukt met dus die grote Gobert. Maar dan is er zelden een goed vervolg. Nu verliezen ze hem ook weer bijna, de Fransen. Maar Mokoka behoudt toch het balbezit. Yabusele tegen Van Vliet. Die zit al in foutenlast. Maar toch wordt daar goed verdedigd door de Lions. Maar er is ook een fout gemaakt op Rudy Gobert. En dat is wel iets dat ook opviel in de eerste helft. De Fransen 19 vrijworpen. Maar liefst ja, gekregen, zullen we maar zeggen. De Belgen 2. Dus echt wel een gigantisch verschil, oké. Het is niet zo dat de scheidsrechters de wedstrijd kapot aan het fluiten zijn. Maar ze mogen misschien net iets vaker toch ook in het voordeel van de Lions een fout fluiten. En dat gebeurt nu ook. Want er was een aanvallende overtreding op Kevin Toumba. Die zette goed het blok, stond volledig stil. En als je dan als aanvaller de verdediger aanhaalt, als die volledig stilstaat, dan is dat wel degelijk een aanvallende overtreding. En zo hebben de Lions weer een stop te pakken. En hebben de Fransen weer niet kunnen scoren. Hebben nog maar 2 punten gemaakt in die eerste 3 minuten in dat derde kwart. Kunnen de Lions terug tot op 5 punten komen? Dat is al een hele poos geleden. Van 15 in het begin van de eerste helft. In het begin van het eerste kwart. Zelfs Schwartz voor de Lions. Kijkt wat zijn opties zijn. Leconte voor een 3-punter. Gaat hij erin? Die gaat er zeker in. En zo staan ze op 4 punten. De Belgian Lions zijn vertrouwen aan het tanken. En de Fransen die moeten echt wel herbronnen. Moeten wakker schudden. Want zij zijn dit toch stelselmatig aan het weggeven. Oké, je hebt dan wel heel wat NBA-spelers. Maar als je laks gaat verdedigen en inspiratieloos gaat aanvallen, dan kan je ook zomaar een voorsprong te grabbel gooien. Dat is nog niet gebeurd, voor alle duidelijkheid. Dus nog steeds die bonus van 4 punten voor de Fransen. Maar in de tweede helft is het een heel matig Frankrijk dat we voorlopig te zien krijgen. Een goed verdedigen in België. Met Morton, die er nu ook is opgekomen, moet gaan verdedigen op Luau Cabarro. Strazel gebruikt het screen van Gobert. Yabusele. De Fransen bouwen geduldig aan een aanval. Vinden ze nu ook de vrije man voor de score. Gobert onder de ring. En dan met een gelukje nog tot bij Strazel. Pas naar buiten. En dan komt er een late poging. En die vertrekt te laat van Yabusele. Ging er ook niet in. En de Lotto Arena veert recht. Ze voelen dat hier misschien toch wat in zit. De bondscoach gaat er ook nog wat achter staan. Julien Mahé, een Fransman. Maar is dus de opvolger van Gergia sinds het najaar. Hij vuurt zijn troepen aan. Hij vuurt het publiek aan. Want hij voelt, ja, de Fransen die zitten er even niet lekker in. En de Belgen des te meer, des te beter. Als ze hier nu ook nog een keer weten te scoren. Lecomte, daar net de driepunter. Nu de tweepunter die er niet in gaat. Makkelijk rebound voor Gobert. Opletten, want dan kunnen de Fransen gaan lopen met Luau Cabarro. Die hem ook verliest. En zo kunnen de Belgen weer gaan lopen. Dit is een overtreding van Strazel. En is dat geen onsportieve fout? Dat zou wel eens een onsportieve fout kunnen en mogen zijn. En die wordt ook gegeven. Strazel, geen enkele intentie om de bal te spelen. En gewoon de tegenaanval eruit halen. In het voetbal is dat een gele kaart. En in het basketbal is dat een onsportieve fout. En ook al was er geen shot van Morton. Dat zijn dan toch vrijworpen voor de Belgian Lions. En ja, zo kunnen ze zowaar tot op twee punten komen. Maar ze gaan er toch nog eventjes naar kijken. Er is wat onduidelijkheid. Er is wat oneenigheid tussen de Italiaan en de twee Polen. En dus gaan ze nog even naar het scherm. Om te beslissen of het wel degelijk een onsportieve fout was of niet. Maar hoe dan ook is het momentum echt wel voor de Belgian Lions. 4 minuten zijn we ondertussen bezig in dat derde kwart. Terwijl we in afwachting zijn van die beslissing. Maar dat kan misschien nog wel heel eventjes duren. Dus stel ik voor dat we toch maar even teruggeven. 41-45. De Belgian Lions die geloven er weer volle bak in. Maar staan nog steeds wel achter tegen Frankrijk.
2: In Beervelde is de N449, dat is de Rivierstraat, door een ongeval in beide richtingen versperd ter hoogte van de af- en opritten van de E17. En er rijden geen treinen tussen Roeselare en Kortrijk.
5: Sportza WK.

0: De nieuwste van de Rolling Stones, Jealous Lover. Dadelijk het slot van de reguliere speeltijd tussen Australië en Egypte. Nog altijd 1-1 daar, maar eerst nog eens terug naar basketbal. De Belgian Lions tegen Frankrijk. Jelle, dat mirakel waar je het daarnet over had, dat is er wel een klein beetje hè, op dit moment.
1: Ja, ze stonden op een bepaald moment 17 punten achter. En dat zijn er nu dus nog maar 2. En we gaan wel even naar de vrijworplijn voor de Fransen. Want een overtreding gemaakt op Okobo. Maar de Fransen die zijn echt aan een dramatisch derde kwart bezig. Nog altijd maar 2 punten gemaakt. En we zitten toch al over halfweg in dat derde kwart. De shots vallen niet. En er worden wat vreemde aanvallen op poten gezet bij Frankrijk. Wanhoopspogingen zelfs. Die worden ondernomen omdat er gewoon geen vloeiende aanval meer uitkomt. En dan worden ze nu wel een beetje geholpen met die vrijworpen na een lichte overtreding. Echt wel gezocht en goed verkocht van Okobo. Maar hij mist alvast zijn eerste vrijworp. En dat hebben ze toch ook al iets te vaak gedaan, die Fransen. Dit is al een misser of 5 die we hebben gezien in deze partij van Frankrijk. Dat zijn er meer dan de Belgen er hebben gekregen. 43-46, want de tweede die gaat er wel in. Niels van den Einde. In de eerste helft had hij even dat momentje met Van Vliet. En hij zoekt zijn maatje Van Vliet opnieuw. En Van Vliet met een snelle driepunter die er wel niet ingaat. De rebound voor de Fransen. Dat is misschien ook niet de allerbeste keuze om daar dan snel voor die driepunter te gaan. Zeker als je net iets beter in de wedstrijd zit en de Fransen een beetje aan het wegspelen bent. Al is dat ook wel wat overdreven. Natuurlijk nu ook weer een score voor de Fransen. En zo opnieuw een kloofje dat wat groter is geworden. 43-48 nog altijd voor Frankrijk.
0: Oké, en dan gaan we naar het slot van de reguliere speeltijd tussen Australië en Egypte. 1-1, dus wie nu scoort, ja, gaat door. Bert Sterks.
2: Zo is het. En Australië geeft echt een goede indruk niet in die laatste minuten. Echt sterker aan de bal, sterker in de duels dan Egypte op dit moment in de match is. Met een schim van een Mo Salah tussen de lijnen. Hij is echt een toeschouwer in deze wedstrijd. Maar ja, wat doe je als bondscoach Hossam Hassan, zo moet ik het zeggen. Je durft hem er nu toch niet meer afkrijgen. Dan krijg je de hoon van het Egyptische volk over jou. 1 gat kan genoeg zijn om zijn gouden linker nog een keer boven te halen. En die bal toch nog in de winkelhaak te schilderen. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar wel opletten voor Egypte aan de andere kant. Zo net een hoekschop die Irvine kon verlengen bij de eerste paal op het hoofd van de grote Soutar. En dan hadden ze het geluk dat die veel te grote Soutar zich moest bukken. En de bal op de verkeerde kant van zijn hoofd kreeg. En zo ging die ook de verkeerde kant uit. Dus niet richting het doel van Shobir, maar wel naar de buitenkant dus eigenlijk van de grote rechthoek. Egypte heeft de bal in de slotminuut van de reguliere speeltijd. Is dat intussen. Ze tikken die nog rustig rond met Hossam naar de linkerflank. Trezeguet is overigens ingevallen voor Hafez. Ik zei het, hij was geblesseerd. En Trezeguet is ook een oude bekende uit de Belgische competitie. Even voor Anderlecht gevoetbald, dat lukte niet echt. Dan verhuurd aan Moeskroen. Daar is hij nu, kopt de bal het pak in. Die gaat hoog de lucht in en over de achterlijn. Hoekschop voor Egypte. We krijgen 5 minuten toegevoegde tijd. 5 minuten nog om tot een beslissing te komen. Anders gaan we naar 2 keer een kwartier extra. Maar het is niet zo dat ze niet meer durven nu in die slotminuten. Ik vind dat ze aanvallender spelen dan ooit. Wat je dan vaak in die slotminuten net niet ziet, is dat iedereen zich weer even gaat indekken en gaat ingraven. Nee. Ze spelen voller dan er in de hele match is gebeurd. Hoekschop van Marmoush. Hij doet het laag en kort. Uiteindelijk toch de voorzet van Atia. En die belandt nog net bij Mo Salah. Kan hij de bal ook binnenhouden? Net, jawel, dat lukt hem nipt. Bij de achterlijn binnengehouden. Dan is er een voorzet met links van de ingevallen Hassan. Eventjes het hoofd erbij van Hossam. En over de zijlijn getrapt door een van de Australiërs. 1 minuut van de 5 is alweer weg. Egypte in balbezit met Marmoush die even inzakt tussen de middenvelders. Heeft ook niet zoveel ballen geraakt. Wel een heel grote kans gekregen na 15 seconden in de tweede helft. Marmoush trapte die naast. Daar had hij de wedstrijd kunnen beslissen. Nog een voorzet van Hassan. Opgevangen door Trezeguet en weggetrapt door Trouin van Australië. Een beetje een kopie van de vorige fase. Dus Marmoush die de kans miste. En dan een van de weinige mogelijkheden in de tweede helft was een vrije trap van O'Neill richting het hoofd van Soutar. Hij raakte de bal niet, maar Hani van Egypte deed dat wel. Hij kopte die perfect en prachtig in eigen doel. Zijn tweede own goal van het toernooi. Egypte probeert nog wel. Maar de snelheid zit er niet helemaal in. Australië kruipt nu toch stilaan. Helemaal terug voor die 3 minuten die ons nog resten. Tot het einde van deze wedstrijd. Misschien. Misschien ook niet. Ik heb het gevoel van wel dat er eigenlijk geen doelpunt meer gaat vallen. Hassan, toch nog een bal de box in. Weggetrapt daar door Irvine. Kultfiguur met de pornosnor. Uiteindelijk vindt hij nog Touré en trapt dan helemaal verkeerd Touré tot over de achterlijn. Een momentje van zinsverbijstering van Mo Touré. En een hoekschop nog voor Egypte. Dat zou pijnlijk zijn voor de jonge spits als hij op die manier het doelpunt weggeeft. Mo Salah staat klaar voor de hoekschop. De mensen kijken vol spanning in de tribunes naar de slotfase van deze wedstrijd. Niet de interessantste affiche, ook zeker niet de beste wedstrijd. Maar er zit wel spanning in tot in het slot. En dat was wat vooraf ook wel werd aangegeven. Qua niveau zijn ze elkaar een beetje waard. Australië en Egypte. Hoekschop van Salah. Dicht bij het doel. Het hoofd van Soutar. Maar recht de lucht in. Dan blijft de bal nog hangen bij Hossam. Weggekegeld daar uit het strafschopgebied. Weer opgevangen door Salah. Atia. Weer voor Egypte. Salah kan in één tijd voorzetten. Goeie bal is dat gekopt. En een super save van doelman Beach. Hoe heeft hij die bal er nog uitgehaald? De kopbal van Rabia. En Beach met een pracht van een redding. Anders was Egypte hier toch nog in het slot naar de 2-1 gegaan. En naar de matchwinnaar. Wat een save. Ik zag hem erin hangen. Hij hing een beetje achterover. En moest dan toch nog de lucht in raken. Super moeilijk. Maar wat een reflex nog van Patrick Beach. Hoekschop nu van Marmoush, dicht bij het doel. Gekopt door de grote Soutar. Salah met het schot in de handen van Beach. Rechtdoor en in de handen van die doelman in zijn paarse keepersplunje. Meteen met een heel verre uittrap waar Touré nog achteraan gaat hollen. Maar te ver getrapt tot in de handen van Shobir. Dat is de Egyptische doelman. Goh, vrijstaand raakt die bal een beetje met de zijkant van zijn hoofd. En Beach staat al half op het verkeerde been. En kan toch nog net met zijn linkerhand die bal een sweep geven tot over de lat. Fantastische redding. Een van de betere van het hele toernooi. Egypte probeert het nog een keer. Met Trezeguet 1 minuut nog in de toegevoegde tijd. Zo zat het venijn toch nog in de staart van deze wedstrijd. 94ste minuut. De kopbal van Rabia. Nog een kansje misschien. Maar Atia trapt tegen Irvine aan. En zo belandt de bal weer helemaal achterin bij Yasser Ibrahim. Hassan. Naar Salah, wilde 1-2. Goede schijnbeweging was dat van Hani. Maar laat de bal net iets te ver wegschieten. Waardoor Australië de bal gewoon kan wegknallen. Ja, ze staan toch weer even onder druk, de kangoeroes. Ze moeten even over deze horde springen. Richting de toegevoegde tijd. Nog een seconde of 30 volhouden. Hassan op rechts. Was links ingevallen, maar nu de hele tijd rechts spelend. Omdat ook Trezeguet tussen de lijnen staat. Aschour. Scoorde in het begin van de match. Waren we al weer helemaal vergeten. Want het is uit beeld verdwenen. Salah. Laatste actie van de normale speeltijd. En daar toch nog het schot van Hassan afgeweken. Want anders ging hij tussen de palen. Weer belangrijk. Soutar stond in de weg. Nieuwe voorzet van Marmoush afgeblokt. Het is een belegering van de Egyptenaren. Maar kijk, het heeft niet mogen zijn. 1-1 is de stand na 90 minuten plus toegevoegde tijd. Patrick Beach is de gevierde man bij Australië. Want hij houdt de stand op 1-1 met een super safe op een kopbal van Rabia. Verlengingen komen eraan in Australië-Egypte. 1-1.
0: En die verlengingen blijven we hier uiteraard ook volgen in Sporza WK, ook na het nieuws van 10. We hebben nog een paar minuten tot dat nieuws. En daarvoor gaan we weer naar die basketbal-interland natuurlijk. Hè, tussen de Belgian Lions en Frankrijk. Blijft het daar spannend, Jelle?
1: Ja, absoluut. Het blijft daar zeker blijft hier zeker spannend. 5 punten, nog altijd de kloof voor de Fransen. 49-54. De laatste 2 minuten zijn ingegaan. Of gaan we zo dadelijk verder zetten van het derde kwart. Want we komen net uit een time-out na een score van Hifi voor de Fransen. Daarvoor heel wat vrijworpen gezien voor Gatterets bij de Belgen. En ook voor Renault, de grote center van de Fransen. Nu zitten we in een Belgische aanval met Van den Einde, die de twee Fransen daar goed aanvalt. En ook de score legt, binnenlegt over de slaande armen van Renault. En zo dus 51-54. 3 punten nog maar het verschil. En een klein foutje gemaakt van den Einde. En dat wil dan zeggen dat Hifi naar de vrijworplijn mag. Zo hebben we er weer heel wat gezien. In dat derde kwart niet al te veel van de Belgen wat meer van de Fransen, zoals ook in de eerste helft. Maar wel net iets meer ook voor België. De scheidsrechters blijven het kort houden. Beide teams zitten in de bonus qua ploegfouten. En Hifi die staat op de vrijworplijn. Deze gaat erin. Want zoals al aangehaald, ze zijn zeker niet foutloos van op die vrijworplijn. De jongste minuten zijn ze dat wel wat beter aan het doen. En zijn ze daar goed aan het afwerken, de Fransen. Want hier ook 2-2 voor Hifi. En zo dus 51-56 opnieuw een kloofje van 5 punten voor de Fransen. Maar de Lions die blijven zich dus echt wel vastbijten in hun tegenstander. Dat hadden we niet verwacht toen ze 17 punten achter stonden. Dat doen ze wel echt goed. Mortin blijft met een gelukje nog bij de bal. Gaat hij ook een 3-punter gooien? Nee, de pas naar Van Vliet. Er moet een shot gaan komen. Van Vliet toch nog een pas naar Gatterets. En mooie score van Gatterets. Heel mooie aanval. Geduldig gebleven door de Belgen. Zich niet laten verleiden tot een shot van Vliet. En zo de score 53-56. En de Belgen zitten absoluut nog in deze wedstrijden. Maar lopen dus wel nog achter de feiten aan. 3 punten uit verschil.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 10 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. OCMW's zullen binnenkort een detectivekantoor kunnen inschakelen als ze vermoeden dat iemand die een leefloon krijgt een woning bezit in het buitenland en dat verzwijgt. Federaal minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt van N-VA heeft daarvoor een wetsontwerp geschreven dat door de ministerraad is goedgekeurd. De maatregel is bedoeld om sociale fraude te bestrijden, zegt minister van Bossuyt.
6: Vandaag is het zo dat Belgische eigendommen dat die relatief eenvoudig kunnen nagegaan worden via bestaande databanken wanneer iemand een leefloon aanvraagt. Maar voor buitenlandse eigendommen is dat veel moeilijker. Dus daardoor kan iemand met een huis, een appartement of grond in het buitenland vandaag moeilijker gecontroleerd worden dan iemand met een eigendom in België. En die scheeftrekking die wordt nu aangepakt.
5: OCMW's konden ook al met detectievekantoren samenwerken om fraude op te sporen met betrekking tot sociale woningen. Schepen van de Russische schaduwvloot stoten steeds vaker te veel schadelijke stoffen uit in de Belgische Noordzee. Dat blijkt uit metingen van het Instituut voor Natuurwetenschappen. Er zijn strikte limieten voor de uitstoot van schepen, maar die worden steeds vaker overtreden door schepen van die Russische schaduwvloot, zegt Wart van Rooij van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
7: Vanaf 2022, bij de start van de oorlog, is het niet naleven van de emissieregels is opeens significant beginnen stijgen. En de dag van vandaag zitten ze eigenlijk rond 20% niet nalevingsgraad, terwijl de andere schepen minder dan 1% niet nalevingsgraad zitten. Dus tot 20 keer meer overtredingen werden waargenomen bij de schaduwvloot als bij de conventionele schepen.
5: In de Amerikaanse hoofdstad Washington worden extra maatregelen aangekondigd voor de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag morgen. Die is dit jaar ook extra bijzonder vanwege de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheidsverklaring. Daarom werd onder meer in Washington een groot evenement georganiseerd, een state fair. Maar die werd vandaag al meteen gesloten vanwege de hitte. En omdat het morgen nog warmer zou worden, worden er dus extra maatregelen genomen, zegt correspondent Thomas de Graven.
8: Ik sta momenteel op de Great American State Fair en hier is niemand, nog minder volk dan anders zou je kunnen zeggen, maar de State Fair is gewoon gesloten omwille van de hitte. Het is hier momenteel 38 graden, voelt als 41 door de vochtigheid. En dat kan een probleem zijn morgen ook, want morgen wordt het nog warmer hier op de grote feestdag op 4 juli. De plannen zijn om dan de feestelijkheden pas te laten starten of de dingen hier te openen op de National Mall om 5 uur 's middags. Maar dan kan er een andere weersomstandigheid misschien ook roet in het eten gooien, want dan worden er net onweders verwacht. Dus hitte en onweders zouden wel eens roet in het eten kunnen gooien morgen.
5: En op het WK voetbal gaan Egypte en Australië verlengingen spelen in hun 16e finale. De reguliere speeltijd eindigde bij 1-1. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen vannacht tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
9: Sportza WK.
3: Met Steffi Merlevede.
0: Goedenavond, jawel. We gaan natuurlijk nog een uur door met Sporza WK. Hè, want we maken ons op voor die verlengingen in Australië, Egypte. En ook in de basketbalinterland tussen de Belgian Lions en vice-Olympisch kampioen Frankrijk. Is het ja, toch veel spannender dan we hadden gedacht. Derde quarter is daar net afgelopen. Jelle, wat is de stand?
1: 55-59 is de stand, dus wel nog steeds de Franse voorsprong. Maar het was echt wel een zeer matig derde kwart van de Fransen. Hebben heel erg moeite om de Belgische defensie te ontwrichten. Om tot goede aanval en scores te komen. Hebben heel wat van hun scores in dat derde kwart van op de vrijworplijn gemaakt. En die NBA-sterren, ja, die hebben het gewoon heel erg lastig. Risaché, die wordt voortdurend in de luren gelegd door een sluwe en een goed spelende Van den Einde. En ook LeConte zorgt echt wel voor problemen, zowel outside als onder de ring. Gobert en Yabusele, ja, die zien met momenten echt wel af door die kwieke LeConte. En dat zijn toch wel echt jongens die het kloppen van de zweep al vele jaren kennen. En ondertussen maken we ons klaar voor dat vierde kwart. En dan is het ook zaak om vooral die fouten te gaan beperken. Want al heel wat jongens ook met 3 fouten, dat is nog geen probleem. Maar dan mag je er nog maar eentje maken. In een spannende wedstrijd is dat toch altijd linkerboel. Bij de Fransen nog maar 1 speler met meer dan 2 overtredingen achter zijn naam. En dat is Risaché, die er ook wel weer opkomt bij de Lions. Met Schwartz, Guissé, Toumba, De Droog en LeConte. Dat is het vijftal dat aan het allesbeslissende vierde kwart zal gaan beginnen. Een vierde kwart waarin ze dus nog over de Fransen heen moeten als ze hun kansen op WK-kwalificatie gaan willen houden. Het zijn wel de Fransen die mogen beginnen aan dat vierde kwart met Hifi. Die sterk was in de slotminuten van het vorige kwart. Hij zorgde er eigenhandig eigenlijk voor dat de Fransen nog steeds op voorsprong staan. Want echt wel een paar goede acties waarmee je dan vrijworpen kreeg. En ook een aantal goede scores. Het vierde kwart begint ook met een score voor de Fransen. 1-0 is het die voor 55-61 zorgt. En dan moeten de Belgen gaan antwoorden. LeConte, pikt hij het weer op waar hij het heeft laten liggen? Nee, want mist. En ook Guissé wordt afgeblokt door Howard. En dan moeten ze uitkijken dat het niet snel naar de overkant gaat. Howard dunkt die bal ook binnen, maar er was net daarvoor een overtreding gefloten van Schwartz op Okobo. En dat is voor Schwartz dus dan wel als een vierde overtreding. Dus hij mag er geen meer maken of zijn partij zit erop. En dus denkt bondscoach Maé, ja, ik ga hem toch maar even terug naar de kant halen. Morton wordt op het parket gezet voor de komende minuten. Maar dus wel een snelle Franse score. Dan een misser tot 2 keer toe van de Belgen. En nu weer een Franse aanval. Opletten dat ze hier niet weer tegen een score aanlopen. Want dat zou niet al te best zijn. Risaché, moeder, ziet alleen voor een driepunter, maar veel te kort. En de rebound is voor Renault, maar die krijgt hem niet onder controle. En zo is de bal uiteindelijk toch voor de Belgen, want die is buiten gegaan. Laatst aangetikt door die reizige Fransman. En de Belgen gaan zijn eerste keer kunnen scoren in dat vierde kwart. En zich zo weer in die tegenstander vastbijten. Zich vastklampen aan Frankrijk. Morton wordt opgejaagd. Toumba tot bij LeConte. Daar net de misser. En wat wordt het nu? Opnieuw een misser. Rebound wel voor Guissé en voor België. Opnieuw Manu LeConte. En nu een overtreding gemaakt op Toumba. En zo zijn we iets meer dan een minuut aan het spelen. Hebben de Belgen nog niet gescoord, maar zitten ze wel nog steeds in de wedstrijd. 55-61 in het voordeel van de Fransen.
0: En dan op naar die verlengingen tussen Australië en Egypte. Ze zijn er intussen aan begonnen. Bert, heb je al wat genoteerd?
2: Nee, ja, ja, eigenlijk wel, Steffi, wissels. Ik heb wissels, okay. Eén wissel nog genoteerd. Een dubbele wel bij Australië, waar Paul Okon er is ingekomen. Paul Okon junior, wel te verstaan, want de vader zit als een van de assistenten van Tony Popovic op de bank. Aiden O'Neill, de ex-middenvelder van Standard, is vervangen. En we hebben ook Aver Mabel in de ploeg gekregen in de plaats van Matt Goff. Zo heeft Australië nu 5 wissels gebruikt. Eentje nog te goed natuurlijk, want in de verlengingen mag je nog 1 extra wissel doorvoeren. Terwijl Egypte nog maar 3 keer heeft gewisseld. Dus Hossam Hassan heeft nog wel wat opties. Heeft wel wat geblesseerde natuurlijk. En een geschorste. Lachine is geschorst en Fatou is geblesseerd. Vandaag ook nog Hafez uitgevallen. Dus er beginnen wel wat slachtoffers te vallen bij Egypte in een wedstrijd waarin voor de spelers nog altijd geen gele kaart is getrokken. Althans in de eerste helft vooral, waar er wel een paar potige duels wel de assistent-trainer van Egypte die geel heeft gekregen. Dat is de enige kaart die we genoteerd hebben van Gustavo Teixeira. Egypte in de aanval. Zo net was er een eerste schot, maar nog niet echt goed, van Mo Salah. Met rechts getrapt, maar toch nog redelijk ruim over dat doel van misschien wel de latere matchwinnaar. Wie zal het zeggen? Patrick Beach. Hij haalde die bal echt fenomenaal van onder zijn lat uit. Die kopbal vlak voor het einde van verdediger Rabia. Overtreding op Irvine. Een overtreding van Rabia. Dat is ook al zijn zoveelste. Geeft die man nu toch een schone gele kaart. Het is echt keer op keer dat hij te hard en foutief in zijn tackles gaat. En hij ontsnapt elke keer opnieuw. Nee, daar moet de Gera toch echt een keer gaan ingrijpen. Zeker in de beginfase heeft hij Iran Kunda zo'n paar keer aangepakt. Nu was het op Irvine. Die gaat het allemaal wat minder erg vinden. Dat is zelf ook een speler die wel een keer een tackeltje uitvoert daar centraal op het middenveld. Man van St. Pauli, waar hij degradeerde. En waar Alexander Blessé natuurlijk een tijd lang zijn trainer was. Opgevangen op het middenveld door Paul Okon. Een sierlijke speler is dat wel op het middenveld. Kijk eens hoe mooi hij daar om zijn tegenstanders heen draait. Fraai gedaan is dat. Technisch goede speler. Touré nu in de box. Eén man voor hem, maar een beetje aan de zijkant. Dan Behic, die op zijn 34ste, wat is het, 33ste aan het dribbelen gaat. En dan met zijn wang tegen een tegenstander aankomt. En dat heeft hij gevoeld. Het was een dribbel richting niemandsland, eerlijk gezegd. Onbegonnen werk. En de man van de own goal, Mohamed Hani, stond daar nog gewoon in de weg. Geen overtreding, nee, geen obstructie. Hij liep er gewoon zelf tegenaan. Dus goed beoordeeld door Gustavo Teixeira. Egypte heeft uiteraard een heel beperkt verleden in de knock-outfase. Eén keer eerder speelden ze een knock-out match in 1934. Toen het hele toernooi nog een knock-out was, toen was er geen groepsfase. Ze gingen er meteen uit tegen Hongarije. Een wedstrijd die in Napels werd gespeeld, 2-4. En in de volgende deelnames in 1990 in Italië en 2018 in Rusland ging Egypte er meteen uit in de groepsfase. Daar heeft Australië het in het verleden dan wel al beter gedaan. Twee keer achtste finales gespeeld. Dat deden ze in Duitsland in 2006. Italië was toen te sterk in de achtste finales. Dat was een wedstrijd die de harten brak van vele Australiërs. Want penalty doelpunt van Totti in de 95ste minuut. Dat was het enige doelpunt van de wedstrijd. En opnieuw de achtste finale in Qatar 4 jaar geleden. Daar was dan Argentinië, de latere winnaar, weer te sterk. Met opnieuw 1 doelpunt verschil, 2-1. Goals van Messi en Alvarez. Dus een keertje winnen in de knock-out fase is nog niet het deel geweest van Australië. De bal gaat helemaal tot bij Hassan op de rechterflank. Dribbelt richting zijn tegenstander. Is Behic voorbij. En dan is zijn voorzet veel te hard voorbij de tweede paal. En is het gewoon een ingooi voor Australië. 99ste minuut, nog altijd 1-1.
0: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Op de E17 van Sint-Niklaas naar Antwerpen. Tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. En op de E19 van Mechelen naar Antwerpen. Tussen UZA en Antwerpen-Zuid.

0: De Look Roxette uiteraard. Dadelijk weer naar Australië, Egypte. Nog altijd niet gescoord daar. In de verlengingen en de Belgian Lions. Dan zijn we bij basketbal. Die moeten winnen van Frankrijk om hun kansen op de WK-kwalificatie gaaf te houden. Frankrijk, dat is de vice-Olympisch kampioen. En toch blijft het best spannend. Tot in het slot. Jelle, houden de Belgen vol?
1: Ja, nu moet ze toch weer even de rol lossen in dat vierde kwart. Ze hebben net wel de eerste field goal van dat kwart gemaakt. Maar we zijn ook wel al bijna halverwege. En ondertussen is de kloof toch een beetje gegroeid. Zijn het 9 punten in het voordeel van de Fransen. De Belgen hebben wel de bal met Niels van den Einde. Die op zoek is naar opties, naar aanspeelmogelijkheden. Slechte pas van Guisset en dan makkelijk weggegeven ook door Van Vliet. Een tegenaanval van de Fransen. Koulibaly verliest ook de bal. En zo kunnen de Belgen weer gaan tegenaanvallen. Morton stapt meteen in een 3-punt shot. En dat gaat er niet in. Maar wat een geweldige dunk van Guisset. Springt daar over een Fransman heen. En dunkt hem binnen. Nu ja, volledig over een Fransman. Zoals Vince Carter dat in de tijd deed. Dat was niet het geval. Maar kwam daar van heel erg ver aanvliegen. En dunkte hem binnen. Geweldige dunk. En zo opnieuw de tent even in vuur en vlam gezet. Maar dat vuur wordt snel gedoofd door Howard. Hij met een antwoord met de makkelijke score was daar even vergeten. Of werd daar even vergeten door de Belgische defensie. En zo 62-71. Niels van den Einde. Naar hem wordt gekeken voor de ideeën, voor de creativiteit. En dat heeft hij al veelvuldig gebracht in dit duel. Maar dit was geen al te beste pas. Een balverlies bij de Belgen. Ze lijken het nu toch echt wel uit handen te geven. De rol te moeten lossen. En hier kan een heel pijnlijke score aankomen als de Fransen het net weten te vinden. Howard kiest niet voor het shot. Strazel, dat is een man met een... die dat wel aandurft. Nog 3 seconden. Shot moet gaan komen. En er wordt uiteindelijk een fout gemaakt door Morton. En zo nog een kleine 4 minuten op de shotklok. En de Fransen lijken nog niet helemaal thuis. Maar het ziet er wel goed uit voor de Fransen. Niet voor de Lions. 62-71.
0: Helaas. En hoe lang nog in die eerste verlenging tussen Australië en Egypte, Bert?
2: Een vrije trap nog van Australië. Toch maar even opletten. Niet beslist inderdaad. 1-1 is het nog altijd. Bal gaat over de zijlijn. En... inworp voor Australië. Maar nee, dat hoeft niet meer. Dus Steffi, dit was een heel korte tussenkomst. Er is weinig gebeurd in die eerste verlenging. 1 schot van Salah ging erover. En er was een gele kaart voor Hassan. In een nutshell was dat de eerste verlenging. Zometeen de tweede bij 1-1.
0: En hier een beetje muziek van Belle en Sebastian.

0: someday. Bel en Sebastian, dadelijk gaan we het slot volgen van die basketbal interland tussen België en Frankrijk. Maar nu eerst weer Australië-Egypte. De tweede verlenging is begonnen, maar Bert, ik heb toch het gevoel dat we naar penalties gaan. Jij ook?
1: Ja, meer en meer natuurlijk wel, want ploegen nemen niet al te veel risico in die verlengingen, waar je voor de verlengingen in dat laatste kwartier nog wel het gevoel had dat de ploegen ervoor gingen. En er was nog die kopbal helemaal op het einde van Rabia, die prachtig werd gered door Beach. Had je het gevoel van, ja, hier kan het nog wel gebeuren, maar vanaf de verlengingen echt niet meer. Zijn er geen ploegen meer, of is er geen ploeg meer die nog echt durft vooruit te voetballen. Eén doelpoging in die eerste verlenging van Mo Salah erover. En in de tweede, die net is begonnen, nog geen enkele. Wel één wissel, want Hamza Abdelkarim is in de ploeg gekomen voor Marmoush. Dat is een heel jonge knaap die bij Barcelona onder contract ligt, maar daar alleen nog maar voor de U19 heeft gevoetbald. Zelfs nog niet voor de B-ploeg. Daar is hij de eerste keer. Met Touré in de aanval met zijn tweeën. En de bal gaat voortoe, maar komt er niet helemaal. Hij stond klaar, Abdelkarim. Maar de voorzet dus niet goed genoeg naar hem. Bal van Egypte die vooruit wordt geknald. Nee, daar komt niemand meer bij natuurlijk. Beach heeft hem gewoon in zijn handen. En dan zal de bondscoach Popovic en die anderen ook al een beetje aan het nadenken zijn over welke hij vijf spelers hij zo meteen naar de stip stuurt. Egypte moet verdedigen en dan is er een harde voorzet van Touré, maar veel te hard. Ook daar kan niemand meer bij. Rustic ging nog wel richting de box, maar een vreselijke bal was dat van Mo Touré, die alles, is mijn indruk, een beetje te overhaast doet nu in het begin van die tweede verlenging. Ook al in de eerste probeert het wel oerend hard, probeert het een beetje te hard, denk ik. En verliest daardoor echt wel het overzicht. Egypte met een slordige pas nu. Daar zit Touré dan wel goed tussen. Opgevangen door Salah. Valt omver en krijgt de vrije trap mee. Slaat op het grond, want hij vindt dat het een gele kaart is. Maar dat is het niet volgens mij. En dan met een monkelachje steekt hij toch maar zijn duim de lucht in richting scheidsrechter Tegera. Nee, dit is geen geel voor mij. Met de rug naar doen. Dan zijn er aan de andere kant echt wel veel ergere dingen gebeurd. Dat hij gefrustreerd is. Ja, daar kan ik wel inkomen. Hassan op rechts voor Egypte. Tikt de bal achteruit. Opzij gelegd. En dan een schot uit de tweede lijn van Atia. En Peach was verrast en liet die bal voorbij zijn been rollen bijna. Hij kon nog net op tijd reageren. En die toch oppakken. Atia met een schot wijkt dat dan eventjes af op Soutar. Inderdaad, op de hak van Soutar. En Peach stond op het verkeerde been en heeft dan het geluk dat die bal gewoon recht in zijn handen rolt. Bal naar links, naar Behic. Die moet hollen om de bal binnen te houden. Dat lukt hem nog net. Heeft Hani tegenover zich. Slalom naar binnen. Dan met rechts de pas richting Rustic was dat. Maar opgevangen nu weer bij Egypte. Plots een tempoversnelling. Salah wil opnieuw de vrije trap. Krijgt hij. En de snelle vrije trap neemt hij dan ook. Maar dat vindt Tegera te snel. En hij zegt nee. Beste Mohamed. Deze bal mag even terug op deze plek komen liggen. Alles gaat een beetje te snel voor mij. En doet die vrije trap nog maar een keertje. Voor 10 minuten nog te voetballen in deze tweede verlenging. 1-1 is er nog een tijd op het scorebord.
0: Dan gaan we het slot volgen tussen de Belgian Lions en Frankrijk met Jelle.
2: Ja, het lijkt hier wel voorbij te zijn. Want een kloof van 14 punten staat ondertussen toch weer op het bord. Een driepunter van Koulibaly heeft die score op het bord gezet. Een antwoord nu wel van Gatteret. Een lay-up. Goede wedstrijd van Gatteret van Hubo Limburg United. We zitten in de laatste anderhalve minuut nog. Iets meer dan 70 seconden op de wedstrijdklok. De Fransen in aanval. En uiteindelijk hebben ze in het vierde kwart dan toch weer even op het gaspedaal geduwd. En hebben ze zo de juiste versnelling ook gevonden om die overwinning over de streep te trekken. Want in dat derde kwart, nee, dat leek absoluut niet op het niveau dat we van Frankrijk gewend zijn. En dan hebben de Belgian Lions zich echt wel kranig verweerd. Een Belgisch team dat heel veel afwezigheden kent. Nog maar eens herhalen. Een ellenlange blessurelijst. En ook heel wat jongens die niet zijn afgereisd uit Amerika. Niet alleen uit de NBA, maar ook dus uit de NCAA. Het universiteitscircuit in Amerika. Dat er die jongens zijn er dus niet bij. Vrijworpen ondertussen voor de Lions. Voor Andy van Vliet. De eerste gaat er alvast in. Kloof weer wat kleiner gemaakt. 11 punten. 69-80. En het lijkt wel alsof dat geen zoden meer aan de dijk zal brengen. dat het een vijfde opeenvolgende nederlaag zal gaan worden in deze WK-kwalificatiecampagne. Een nederlaag te veel, want als ze hier hadden gewonnen, dan konden ze in een rechtstreeks duel met Hongarije nog uitmaken komende maandag wie de derde werd in de groep na Frankrijk en Finland. Maar een nederlaag tegen Frankrijk zorgt er dus voor dat die derde plaats niet meer haalbaar is voor de Belgian Lions. En dat ze dus ook op het komende WK er niet bij zullen zijn. Op Europese kampioenschappen zijn ze wel steeds van de partij. Maar op het WK, nee, daar blinken ze toch vaak uit in afwezigheid. Een score van Lecomte nog. En zo komen de Lions met nog 39 seconden wel tot op 8 punten. Maar dat komt te laat, want dat voelden de Fransen ook. Dit gaan we niet meer uit handen geven, denken zij. Strazel gaat nog wat tijd proberen doden. Een pasje naar Rissachet, die bal is te kort. Laatste 20 seconden, nog een tegenaanval voor de Belgen. Nog een blok, heel mooi blok van Okobo. Want Lecomte die dacht, ik ga hem wel even binnenleggen. Maar niets bleek minder waar. Uitstekend teruggelopen van Eli Okobo. En een blok gezet, nog 17 seconden. De zingende supporters die u hoort, misschien op de achtergrond, dat zijn de Fransen. Ook zijn met behoorlijk wat supporters afgereisd. Het is natuurlijk niet zo gek ver, maar toch mooi. Die opkomst van de Fransen, ook de Belgische opkomst, is zeker noemenswaardig, daarnet al aangehaald. En als ze hier op volle sterkte hadden gestaan, dat heb ik mij laten vertellen, dan hadden ze niet in deze zaal gespeeld, maar hiernaast in de AFAS Dome. Maar goed, dat is dus niet gebeurd. Laatste aanval van de Belgen loopt Spaak. En dan nog net Van Vliet die hem weet te recupereren. Gatterets geblokt door Gobert. En dan zijn dit de laatste seconden van de Belgian Lions tegen Frankrijk. Ze verliezen uiteindelijk met 72-80. Maar hebben zich kranig verweerd. En krijgen een staande ovatie van de Lotto Arena. Want zij weten dat dit een haast onmogelijke opdracht was. Maar toch hebben de Belgian Lions er het publiek even doen in geloven. En uiteindelijk toch de nederlaag te veel. Geen WK voor België. En de Fransen komen hier dus winnen met 72-80.
0: Het is niet anders. Dankjewel, Willem.

0: A Ray of Light van Madonna. Ik ben benieuwd of er nog wat gaat gebeuren in die verlenging tussen Australië en Egypte. Nog altijd 1-1, Bert.
1: Vrije trap voor Australië. Meter of twee buiten de grote rechthoek met Mabil bij de bal. Ook Ocon komt zich even moeien daar. Rustic druipt af. Maar wordt het een schot of een voorzet? Want de grote Soutar staat daar ook mee voorin om te koppen. Mabil met het schot. Nee, dat is zwak gedaan tegen Ashour aan de muur. Leek me ook een beetje te dichtbij te staan eerlijk gezegd. Maar goed, zwakke vrije trap van de invaller van Mabil. Maar Australië heeft afgezien in die tweede verlenging. Er waren doelpogingen van Attia, van Ashour. Salah is eindelijk boven water gekomen. Er was een blok op het schot van hem. Afgeweken bal ook nog van Hassan was het. De ene na de andere. En telkens weer stond de Australische verdediging pal en sterk. Een muur, Harry Soutar vooral. Keer op keer is hij de man die de schoten en koepballen en andere doelpogingen weet af te blokken. Speelt een dijk van een wedstrijd. Door zijn toedoen zou je kunnen zeggen, kon Australië ook gelijk maken. Hij ging naar die bal en kopte die uiteindelijk niet binnen, want het was een own goal van Honey in de tweede helft. En er komt een nieuwe doelman op. Kijk, een nieuwe doelman. Patrick Beach, die de geweldige save heeft verricht, waardoor Australië nog in het toernooi zit, wordt nu vervangen. Het is een Tim Krul momentje door Matthew Ryan, die een stuk kleiner is, maar die dan beter statistieken kan voorleggen als penaltypakker. Ja, daar komt hij dan. En dat is natuurlijk ook een stuk psychologisch, de tegenstander angst inboezemen. Want kijk, we hebben hier een man die goed penalties kan pakken en hij komt er nu in. Hij krijgt meteen de aanvoerdersband om van Harry Soutar, een van de beste op het terrein. Dus Matt Ryan, ex-Club Brugge, ex-Racing Genk, komt hier tussen de lijnen. Afgekeken van Louis van Gaal, WK 2014 was het zeker in Brazilië. Toen met Nederland en het rendeerde. Het werd nog een documentaire op de NOS eerder dit jaar gezien.

0: andere tijden. Sport was het, denk ik. Overtreding op een Australiër, nog maar een keer en een vrije trap. Misschien moet hij helemaal geen penalties pakken als dit nog wat oplevert, want het is de laatste minuut van die tweede verlenging. En weer een flinke tackle toch van die Rabia. Nou, eindelijk een gele kaart. Eindelijk. Ook Hassan had er wel al eentje gekregen, maar hoe lang hebben die twee centrale verdedigers mogen schoppen en trappen zonder geel te krijgen? Ja, voor mij is het de laatste wedstrijd van Teixeira, eerlijk gezegd. Dat is toch echt het niet aanvoelen van de match. Niet dat hij over de hele wedstrijd bekeken dramatische beslissingen heeft genomen. Maar dit is nu toch opvallend. Heeft te veel laten begaan, naar mijn mening. Er komt ook bij Egypte nog een man in Saber. Dat is dan ook om een penalty te trappen. Hij scoorde al één keer. En wie gaat eruit? Attia, middenvelder. Dus hij zal zo meteen koud moeten trappen. Saber scoorde in het 1-1 gelijkspel tegen Iran. En zal dus Matthew Ryan tegenover zich krijgen. Ja, Peach speelde echt een sterk toernooi. En plots Ryan erin. Dat moet toch pikken bij die man. Zou dat vooraf zijn doorgesproken, zijn afgesproken? Of wordt hij hier gewoon koud gepakt door Tony Popovic? Goed. Hij is trouwens ook een centimeter of 5-6 groter dan Ryan. Maar die is wel snel bij de grond. De vrije trap van Australië. De bal nog in het pak. En in de handen van de doelman. Van Shobir. Het had nog zomaar anders kunnen aflopen. Een bal in de flipperkast en die belandt nog bij Shobir. En nog één aanval of niet? Nee, geen aanval meer. Of toch nog een aanval? Is het helemaal afgelopen of niet? Er zijn twee spelers tegen elkaar gebotst. Tchirkati ligt op de grond en ook nog een Egyptenaar. En die hebben verzorging nodig. Zo is dit stilaan een eindeloze wedstrijd aan het worden. Tchirkati krabbelt weer recht. Ibrahim is nog geveld, ligt nog plat op de rug. Op het terrein van het AT&T Stadium in Arlington. Het meest gebruikte stadion. Dallas, eigenlijk Texas. 9 matchen in totaal. Er volgt nog een 8e finale en een halve finale. Engeland speelde hier Kroatië, Nederland, Japan, nogal wat toplanden. En daar is dan toch het eindsignaal van Gustavo Teixeira. Iedereen even samen groepen, lijstjes opmaken. En dan naar een hopelijk spannende en goede en legendarische strafschoppenepiloog. Met dus Matthew Ryan zometeen in doel bij Australië.
1: Het is nog vertragen op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Op de E17 van Sint-Niklaas naar Antwerpen tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. En op de E19 van Mechelen naar Antwerpen vanaf de afrit UZA tot Antwerpen-Zuid.
2: Radio 1. Sportza WK.

0: Carole King over het Hard Rock Café. De Rode Duivels die bereiden zich vandaag natuurlijk volop weer voor op een match van de achtste finales tegen de Verenigde Staten. Maandagnacht is dat, Belgische tijd, om 2 uur die nacht live te volgen. Dan ook natuurlijk hier op Radio 1. Tegen middernacht vanavond, onze tijd, trainen ze nog een keer de Duivels in Seattle. En Maxime de Kuiper die praat daar dan later vanavond ook nog met de pers. Voor onze uitzending zal dat net iets te laat zijn. Maar in de ochtend morgen hoor je daar natuurlijk alles over.
1: Sportza WK.
0: En de Australische bondscoach bracht er daarnet Matthew Ryan in als doelman voor de penalties. Benieuwd of dat gaat renderen tegen Egypte. We gaan de strafschoppenreeks volgen met Bert.
2: Hij heeft de eerste toets alvast verloren. Het doel waar zal getrapt worden is dat waar de Egyptische fans staan. Dat werd meteen begeleid en onthaald op luid gejuich. En dan de tweede toets was die van wie begint. En dat was me niet helemaal duidelijk. Ik denk dat hij ook die verloor. Dat Egypte de eerste penalty zal mogen trappen. Maar dat was me niet voor de volle 100% duidelijk. Alleszins een belangrijke rol voor Matthew Ryan. Erin gekomen voor Patrick Beach, die outstanding was. En zijn ploeg in het toernooi hield meermaals tijdens dit WK al. Aan de andere kant Shubir tussen de palen. De Egyptenaar van 26 van Al Ahly nam even een momentje voor zichzelf in de dugout. Helemaal alleen. En dan is het toch, denk ik, Australië dat de eerste penalty mag nemen met Harry Souter. Goeie wedstrijd gespeeld. De centrale verdediger neemt zijn verantwoordelijkheid. Is nu niet meteen een man van wie je denkt, dat is een goede penaltynemer. Lange, punkige kerel. Lange benen. Maar het is vaak ook gewoon een kunst om kalm te blijven, rustig te blijven en geen gekke dingen te doen. Denk maar een keer aan onze Noorderburen. Keep it simple is misschien wel wat ze daar tegen elkaar hebben gezegd. De bal ligt helemaal vooraan op de stip, raakt hij nog net aan. Shobir raakt zijn lat nog even aan. Souter staart gewoon naar de bal. Nu toch even naar het doel om die doelman in de gaten te houden. Wat hij gaat doen. Eerste penalty dus, Harry Souter. De centrale verdediger staat tegenover Shobir. En trapt hij meteen huizen hoger over. Dat zei ik dus. Hij ziet er niet meteen het type uit dat een goede penaltynemer is. Hij trapt hem naar de maan, Souter. Ik weet niet of hij de tweede ring van het stadion heeft gehaald. Want het is nogal wat hier in Dallas. Maar echt hoger over. Helemaal achterover ook. Hing hij, Souter. Jezus. Zo'n slechte penalty. Geen specialist, maar hij nam zijn verantwoordelijkheid. En de pas ingevallen Saber komt erin. Ik heb in de vluchten even zijn statistieken opgezocht. Daar is weinig over te vinden. 1 omgezet, 1 gemist. Dus is hij dan een specialist of niet? Goeie vraag. We zullen het te weten komen. Hij staat tegenover Matthew Ryan. Voor wie pas inschakelt. Een minuut voor het einde erin gebracht in de plaats van Patrick Beach voor deze penalty sessie. Zuur voor Souter. Goeie match gespeeld. En die nu helemaal verkonseld met deze penalty misser. Het zal moeten komen van zijn doelman. Van Matthew Ryan. Einde contract bij Levante. Op zoek naar een club. Wil Club Brugge hem opnieuw? Is een vraag. Saber trappelt even naar links. En Ryan zat erbij, maar pakt hem niet. Hij dook naar de hoek waar Saber redelijk getelefoneerd naar ging trappen. Maar haalt hem er niet uit. Heeft minder gestalte, ik zei het al, dan Beach. Hij zat echt naar de goede hoek, maar de penalty hard genomen. Beetje wegdraaiend ook van de doelman. En zo 0-1 voor Egypte. Souter gemist. Saber erin. Volgende penalty is voor Irvine. Jackson Irvine van St. Pauli. Alexander Plessen, zijn coach daar voor de degradatie, zal ongetwijfeld toekijken. Een belangrijke. Daar komt zijn aanloop. En hij doet het heel rustig. Mooi, hoog, rechts in de hoek. Heel beheerst. Irvine pompt er zo toch weer wat vertrouwen in. Geplaatst. Doelman naar de andere hoek gestuurd. Echt een schoolvoorbeeld van een goede penalty. Come on. Schreeuwt hij met blauwe tong. Want heeft daar duidelijk nog wat gegeten of gedronken. Dat een blauwe kleur afgeeft. Zoals die vreselijke blauwe snoepjes. Die we als kind ook wel een keer tussen onze tanden hebben gestoken. Egypte is weer aan zet met Rabia. Man die op het einde van de reguliere speeltijd nog bijna scoorde met een kopbal die Beach dan uit zijn doel ranselde. Verdediger bij Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. Een man die geregeld ook wel een keertje scoort. En nu dus tegenover Matt Ryan. Rechtsvoetig, dus een paar stapjes naar links. Ryan tikt nog een keer tegen zijn rechterpaal. Kijkt de aanvaller, die eigenlijk een verdediger is, recht in de ogen. En gaat te snel naar zijn hoek. Dat deed hij, vond ik, bij die vorige ook al wel. Vrij snel de hoek kiezen. En hier deed hij dat zo snel dat het voor Rabia eigenlijk een koud kunstje was om die erin te leggen. 1-2 Egypte. Elk twee penalties genomen. Het is weer aan Australië. Met een van de invallers, Mabel. Keniaanse roots. Arwin Mabel speelde in Spanje in de tweede klasse afgelopen seizoen bij Castellón. Ziet er nerveus uit. Blaast nog een keer. De ogen een beetje dichtgenepen. Korte aanloop. Het is amper een stap of twee tegenover Shobir. Ademt nog een keer diep in en uit. Daar komt Sempel. En doet dat heel rustig. Stuurt de doelman naar de andere kant. Stand in evenwicht 2-2. Maar Egypte heeft nog één bal te goed. Door het midden getrapt. Laag. Altijd een beetje riskant. Maar voelde zich zeker dat die doelman een hoek zou kiezen. Dat zijn schijnbeweging volstond. Daar is Mo Salah. Voor Egypte. Voor de derde penalty voor de farao's. En hij is de opperfarao. De baas van het elftal. Niet topfit. Toch de hele match uitgespeeld. Heeft er in zijn carrière toch wel enkele gemist. 13 heeft hier gemist. 56 binnengetrapt. En dan hebben we het over penalties in een wedstrijd, niet in de sessies. Die zijn denk ik in die statistieken niet allemaal meegerekend. Focus op het gezicht van Mo Salah. 34, herfst van zijn carrière. Blaas nog een keer. Aanloop en ook door het midden met een klein wippertje. Maar hij wist dat Ryan altijd snel een hoek koos. Dat deed hij nu weer. Dat is toch geen goede zet van Tony Popovic. Als het zo afloopt, is Ryan eigenlijk de anti-held. Kiest zo snel een hoek, dat het voor de aanvallers heel makkelijk wordt. En dan de grijns van Mo Salah. Kijkt nog een keer naar die doelman. Lacht hem eigenlijk uit in zijn gezicht met Ryan. 2-3 voor Egypte. Elk drie penalties genomen. Een jongeman schrijdt naar voren. Voor Australië. Het is Lucas Harrington, de centrale verdediger. Bij de vorige verdediger liep het vreselijk af. 18 jaar is hij nog maar. Een lefgozer dus, dat hij dit wil doen. Daar is de aanloop. En tegen de lat getrapt. Tegen de lat. Egypte kan het afmaken. En een pruilup bij Harrington. De twee verdedigers laten het liggen. Plaatst hem naar de rechterbovenhoek, maar tegen de lat. Ryan moet nu pakken. En anders gaat Popovic vreselijk veel kritiek krijgen op zijn wissel. Het is een invaller die gaat trappen. Hossam. Wrijft nog een keer over zijn snor, over zijn kin. Met de bal in de handen. Kijkt rechtdoor. Prevelt nog. Bidt wat. Wacht op Matthew Ryan die lang wacht met tussen de palen te komen. En gaat hij dat nu weer opnieuw doen, zo snel kiezen. Dan wacht je als speler toch gewoon. Als je dat nu 3 keer ziet gebeuren, dan doe je toch zoals Salah. Gewoon wachten en de bal in doel passen. Over een klein wippertje aangeven. Ryan zet nog een paar stappen vooruit om Hossam wat te intimideren. Raakt zijn scheenbenen nog een keer aan. Klopt in zijn handschoenen. Hossam met de aanloop tegenover Matt Ryan. Is het afgelopen of niet? Triepelt even, trapt dan in de hoek inderdaad. Egypte gaat door naar de achtste finales. En komt daarin dan uit. Opnieuw hier in Dallas tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Dus wellicht Argentinië, als de logica gerespecteerd wordt. De penalty wissel van de coach van Australië heeft helemaal verkeerd uitgepakt. Matthew Ryan, geen sterk figuur geslagen in die reeks. En Egypte gaat dus door de penalty van Hossam. En zo haalt Egypte het met 4-2 in de penalties. Voilà, penalty sessie om mee af te sluiten na niet zo hoogstaand duel. Maar toch altijd fijn, die 11 meters voor de spanning. Helaas voor de Australiërs is het dan wat minder fijn afgelopen. Penalties, Egypte 4, Australië 2.
0: Dankjewel, Bert Sterks.

0: officiële WK-lid van Shakira samen met Burna Boy, Die Die. Terwijl de Egyptische spelers hun kwalificatie voor de achtste finale aan het vieren zijn, komen wij nog eens terug op die basketbal-interland. De Belgian Lions die pakten hun laatste, of grepen zal ik maar zeggen, hun laatste strohalm niet in de WK-kwalificatie. Ze verloren van Frankrijk met 72-80, maar ze verweerden zich wel kranig. Jelle de Bie heeft met een van de Belgen gesproken.
1: Janne de Droog, uiteindelijk toch een nederlaag tegen Frankrijk, maar jullie hebben er wel echt een wedstrijd van gemaakt. Hoe heb jij die beleefd?
2: Ja, met heel veel trots eigenlijk op onze ploeg. Ik denk dat niemand ons vooraf een kans gaf tegen een sterrenteam als Frankrijk. Maar buiten onze start denk ik dat we supergoed hebben teruggevochten, mooi als team gevochten. En ja, een nipt verlies, maar we zetten wel onze voet naast een supersterk Frankrijk.
1: Ja, vooral inderdaad, die start, jullie komen dan snel al behoorlijk wat punten achter. Hoe moeilijk is het dan om die knop om te draaien?
2: Ja, natuurlijk, we hebben eigenlijk niks te verliezen, hè. Maar ze schieten natuurlijk heel sterk uit de startblokken. Maar ik denk dat we dan gewoon die knop omdraaien en denken van oké, inderdaad, niks te verliezen. We geven gewoon alles hier voor het thuispubliek en dat hebben we ook gedaan.
1: Ja, in hoeverre voelde je echt vooruitgestuurd door een bijna volle Lotto Arena?
2: Ja, wel heel fel hoor natuurlijk. Maar ik denk sowieso, tegen zo'n ploeg speelt, tegen zo'n NBA-sterren, Euroleague-spelers waar je altijd al naar opkijkt, denk ik niet dat je veel motivatie nodig hebt, maar het thuispubliek heeft ons natuurlijk zeker naar vooruit gestuurd.
1: In dat derde kwart komen jullie dan heel erg dichtbij. Is dat dan jullie die veel beter gaan spelen of voel je misschien ook, ja, die Fransen beginnen wat arrogant te worden?
2: Dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze, als je ziet hoe ze aan de wedstrijd beginnen, ik denk niet dat ze ons onderschat hebben, doorheen de hele match niet. Ik denk dat het puur onze verdiensten is. Dat we goede dingen in defense uitgevoerden wat de coach ons vroeg en dat we zelf inderdaad de oplossingen vonden.
1: Feit is wel, weer een nederlaag, geen WK. Hoe hard komt dat nog aan of voelde je het ergens wel al aankomen?
2: Natuurlijk denk ik dat we over alle windows heen veel meer verdienen dan die 0 op 5. Maar we kijken zeker gewoon vooruit. We hebben nu die match tegen Hongarije op maandag. En ik denk dat wij als groep het verdienen om daar die winst te gaan halen.
1: Al wel, dus wel een nederlaag, maar ik denk heel veel positieve aspecten die je uit deze wedstrijd neemt.
2: Absoluut, coach is heel tevreden, we hebben heel hard gevochten. Nou, we moeten het inderdaad meenemen, deze lijn doortrekken en die winst gaan halen in Hongarije.
1: Dankjewel, Jan.

0: Buurman was dat nog, de laatste wat mij betreft voor vanavond. Komende nacht nog 2 16e finales op het WK voetbal. De laatste nijl, middernacht Argentinië tegen Cap Verde. En om 16:30 is er nog Colombia tegen Ghana. Te volgen via onze website of ook op VRT1. En morgen vroeg hoor je er alles over in Sporza WK Daily. Fijne avond.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot zeker 2645. Dat blijkt uit een nieuwe telling van de overheid. Er wordt nog steeds gezocht naar vermisten. Volgens de Verenigde Naties zouden dat er meer dan 50.000 zijn. Schepen van de Russische schaduwvloot stoten steeds vaker te veel schadelijke stoffen uit in de Belgische Noordzee. Dat blijkt uit metingen van het Instituut voor Natuurwetenschappen. Er zijn strikte limieten voor de uitstoot van schepen, maar die worden dus steeds vaker overtreden door schepen van die schaduwvloot. En daardoor komen er veel schadelijke stoffen in de lucht terecht, zegt Wart van Rooij van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
4: Ze stoot vooral zwaveldioxide te veel uit en ook meer black carbon. Zwaveldioxide heeft een grote impact op zure regen, maar ook op de volksgezondheid. Zwarte koolstof is zeer slecht voor het klimaatopwarming en is ook zeer nadelig voor de volksgezondheid. Het zijn twee zeer schadelijke luchtvervuilingscomponenten.
3: OCMW zullen binnenkort een detectivekantoor kunnen inschakelen als ze vermoeden dat iemand die een leefloon krijgt een woning bezit in het buitenland en dat verzwijgt. Federaal minister van Asiel en Migratie Anne-Leen van Bossuyt van N-VA heeft daarvoor een wetsontwerp geschreven dat door de ministerraad is goedgekeurd. De maatregel is bedoeld om sociale fraude te bestrijden, zegt de minister.
5: Vandaag is het zo dat Belgische eigendommen dat die relatief eenvoudig kunnen nagegaan worden via bestaande databanken wanneer iemand een leefloon aanvraagt. Maar voor buitenlandse eigendommen is dat veel moeilijker. Dus daardoor kan iemand met een huis, een appartement of grond in het buitenland vandaag moeilijker gecontroleerd worden dan iemand met een eigendom in België. En die scheeftrekking die wordt nu aangepakt.
3: OCMW's konden ook al met detectievekantoren samenwerken om fraude op te sporen met betrekking tot sociale woningen. De Belgian Lions, het nationale basketbalteam bij de mannen, zijn uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. De Lions verloren vanavond tegen Frankrijk met 72-80. Met nog 1 wedstrijd te gaan kunnen de Belgen zich niet meer plaatsen voor het wereldkampioenschap. En op het WK-voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finale. Egypte versloeg Australië op strafschoppen nadat het 1-1 bleef na verlengingen. Egypte speelt tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Argentinië en Kaap Verde. Die wedstrijd start over een uur. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen vannacht tot 16 graden. Morgen zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden

rijden. Maar het zal mezelf zijn aan de meet. En waar de meet is, hier of ginder, het maakt niet uit, het maakt geen verschil. Het gaat om bewaken en bewaren. Dat is alles wat ik wil. Soms lijkt de rit niet meer te dragen.

lopend in, het is wegstalen. Meestal met bekwame spoed. Ik heb zo wat elke rit verloren. En toch denk ik, ik ben gereed. Want als je sterft, word je herboren. Ik zal zo blij zijn aan de meet. Als je sterft, word je herboren. Ik zal zo blij zijn aan de meet.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige week gestegen tot zeker 2645. Dat blijkt uit een nieuwe telling van de overheid. Er wordt nog steeds gezocht naar vermisten. Volgens de Verenigde Naties zouden dat er meer dan 50.000 zijn. Schepen van de Russische schaduwvloot stoten steeds vaker te veel schadelijke stoffen uit in de Belgische Noordzee. Dat blijkt uit metingen van het Instituut voor Natuurwetenschappen. Er zijn strikte limieten voor de uitstoot van schepen, maar die worden dus steeds vaker overtreden door schepen van die schaduwvloot. En daardoor komen er veel schadelijke stoffen in de lucht, zegt Wart van Rooij van het Instituut voor Natuurwetenschappen.
3: Stoot vooral zwaveldioxide te veel uit en ook meer black carbon. Zwaveldioxide heeft een grote impact op zure regen, maar ook op de volksgezondheid. Zwarte koolstof is zeer slecht voor het klimaatopwarming en is ook zeer nadelig voor de volksgezondheid. Het zijn twee zeer schadelijke luchtvervuilingscomponenten.
2: De Europese Unie heeft 6 Russen op de sanctielijst gezet omdat ze betrokken zijn bij het ontwikkelen van een chemisch wapen. Het gaat meer bepaald om een gifstof die werd aangetroffen in het lichaam van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Navalny stierf in 2024 in een Russische strafkolonie. Uit onderzoek bleek dat hij vergiftigd werd met een zenuwgif dat wel 200 keer krachtiger is dan morfine. De 6 Russen die nu op de sanctielijst zijn gezet zijn wetenschappers en onderzoekers. Hun financiële tegoeden worden bevroren en ze mogen de Europese Unie niet meer inreizen. In New York zijn heel wat fans van popster Taylor Swift samengekomen aan Madison Square Garden, een van de grootste en bekendste evenementenhallen ter wereld. Verwacht wordt dat Taylor Swift en haar partner Travis Kelce daar een huwelijksfeest zullen organiseren. Verschillende straten in de buurt werden afgesloten, er is veel politie aanwezig en er zijn ook heel wat verschillende beroemdheden al toegekomen, zo is het. Het koppel zelf heeft geen details vrijgegeven over hun huwelijksplannen, maar heel wat fans zijn toch ervan overtuigd dat het feest dit weekend door zal gaan.
4: It's exciting and it's a little more work for New York, but it has to be this way. This is what we wanted. I can't wait to see the wedding photos and everyone who's in here today. I know it's exciting.
5: I mostly wanted to come out so I can like FaceTime my niece and my sister-in-law to make them jealous.
6: I'm just curious to see all the guest lists, the people, the dresses, what everyone's gonna wear, the theme, the attire. I'm excited to see.
2: De Belgian Lions, het nationale basketbalteam bij de mannen, zijn uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. De Lions verloren vanavond tegen Frankrijk met 72-80. Met nog 1 wedstrijd te gaan kunnen de Belgen zich niet meer plaatsen voor het wereldkampioenschap. En op het WK-voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finale. Egypte versloeg Australië op strafschoppen nadat het 1-1 bleef na verlengingen. Egypte speelt tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd is zo net gestart. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 8 tot 16 graden. De komende dag zonnig weer en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

bitter, dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De drones die eind vorig jaar werden gespot boven verschillende vliegbases in Nederland zijn zeer waarschijnlijk opgelaten en bestuurd vanaf schepen uit de Russische schaduwvloot. Die voeren op dat moment op de Noordzee. Dat is toch de conclusie van onderzoekers van het International Institute for Strategic Studies. Er waren in die periode ook drone-incidenten in ons land en in nog een aantal andere Europese landen. De onderzoekers bekeken onder andere de vaarroutes van verdachte Russische schepen en vergeleken die met de timing van de incidenten. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip weg uit het Midden-Oosten. Het vliegdekschip Charles de Gaulle was naar de regio gestuurd voor een mogelijke missie in de straat van Hormuz. Maar volgens de Franse president Macron is de veiligheidssituatie verbeterd door het tijdelijke akkoord dat Iran en de VS met elkaar hebben gesloten. Frankrijk blijft wel aanwezig in de regio met 2 mijnenjagers. Het vliegdekschip vaart terug naar thuishaven in Toulon. Op het WK voetbal is er de match tussen Argentinië en Kaapverdië. Bij de rust staat het 1-0 voor Argentinië. De goal was een pareltje van wie anders dan Lionel Messi. 1 klasseflits maakte het verschil. Toch werd Kaapverdië voorlopig zeker niet weggespeeld door de huidige wereldkampioen. En vrijdagavond plaatste Egypte zich al voor de 8e finales ten koste van Australië. En maandagnacht spelen de Rode Duivels hun 8e finale tegen de Verenigde Staten. Volgens Maxime de Kuiper is de VS een gevaarlijke tegenstander en ze hebben het thuisvoordeel. Maar de spelers vinden hun toernooi nog niet geslaagd. Ze willen allemaal meer, zei hij op een persconferentie een uurtje geleden.
3: We weten allemaal dat we even door het oog van de naald gekropen zijn voor een wedstrijd. Maar dat neemt niet weg dat er wel nog veel honger is en dat voor mij het toernooi nog niet geslaagd is. Zeker en vast niet. Ik denk als op zijn minst nog 1 ronde verder komen, dat hij al veel meer voldaan gevoel heeft.
2: Het weer dan nog. Vannacht blijft het droog. Minima rond 16 graden vannacht. En dan krijgen we overdag opnieuw zonnig weer. En maximaal tot 27 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Het voetbal kan je live volgen in de app van Sporza.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Arte Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro mag zijn gevangenisstraf voor poging tot staatsgreep verder thuis uitzitten. Dat heeft het Braziliaanse Hooggerechtshof beslist. De rechter hield in zijn vonnis rekening met de gezondheidstoestand van Bolsonaro. Hij was al thuis na een ziekenhuisopname, maar dat was met een voorlopige toelating. Bolsonaro werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij leidt aan allerlei gezondheidsproblemen, onder andere ook door een mesaanval tijdens de verkiezingscampagne van 2018. De Atletiek Federatie World Athletics blijft Russische en Wit-Russische atleten uit zijn competities weren. Dat maakte de federatie gisteren bekend. Sinds de Russische inval in Oekraïne mogen Russische atleten niet meer deelnemen aan atletiekwedstrijden. En die beslissing werd opnieuw bevestigd. Volgens World Athletics worden er geen stappen gezet in de richting van vredesonderhandelingen. En het conflict maakt het voor Oekraïnse atleten moeilijker om te presteren. Sommige sportfederaties hebben recent beslist om Russische atleten wel weer toe te laten, zoals de Internationale Schaatsunie en de Turnfederatie. Maar volgens World Athletics zijn de sancties de beste manier om de integriteit en de eerlijkheid te waarborgen. Op het WK voetbal zitten we in de slotfase van de match tussen Argentinië en Kaapverdië. Het is 1-1. Messi scoorde een mooie goal in de eerste helft, maar in de tweede helft nam zowaar Kaapverdië het initiatief. En het lukte ook nog om de gelijkmaker te scoren. Intussen zit de reguliere speeltijd erop en dus krijgen we verlengingen. Het is dus een moeilijke avond voor Messi en co. Gisteravond plaatste Egypte zich al voor de 8e finales ten koste van Australië. Dat gebeurde na penalties. En maandagnacht spelen onze Rode Duivels hun 8e finale tegen de Verenigde Staten. Volgens Maxime de Kuiper is de